0: Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.
2: Van harte welkom hier in het programma Aan tafel met, zo de laatste van het jaar eigenlijk wel. En ik heb een gast in de studio. Van harte welkom, Jeff.
3: Dankjewel.
2: Ja, en wij gaan het hebben over een heel mooi project, namelijk Exodus 90. Exodus 90. Daar ga je over vertellen, maar eerst eventjes dat de luisteraars een idee hebben. Jeff zit hier. Wie is Jeff?
3: Ja, nou, mijn naam is inderdaad Jeff Vaders. Ik ben 36 jaar en ik woon samen met mijn vrouw Anouk en onze twee kinderen sinds kort eigenlijk in Hoeve. Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag, dus ik ben nog aan het landen in het mooie Brabant. Ik werk als marketeer. En daarnaast vind ik het heel erg leuk om bezig te zijn met webdesign. Ik vind het heel leuk. Ik speel gitaar, dus ik ben ook gek op muziek. Basgitaar. Ik vind het heel leuk om te schilderen. En dan schilder ik miniaturen. Dat zijn miniatuurpoppetjes. Maar ik heb ook wel eens dat ik oude beelden ga restaureren. Dus
2: Ook
3: wel creatief bezig. Wauw.
2: Echt ook heel divers eigenlijk. Want webdesign is... Ja, dan zit je achter een computer. Maar dat schilderen is natuurlijk echt wel heel...
3: Met de hand.
2: Ja, met de hand ook bezig zijn. Ja. Oh, wat leuk. Leuk. Jeff, sowieso heel fijn dat je hier bent. We gaan het hebben over Exodus 90. Nou, het is niet helemaal nieuw voor de luisteraars van Radio Maria. Maar toch wel goed om even weer de basis te horen van wat is het eigenlijk ook alweer. Ja, en dan... eigenlijk meteen daaraan misschien ook wel de vraag gekoppeld. Ja, jijzelf hebt het een keer leren kennen natuurlijk. Mm-hmm. Hoe dat is gekomen. Maar misschien even de basis eerst. Wat is het ook alweer?
3: Nou, Exodus 90 is een katholiek programma van 90 dagen voor mannen. Zo schrijft ze het volgens mij ook zelf op hun website helemaal bovenaan. En het is een programma wat zich richt op vrijheid. Ze schrijven zelf Uncommon Freedom. Dus ik denk dat ze daarmee bedoelen een ongewone of een ongebruikelijke vorm van vrijheid ervaren. En dat doen we in die 90 dagen door eigenlijk drie belangrijke pijlers. Dat is gebed, ascese en broederschap. Mm-hmm. Ik denk dat ascese misschien wel de bekendste is uit het programma. Ik sprak laatst een pastoor en die vertelde ik over Exodus 90. Toen zei hij, oh, is dat met dat koude douchen? Vroeg hij gelijk. Dus ik denk dat bekend is. Maar er zijn ook andere ascese zoals het vasten. Bepaalde slaapdisciplines, schermdisciplines. Dus echt wel minder op je telefoon zitten. Minder schermgebruik, geen televisie en al dat soort dingen. Met dus dat doel om in die 90 dagen vrij te worden van misschien wel iets waarmee je zelf worstelt. Dat kan. Voor veel mannen tegenwoordig is dat ook wel misschien telefoongebruik. Hè? Althans hebben misschien allemaal wel wat meer moeite mee. Maar zo kun je ook je persoonlijke dingen hebben. Je farao's, zoals we die noemen, die wilt verslaan.
2: Ja. En dat is ook waar het op doelt, de ongewone vrijheid. Want vrijheid wordt natuurlijk normaliter gezien als iets van, nou, alles kan en alles mag. Mm-hmm. Maar dat is dus niet wat Exodus 90 bedoelt.
3: Nee, het is inderdaad mooi gezegd. Vrijheid wordt vaak gezien als ik doe maar wat ik wil. Of ik doe waar ik behoefte aan heb, als het ware. En de vraag is uiteindelijk, is dat wel echt vrijheid? Of ben je dan ergens een slaaf van iets anders wat daaronder ligt? En juist door die zware disciplines op ons te nemen, maken we onszelf vrijer. Creëren we meer ruimte in ons leven. Ook echt wat meer verstilling voor God. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat we vrij maken voor God.
2: Ja. En je noemde de ascese als een van de bekendste onderdelen dan ervan. Om vrij te komen van die dingen waar we misschien wel iets te gehecht aan zijn. Of die verslaving. Maar mm-hmm. zo'n schermgebruik is ook een soort verslaving natuurlijk. Maar dat is nog maar één van de pijlers.
3: Ja, er zijn er ontzettend veel. Hè? Dus inderdaad in die ascese, die disciplines, daar zijn er veel meer van. We hebben het inderdaad het koude douchen, dat is een bekende. Maar de pijlers gebed en broederschap, dat zijn vooral bijvoorbeeld broederschap is voor mij een hele belangrijke. Om het niet alleen te doen, maar om het samen te doen. En we hebben een holy hour. Mm-hmm. En het uur waarin je in ieder geval 20 minuten stilte gebed probeert te passen. En daarnaast is wat ruimte om zelf nog dat uur wat in te richten met gebed. Maar ook dat is onwijs belangrijk om daar wat meer ritme in te vinden. Ja.
2: En dat is dus dan iets wat je die 90 dagen lang elke dag thuis in je eigen omgeving zeg maar doet.
3: Ja. Ja, je mag op zondag een van die disciplines ook ontspannen, zeggen we dan. Dus je zou dan kunnen zeggen van nou, ik wil zondag toch wat meer tijd maken voor de kinderen. En daardoor laat ik het uur zitten. Maar doorgaans doe je dat iedere dag in je eigen thuisomgeving. Met die app op de telefoon. Dus Exodus 90 heeft een app.
2: Okay.
3: En die is wel heel belangrijk. Want daar zitten je lezingen voor de dag in. En daar zit ook een heel mooi checklijstje in tegenwoordig. Waarin je kunt afvinken. Hey, heb ik alle disciplines gehad? Ben ik nog iets vergeten?
2: Okay.
3: Dat is gewoon thuis. Ja.
2: Want eigenlijk doordat jij dat nu zo vertelt. Hè, een programma is niet alleen maar... Ja, hoe zou ik het zeggen? Dat je eraan denkt. Van ik ben me aan het voorbereiden op Pasen. Want dat is vooral de weg te gaan. Mm-hmm. Maar het is echt een doe-programma. Dus wat je zegt, lezingen noem je op. Die ascese, gebed. Broederschap. Die moeten we natuurlijk ook nog eventjes over hebben. Weet jij... hoe het is ontstaan of zo? Waar komt het vandaan?
3: Poeh, dat is wel een goede vraag. Degene die ermee begon is Jamie Baxter, is zijn naam. Ik geloof dat het ooit is ontstaan in een seminarie in Amerika. Dus het is ook echt een Amerikaans programma. Dat merk je ook wel, hè, als je kijkt naar de manier hoe het allemaal is neergezet. Wel echt Amerikaans. maar ja, het is ontstaan in een seminarie. En volgens mij met de roep om te kijken van hoe kunnen we nou voor mannen een structuur bouwen. Buiten echt het geestelijk leven om toch meer ruimte te maken voor maar ook wel broederschap, maar ook dat stukje spiritualiteit. En daaruit is het ontstaan. En ik durf dat niet met volle zekerheid te zeggen, maar er zijn al heel wat jaren bezig. Ik zou moeten kijken welk jaar we nu zitten van 1996.
2: Ja. Ja.
3: Maar het is wel ontzettend hard gegroeid. Ze hebben onderin de app ook een mooi tapje staan waar je kunt zien hoeveel holy hours er zijn geweest. En hoeveel koude douches om te zien hoeveel mannen daar nu mee doen.
2: En dat is dan eigenlijk wereldwijd, neem ik aan.
3: Ja, dat is wereldwijd.
2: Ja. Dus dat moet heel flink zijn. Maar ja, wie weet, kun jij straks eventjes tijdens de muziek even kijken.
3: Ja.
2: Je zegt mannen, hè? Mannen die ook die rust wellicht in hun leven zoeken. Is het voor iedereen? Voor alle mannen? Hoe moet ik dat zeggen? Voor wie is het nou eigenlijk bedoeld?
3: Ja, goede vraag. Want uiteindelijk, ik zei net aan het begin, het is een katholiek programma. En het is voor mannen. Ik zou toch niet zeggen dat het alleen maar voor katholiek is. En misschien komen we daar later nog op in ons gesprek. Maar ik ben begonnen met Exodus 90 nog voordat ik katholiek was of christen was. Dus uiteindelijk is Exodus 90 voor mij... heeft geleid tot geloof ben gekomen. Dus ik zou zeggen, het is voor alle mannen.
2: Ja.
3: Maar er zit natuurlijk wel een heel sterk thema in dat programma verwoven.
2: Ja.
3: Ik zou wel zeggen, het is voor mannen die dat serieus nemen. Ik zou er niet al te licht over denken. Van, nou, ik ga dat maar eens proberen, die 90 dagen. Je hebt ook een anker en broeders. Dus je hebt ook accountability naar elkaar. Je houdt elkaar scherp in zo'n programma. Het is denk ik ook een mooi programma voor mannen die zoeken naar een stukje verstilling en wat meer rust. En kijken naar waar draait het nou eigenlijk allemaal om. Die dag met 24 uur, hoe deel ik die nou eigenlijk in? En die rust die dat programma biedt, kan denk ik daar ook een heel mooi platform voor zijn. En als dat dan... Die geloofsthema's die zitten daar natuurlijk heel duidelijk doorheen. Ja, ja. Dus er moet wel ook een belangstelling daarin zijn. Anders is het niet zo geschikt.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Want lezingen, hè, jij noemde op lezingen. Zijn dat dan bijbellezingen? Of zijn het uit een bepaald boek? Of is het ieder jaar weer anders?
3: Nou, het is ieder jaar weer Exodus. Dus we gaan echt de uittocht met elkaar maken door die 90 dagen heen. Er zitten ook reflecties in. Dus je kijkt ook, je leest terug naar die tekst. Hoe kan ik dat nou voor mezelf toepassen? Wat haal ik hieruit? En er zijn ook wel door die 90 dagen heen, af en toe wijkt dat wel af van het Exodus-verhaal. Dan zijn er ook wel andere lezingen die er zijn. Maar dat is de draad, het Exodus-verhaal.
2: Ja. Het echte Exodus uit de Bijbel, de uittocht uit Egypte.
3: Ja.
2: Ja. Dus het is een tocht ergens naartoe. Ook het programma Exodus 90. Mm-hmm. Je zei al, hè, Pasen, het is voor Pasen, het gaat naar Pasen toe. Zoals jij het nu net ook vertelt, hè, het is natuurlijk iets wat je voor jezelf ook doet. Maar uiteindelijk neem ik aan dat het doel, dat nog iets anders ligt. Klopt dat?
3: Ja, nou, dat doel is ook wel heel persoonlijk. Er is altijd, we vragen ook aan elkaar aan het begin, aan de start straks. 5 januari starten we weer met het programma. Vragen we aan elkaar, wat is nou jouw why? Waarom doe je eigenlijk mee? Mm-hmm. En vorig jaar was dat dus voor mij in voorbereiding richting mijn doopsel. Ik ben voor het afgelopen jaar dus dit jaar gedoopt. Die why is voor iedereen anders. En dat kan soms zijn meer tijd en ruimte maken voor gezin. Voor mij was dat dus inderdaad de voorbereiding op de doop. En dit jaar zal ik weer een nieuwe waarom hebben.
2: Ja. En wat ik ook... denk, maar dan vul ik het in. Mm-hmm. Dat het natuurlijk het op weg gaan is om dichter bij Christus te komen of hem beter te leren kennen. Of hè, dat is wat, en daarin leer je ook jezelf waarschijnlijk beter kennen en al die dingen toepassen. Mm-hmm. Maar het is, neem ik aan, de weg naar Christus.
3: Juist. Ja, juist, dat is het allerbelangrijkste, dat is het centrale thema. Die ascesis die je oppakt, die helpen daar ontzettend bij natuurlijk. Om ook te kijken van, nou, wat kan ik zelf oppakken om dichter bij hem te komen. Ik heb dat ook zelf heel sterk zo ervaren het eerste jaar dat ik Exodus deed. En eigenlijk die relatie helemaal nog niet had. Dus helemaal nog niet zo sterk de relatie had met Jezus. Nog heel erg zoekende was. En het uur gebed helpt daar ook heel goed bij natuurlijk om echt tijd voor hem vrij te maken. En om in gesprek te zijn, iedere dag opnieuw.
2: En je
3: kwetsbaar op te durven stellen.
2: Ja. Ik ben ook heel benieuwd, daar komen we misschien ook direct wel over te spreken. Maar als je zo'n programma volgt, dan is het voor jouw gezin, voor jouw vrouw, voor je kinderen. Dan weet ik niet zo groot hoe oud ze zijn, dus misschien merken ze er nog niet zoveel van. Maar... dan ben je dus met andere dingen bezig dan, zeg maar, buiten Exodus 90 mm-hmm. waarschijnlijk. Dat zal toch een effect hebben ook? Of zijn daar dan vragen over? Of heb je daar wel eens een reactie op gekregen?
3: Ja, en soms schuurt dat wel inderdaad. Ik zelf praat er heel goed over met mijn vrouw. Die weet nu ook al wel zeker weer een maand van, hey, het komt er weer aan. We hebben zo onze programma's die we soms samen kijken op de bank. Ja, dat is dan even niet zo. Dus dan zit ik, meestal ga ik dan mijn uur doen terwijl zij dan het programma kijkt. Maar ja, je moet dat wel goed afstemmen. En ik denk ook voor mannen die overwegen om dit jaar mee te doen, denk ik dat het belangrijk is om dat goed te bespreken binnen het gezin. Past dit? Waar moeten we rekening mee houden? Je hebt ook 2 dagen waarop je vegetarisch eet. Dus dan zul je ook daarin rekening moeten houden en het vasten.
2: Ja.
3: Ja, voor met de kinderen. Ik ervaar dus dat ik juist veel meer tijd heb voor het gezin. Omdat ik minder op mijn telefoon zit bijvoorbeeld. Of minder snel achter mijn laptop kruip. Toch nog even dit of dat doen. Maar de televisiemomenten worden wel gemist. De serie samen, die wordt wel gemist 's avonds.
2: Ja, ja, dus dat zijn ook echt offers die je dan brengt.
3: Ja, en ook die je dus vraagt inderdaad, nou, heel mooi hoe je dat zegt, van het gezin. Hè? Dat je ook wel zegt, ik trek me een stukje terug. En dat is niet altijd even gemakkelijk, want je breekt dan ook met patronen die daar wel zijn binnen het gezin.
2: Mm-hmm.
3: Dus bespreek dat goed en ruim van tevoren.
2: Ja,
3: dan ben je allebei voorbereid. En ook tijdens, praat erover. Hoe is dat voor jou? En soms mag je vrouw ook best wel van je vragen van, joh, zullen we vanavond toch eens samen een film kijken? En hoe mooi is het om dat dan toch wel gewoon af en toe te doen.
2: Ja, snap ik. Jeff, we gaan eventjes naar wat muziek luisteren.
3: Leuk.
2: Je had een paar nummers uitgekozen. Welke zou je nu willen laten horen?
3: Goeie vraag. Laten we beginnen met Johnny Cash.
2: Ja.
3: God's Gonna Cut You Down.
2: Ja.
3: Ik vind het altijd een heel erg krachtig nummer. Volgens mij heb ik hem laatst ook gehoord bij de serie The Chosen in de trailer.
2: Oh.
3: Het is een stevig nummer. Hij heeft ook wel iets donkers, denk ik. Het doet mij altijd denken aan dat moment inderdaad waarop ik Jezus Christus beter leerde kennen. En dat hij aan mij vroeg, doe mijn wil, volg mij. Daar zit hij wel op.
2: Oké. Want God's Gonna Cut You Down is zoiets als hij, nou, hij laat het je wel weten. Zoiets? Of hoe moet ik dit vertalen? Ik ken de tekst verder niet. Dus.
3: Nee, nou, je komt er niet mee weg. Als je luistert naar Johnny Cash en zijn tekst, dan zingt hij ook. Ga aan degene die leugens verspreiden. Eigenlijk aan iedereen daarbuiten die het verkeerde pad gaat, vertellen dat je daar niet mee wegkomt. Dus hij heeft best wel een stevig thema.
2: Okay.
3: En dat maakt het voor mij een prachtig nummer.
2: Nou, we gaan er naar luisteren. Johnny Cash met God's Gonna Cut You Down. En dan zijn we hier zo weer terug in Aan Tafel Met, waarin we in gesprek zijn met Jeff Vaders over Exodus 90.

0: En dat was Johnny Cash. Nou, inderdaad, een lekker stevig nummer was dat. Uitgezocht door Jeff. Want we zijn in gesprek met jou over Exodus 90. Het programma voor katholieke mannen. Maar niet alleen katholiek, want je hebt het al een klein beetje weggegeven. Eigenlijk heeft Exodus 90 jou bij het katholieke geloof of bij de katholieke kerk gebracht. Zeg ik, ja, dat klopt, hè?
1: Dat klopt.
0: Zei je.
1: Ja,
0: ja, precies.
1: Ja, zeker, ja.
0: Want dan ben ik wel heel benieuwd, hoe heb je dan Exodus 90 leren kennen en wat is er dan gebeurd?
1: Ja, wat er bij mij gebeurd is, ik ben opgegroeid in een heel erg seculier gezin. Mijn vader gelooft eigenlijk helemaal niets. En mijn moeder, die zei altijd, die was altijd van het iets-isme. Die zei altijd, ik denk wel dat er iets is. Maar was er weinig concreet over. En ik heb zelf wel altijd een soort van behoefte gehad aan spiritualiteit. Of daar wel verdieping in te vinden. En dat is bij mij een hele zoektocht geweest. Daarbij ben ik langs het boeddhisme gegaan, het zen-boeddhisme. En retretes gedaan in Groningen en van alles onderzocht. Tibetaans boeddhisme. Tot ik op een gegeven moment bij mezelf merkte van, hey, dit is niet wat ik zoek. En dat kwam een beetje doordat ik nooit thuis kwam in dat boeddhisme. Dat is toch iets uit het oosten en iets heel erg anders als wat we hier kennen. En zo ben ik weer een beetje zoekende geworden. En uiteindelijk, ik denk dat we soms wel denken dat alle mooie dingen van ver weg komen. Hè? Dus alles wat het is allemaal spannend en ver weg. Maar op een gegeven moment, dat kwam toch wel door het internet, door YouTube, kwam toch het christendom bij mij wel weer op de radar. Ik ging kijken naar lezingen van Dr. Jordan Peterson Canada.
0: Die
1: een hele mooie serie had over Genesis. En daar ben ik helemaal ingedoken. Ik denk dat ik elke aflevering wel 3 keer gekeken heb uiteindelijk. En als marketeer denk ik dat ik zo ook in het algoritme van Exodus 90 terecht ben gekomen, uiteindelijk. Ik ben dat tegengekomen als een advertentie, denk ik. En ik ben daarop gaan klikken en verder gaan lezen. En we hebben het daar net over gehad. Wat ik daar heel erg interessant aan vond, is het doen. Dus niet alleen maar bezig zijn met wat houdt het dan in? Theologie? Maar ook echt wat is de praktijk van het geloof? Dat sprak mij heel erg aan. Dat was in 2022, dus in de aanloop naar Exodus 2023. En toen had ik te veel redenen om het nog niet te doen. Toen dacht ik van, nou, dit is er gebeurd. Mijn moeder was ook net overleden. Dus er was ook bij mij niet zoveel ruimte, emotioneel, om zoiets zwaars op te pakken. En daar ging een jaar overheen. En toen kwamen die advertenties weer op. We gaan weer Exodus 90 beginnen. En toen dacht ik, ja, nu ga ik dit doen. Dat interesse in het christendom bleef ook. En dat was alleen maar gegroeid eigenlijk in die tijd. En toen heb ik gewoon de app geïnstalleerd en een groep gevonden bij mij in de buurt in Leiden. Ja. Ik woonde in Den Haag, dus dat was voor mij goed in de buurt. En zo in contact gekomen en gewoon gestart.
0: Ja.
1: Dus marketing en algoritmes, zo heb ik Exodus 90 gevonden.
0: Ja. Ja, dus ook nou zou ik het zeggen, ons lieve Heer gebruikt ook gewoon slimme wegen natuurlijk.
1: De nieuwste technologie.
0: Ja, ik ben wel heel benieuwd. Dus dan kom je in contact met een aantal mannen die serieus met hun katholieke geloof bezig zijn. Hoe was dat? Ja.
1: Ja, eigenlijk wel heel mooi. Ik werd gebeld door de fraternity leader van de groep waar ik in kwam. En dat was gelijk een super fijn gesprek. Ik denk ook wel dat we een uur aan de telefoon hebben gezeten met elkaar. En makkelijk nog een extra uur hadden kunnen bellen. Omdat we heel veel gewoon heel erg nieuwsgierig waren naar elkaar en naar onze achtergronden. Ik ben gelijk natuurlijk daar heel erg open over geweest dat ik zoekende was. En ik was welkom met alle vragen die ik had. En eigenlijk heeft dat altijd als thuis gevoeld. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een buitenstaander was en ergens binnenkwam. Ik moest natuurlijk wel heel veel leren. Ik bedoel, de kerk heeft... ik ben nog steeds iedere dag heel veel aan het leren over de kerk en wat daar allemaal gebeurt en wat daarbij hoort. Maar om met die mannen op te trekken. En tuurlijk ook, sommige dingen zijn wel anders. Waar ik ben opgegroeid in een ongelovig gezin, waren deze mannen bijna allemaal wel opgegroeid in een katholiek nest.
0: Yeah.
1: ja, dan moet je je soms ook wel eens aanpassen. En moet je ook soms wel eens begrijpen dat de dingen anders gaan. Maar ik vond dat heel erg spannend. Ik ben ook altijd wel weer een trailseeker. En om dat dan allemaal te ontdekken en met die mannen op te trekken, vond ik ook wel weer heel erg leuk.
0: Ja. Want hoe gaat het zo? Nee? Je zei al fraternity, de broederschap. Dus het is een kring, noem ik het dan maar eventjes, mannen. Die allemaal dat programma volgen. En dan kom je bij elkaar geregeld. Hoe werkt dat?
1: Nou, we hebben uiteindelijk een groep dus die in eerste instantie is ontstaan rondom Leiden, maar nu eigenlijk landelijk is, omdat we bijna alles online doen met elkaar. Dus je hebt een overkoepelende groep en binnen die groep heb je kleinere groepjes. En die splitsen meestal op in groepen van tussen de 5 à 7 man.
0: Ja.
1: Zit je bij elkaar. Nou, daar heb je iedere week een meeting mee.
0: Okay.
1: Zoals ik al zei, wij doen dat doorgaans altijd online. We hebben ook wel momenten dat we echt bij elkaar samenkomen. Maar dat is zeker niet iedere week. Dat is misschien eens in het programma of 2 keer. Dus online komen we bij elkaar op zondagavond. En dan hebben we onze fraternity meetings. Daarin bespreek je, hoe was je week? Waar loop je tegenaan? Er is altijd een mooie vraag die een van de mannen verzint als een soort van reflectievraag. Vaak heeft die betrekking op de lezing die we hebben gehad in die week. Dus zo zijn we een uur meestal samen iedere week online. En daarnaast heb je een anker. Dat is een van die mannen binnen die groep van 5 à 7 man. Die jou is toegewezen. Dus je bent elkaars buddies, als het ware, op die reis. En daar heb je eigenlijk iedere dag wel contact mee. En soms is dat telefonisch, soms is dat een appje. Zo ook maar even hoe druk de dag is. Of waar je op dat moment moeite mee hebt. Dus als je merkt van, nou weet je, ik heb toch echt wel zin in iets zoetigs. Of ik heb moeite met mijn telefoon laten liggen. Ik ben moe en ik merk dat ik daardoor sneller verval in toegeven aan dingen die ik graag wil. Nou, daar ben je er voor elkaar om ook even dat sterke anker te zijn. Die zegt van, joh, hoe kan ik
0: en je
1: helpen?
0: Bent dan ook elkaars anker. Je trekt als het ware die hele periode. Je bent met de hele groep, maar met z'n tweeën heb je dus die nauwere band. Want dat is het uiteindelijk, een dagelijks contact zelfs.
1: Ja, zeker. Ja. Dus dat is echt inderdaad een 1-op-1 contact. Waarin je elkaar dus in 90 dagen ook heel erg goed leert kennen. Want je leert elkaars nukken. En je weet waar de ander mee worstelt. Dus daar ontstaan ook wel hele mooie, echt wel broederschap ontstaat daar.
0: Ja. Ja. Dat vraagt heel groot vertrouwen ook, denk ik. Toch? Want wat je zegt, je deelt met elkaar wat je moeilijk vindt. En dat is toch niet... lijkt niet altijd eenvoudig.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet niet helemaal zeker, maar vrouwen zijn daar misschien iets makkelijker in om te praten over wat ze dwars zitten en waar ze moeite mee hebben dan mannen. Ik weet niet, is dat iets waarvan jij denkt, ja, ongeveer? Of?
1: Het is een dynamiek die moet groeien.
0: Yeah.
1: En die is er niet op de eerste dag. En misschien op de tweede meeting ook nog niet. Maar hij groeit wel. En wat je merkt is, als er maar 1 of 2 mannen zijn die zich wel kwetsbaar kunnen opstellen, is er toch ook wel vaak behoefte aan die ruimte om je kwetsbaar op te stellen.
0: Yeah.
1: En om te zeggen wat je op het hart ligt of waar je mee worstelt.
0: Yeah.
1: Maar het verschilt ook per man en misschien ook wel per groep. Ik heb natuurlijk mijn groepje die ik ken.
0: Yeah,
1: en
0: yeah.
1: Wij zijn heel erg open naar elkaar en ik vind dat heel erg prettig. Maar ik weet niet of mijn groepje het aankomend jaar hetzelfde groepje is.
0: Nee, dat
1: misschien
0: is ook zo.
1: Ja, misschien is de dynamiek ook wel weer anders.
0: Ja,
1: dat zou zomaar kunnen.
0: Je bent toen mee gaan doen en toen was je nog niet katholiek.
1: Nee.
0: Nee. Dus je hebt het hele programma gevolgd.
1: Ja.
0: Ging jij dan ook bijvoorbeeld wel ook naar de kerk?
1: Ja.
0: Ja.
1: Goeie vraag. Nou ja, in het begin niet. Mijn anker, met wie ik het eerste jaar ben begonnen, nou, daar had ik dus goed contact mee. En die zei op een gegeven moment tegen mij van, joh, maar vind je het dan ook niet mooi om eens een keer zondag naar de kerk te gaan? En ik noemde mezelf toen de tijd nog wel eens een zolderkamer christen. Dus ik vond het allemaal wel heel erg interessant. Maar vooral via het internet en op mezelf.
0: Op afstand.
1: Ja, op afstand. En niet te veel meningen van anderen en al dat soort dingen. En die nodigde mij daar eigenlijk wel toe uit. Van, joh, kom eens kijken. En toen ben ik een keer op zondag naar de mis geweest in Leiden. Dat was een hele bijzondere ervaring. Ik was echt nog nooit naar de mis geweest.
0: Ja.
1: Dus dat was een hele bijzondere ervaring. Ook daarin, dat moest ook groeien bij mij, hoor. Dus de eerste keer had ik echt iets van, wat gebeurt hier? Ja. En het moment van het elkaar de vrede wensen was voor mij iets heel bijzonders, omdat ik niet zo goed verstond wat er nou gezegd werd. Dus ineens ging iedereen mij vrede wensen en dat was heel bijzonder. Maar... ja, eigenlijk zou ik bijna iedereen die zegt van, joh, ik wil wel weten wat het is, die zou ik Exodus 90 aanbevelen. Gewoon puur omdat het is een soort van spoedcursus. Je komt er niet onderuit. Je maakt ontzettend veel tijd daarvoor. En mij heeft dat dus uiteindelijk... voor mij... Ik wist wel voor mezelf dat het eraan zat te komen. Het was een soort van onvermijdelijk dat het die kant op ging. Maar ik vond de orthodoxe kerk ook interessant. En de katholieke kerk vond ik wel interessant. Maar er was ook wel het een en ander gebeurd waar ik moeite mee had. En dus ja, die worstelingen die waren er.
0: Ja.
1: Maar daar had ik alle ruimte voor met die broeders om daarover te praten.
0: Ja, ja, ja. En dan neem je dus op een gegeven moment toch het besluit ook. Je bent dan een van die nieuwe katholieken, hè? Zo heet dat dan.
1: Mm-hmm.
0: Wat heeft Exodus 90... He, want je hebt daarna dan ook een keer, zoals vorig jaar, heb je het ook gevolgd. Wat doet dat voor jouw geloofsleven dan? Wat brengt dat?
1: Ik denk het belangrijkste is dat gebed. Dus echt dat mezelf toeleggen tot het dagelijkse gebed. Als ik gebed niet... als ik het gebed niet zo had, dus niet iedere dag mezelf daaraan committeren om dat echt iedere dag te doen, dan denk ik dat het allemaal wat droger zou zijn en dat het wat meer in de theorie blijft hangen. Door Exodus 90 heb ik echt die tijd om dat gebed te hebben. En als nieuwe katholiek, ja, ik merk dat toch ook wel eens met andere jonge katholieken die ik ontmoet binnen de kerk, dat daar toch soms wat minder aandacht voor is. Of het vasten, of assezen überhaupt. Ja,
0: ja,
1: dat is eigenlijk iets heel moois wat we hebben binnen de kerk, om onszelf sterker te maken. Dat zie je niet overal meer terug.
0: Nee.
1: Dus dat heeft het mij wel heel erg gegeven.
0: Ja. Want, even kijken, hoe moet ik die vraag stellen? Ben jij een ander mens geworden ook? Zeg maar, als je kijkt naar, weet ik, 5, 6 jaar of 10 jaar terug. Of,
1: mm-hmm.
0: En nu, heeft het jou als mens veranderd om geloviger te worden?
1: Vooral als je het inderdaad over zo'n tijdspan hebt. Ik was echt ik heb altijd in de muziek gezeten, echt een punkrocker, dus altijd een rebel. Ik zou bijna zeggen dat er bijna niks zo punkrock is tegenwoordig als christen worden, want het is tegenwoordig best wel anticultuur om die stap te nemen. Ja, op veel vlakken ben ik een ander mens geworden en ben ik dingen heel erg anders gaan waarderen. Ben ik tegenslagen die ik in mijn leven heb gehad gaan zien als dingen om te ontarmen en om lief te hebben. Maar ik worstel ook nog iedere dag met mijn oude demonen die er nog steeds zijn. Dus die strijd is er altijd nog wel. Dus ik ben niet dat ik zou zeggen, ik ben een volledig nieuw mens geworden. Het is misschien een pad wat gestaag gaat.
0: Ja.
1: Maar alleen om maar voor mezelf iedere dag de motivatie om Jezus te volgen. En om hem te danken dat ik hem kan volgen. Dat hij hier is gekomen om ons dat voorbeeld te geven. Dat is prima. Een langzame en gestage weg. Komen we er ook wel.
0: Ja, ja, ja, ja. Mooi om te horen. Wat ik me dan ook eigenlijk afvraag van jouw vrouw. Ik weet niet hoe lang jullie al samen zijn. Of is zij gelovig of niet?
1: Ja. Mijn vrouw en ik hebben elkaar ontmoet terwijl ik in Exodus 90 zat.
0: Oké.
1: Okay. Dus zij ontmoette mij midden in mijn zoektocht. Zij is meegeweest met mij ook naar de Alpha-cursus bijvoorbeeld. Die hebben we samen gedaan. Dat vond ik ontzettend mooi om dat samen te doen. Want zij weet daar dus eigenlijk ook best wel veel over het geloof, over wat er gebeurt in de kerk. ja, zij is ook nog niet zo heel lang geleden hebben een dochtertje gekregen. En dat heeft bij haar al haar aandacht opgeëist. En ik heb altijd zoiets van, nou, weet je, dat is iets. Ik hou daar een beetje afstand van. En ik laat anderen daar werken. En soms is het interesse bij haar er meer. En soms is het ook weer wat minder. Maar zij is inderdaad niet. Ze is niet gelovig. Maar ze vindt het wel mooi. Ze vindt het, ze laat mij daarin volledig vrij.
0: Ja.
1: En ze is zelf ook nog wel zoekende daarin van wat is dat dan voor mij? En is dit het ook misschien voor mij?
0: Ja. Dat. En uiteindelijk is het God met wie je een persoonlijke relatie ook aangaat. Natuurlijk.
1: Precies.
0: Met Jezus. Dat is niet het instituut per se.
1: Mm-hmm.
0: Maar natuurlijk het allereerste het geloof is denk ik die wat ik zei, die persoonlijke relatie.
1: Exact.
0: En dat moet je voor jezelf vinden, mm-hmm. zoeken. Ja,
1: ja,
0: klopt.
1: Ik denk dat inderdaad ook voor mij zo is geweest. Dat iedereen kon het tegen mij zeggen, maar zolang ik zelf niet die persoonlijke relatie opbouw, dan voelt dat niet zo. Dan voelt dat anders. En ik denk inderdaad niet dat je dat, zelfs bij je eigen partner, bij je eigen vrouw, kun je dat niet forceren. Dat is iets tussen haar en God.
0: Ja.
1: En die ruimte moet daar vooral zo blijven.
0: Nou, heel, heel mooi gezegd. Ik denk dat het leuk is om nog even naar wat muziek te gaan luisteren,
1: ja.
0: Jeff. Wat zullen we gaan laten horen? Je had er nog twee liederen. Weet je nog welke je had gekozen?
1: Ja, volgens mij hebben we nog Counting My Blessings staan.
0: Ja.
1: Dan zou ik die willen kiezen. Ik denk toch wat vrolijker nummer als wat we net hebben geluisterd. Maar zo belangrijk wat ik heb geleerd is om iedere dag opnieuw je zegeningen te tellen. Juist in de zwaarste momenten. Dus ik vond hem toepasselijk voor vandaag.
0: Nou, heel erg mooi. Hoe zeg ik zijn naam? Sef?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat zou ik ook niet zeggen. Zijn achternaam is best wel lastig, hè?
0: Ja, Schluter.
1: Ja,
0: Schleuter,
1: ik denk dat het is, ja.
0: Ik weet het niet. We gaan ernaar luisteren.
1: Ja.
0: Dat is sowieso de bedoeling. Dus Counting My Blessings, inderdaad mijn zegeningen tellend. En zijn we zo weer terug hier aan tafel met...

0: En dat was, we zeggen maar, Sepp. Mooie met naam. Counting My Blessings, ja. Ja, de naam. Ja, we zijn hier aan tafel met in gesprek met Jeff Vaders. En net eigenlijk ook al de hele tijd, Jeff, gehad over hoe Exodus 90 jou die ruimte heeft geboden om Christus te leren kennen, om Jezus te leren kennen. En je komt uit een gezin waar dat niet zo was. Mm-hmm. Ik heb wel eens vaker met mensen dat ik erover spreek. En ik ben wel opgevoed in een katholiek gezin. En je maakt van alles mee. Ik heb bijvoorbeeld een zus die op een gegeven moment heel, heel ziek was. En ik heb wel eens gedacht van, wow, hoe zouden mensen dat doen die niet gelovig zijn? Die niet, die zekerheid, het zijn mijn woorden, hè? Die niet die zekerheid hebben van een God die van jou houdt. Waar je bent, wat je ook doet, door welke situatie je ook heen gaat. Kun je daar nog iets over vertellen? Hoe dat die band met Christus jou in jouw leven nu helpt of op weg helpt? Of,
1: ja, zeker. Ja. Wat je zegt inderdaad, als je Jezus niet hebt in je leven, ben je soms ook wel heel erg alleen. Ik heb die momenten ook wel heel erg gekend. Voor mij persoonlijk, ik heb mijn zoontje, die is gisteren 11 geworden. Dus de slingers hangen nog thuis.
0: Zo.
1: Wel een flinke vorm van autisme heeft. En wat in de thuissituatie op een gegeven moment heel erg lastig werd. En toen hebben we moeten zeggen, zou het niet goed voor hem zijn om een jaar lang voor observatie, verdere diagnostiek en behandeling opgenomen te worden. Dus buiten huis.
0: Ja.
1: En dat was voor mij, ik denk het moeilijkste wat ik ooit in mijn leven heb moeten beslissen. Maar ik heb dat uiteindelijk toen wel gedaan. Ik heb gezegd, ik denk dat dat voor nu inderdaad het beste is. En ergens in mij was er wel die constante stem die zei dat het deed veel pijn.
0: Ja.
1: Maar we hebben dat toch doorgezet. En voor mij een heel bijzonder moment waarop eigenlijk alles even bij elkaar klikte, was dat ik hem weg had gebracht naar zijn nieuwe plek toe.
0: Ja.
1: Zijn kamertje samen met hem had ingericht.
0: Zo.
1: En ik in de auto stapte op de terugweg. En ik had heel sterk in mezelf de woorden, vergeef hem omdat hij niet weet wat hij doet.
0: Ach.
1: Dus heel erg persoonlijk. En op het moment dat ik dat zo sterk voelde, stond er langs de weg echt levensgroot een kruisbeeld met Jezus daaraan.
0: Zo.
1: En dat was voor mij een moment van bekering. En dat was nog voordat Exodus 90 voor mij de eerste keer begon. Toen maakte ik dat zo mee. Toen ben ik ook omgedraaid, ben ik daar gaan zitten. Ben ik daar gaan huilen. Maar dat was voor mij een persoonlijk raakmoment. En die momenten zijn tijdens Exodus 90 er vaker geweest. Momenten van verdriet. Maar waarbij ik in één keer voelde dat ik niet alleen was. En dat zit hem dus inderdaad in het, waar Jezus ons roept om iedere dag ons kruis op te pakken. En als we dat doen met hem samen, dan doen we het dus niet alleen. En met de liefde van God.
0: Ja.
1: En ik ben tot op de dag van vandaag zo dankbaar dat ik dat gevonden heb in mijn leven.
0: Ja,
1: en,
0: want dat is, ik denk dat je het heel mooi verwoordt, hè? Dat je het niet alleen hoeft te doen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk wat heel veel mensen wel zoeken en wat hen ook ontbreekt om dingen te dragen. Want je komt van alles tegen in je leven.
1: Ja, ja, en er is zoveel lijden. En,
0: ja.
1: En het grappige is, wat ik al eerder vertelde, is in het boeddhisme is daar natuurlijk ook heel veel aandacht voor. Hè? Het lijden is een van de edele waarheden. Alleen, hoe ga je ermee om?
0: Ja.
1: En dan kan het antwoord inderdaad zijn van, we moeten alle verlangens loslaten. Hè? Alles loslaten, dat is eigenlijk een beetje dat pad. Maar je kunt ook zeggen, pak het met liefde op. En voor mij is dat uiteindelijk een beter antwoord.
0: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk ook, denk ik, het christendom. Christus is in de wereld gekomen om, ja, om eigenlijk alles wat wij meemaken, dat maakt hij ook mee. Dat heeft hij ook meegemaakt. Dat heeft hij zelfs op zich genomen. Ja, dus dat is, dat maakt, waardoor we denk ik ook mogen voelen van hij is met ons, hè?
1: Precies, alle, precies, ja. En dat maakt het zo erg dichtbij, dat we hem als mens mogen zien en daar echt voorbeeld in kunnen nemen en hem dus ook echt kunnen volgen.
0: Ja,
1: ja, dat maakt het wel veel concreter.
0: Ja, ja, mooi. Gaat het goed met je zoontje?
1: Ja, zeker. Het gaat heel goed met hem. En hij is hartstikke blij dat we nu in Hoeve wonen. Hij heeft het daar erg naar zijn zin.
0: Oh, dus ja,
1: we zijn gelukkig als gezin. En tuurlijk blijft het altijd spannend. Ook toen de baby kwam, was dat echt wel een spannend moment.
0: Ja, maar, grote veranderingen.
1: Ja. En een baby maakt veel geluid. En die geluidjes zijn vervelend. Maar met Gods zegen gaat hij daar heel goed mee om en is een hele lieve broer.
0: Nou, geweldig. Ja. Wat mooi om te horen. Ja, ja. Exodus 90. Je hebt er al veel over verteld.

0: Ja, ja. Exodus 90. Je hebt er al veel over verteld. De ascese, het gebed, de broederschap. Het is heel belangrijk. Mm-hmm. Je buddy met wie je ook samen als het ware optrekt. Stel nou, er zijn mensen die horen dit gesprek. En die denken van... Wauw, ja, interessant. Ja, ik ben toch wel benieuwd wat het voor mij zou kunnen betekenen. Wat is dan de beste weg om te gaan?
1: Mm-hmm. Nou, wat ik zou adviseren is om naar onze website te gaan. www.exodus90nederland.nl. Als je naar die website gaat, heb je gelijk helemaal bovenaan een knop zitten waarbij je in onze WhatsApp community terechtkomt.
0: Oh ja.
1: En die community, dat is eigenlijk een soort van, ik noem hem altijd een soort van wachtruimte, waar iedereen binnenkomt die zegt van nou, of ik wil meedoen, of ik denk erover na om mee te doen.
0: Ja, ja.
1: En in die ruimte kunnen we vragen beantwoorden die er nog zijn. Misschien twijfels wegnemen, mochten die er zijn. En heeft iemand dan besloten om mee te gaan doen? Die zegt van nou, ik zie dit zitten, ik doe met jullie mee. Dan helpen wij ook vanuit die groep om te kijken naar de beste groep om op aan te haken.
0: Okay.
1: Want er zijn groepen door heel Nederland.
0: Yeah.
1: Wij kennen de groepen en zo kunnen wij degene naar de juiste groep doorverwijzen.
0: Ja, ja. Nou ga ik toch even vragen, je hebt het over wij. Jij bent zelf deelnemer, maar zit jij dan ook ergens in een soort van... Je had het even over een soort overkoepelende groep. Of is er een bestuur? Of hoe zit dat?
1: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Ik ben in vol enthousiasme ooit die website gaan bouwen. Dus dat is exodus90nederland.nl. Daar zit helemaal niet zo'n hele goede georganiseerde groep achter. We zijn een groep mannen die... vooral ik ben dus begonnen met die website te bouwen. Omdat ik wel dacht van nou, weet je, dit miste ik wel toen ik eraan begon, van waar begin ik dan of hoe kom ik binnen en bij wie moet ik zijn, dat vond ik heel erg lastig. Dus ik heb het wel gebouwd op een soort van mijn eigen ervaringen daarin. Maar we zijn nu wel heel erg bezig met het organiseren en mobiliseren van de juiste mensen om te kijken of we dit voor het volgend jaar nog beter kunnen stroomlijnen. Dus dat is een groep mannen die ergens tussen alles door nog tijd weten te vinden om anderen te helpen de juiste groep te vinden of de vraag te beantwoorden. En soms kan het zoiets simpels zijn als een app die niet werkt. Ja, misschien kunnen we ook nog wel technisch ondersteunen, dus dat doen we ook nog.
0: Oh, dat is, want wat je zegt, er zijn overal groepen, maar het is niet altijd mogelijk. Jullie komen ook online samen, hè, elke week. Want ja, erg fysiek bij elkaar komen is gewoon niet altijd mogelijk, maar... Er zijn groepen die dat wel doen ook, hè?
1: Ja, ja. Zeker. Ja. Ja, en dat kan ook natuurlijk heel waardevol zijn. Ik denk vooral als je binnen jouw parochie mannen weet te vinden die waar je het programma samen mee wilt doen, dan is dat denk ik hartstikke mooi. Ook echt om fysiek bij elkaar te zijn. Dat is toch ook wel weer een ander contact. Maar voor mij is het wel prettig om het te doen wanneer de kinderen op bed liggen en ik niet iemand anders tot last ben als ik nog een extra uur wegblijf.
0: Ja, ja.
1: En dan is het online toch wel prettig. In mijn geval nu ook verhuisd dus naar Hoeve. Ja, dat voor mij betekent dat ik mijn groep kwijt was geraakt. En die heb ik nu nog, want we zijn gewoon online.
0: Ja,
1: dus ja, dat ik denk dat het fysieke heel mooi is en dat hebben we er ook wel in zitten. Proberen we wel eens tot 2 maal in het programma te doen.
0: Ja.
1: Maar dan is dat wat vrijblijvender. Sommigen moeten helemaal van de andere kant van het land komen. En die kunnen er niet altijd bij zijn.
0: Nee. Ik ben nog nieuwsgierig. Jij zei net wel, jouw moeder is overleden.
1: Mm-hmm.
0: Leeft jouw vader nog?
1: Mijn vader leeft nog, maar mijn vader is wel ernstig ziek. Die heeft ALS.
0: Want ik wou eigenlijk vragen van hoe hebben zij gereageerd op jouw katholiek worden? Maar ik weet niet of ze dat heel bewust doen.
1: Mijn moeder heeft dat dus niet meer kunnen doen. Maar mijn moeder wist wel altijd dat ik wel zoekende was. En we hebben daar wel hele mooie gesprekken altijd over gehad. En mijn moeder is ook wel... Mijn oma was wel christelijk. Mijn moeder heeft er wel veel van meegekregen. Die zou dat nu heel mooi vinden, meekijkend. Ja. En mijn vader, ook door zijn ziekte, heb ik dat soort gesprekken wel veel met hem geprobeerd te voeren. Maar die vindt dat toch wel lastig. Hij vraagt er niet zoveel naar. Maar ik weet dat hij ergens stiekem ook wel weer, denk ik, blij voor me is dat ik mijn pad gevonden heb.
0: Ja, ja.
1: En wie weet luistert hij wel mee.

0: En,
1: ik had altijd nog na laten luisteren. Dat natuurlijk ook. Dat is ook heel mooi. Ja, ja. Nee, want dat is natuurlijk zo. Als je misschien ook andere familieleden of vrienden die jou dit jou gevolgd hebben. Mm-hmm. Of jou om de zoveel tijd zien.
0: Ja.
1: Die zien dan dat jij toch op een andere manier je leven bent gaan leiden.
0: Ja, van buitenaf. Dat is nog eens wat lastiger. Want het is ook nog een keer een moeilijk gespreksonderwerp soms om aan te snijden op een verjaardag. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat veel mensen het zagen bij mij als een troost die ik zocht naar het overlijden van mijn moeder. En dat vond ik wel heel grappig. Omdat ik eigenlijk juist heel erg in die worsteling met mijn zoon zat. Dat was eigenlijk hetgene wat mij... Dat was mijn hoofdthema. En niet zozeer het verlies van mijn moeder daarin. Dus van buitenaf inderdaad vullen mensen dat soms wel in. Nou, het is wel leuk, een oom op een verjaardag, die noemt dan nog wel eens ergens een vers van Johannes of zo, weet je wel.
1: Ja. Jeff, ik zou willen afsluiten met, tenzij je nog natuurlijk iets wil toevoegen, maar met eigenlijk een soort van algemene vraag van wat jou voor jezelf eigenlijk ziet als uitdaging. Hè? Je bent nog niet zo lang katholiek natuurlijk. Je staat volop in het leven, gezin, alles wat er op ons afkomt, hè, in het leven. Wat zie jij als grote uitdaging voor jezelf? En dan ook zeg maar in het kader natuurlijk van Exodus 90.
0: In het programma zal mijn uitdaging dit jaar ook heel erg gaan over tijd voor gezin. En daarvoor is het zo goed dat we die telefoon even 90 dagen laten liggen. Ik hoor dat ook wel het meeste terug thuis. Zit je achter je telefoon. Dus dat is voor mij een grote uitdaging. En ik ben zelf niet zo'n sporter. Ik heb net verteld, ik ben altijd heel erg met creatieve dingen bezig. Maar sport is nooit echt iets wat me heel erg wat ik heel erg leuk vind. Dus dat is voor mij ook wel een uitdaging. Maar wel heel belangrijk om ook een stukje met toch fit zijn bezig te zijn. En kan ik dat ook echt als een ascese zien. Hè? En om dat te geven, dat sporten. Dat zijn mijn grootste uitdagingen.
1: Ja. Nou, spannend. Wie weet moet ik je gewoon volgend jaar weer uitnodigen. En dan eens kijken.
0: Een soort van een after moment.
1: Ja. Nee, maar want dat heb ik ook wel eens gehoord. We moeten het niet te ingewikkeld maken. Maar na die 90 dagen is het natuurlijk niet zomaar voorbij, hè?
0: Nee. Nee. Je komt op dag 91 uiteindelijk. En dan is de vraag, hoe ga je nu verder? Ik ga nu dus het derde jaar in eigenlijk rond. Dus ik heb altijd het programma wel doorgevolgd. Sommige mannen doen dat ook. Dus die zeggen op dag 91, ik ga door met deze groep. En er zijn ook andere mannen die zeggen, nou, ik haak nu weer af. En misschien kom ik in het nieuwe jaar weer terug. Er is ook nog een St. Michael's Lent. Die in het jaarprogramma zit, waar ook wel weer steeds meer mannen op aanhaken. Waardoor er eigenlijk twee grote programma's door het jaar heen zijn. En twee mooie instapmomenten. Maar die vraag is er altijd. Hoe ga je na dag op dag 91 verder?
1: Ja. En dan hou je wat je zegt, als je dat wil, dat contact of met die groep of met je buddy of... Maar dat kan voor iedereen heel anders zijn. Dus.
0: Ja, en het programma gaat ook verder. Dus de lezingen gaan door.
1: Oh, okay.
0: Er zijn verschillende programma's. Dat kan zijn een programma gericht op de Rozenkrans, richting Pinksteren. Dus je kunt echt het hele jaar doorgaan. En ik zou zeggen, dat biedt ontzettend veel structuur in je geloofsleven. Want vooral voor mij, denk ik, als nieuwe katholiek... Ja, ik had dat heel lastig gevonden, want er gebeurt van alles binnen die kerk. Maar wat is dit nou precies? Nou, dat biedt echt een hele mooie structuur om dat jaar gewoon door te gaan.
1: Ja, ook het liturgisch jaar, hè, want daar leef je dan mee, zeg maar.
0: Precies,
1: en zeker om het te leren kennen, kan me voorstellen, ja.
0: Absoluut.
1: Jeff, we zouden nog lang kunnen doorpraten misschien, maar de tijd zit er bijna op. Mm-hmm. We gaan het afronden. Is er nog iets wat we niet genoemd hebben, wat je graag nog zou willen zeggen.
0: Voor mij niet per se. Nee, volgens mij hebben we nog een laatste liedje op de lijst staan.
1: Klopt, ja, zeker. En nou, zeg maar waarom je die ook had uitgekozen.
0: Het liedje heet Way of the Triune God. En het mooie aan dit liedje is, ik heb altijd het gevoel gehad dat deze artiest, en hij heeft ook weer een lastige achternaam hoor. Tyler is zijn voornaam, als ik dat goed zeg.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ik heb altijd het gevoel gehad dat wij met elkaar optrokken in onze bekering, als het ware. En dit liedje gaat over hoe je met je hart en met vreugde het geloof mag delen met de wereld.
1: Nou, geweldig. Heel erg mooi. We gaan er naar luisteren en daarmee sluiten we dus deze aan tafel met af. Jeff, heel veel dank.
0: Dankjewel.
1: Dat je hier naartoe gekomen bent. En alvast, hè, 5 januari begint het een heel, heel mooi Exodus 90 programma.
0: Dankjewel.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt,
1: ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God,
1: ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie,
1: ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugden en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, U bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig u zelf in een loflied, sterren, aarde en zee. En zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Ja, Hart voor Kerk en Wereld, dat is wat God heeft. Hij heeft hart voor de wereld. Vanuit zijn hart, vanuit zijn liefde heeft hij de wereld geschapen, ons gemaakt. In alle tijd, in de eeuwigheid, van eeuwigheid bedacht. In over de eeuwen heeft hij dat bewerkt. Ik vind dat wel een mooie visie. God heeft alle tijd. Hij is God van de eeuwigheid. Hij is niet één van in 6 dagen moet alles klaar. Nee, heeft alle tijd, ook met ons, ook met het Joodse volk. Dat had allemaal veel sneller gekund, maar dat hele Joodse volk, van de roeping van Abraham tot de uitgroei, de hele geweldige, ingewikkelde, weerbarstige geschiedenis van dat volk, het geliefde volk van God. Ja, en dan het leven van Jezus. Hoe lang duurde het ook niet dat die apostelen echt de Heilige Geest kregen? Had het ook niet wat sneller gekund? Nee, God heeft zijn tijd en zo gaat de geschiedenis. Maar hij heeft de geschiedenis toch in zijn hand, ondanks alle weerbarstigheid. En daarna, na het Pinksterfeest, de nederdaling van de Heilige Geest, de uitstorting van de geest, van de kracht, van de hemel, dan de hele kerkgeschiedenis. We zijn nu 2000 jaar verder. Ja, en waar zijn we? Nou, dat is een hele ontwikkeling, maar we zijn er nog lang niet. Oh, ik denk nog lang niet het einde der tijden. God heeft zoveel tijd in zijn eeuwigheid. En er moet nog zoveel gebeuren. En God is niet van het forceren. Maar hoe dan ook, leggen het in zijn hand, ons leven, het leven, de toekomst van de wereld, van de kerk. Maar vandaag, in de 40 dagen tijd, denken we daar heel specifiek over na. Ja, een gedachte, een ervaring, een beleving. Nou ja, juist dit jaar dat zo'n beetje de tweede, de derde week van de 40 dagen tijd, van de vaste tijd, dat we 2 grote feesten hebben. 2 grote feesten van 2 mijlpalen. 2 hele belangrijke persoonlijkheden die God van begin af aan bedacht heeft. En ja, tot leven kwamen, elkaar ontmoeten, met elkaar moesten optrekken. Maar ja, in alle weerbarstigheid. Maar zo belangrijk. Namelijk Jozef en Maria. En een heel belangrijk aspect, niet alleen aspect zoals je er tegenaan kijkt, dat is aspect, als picture en naar kijken, maar het is ook in werkelijkheid zo een merkwaardige gebeurtenissen, belangrijke gebeurtenissen die eigenlijk ook op de feesten van Jozef en Maria dan ook gelezen worden in het evangelie. En dat zijn namelijk de dromen, ofwel de verschijning van de engel en hoe dat geweest is, een dagdroom of een nachtdroom, dromen en visioenen. En dat is dan niet voor de eerste keer. Het is een keerpunt, een beginpunt van het Nieuwe Testament. Maar als we eens door het Oude Testament bladeren, ja, dan komt dat voortdurend voor. God die de wereld in zijn hand heeft, hij bewerkt de wereld, hij stuurt de wereld, de Heilige Geest leidt, beweegt, zonder dat wij dat eigenlijk kunnen constateren met onze zintuigen, kunnen we dat niet waarnemen. We kunnen alleen de buitenkant waarnemen en bestuderen en daar wetenschappelijke theorieën over vormen op alle mogelijke gebieden. En toch werkt daar God binnenin. Zijn geest drijft alles. Hij is het woord die alle structuren gemaakt heeft. Hij is de geest die alles beweegt en verbindt. En bijzonder het meest bezielende kracht, de kracht van de liefde. En God werkt door al die natuurkrachten die hij zelf geschapen heeft, van de wereld, van de materie, van de mensen, van de psyche, van de dieren. Hij werkt door alles heen zijn plan van liefde. En één methode, één manier van God is door middel van onvoorspelbare dromen, zo beelden. En het lijkt dan alsof dat een soort ingrepen zijn, onvoorspelbaar. En ze zijn er. Ik wil er zo enkele noemen in het Oude Testament. De een na de ander komt daarvoor. Laten we denken aan de aartsvaders. Als God spreekt tot Abraham, hoe is dat? Hoe hoort hij dat? Dat moet ook een soort droomvisioen zijn. En dan de droom van Abraham van de verbondsluiting. En dan Isaac horen we wat minder. Maar dan heel veel van Jacob. En ja, de beroemde droom van Jacob. Jacob die worstelt zoals wij worstelen met God. En worstelen met het leven. Moest hij ook worstelen. Wat is mijn toekomst? In de strijd van met zijn broer. En de lijn van de aartsvaders. En van het beloofde volk en het beloofde land. En hij krijgt die geweldig bijzondere droom van de ladder. Hemel en aarde met elkaar verbonden. Ja, en dan de 12 zonen van deze Jacob. Als hij is teruggekeerd uit het oosten. 12 zonen. En bijzonder die ene die zo'n uitzonderingspositie van de eerstgeborene van zijn geliefde vrouw Rebecca. Nee, Rachel. Rachel was de geliefde vrouw. Rebecca, die werd als eerste in zijn handen geduwd door zijn schoonvader. Dat is ook wat. Ja, en dan die Jacob en Rachel, dan de oudste, Jozef. En dan zijn dromen van die graanschoven en van die sterren en van zijn verkoop. En dan die dromen die hij krijgt in Egypte. Zijn toch van groot belang dat hij daar uit de gevangenis komt, doordat hij dromen kan verklaren en dat hij daar de toekomst mede bepaalt van de hongersnood en van de overvloed. En denk aan al die profeten die ook het woorden van God krijgen, dromen, visioenen. Daniel, maar ook al die anderen, dromen. En zo gaat het ook in het evangelie. Dan komen we in het Nieuwe Testament. Dus het kanaal van God door dromen en visioenen, die van bovenaf komen. God grijpt in, hij komt binnen. En zo in de evangelie, als de geschiedenis doorgaat en de geschiedenis als waar een keerpunt heeft, namelijk de menswording van Gods zoon, hoe gebeurt dat? Ja, vol met tekenen en dromen. Allereerst de engel Gabriel die aan Zacharia verschijnt. Dat zij een zoon krijgen. Ook al zou dat niet kunnen anders. Johannes de Doper. En dan de engel Gabriel die de geboorte aankondigt aan Maria. En dan de engel die het meedeelt aan Jozef. En die dan de weg wijst naar Egypte en weer terug. Dat is zo essentieel. En ook later bij de kerk. Ze zien Jezus op de berg Tabor. Is dat een droom in werkelijkheid? Ja, ze zien een andere werkelijkheid. Het is een visioen. En dan de kerk is gesticht. En dan krijg je die grote wonderlijke uitbreiding van de verkondiging aan de Joden. En dan gaat het over de grens van het Jodendom heen naar de heidenen. Dat gebeurt bij Petrus. Hij krijgt een visioen van dat hij naar Cornelius toe moet. Een heiden, een Romein. En dat is een overstap. En dan ook Paulus, helemaal doorgewinterd in het Oude Testament, een rabbi. En dan ook een visioen krijgt van Christus zelf. Saulus de Farizeer, die Jezus ontmoet. Ja, dat is geweldig. Laten we daar even over nadenken, dromen. En het is niet uitgesloten, daar komen we op terug. Het gaat door. Ook al staat het niet in de Bijbel, maar er zijn mensen met dromen, met visioenen. En op de meest wonderlijke manier is God ook op deze manier aan het communiceren, aan het meedelen, aan het profeteren in onze wereld. En misschien hebt u zelf wel eens ooit een hele bijzondere droom die je niet kunt duiden in het begin, maar achteraf een hele bijzondere betekenis krijgt. of hele wonderlijke ingevingen die gemeenschappelijk zijn met iemand anders. Het kan allemaal gebeuren. Denkt u er maar eens even over na. Nou, deze droom en visioenen, we hangen dat vandaag op aan die centrale droom, twee dromen aan Jozef en Maria, de menswording van Gods Zoon in deze wereld. Een beslissend keerpunt in de geschiedenis. Nou, het incarnatus est de spiritus sancto, ex Maria virgine homo factus est. Geboren uit de maagd Maria, mens geworden uit de Heilige Geest. Ja, dat is onze geloofsbelijdenis, derde artikel. En wij gaan luisteren naar de versie uit het Credo van Beethoven.

Et incarnatus est, Gods zoon is mens geworden. Mooi op muziek gezet en uitgevoerd door Beethoven. Van Beethoven. De menswording van God. Ja, twee pijlers, twee boodschappen van Gods wegen. En dit aan Maria, nadat de engel eerst aan Zacharia, de priester in de tempel, is verschenen. Maar nu aan Maria eigenlijk wel de mooiste boodschap, de mooiste profetische visioen. Ja, want dit gaat over Maria en over God. Laten we eerst opnieuw lezen. Zo vaak komt dat bij Mariafeesten voor, maar het is goed om daarop te bezinnen, want het is zo rijk, zo rijk. Het voert binnen eigenlijk in die hele geloofsbelijdenis. In de zesde maand van dat Elisabeth zwanger was van Johannes, werd de engel Gabriël van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth. Tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen en sprak: "Verheug u, begenadigde, de Heer is met u." Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: "Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken. En hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob. En aan zijn koningschap zal nooit een einde komen." Maria echter sprak tot de engel: "Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?" Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. En weet dat zelfs u Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen, en ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk." Nu zei Maria: "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord." En de engel ging van haar heen. Visioen, verschijning van een engel. Was het een droom? In ieder geval, God treedt binnen op deze wijze. Bij Maria, meisje van Nazareth, klein meisje, jonge vrouw, net huurbaar, uitgehuwelijkt, verloofd met Jozef, in een uithoek van het land van Israël, in Galilea. Vanuit Jeruzalem keken ze er een beetje op neer, daar die uithoek, wat kan er voor goeds vandaan komen. Maar ook Israël zelf, die uithoek. Het was altijd een speelbal van die grootmachten. En nu was het een uithoek van het grote Romeinse Rijk. En daar, ja, daar in dat dorpje Nazareth verscheen de engel aan een maagd

verscheen de engel aan een maagd Maria, nog niet getrouwd. En die zegt: prachtig, verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Hoe mooi. Deze mens, het bruggenhoofd van God in de wereld, daar waar geen zonde is in een mens. Hier, dat meisje is het kroonjuweel van de hele schepping. De enige mens, puur mens, zonder zonde. Ja, ze zal een zoon krijgen, die is helemaal zonder zonde. Sterker, die zal de zonde uit de wereld wegnemen. Die zal alle zonde dragen. Maar ja, is God mens. Maar Maria, de mens, de geslaagde mens, zoals God het had bedoeld voor alle mensen. En zo is Maria, ja, boven alle verheven. En zij weet, het komt van God. De dienstmaagd des Heren. En zij zingt dat uit in het Magnificat. De Heer is groot en ik ben de dienares. Dat zal ze zeggen. U wil geschieden, dit meisje. En dan is dit, deze passage vanuit het evangelie zo belangrijk, ook voor ons, voor alle christenen. En wij hopen dat alle christenen dit dieper en dieper gaan beseffen, de plaats en positie van Maria. Maar daar moeten wij katholieken ook aan meewerken, doordat wij Maria ook in het juiste licht presenteren. En dat gebeurt hier in dit evangelieverhaal, wat wij zo vaak lezen. Zo mooi. Want Maria kunnen we niet op zichzelf beschouwen. En dat gebeurt wel heel vaak. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, Maria is mij voldoende. Maria is geweldig, maar zij is hier in deze lezing helemaal ingebed in de relatie naar de drie-ene God. Ja, we hebben prachtige kapellen links en rechts, Maria-kapelletjes, en dan zie je alleen een Maria-beeld staan met heel veel lichtjes. En dat is mooi, maar dat is niet dit evangelie. We hebben ook in kathedralen hele grote Maria-kapellen met heel veel kaarsjes. Ja, dan soms, ja, vaak draagt ze het kindje Jezus, maar ja, dit is dan de moeder. Maar die verbinding die hier in dit evangelie wordt gelegd, dat is de ware verbinding van Maria. Zo moeten wij Maria verkondigen aan de niet-katholieke christenen, die zo soms zoveel en soms meer dan de katholieken houden van Jezus Christus. Maar Maria hoort daarbij, niet alleen als moeder, maar luister, lees, hoor. Hier, zij is de vrouw, ja, gegroet, geheiligd, de Heer is met u. En zo verbonden met de drie-ene God, Maria en de drie-ene God. Maria hier is als het ware, zoals ik haar nu voorstel, in de hemel, in het hart van God. We praten hart voor kerk en wereld, maar in dat hart voor kerk en wereld, daar is de plaats van Maria. Als eerste van de hele mensheid, van alle volkeren, van de Joden, van de christenen, van alle andere volkeren. Maria is de eerste, zonder zonde en zo wezenlijk verbonden met de drie-ene God. Het is de Vader die de engel stuurt. Die engel doet niets zonder God, zonder de Vader. Van Gods wegen gezonden. En dan de boodschap is dat zij, dit meisje, zijn zoon, de eeuwige zoon, zal dragen in haar schoot. De eeuwige goddelijke zoon, zoon van de Allerhoogste. En hij zal koning zijn, koning van Israël, en daardoorheen ook koning van alle volkeren. Maar hoe kan dat nou, roept Maria uit? Ik heb nog geen gemeenschap, ik beken geen man. En waarschijnlijk, ongetwijfeld, heeft zij al die geloften afgelegd, zoals dat in de oude wet Leviticus mogelijk is, of in Numeri, in het boek van de wetten, dat een vrouw ook binnen een huwelijk, met toestemming van de man, zich helemaal aan God kan wijden. Ja, zegt de engel, de Heilige Geest zal over u komen. Dus hier het mystieke huwelijk van de Heilige Geest en Maria. Nou, dit is wat wij, ja, aan de niet-katholieken moeten zeggen. Maria is niet zomaar Maria, geen vergoddelijkte Maria. Maria is uitverkoren door de Vader om zijn zoon te dragen. En zij is meer dan alle andere mensen

vervuld van de Heilige Geest. Je kunt Maria niet denken zonder deze heilige drie-eenheid. Zonder deze drievoudige verbinding. En bijzonder ook de Heilige Geest die alles beweegt en beroert, de scheppende geest. De geest die haar gezuiverd heeft, de onbevlekte ontvangenis. De geest die nou de Zoon van God in haar schoot brengt, in een kleine cel. Maar de kracht van de Heilige Geest, soms wel heel prachtig in op schilderijen. Dit tafereel is heel vaak geschilderd en soms ja, een beetje kinderlijk. Maar dan zie je een lichtstraal uit de hemel en dan zie je in die lichtstraal een heel klein kindje. Maar het begint natuurlijk met, zoals de biologen hebben vastgesteld, zoals dat gaat, met een cel. Maar dat is al de Zoon van God in de schoot van Maria. Door de kracht van de Heilige Geest. En dit is Maria. Verbonden met die drie-ene God. En dan, ja, waar God vreugd over heeft. Een mens die in alle zuiverheid en heiligheid en schoonheid uitroept. Zie de dienstmaagd des Heren. Dit is Maria. En in de ecumene mogen we dat niet onder stoelen of banken schuiven. Maar dan moet het wel zuiver verkondigen. Hier is het verhaal. Maria, verbonden met de heilige drie-ene God. We bidden dat zo heel mooi in de rozenkrans. Dochter van God de Vader, moeder van God de Zoon, bruid van de Heilige Geest. Dat is Maria. En het is niet Maria die dat doet. Zij ontvangt. Zij ontvangt en geeft dan dat kind door. Zij is het, ja, het oerbeeld van de kerk, ontvangt de Zoon van God in de sacramenten en geeft zijn Heilige Geest door die sacramenten aan de wereld. En verkondigt zo is de missie, zij doet daar de missie van de kerk. Dat is alles in hier. En dan, ja, dat is de man. Dus we zien wat de positie van de vrouw is in het hele heilsbestel. En ja, parallel kun je eigenlijk ook zeggen, en dat weten we ook van nature, in het aardse, materiële scheppingsbestel, de positie van de vrouw, hoe essentieel is. En ja, hoe de mannen dat hebben ingekort, ja, waardoor. Maar ook hier, de vrouw Maria, tegenover de vrouw Eva. En dan moet een partner hebben. Terwijl bij de schepping is het omgekeerd. Dan wordt de mens, de man geschapen, Adam, en krijgt een partner, een rib, dus vanuit zijn lichaam, dus een stuk van hem. Anders is hij niet volledig. Maar hier in het heilsbestel, zonde en verlossing, is het de vrouw en hij krijgt een partner. En dat is die heilige Jozef. Maar daar ook is de volle zuiverheid, gerechtvaardigheid er helemaal in aanwezig. En ja, dat mogen we ook lezen. De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest. Maria, zwanger van de Heilige Geest. Omdat haar man Jozef rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak. Ja, ongetwijfeld Gabriel. Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want hij zal zijn volk redden uit hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet die zegt, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. Men zal hem de naam Immanuel geven. In vertaling, God met ons. Deze dromen, visioenen van God aan Maria en Jozef. Kern van de geschiedenis. Maar een werkwijze van God, daar gaat het dan eigenlijk over. Een werkwijze van God op een andere manier dan door boeken, dan door luidsprekers, dan door vanaf preekstoelen, vanaf in catechesekamers of aan de huistafel of onderweg wandelend, door menselijke taal. Dat is wat ons op die manier in handen is gegeven.
En God heeft ook nog zijn eigen wegen. En dat is dus beschreven in het Oude en Nieuwe Testament. Hier zo op het draaipunt van de geschiedenis. Maar we zullen zien hoe wonderlijk dat nog steeds gebeurt. Hoe we in heilige levens dat God ook spreekt, stuurt. In dromen, in visioenen. En dan niet alleen in de christelijke wereld komen we tot de ontdekking. Ook daarbuiten. Maar laten we eerst weer overwegen de menswording van Gods Zoon uit de maagd Maria, onder bescherming van de heilige Jozef. We willen luisteren naar het Incarnatus Est, dat is uit het Credo, die prachtige tekst die in de 12 artikelen van het geloof staat en in de belijdenis van Nicea 325 is uitgewerkt. Het Incarnatus Est, God is mens geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. Van Mozart.

prachtig mysterie van Gods menswording uit de Heilige Geest, uit de Maagd Maria. Ja, dat is zo mooi vertolkt in deze muziek. Mysterie. Maar mysterie is nog veel groter. De werkelijkheid van de geschiedenis, van Gods werkzaamheid. Nou, wat ons bekend is, voor zover wij dat kunnen kennen en overzien, vanuit Abraham, door het hele Oude Testament, de hele geschiedenis van het Joodse volk, wat eigenlijk nog steeds doorgaat. Het is nog Gods volk. En dan door Jezus, de apostelen, de kerk, de Heilige Geest, en Pinksteren, en dan de kerkgeschiedenis, met zoveel mensen, heiligen die ook dromen hebben gehad, visioenen en verschijningen. Ja, nou dat is ons bekend. Maar nu, ik heb voor mij liggen, en dan gaan we kijken wat God allemaal doet. Ondertitel is: Maakt Jezus de moslimwereld wakker? Ja, wij niet. Nee, maakt Jezus de moslimwereld wakker? Het boek heet Dromen en Visioenen. Geschreven door Tom Doyle met Greg Webster. En hij, Tom, heeft allerlei contacten, verhalen gehoord, maar ook zelf contacten gemaakt, rondgereisd door vele landen van het Midden-Oosten. En hier een boek vol verhalen, moet je luisteren. De inleiding heet Jezus en de moslims. Jezus en de moslims. En dan verhalen uit Egypte, Saoedi-Arabië, Iran, Jordanië, Syrië, Irak, Gaza, Israël, Afghanistan. En ook tot in het Westen toe. Jezus werkt onder de moslims. Dat is bijzonder. Want nu, ik ga een verhaal lezen. Uit het eerste hoofdstuk, Egypte. In Egypte lijken de imams, dat zijn als het ware de rabbies, alomtegenwoordig. En daar is een goede reden voor, want Egypte is het intellectuele centrum van de islam. Een imam die aan de Egyptische Al-Azhar Universiteit gestudeerd heeft, zal overal in de islamitische wereld met respect behandeld worden. In veel opzichten vormt Egypte, met name Cairo, het kloppende hart van de islam. De Al-Azhar Universiteit is in 970 na Christus gesticht, dus voor de Europese universiteiten, en maakte aanspraak op het voornaamste centrum van de wereld te zijn voor de Arabische literatuur en de Soenitische islamitische wetenschap. Saoedi-Arabië huisvest met Mekka en Medina de twee heiligste plaatsen van de islam, maar het is in Egypte dat de godsdienst vorm gegeven wordt. Als Saoedi-Arabië het hart van de islam is, dan is Egypte het brein. Een prachtige plek dus voor Jezus om te gaan bezoeken. Het verhaal begint. Een zekere Hassan. Hassan schrok wakker van een ruwe hand die stevig op zijn mond gedrukt werd. Zijn hart begon wild te kloppen toen hij de koude loop van een pistool tegen zijn rechter slaap voelde. Geen woord. Een gefluisterd commando in de duisternis, de stem gedempt door een masker. Opstaan, je gaat met me mee. Hassan wreef de slaap uit zijn ogen, terwijl zijn kidnapper hem door de straten van de oude stad van Cairo duwde. Hij twijfelde er geen seconde aan dat men ontdekt had dat hij moslims tot geloof in Jezus Christus bracht. Hoezeer hij ook zijn best had gedaan om in stilte te evangeliseren, met steeds maar één bekeerling tegelijk, hij moest door de mand zijn gevallen. Cairo was nu eenmaal een van de gevaarlijkste plekken op de wereld om onder moslims te evangeliseren. 2 jaar eerder was Hassan naar dit gedeelte van Oud-Cairo verhuisd. Ondanks zijn gave om in een gesprek met islamitische vrienden Jezus ter sprake te brengen, was er in deze buurt nog niemand die de stap gezet had om de Heer te gaan volgen. Maar elke dag bleef hij zijn best doen. Terwijl hij zo met een pistool in de rug het ene slapende huizenblok na het andere passeerde, riep Hassan het uit tot God: Is er dan niemand wakker die mij kan helpen? Maar het zou nog 2 uur duren tot het ochtendgebed en heel Cairo sliep nog. Niet dat het anders iemand wat had kunnen schelen.
Een christen die in deze buurt door een imam wordt meegesleept, zou op weinig sympathie kunnen rekenen. De mensen zouden aannemen, net als Hassan zelf, dat hij op weg was naar een executie. Hassan werd haastig aan zijn rechterarm vooruit geduwd. Af en toe kreeg hij een ruk, als zijn kidnapper het nodig vond om van richting te veranderen. Tijdens deze dodenmars dwaalde Hassans gedachten af naar zijn missie hier in Egypte, die nu snel zijn einde leek te naderen. Jarenlang had hij de islam bestudeerd, de Koran, de hadith, dat zijn de uitspraken en gebeurtenissen uit het leven van Mohammed, die pas later zijn verzameld, en de leer en de verklaringen van de voornaamste islamitische geleerden. Hij had het allemaal gedaan om het geloof van de moslims te kennen, van wie hij hoopte dat God hen in broers en zusters in Christus zou veranderen. Want de Heer had een passie in Hassans hart gelegd, een hart voor kerkenwereld, een hart om moslims met het evangelie te bereiken. Maar als de voorbereidingen leken zinloos, nu hij op weg was om de zoveelste Egyptische martelaar te worden. De trap op! De ruwe stem onderbrak zijn overpeinzingen. Hassan vroeg zich af hoe zijn geheim bekend was geworden, wie daarvoor verantwoordelijk was. Zijn hart bonkte in zijn keel van angst. En de inspanning van het langs de brandtrap omhoog klimmen met een pistool in zijn rug maakte het er niet beter op. Van hieraf moeten we op het dak van dat andere gebouw daar springen. Dat is de enige weg. Voor het eerst, sinds hij zijn flat verlaten had, keek Hassan zijn kidnapper recht in het gezicht. Maar door het masker kon hij weinig herkennen. Hassan tuurde de halfdonkere diepte in waar de man met zijn pistool naartoe wees en richtte zijn blik toen weer op de felle ogen die hem uit het zwarte gezicht aanstaarden. Dat lukt me nooit om van dit gebouw naar het volgende te springen, bracht Hassan uit. Dat lukt je wel en je gaat het doen ook. Neem een goede aanloop. De man richtte zijn loop op Hassan. Jij eerst. Hassan wist niet of hij de dood zou vinden door een kogel of door een val van 20 meter. Maar hij geloofde zeker dat zijn metgezel niet zou aarzelen om zijn wapen te gebruiken. De sprong zou, zelfs als die mislukte, zijn leven in ieder geval nog met een paar seconden kunnen verlengen. Dankzij de adrenaline en misschien de hulp van 1 of 2 engelen slaagde Hassan erin de meest indrukwekkende sprong van zijn leven te maken. Hij landde ruimschoots over de rand en 2 seconden later plofte zijn kidnapper, die dit duidelijk vaker had gedaan. Die kwam naast hem op het dak neer, met het pistool in de hand. Hij greep Hassan weer bij de arm, duwde hem in de richting van een luik, van waar een trap in het verlaten pakhuis afdaalde. Hassan was er vast van overtuigd dat hij de sterrenhemel nooit meer zou zien. Hij fluisterde: Jezus, in uw handen beveel ik mijn geest. De kidnapper verstijfde bijna onmerkbaar toen Hassan zijn gebed uitsprak. Hassan zag hoe zijn ogen even in zijn richting schoten en de grip op zijn arm werd steviger. Open het luik, klim snel naar binnen, zei de man, gebarend met zijn pistool. Met het gevoel alsof hij in een thriller terecht was gekomen, worstelde Hassan zich door de opening en hoopte dat de scène niet te snel voorbij zou zijn. Maar toen hij eenmaal in het donkere gebouw stond, nam het verhaal een heel onverwachte wending. We laten hem nu zelf aan het woord wat er toen gebeurde. Hassan vertelt: ik stapte een kamer binnen die door 1 kaars verlicht werd. Ik verwachtte dat ik meteen terechtgesteld zou worden. 10 mannen, die duidelijk moslim waren, stonden in een cirkel en staarden mij aan toen ik binnenkwam. Ze bevalen me te gaan zitten. Toen ik dat deed, was plotseling de dreigende sfeer verdwenen. Al die onbekende mannen begonnen te glimlachen. De man die Hassan gekidnapt had, deed als eerste zijn mond open. Beste man, Hassan, wij zijn imams.
en we hebben allemaal aan de Al-Azhar Universiteit gestudeerd. In onze studietijd hebben wij allemaal een droom gehad. Een droom. Een droom over Jezus. En we zijn los van elkaar in het geheim volgeling van Jezus Christus geworden. Een tijd lang durfden wij hier met niemand over te spreken. Dan zouden wij natuurlijk ons eigen doodvonnis hebben getekend. Maar tenslotte konden we het niet langer verborgen houden. Ieder voor onszelf baden we tot Jezus en vroegen we: Heer, leer ons wat het betekent uw volgeling te zijn. En in de loop van de tijd bracht Jezus ons bij elkaar. Je kunt je onze verbazing wel voorstellen toen de Heilige Geest liet zien dat er meer imams waren die Jezus hadden gevonden. Tegenwoordig komen wij hier 3 maal per week midden in de nacht bij elkaar. En we bidden dat onze gezinnen en de mensen in onze moskee ook Jezus zullen vinden. Wij weten dat jij volgeling van Christus bent. En hij heeft jou, Hassan, bij ons gebracht. Hassan sluit af, vertellende: Een paar minuten lang was ik sprakeloos. En toen kon ik alleen nog maar lachen, terwijl de imam stonden toe te kijken. Uiteindelijk vertelde de kidnapper wat het doel was van deze clandestine ontmoeting. Het spijt me enorm dat ik je zo moest laten schrikken met mijn masker en het pistool, maar ik wist dat dit de enige manier was om je hier te krijgen. Het was anders gewoon veel te gevaarlijk. Het spijt me echt. Maar nu willen wij, imams, vragen aan jou. Wil jij ons leren wat de boodschap van de Bijbel is? Wat is de boodschap van Jezus? Nou, bent u niet verbaasd? Dit is nog maar het eerste verhaal uit dit boek. Nou, laten we roepen: blijf bij mij. Jezus roept bij ons: blijf bij mij. En wij roepen: Jezus, blijf bij ons. Blijf bij ons. Deze prachtige Tessé-melodie.

Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.

Jezus roept uit, mensen, blijf bij mij, kom bij mij. En wij bidden, Jezus, blijf bij ons. Hier, Saudi-Arabië, land van Mekka en Medina. Belangrijkste plaatsen, steden, heiligdommen van de islam. Daar woonde Fatima. Fatima al-Mutayri. Ze woonde in Buraida, een zeer fanatieke stad. Toen ze 26 jaar oud was, liet Fatima haar geloof zien. De profeet Mohammed noemde zijn vierde dochter Fatima. Gedurende de oorlogen die de profeet moest voeren en diverse pogingen om hem om te brengen, bleef deze dappere vrouw trouw naast haar vader staan. Ze had zoveel respect voor Mohammed dat zijn dood letterlijk het leven uit haar weg zoog, zodat Fatima een paar maanden na haar vader overleed. En zo wordt Fatima gezien als een voorbeeld van kracht en moed voor alle moslims. Haar naam wordt door islamitische ouders vaak gebruikt voor hun dochter. En zij vergelijken Fatima met Maria, de moeder van Jezus. We denken natuurlijk aan hoe wonderlijk dat Maria in Portugal, katholiek land, verschijnt in een dorpje met een historische band nog met het verleden toen de moslims daar waren. Het dorpje, kleine dorpje, plekje, Fatima. Maria verschijnt in Fatima. Hey. Voor een islamitisch meisje is het een eer om Fatima te heten. Zeker in Saoedi-Arabië. Fatima al-Mutayri hoorde bij een vermaarde Bedouinenstam die eeuwenoude wortels in Saoedi-Arabië heeft. Het was niet vreemd dat een dochter uit deze stam de naam Fatima zou krijgen. Haar hele familie bestond uit vurige moslims. En een van haar broers was islamitisch geestelijke. Maar zij keek ook naar internet. Hoeveel mensen was Fatima al op het internet tegengekomen die beweerden Jezus in hun dromen gezien te hebben? En in de meeste gevallen ging het om moslims. Ze hadden geprobeerd het weg te verklaren, maar de verhalen over die dromen had haar nieuwsgierig gemaakt. En ze begon alles te lezen wat ze over Jezus kon vinden. En haar internetvrienden vonden het fijn om antwoord te geven op de talloze vragen van haar. Elke dag kwam ze wel iemand tegen die van Jezus vertelde, die van Jezus gedroomd had, als de witte man die aan hun verschenen was. En ze vertelde van een zachtaardige persoon die hen met zijn liefde had vervuld. Geen onverdraaglijke schaamte zoals moslimleiders deden, maar pure liefde, idee van een liefdevolle God. Wel nu, Fatima was op haar werk toen haar broer haar dagboeken vond. Hoewel meteen duidelijk was dat zijn zus een afvallige was, doorzocht hij de hele kamer op zoek naar meer bewijzen. Hij ontdekte de christenen met wie zij via de computer contact had, haar persoonlijke aantekeningen bij bijbelstudies en tenslotte gedichten over Jezus. Dat was een verschrikkelijke schande voor hem en de familie. Er was maar één mogelijke uitkomst die zijn familie kon behoeden voor de schande. Toen Fatima thuis kwam, verklaarde haar broer voor het hele gezin dat zij afvallig was geworden. Een ander geloof was gaan aanhangen, een geloof waarvoor ze zou moeten sterven. Om de verbazingwekkende onthulling te bevestigen, vroeg de ziedende geestelijke aan Fatima: ben jij volgeling van Jezus? Ja, dat ben ik. Hij pakte haar mobiel af, zodat ze niet om hulp zou kunnen vragen. En sloot Fatima op in haar slaapkamer. In de vier uren waarin ze op haar terechtstelling moest wachten, stuurde de computer die haar bij Jezus had gebracht de laatste woorden die zij de wereld inzond. En een paar minuten nadat ze voor de laatste keer op verzenden had geklikt, kwam de broer binnen. Hij sloeg haar keer op keer, brak haar botten, haalde haar huid open, sneed haar tong eruit, sleepte haar naar buiten, waar hij haar levend verbrandde. Jezus die verschijnt in Saoedi-Arabië. Beste mensen van Radio Maria, ik zou willen vragen heel veel te bidden voor de moslimwereld. Ze hebben wel flitsen
via de Bijbel overgekregen, maar Jezus kennen ze niet. En Jezus verschijnt als de witte man in een droom, zoals op de berg Tabor. En heeft zo'n geweldige kracht, zo'n liefde. En er zijn nu talloze mensen in het verborgen natuurlijk, die tot geloof in Jezus komen. Bidden wij voor de bekering van moslims tot Jezus. En ja, laten we ook maar zeggen, laten we bidden voor de christenen, dat zij zich weer bekeren helemaal tot Jezus. Laten we luisteren naar het Onze Vader in een Midden-Oostentaal, het Aramees, het Hebreeuws, Aramees, oude taal. Onze Vader, uw wil geschieden. Dat zeiden Jozef en Maria, nadat ze de droom en het visioen hadden gekregen van Gods grote openbaring.

U hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom in een nieuwe uitzending van de Kinderkatechese Vrienden voor het Leven. Een hele verse uitzending. En ik weet dat heel wat luisteraars er altijd naar uitkijken, want die vinden dat altijd een heel mooi moment in de week. Hè, dat we om 4:30 weer met de kinderen in gesprek gaan. En het is gezellig druk vandaag. Ik zie hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 vrienden voor het leven. En Charlotte is er vandaag ook weer bij, dus eigenlijk wel 7. En ik ben zelf ook een vriend voor het leven, dus we zijn eigenlijk met 8. En er zijn er natuurlijk in heel Nederland nog veel meer. Maar we zitten hier met een mooie club in de studio. En nou, jongens, ik ben blij dat jullie er weer zijn. Hebben jullie nog iets meegemaakt de afgelopen dagen waarvan je zegt, dat moeten de luisteraars even weten? Leila. Leila en Bles komen samen even voor de microfoon staan.
1: Wij waren zaterdag naar de open dag van Radio Maria geweest.
2: En wij mochten helpen en we hebben zelf een kraampje gemaakt.
0: Kijk aan, bij de open dag van Radio Maria?
1: Ja.
0: Afgelopen zaterdag?
2: Ja.
0: Hoe was het?
1: Superleuk.
0: Superleuk.
1: Echt ja. Aan te raden.
0: Voor echt aan te raden. Ja, voor volgend jaar is meteen een uitnodiging alvast. Hè?
2: Ja.
0: En jullie hadden het heel goed gedaan. Jullie hadden allebei heel goed geholpen. En ja, Bles?
2: En we hebben zelf een... mochten wij hier vertellen in de studio. We mochten ook vertellen in de studio. En
0: wat hebben jullie verteld in de studio?
2: Heel veel dingen. En toen hebben we ook een stukje opgenomen.
0: Oh ja, voor de radio iets opgenomen. Ja. Leila?
1: Mijn moeder luistert eigenlijk echt gewoon de hele dag door naar Radio Maria. En er was ook een Goedemorgen. En daar werd ons,
0: Ons stukje werd afgespeeld. Ja, en wat hadden jullie gezegd voor de radio?
1: We hadden een beetje een soort van reclame gemaakt voor de kinderkategorie. Dus we hopen nu dat er meer kinderen komen.
0: Ja.
1: En we hebben gewoon een rondleiding gegeven en laten zien aan de mensen. Want er waren ook heel veel fans van de radio, van de kinderkategorie.
0: Ja, die zijn er echt, hè? Fans van de kinderkategorie. Charlotte, heb je dat ook gezien? Volgens mij wel, hè? Dat er echt fans... Oh ja, dat heet nu niet. Maar normaal weet jij ook wel dat er fans zijn van de kinderkategorie, hè?
1: Ja.
0: Bles?
2: Er was ook een super grote fan en die vraagde allemaal heel veel dingen aan Leila en mij.
0: Oh ja, die vroeg van alles.
1: Ja, die vroeg, ja. Welke boek branden jullie? Hoe doen jullie dat? Dus toen hadden we gewoon helemaal voor gedaan. Dan had ik u zo gespeeld en u luisterde naar Radio Maria. En dan had ik u nagedaan. Ja. En toen hadden we zo gezegd, en hier zit meestal Charlotte of de andere. En toen deden we zo alleen aanwijzen. Want we
0: even precies na hoe zo'n catechese eraan toe gaat.
1: Ja.
0: Ja, het is wel mooi dat de luisteraars dat een keer leren kennen natuurlijk. Hè? Jongens, ja, Bles nog even het laatste. Jongens, kom ook eens even staan. Kom eens even bij de microfoon staan.
2: Ik heb maandag was er een jongen op school en die ging schelden over God.
0: Ja, die ging schelden over God. En toen?
2: Ik ging huilen naar de meester omdat hij dat voor mijn gezicht ging doen.
0: Over jouw gezicht zelfs. Oh, dat is niet leuk. En dan weet hij dat jij in God gelooft. En dan wil hij het belachelijk gaan maken.
2: Dat wist ik niet.
0: Of dat weet je niet?
2: Nee. Dat weet hij niet.
0: Nee. Hoe kunnen we daar het beste op reageren? Hebben jullie dat wel eens meegemaakt? Dat mensen, kinderen misschien iets lelijks zeggen over God? Of hebben we het nooit meegemaakt? Bles heeft dat maandag meegemaakt. Leila, wat kunnen we dan het beste doen?
1: Kijk, hoe heet het? Een jongetje, dat had ik al vaker verteld, dat vond ik zo mooi. Een jongetje zei zo van, hoe heet het? Ik haat God, ik hou niet van hem en zo. En zei ik zo van, nou, maar God houdt wel van jou.
0: Ja, ja, dan ben je uitgepraat. Hè? God houdt wel van jou.
1: Bij
0: ja.
1: Weg. Ja. En een ander kindje zei ooit tegen mij van, ja, God bestaat niet en hij is er niet. Maar hij zit telkens wel, hij zei zo van, Jezus Christus, zei hij zo. En toen zei hij zo van, ja, Jezus bestaat eigenlijk niet. En toen zei ik van, waarom schuilt je er dan mee? Want ik ga ook niet zeggen, oh geest of oh spook. Want
0: ja, als het toch niet bestaat, waarom zou je dan de naam gebruikt? Ja, daar zit ook wel wat in. Daar is wel goed over nagedacht. Het is altijd wel belangrijk, jongens. Hè? Jezus zelf geeft natuurlijk altijd het allerbelangrijkste voorbeeld. Hoe we moeten reageren op boosheid. Hè? Zelfs als Jezus gekruisigd wordt, dan nog bidt hij voor zijn beulen, voor zijn vijanden. Dus dat moet het allereerste doen. Hè? En als er iets gebeurt, onverwachts, hè, want heel vaak is dat onverwachts. Wat we dan kunnen doen is een klein schietgebedje bidden. Ja, dat betekent dat we even in stilte iets zeggen. Heer, vergeef het hem, want hij weet niet wat hij zegt. En Heer, breng hem dichter bij u. Zoiets, hè? Dat kunnen we in stilte dan even zeggen. Ja, en soms, Maxi, jij mag daar ook iets zeggen. Kom maar bij de microfoon staan. En soms, ja, zeg maar even, Maxi. Wat zeg je?
3: Moet je dan ook iemand schieten?
0: Nee, je moet niet iemand schieten. Een schietgebedje, ja, zo klinkt het wel een beetje. Goeie vraag van Maxi. Maxi Milling, ga maar weer even zitten. Maxi vraagt, moeten we dan iemand schieten? Nou, je schiet als het ware met een gebedje. Dus het gebedje schiet dan heel gauw naar de hemel toe. En we noemen het een schietgebedje, omdat het vaak een heel kort gebedje is, wat snel gebeden moet worden, omdat er snelle nood is aan gebed. Kijk, als we thuis de rozenkrans bidden bijvoorbeeld, dan hoeven we niet te haasten. Hè? Dan kunnen we rustig aan bidden. Maar als er ineens, zoals Bles net vertelt, een kindje voor je neus staat en die gaat lelijk praten over God, dan kun je dus heel snel een gebedje naar God schieten. En soms, hè, soms kan het ook zijn dat we iets terugzeggen. Maar dat moet dan altijd wel in liefde zijn. Hè, wat Leila ook al zei, van als iemand heel boos zegt van, ik hou niet van God. Dan zegt Leila, God houdt wel van jou. Ja, heb je eigenlijk de hele discussie al gewonnen. Hè? Ja, zo simpel kan het soms zijn. Dus we moeten niet met die boosheid meegaan. En soms mogen we wel iets antwoorden, maar dat moet dan altijd in liefde zijn. Volgens mij heb ik wel eens het verhaal verteld van een bisschop in Zuid-Afrika. Ik denk zoals verteld, hè? Bles, weet je welk verhaal ik ga vertellen? Niet, jij bedoelt iets anders. Ik ga dat nog één keer vertellen, want ik vond dat een heel mooi voorbeeld van hoe je op boosheid kunt reageren. Er was een bisschop in Zuid-Afrika en die had een donkere huid. En toen in Zuid-Afrika werd er heel veel gediscrimineerd. Het discrimineren wil zeggen dat je mensen gaat pesten omdat ze een andere huidskleur hebben. En toen was er een witte man, een blanke man, die was langs deze bisschop gelopen. Ja, en hij noemde die, weet je wat hij tegen die bisschop zei? Hij zei, ga eens aan de kant, want ik ga niet aan de kant voor apen. En weet je wat die bisschop toen had geantwoord? Ik wel. En toen liet hij hem doorlopen. Snap je hem? Kun je hem volgen? Hij gaf hem een koekje van eigen deeg. Dus die witte meneer die liep daar zo en die zei tegen die donkere bisschop, zei die, ga eens aan de kant, ik ga namelijk niet aan de kant voor apen. En toen had die bisschop gezegd, ik ga wel aan de kant voor apen. En toen had hij hem langs gelaten. Dus had hij hem eigenlijk zelf aap genoemd, maar dan als grapje, snap je? Om hem terug te pakken, maar op een leuke manier. Kun je het volgen, Nico? Ja, anders hebben we het straks nog even over. Zo vond ik wel een heel slim antwoord. Bles, wat wil jij nog zeggen?
2: Vandaag is een hele mooie week bij ons op school. Omdat vandaag is het tegen pesten de week. Ah. En ik heb 4 stippen laten zetten.
0: En wat wil dat zeggen, stippen laten zetten?
2: Tegen pesten.
0: Oké.
2: En er worden 19 kinderen uit onze klas gepest. En dat willen we dat het
0: 19?
2: Stopt.
0: 19? Oh,
2: en we hebben er 26 in onze klas. Zo, principe hebben.
0: Bijna alle kinderen worden dus gepest.
4: Word jij ook gepest? Nee toch?
0: Dat is wel heel erg, ja.
2: Ik word zelf
0: niet.
2: Is
0: dat
2: gepest.
0: Bij jullie allemaal op school? Of alleen bij Bles op school? Of is het in heel Nederland nu, de week tegen het pesten?
4: Ja.
0: Thomas, kom eens even staan.
4: Nicolas Javel.
5: Ja, bij ons ook.
0: Jullie ook? En wat doen jullie eraan op school? Luister eens even naar Thomas, jongens. Nico, luister eens even naar Thomas.
5: Geen idee.
0: Je weet niet wat jullie er op school aan doen?
5: Nee.
0: Maar ze zijn er toch wel mee bezig?
5: Ja.
0: Oké, okay. Jongens, weet jij het misschien? Heb je er niks van gehoord? Leila?
1: We deden het jassenspel met onze klas. En het jassenspel is dan, zeg maar, dan heb je allemaal gevoelens om de klas heen hangen. En dan zegt de meester, welk gevoel past bij jou? Dus dan ga je bij een van de gevoelens staan. En daar staat ook gepest bij. Maar als je bijvoorbeeld jezelf humoristisch,
0: humoristisch
1: vindt, dan mag je bij humor staan. En als je bang bent voor iets, dan mag je bij bang gaan staan.
0: Oh, okay.
1: En dan weet iedereen hoe elkaar voelt. En er worden maar gelukkig, maar eigenlijk ergens niet gelukkig, maar ergens wel gelukkig. Maar 2 kinderen gepest. Maar dat is niet fijn, maar het is ook beter dan zoveel als Bles in de klas heeft.
0: Ja, dat is waar. Kijk, volgens Nico is het bij hem op school niet. Dat geeft niet Nicolas, dat maakt niet uit. Luister maar even, Nicolas. Ja, jongens, dat is natuurlijk wel een groot probleem als kinderen gepest worden. Dat is helemaal niet mooi. Kijk, er is natuurlijk verschil tussen een grapje maken. Hè? Gewoon als leuk grapje bedoeld. We moeten ook wel een beetje tegen een stootje kunnen. Hè? We moeten natuurlijk niet bij alles meteen gaan huilen. Oh, nou ben ik zielig. Dat is ook niet de bedoeling. Maar het is ook wel zo, als er echt lelijke dingen worden gezegd, is dat natuurlijk helemaal niet goed. En wij hebben daar eigenlijk een heel mooi antwoord op. Hè? Wat heel veel andere kinderen niet kennen. Wij hebben namelijk het gebed. En wij hebben dat we ook met Jezus, als we erover gaan praten, misschien wel mensen daar weg kunnen halen. Dus als er nu pestkoppen in de klas zitten, kan het best wel zijn, als ze Jezus leren kennen, dat ze ook stoppen met dat gekke gedrag, snap je? Dus als iemand nu een pestkop is, wil het niet zeggen dat hij het over 3 jaar nog steeds is. Dus het kan ook zijn dat iemand verandert. Heb je dat wel eens meegemaakt, dat iemand verandert of niet? Nee? Niemand? Nee? Iedereen die kent alleen maar kinderen die altijd blijven pesten. Bles, heb jij dat nooit meegemaakt? Ja, vertel eens even voor de radio.
2: Eén keer. En bij mij pesten de jongere kinderen juist niet, maar de oudere kinderen 7-8.
0: Van groep 7-8?
2: Ja, die pesten het meest.
0: Ja, en heb je wel eens een kindje meegemaakt wat eerst wel pestte en daarna niet meer?
2: Mm-hmm.
0: Ja, vertel eens even dan.
2: Ik weet niet meer haar naam, want ze zit niet meer op onze school. Maar ze is wel heel veel veranderd omdat ze meer in God ging geloven.
0: Oh, echt waar. Dat had ook met God te maken. En toen ging ze niet meer pesten.
2: Mm-hmm.
0: Zo zie je maar wat God kan doen, hè, voor wonderen. Weet je wat ik wel eens mee heb gemaakt? Ik zat in groep 7 of in groep 8. Ik denk, ja, misschien was het wel groep 8 trouwens. Toen gingen wij op reis naar Portugal met heel de klas in groep 8. Dat was heel bijzonder, want normaal doe je dat niet als je zo jong bent, hè. Maar ik zat op een bijzondere school waar in groep 7 de hele groep naar Ierland ging en in groep 8 naar Portugal. Dus ik ben toen naar Portugal geweest. En daar zat ik in een gastgezin, dat wil zeggen dat ik bij een familie thuis zat. En daar zat een kindje van mijn leeftijd ook in dat huis. Dus die zat eigenlijk in dezelfde klas, maar dan in Portugal. En die vertelde dat hij heel lang was gepest door een jongen. En weet je wat hij zei? Hoe het was afgelopen op een gegeven moment? Op een gegeven moment, die jongen die had al jarenlang, had hij de hele tijd, was hij hem aan het pesten. En op een gegeven moment had hij een keer omgedraaid en had hij hem zo'n keiharde klap in zijn gezicht gegeven. En dan denk je, ja, dat is natuurlijk niet goed. Maar weet je wat er gebeurde? Die jongen die stopte met pesten. En weet je wat er daarna gebeurde? Daarna werden het de beste vrienden. Daarna werden het de beste vrienden. Kijk, slaan is natuurlijk niet goed, hè? Maar in dit geval was het zo dat die ene klap ineens alles veranderde. En dat die jongen als het ware helemaal wakker schrok van, hey, die jongen die ik altijd pest, die gaat ineens iets terug doen. En daarna hebben ze dat uitgepraat. En toen heeft die jongen ook wel gezegd, sorry dat ik je heb geslagen. En daarna waren het de beste vrienden ineens geworden. Dat is ook wel een bijzonder verhaal, toch? Joris?
1: Net alsof die jongen dan het kwade uit zijn hoofd sloeg.
0: Ja, zoiets, ja. Alsof die, dat vloog door zijn oor naar buiten dan, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik weet niet hoe het ging. Leila?
1: Maar Jezus heeft toch een keer gezegd dat als iemand je slaat op de ene wang, keer hem de andere wang toe.
0: Dat klopt. Dus Jezus wil niet dat we slaan. Maar er zijn zelfs heiligen geweest die wel eens een klap hebben gegeven. Klinkt misschien heel raar. Kennen jullie een heilige die wel eens iemand anders een klap heeft gegeven? Ik wel. Leila?
1: Pater Pio.
0: Ja, Pater Pio onder andere. Pater Pio. Weet je wie nog meer?
2: Ja.
0: Een heilige van wie je het helemaal niet zou verwachten. Bles, weet jij het? Misschien wel de meest bekende heilige die er is voor de mensen in de gewone wereld. Die God niet kennen. Welke heilige kent iedereen? Bles?
2: Jezus?
0: Nee.
2: Jozef?
0: Nee.
2: Maria?
0: Een heilige die iedereen buiten de kerk ook kent. Alle klasgenootjes zullen die heilige kennen. Joris die kijkt met hele diep gefronste wenkbrauwen.
1: Ik weet het.
0: Leila.
1: Sint-Nicolaas.
0: Precies, Sint-Nicolaas. Sinterklaas. Weet je wat het verhaal was? In de tijd van Sint-Nicolaas gingen er heel veel slechte gedachten over God rond. En dat noemen ze dan wel een ketterij. Een ketterij wil zeggen, als je wel iets over God zegt, maar het is niet waar. Als je bijvoorbeeld zegt, God de Vader is goed, maar God de Zoon is niet goed. Ja, wij zouden dat ook nooit zeggen, maar er zijn heel veel rare dingen gezegd. En ooit was er dus ook een ketterij, en weet je wat die beweerde? Die zei eigenlijk, en er waren heel veel mensen die dat nagingen zeggen, want dat heb je wel eens, dan wordt er één iemand heel populair, en dan gaat de rest hem maar volgen. En weet je wat die zeiden? Die zeiden, Jezus was een hele bijzondere man, maar hij was niet God zelf op aarde. Terwijl wij geloven dat hij wel God op aarde was. De Zoon van God, die helemaal God is zelf ook. Dus dat noemen we dan een ketterij of een dwaling. En de man die dit zei was zelf bisschop. Dat was helemaal erg, want bisschoppen moeten het goede voorbeeld geven. En toen waren op het moment dat Sinterklaas, Sint-Nicolaas ook in de wereld was, in zijn tijd, was er op een gegeven moment een hele grote bijeenkomst van alle bisschoppen in de wereld. En die bisschop die lelijke praatjes vertelde, die was daar ook bij. En die kreeg heel veel bisschoppen aan zijn kant. Dus die gingen ook zeggen, ja, Jezus is niet God. Hij is gewoon een heel bijzonder mens, maar hij is niet God. Dus bijna iedereen ging hele rare dingen zeggen. En toen kwam Sint-Nicolaas binnen in die zaal waar ze hadden afgesproken. En die loopt naar die bisschop toe die rare praatjes verkondigde. En die gaf hem zo pas een klap in het gezicht. Er zijn zelfs nog schilderijen van gemaakt. Dat is echt gebeurd, ja. Dus eigenlijk is het natuurlijk niet goed om te slaan. Maar ja, soms dan gebeurt het wel eens een keer. En ja, dan is het natuurlijk niet de bedoeling als wij straks op school komen dat we allemaal klappen gaan uitdelen. Dat snappen jullie ook wel. Maar er zijn wel eens momenten geweest in de wereldgeschiedenis. He, zoals die, of wat ik net vertelde over de jongen die daarna de beste vriend werd. Die gaf eigenlijk een signaal van tot hier en niet verder. Nou is het genoeg geweest. Nou, en dat hielp wel. Bles?
2: Mijn meester is de liefste meester al 3 jaar op rij, ja, op onze school. Maar hij heeft schijnt, is hij vroeger zelf pester geweest en hij is gepest. Dus hij weet hoe het was toen hij gepest heeft, maar hij is ook gepest.
0: Ja, dat scheelt vaak veel, hè?
2: En toen hij gepest heeft en hij gepest wordt en daarna geeft hij een klap in het gezicht. En toen werden ze ook beste vriendinnen. En,
0: echt waar? Die heeft eigenlijk hetzelfde meegemaakt? Ja.
2: En ook een keer heel lang geleden... Bij onze school was er ook een jongen en die was heel erg pester. En toen die bijvoorbeeld bij iemand een tikje geven op de schouder. En toen deed de ander die dat deed, die draaide toen om en toen dreed

0: En toen draaide die weer terug. En toen gaf hij een volle slaan in een vuist in zijn neus. En toen moest hij naar het ziekenhuis, omdat zijn neus was gebroken.
1: Jongen, ja. Soms kan het heel heftig aflopen, ja. Omdat dus we moeten altijd wel voorzichtig zijn, hè? Wil je de les nog het laatste geven?
0: Omdat hij gewoon geeft een klein tikje. Gaf een klein tikje. En toen draaide die om, draaide die terug. Geeft de ander een klein harde...
1: Een harde tik. Harde beuk, ja.
0: Heel hard tegen zijn neus.
1: Ja, en toen dat kan gevaarlijk zijn.
0: En toen stond hij zo.
1: Oh, dan stond de neus helemaal scheef. Leila.
2: Hoe heet het? Ik weet wie er nog meer heeft gepest vroeger.
1: Ja, wie dan?
2: En hij was, hij is heel bekend. Ik denk wel dat hij hem kent.
1: Ja.
2: Grieco Verhoeven.
0: Ja.
1: Oh, heeft hij gepest of is hij gepest?
2: Nee, hij heeft gepest.
1: Hij heeft gepest. Ja. En heeft hij wel spijt van?
2: Ja, hij had toen...
1: Nou, dan hebben we toch al heel wat voorbeelden van mensen die ooit gepest hebben, maar daar wel spijt van hebben gekregen. En dat mensen die dat zelf hebben gedaan of die het zelf hebben meegemaakt, dat zijn maar vaak mensen die het wel heel goed kunnen begrijpen, het probleem. Ja, dus die kunnen het vaak ook goed helpen om op te lossen. Jongens, we gaan even luisteren naar wat muziek. Volgende maand is het... Welke maand? Ja, want het is nu... Welke maand zitten we nu? September. En na september komt? Ja, je slaat er een over, Thomas. Ja, november komt daarna. Ja, zing het eens even voor de radio, Nico. Kom eens even staan. Jawel, dat lukte wel. Nico die begon het heel mooi te zingen. Ja, doe het samen, kom maar. Januari, februari, maart. Even samen. Ik denk dat we het allemaal wel kennen. Het liedje. Jawel, jij was het aan het voorzingen. Kom. Ja, zeg maar. Januari,
0: februari, maart en april. Mei, juli, juni en augustus.
1: September. Ik ken de melodie niet, maar het klinkt wel heel mooi. September, oktober, november. Ja, november. Ja, dan hadden we alleen december nog. In ieder geval. Hoe het ook zij. Volgende maand is het oktober. En oktober is, ik hoorde het daarna net al iemand roepen, Leila?
2: Maria maand.
1: We gaan het dadelijk nog even over hebben waarom het ook alweer oktober Maria maand is. Dan zijn we alvast goed voorbereid. Maar we gaan eerst luisteren naar een lied.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. De Vrienden voor het Leven die hier vandaag bij elkaar zijn met z'n, wat was het ook weer, zessen en Charlotte zeven en ikzelf acht. We zijn natuurlijk nog met veel meer, hè. En eigenlijk die naam is wel heel mooi, hè, Vrienden voor het Leven. We zijn niet alleen maar vrienden van elkaar voor eventjes, maar we zijn vrienden van Jezus Christus. En Jezus Christus is zelf het leven. Dus we zijn vrienden voor altijd eigenlijk. Zelfs in de hemel nog. Jongens, we hadden net uitgebreid gesproken over pesten, dat dat niet goed is. Nou, dat is duidelijk, hè. En we hebben er ook over gesproken hoe je daarop kunt reageren. En we gaan het nu even hebben over volgende maand. Volgende maand is de oktobermaand. En ja, ik hoorde net jullie al roepen van dat is de Maria-maand. En ik hoorde ook al, de meimaand is ook de Maria-maand, dat klopt. We hebben twee Maria-maanden in het jaar. Hoeveel letters heeft de naam Maria? M-A-R-I-A, vijf. De vijfde maand is de meimaand, die is van Maria. En als je er nog vijf bij optelt, heb je tien. En dat is oktober. Dus vijf en tien zijn de Maria-maanden. Maar waarom is oktober nou een Maria-maand? Wat heeft oktober te maken met Maria? Wie kan mij dat uitleggen? Nou, Leila, toen bleef het best wel lang stil.
1: Omdat er zitten vijf maanden tussen mei en oktober.
0: Ja, dat heb je net
1: gehoord. En dan na oktober zitten er weer vijf maanden tot mei. Of nee?
0: Nee. Wacht. Nee, want het zijn 12 maanden in totaal.
1: November, december.
0: Ik ga een tipje van de sluier lichten. Ik ga een klein hint geven. Het heeft iets te maken. Wat is het belangrijkste Maria-gebed dat we kennen? Leila?
1: Het wees gegroet.
0: Het wees gegroet. En hoe bidden we op een bijzondere manier het wees gegroet, Thomas?
2: Met de rozenkrans.
0: Met de rozenkrans. Want oktober is de rozenkransmaand. Dus de meimaand is gewoon de Maria-maand, zou je kunnen zeggen. Maar oktober is echt heel bijzonder de maand van de Heilige Rozenkrans. Waarom is oktober de maand van de rozenkrans? En waarom is bijvoorbeeld niet juni de maand van de rozenkrans? Leila.
1: Is Maria in oktober verschenen in Fatima?
0: Klopt, dat is waar. Op 13 oktober verscheen Maria in Fatima. Maar toen was oktober ook al de rozenkransmaand. Daarvoor was het ook al zo. Het is namelijk al ouder. Dus waarom was het al voor die verschijning van Maria ook al de rozenkransmaand? Er is langer geleden een keer iets gebeurd in de maand oktober wat daarmee te maken heeft. Wie weet dat? Wie weet dat? Oké, een tip van de sluier hoor ik hier weer. Wordt gefluisterd, een kleine hint. Oké, ik ga zeggen op welke dag in oktober er ooit iets gebeurd is. Lang, lang geleden. Het was op 7 oktober. Nou, ineens gaan alle vingers de lucht in. Kom maar, Bles. Probeer het maar. Je weet het toch niet meer. Leila misschien? Nee, ook niet. Jullie dachten van nu moeten we onze slag slaan, maar toen is het allemaal niet meer. 7 oktober is er iets gebeurd. Nee, het was niet de Tweede Wereldoorlog. Het had wel met een oorlog te maken. Het had wel met een oorlog te maken. Wat is er op 7 oktober ooit gebeurd? Nee, het is ook niet de Eerste Wereldoorlog. Als je iets wil zeggen, even vinger opsteken bij de microfoon. Hè? Even bij de microfoon, anders kunnen mensen het niet verstaan. Thomas, kom maar eens bij de microfoon.
2: Welk jaar toch?
0: Ja, lang geleden. Ongeveer 500 jaar geleden. Wat is er toen gebeurd?
2: 80-jarige oorlog.
0: Nee, dat is wel een goed antwoord, maar dat is niet het goede antwoord.
3: Oh nee, dan maar.
0: Nee. Nee, ik ga het vertellen. Ik ga het vertellen. Ga maar eens even allemaal zitten. Kijk uit voor je vingers als de deur dicht gaat. Er is ooit iets gebeurd. Nou, Bles vraagt nog één kleine hint. Ik geef een allerlaatste hint. Er is ooit oorlog gevoerd. Maar niet op het land, maar... Thomas? Thomas, kom eens bij de microfoon staan.
2: Onder water.
0: Onder water?
2: Nee. Of op het water. Of allebei.
0: Op het water.
2: Tenminste, niet op het land.
0: Op het water. Op het water. Wat is er ooit gebeurd? Ik ga het even vertellen. Ooit was er een hele grote invasie van Europa. Let op. Een grote invasie van Europa. Wat is een invasie? Een invasie is een massale aanval. Als er in één keer heel veel soldaten tegelijkertijd aankomen. En die soldaten die kwamen uit, ja, eigenlijk uit het oosten. Uit wat tegenwoordig Turkije heet. Van die kant kwamen ze vandaan met heel veel schepen. Met zoveel schepen dat ze zelfs heel Europa zouden kunnen gaan overnemen. Dus op het moment dat ze die zeeslag hadden gewonnen, dan was Europa overgenomen door, en dat volk heette toen de Ottomanen. Dat waren de Ottomanen. En die geloofden niet in de God van Jezus Christus. Dus die geloofden niet in de God waar wij in geloven. Er waren geen christenen. En nou ja, iedereen mag natuurlijk geloven wat hij zelf wil. Hè? We kunnen niemand verplichten om iets anders te geloven dan ze geloven. Hè, als iemand bijvoorbeeld in Allah gelooft of in een andere God, ja, dan mag die zelf weten. Kijk, wij weten natuurlijk dat de echte God de Vader van Jezus Christus is. Maar we kunnen niemand gaan verplichten om die andere God aan te gaan nemen. Maar omgekeerd Leila, kunnen mensen ons ook niet gaan verplichten om van ons geloof af te stappen. Snap je wat ik bedoel? Dus stel dat er een hele groep mensen komt en die zegt, jij geeft nu jouw geloof in God op, of ik maak je een kopje kleiner. Ja, dat is natuurlijk wel gebeurd, hè, in het verleden. We hebben hier in de kapel de martelaren van Gorkum. Die geloofden in de God van de katholieken. Maar die werden vermoord omdat ze niet hun geloof in het sacrament van de Eucharistie wilden opgeven, bijvoorbeeld. Ja, dus die werden vermoord door andere christenen. Die wel in Jezus Christus geloven. Maar niet dat Jezus Christus ook die sacramenten heeft gegeven. Nou, in de tijd van de zeeslag waar ik het nu over heb, waren de mensen die geloofden niet in Jezus Christus, niet in God de Vader, maar die wilden dat geloof ook verplicht stellen in de landen in Europa. Dus die wilden dat wij dat allemaal zouden gaan overnemen. Nou, toen heeft de paus van dat moment gezegd, jongens, allemaal de rozenkrans gaan bidden. Dus heel de wereld, alle christenen, alle katholieken moesten de rozenkrans gaan bidden. En toen werd er inderdaad gevochten op het water. En eigenlijk waren de katholieken met veel minder. Die hadden veel minder boten, veel minder soldaten. Maar alle soldaten op de boten waren in de ochtend wel gaan biechten. Hadden ook de heilige communie ontvangen. En gingen zelfs op de boten nog de rozenkrans bidden. En wat gebeurde er? Eigenlijk waren ze in de minderheid, maar de wind die draaide op zo'n manier dat ze ineens in het voordeel waren. En dat ze die slag toch hebben gewonnen. Waardoor Europa toch katholiek kon blijven, christelijk kon blijven. Nou, dat was natuurlijk een heel groot moment. En vanaf dat moment noemen we 7 oktober, want op 7 oktober is dit gebeurd, noemen we dat de dag van Maria van de Rozenkrans. Want door de Rozenkrans is toen die zeeslag omgedraaid, de goede kant op gegaan. En vanaf dat moment konden de christenen gewoon blijven bidden. En mochten ze gewoon in hun kerken blijven, konden ze gewoon elke dag de Rozenkrans blijven bidden. Dus het geloof werd niet verboden. Dus dat was wel een hele belangrijke strijd. Nou, in het begin heette die overwinning, noemden ze die dag, 7 oktober, noemden ze de dag van Maria van de overwinning. Omdat ze de overwinning had gebracht. Maar later zijn op een gegeven moment de pausen gaan zeggen, nou weet je wat, we gaan die naam veranderen van dat feest. We noemen het niet meer Maria van de overwinning, maar Maria van de Rozenkrans. Want hoe hebben we nou uiteindelijk die strijd gewonnen? Door het bidden van de Rozenkrans. En Bles die zei net al van, in de Eerste Wereldoorlog heeft de rozenkrans ook geholpen. Dus blijkbaar is die rozenkrans wel een heel goed middel om vrede te krijgen. Ja, Bles, wat wou je zeggen?
2: Wat bedoelde je met kopje kleiner?
0: Een kopje kleiner maken. Heb je die uitdrukking nooit gehoord?
2: Nee.
0: Kopje kleiner maken is als, kijk hier, ik zei het net al, hier in de kapel van Radio Maria, heb je wat we noemen de martelaren van Gorkum. En de martelaren van Gorkum, die moesten het geloof opgeven in de mis. He, wij geloven dat in de mis Jezus aanwezig komt. En de mensen die hun uiteindelijk een kopje kleiner hebben gemaakt, zal ik daar ook uitleggen wat dat is, die zeiden tegen ze, jullie mogen blijven leven, maar dan moet je wel zeggen dat je niet meer in de mis gelooft. En dan moet je ook zeggen dat je niet meer van Maria houdt. En dan moet je ook zeggen dat je niet gelooft dat de paus de belangrijkste bisschop is van de kerk. Dat werd gezegd. Dan mochten ze blijven leven. Maar ja, wat zouden jullie zeggen als ze tegen jullie zeggen van, je mag blijven leven als je je geloof in God opgeeft? Wat zou je dan zeggen, Thomas?
2: Nee, dat doe ik niet.
0: Nee, dat is wel een moeilijke vraag, hè? Hele moeilijke vraag. Gelukkig wordt die vraag aan ons niet gesteld. Hè? In de toekomst weten we niet. Hè? We weten nooit wat de toekomst brengt. Maar aan de martelaren van Gorkum werd dat wel gesteld, die vraag. En ja, sommigen die werden wel een beetje bang, want die dachten, oei, dadelijk word ik een kopje kleiner gemaakt. En dan zit Bles weer te kijken, ja, dan weet ik nog niet wat het betekent. En uiteindelijk, er waren er een paar heel dapper en die zeiden, Wij blijven trouw. Wij gaan het geloof in God en in de mis niet opgeven. En toen werden ze doodgemaakt. Toen werden ze doodgemaakt. En dat is natuurlijk wel een beetje een akelig verhaal, Bles. Maar aan de andere kant, weet je wat er ook gebeurde? Ze mochten wel rechtstreeks naar de hemel. Dus ze mochten in één keer door naar de hemel. Dus soms zijn dingen die heel verdrietig lijken, hè, want het is natuurlijk helemaal niet leuk als dat gebeurt. Uiteindelijk ja, is God zo goed dat hij dan toch het goed laat aflopen. Hè, dus zelfs als er hele boze mensen in de wereld zijn, bijvoorbeeld in de oorlog, dan kunnen ze ons uiteindelijk nooit echt iets maken als we trouw zijn aan God. Want zelfs als ze ons dood zouden maken, dan mogen we nog een plekje in de hemel krijgen. Nou ja, we hopen natuurlijk dat we heel lang en gelukkig hier op aarde mogen leven. Hè? Dat hoopt iedereen. Maar ja, zelfs dan zouden we een plekje in de hemel heel snel kunnen krijgen. Leila.
1: Ik had trouwens nog een vraagje over de Eerste Wereldoorlog. Hè?
0: Vraag.
1: Philippus, volgens mij.
0: Philippus, ja.
1: Hij was katholiek en hij wou dat alle protestanten weer katholiek werden. Hè? Maar ik snap niet, want hij doodde al die mensen. Kijk, bijvoorbeeld... maar Jezus heeft toch gezegd dat hij niet wil dat je mensen doodmaakt.
0: Ja, dat is ook een goede vraag. Dat was niet Philippus in de Eerste Wereldoorlog, dat was al langer geleden. Maar ik snap jouw vraag wel, ja. Van, hoe kan het nou dat je mensen dood gaat maken voor het geloof eigenlijk, hè? Kijk, inderdaad, Jezus heeft gezegd, het is niet de bedoeling dat je mensen doodmaakt. Maar er is wel zoiets als, we mogen ons wel verdedigen. Stel dat er iemand op jou afkomt die echt jou wil vermoorden, dan mag je je verdedigen. En zelfs als het echt niet anders kan, zou je die persoon dan dood kunnen maken uit verdediging. Maar dan is het dus nooit om die persoon aan te vallen, snap je? Dus dat is een soort uitzondering. En dat hebben we gezien bijvoorbeeld in die slag bij Lepanto. Dat was niet de bedoeling om daar die mensen dood te maken. Dat was helemaal niet de bedoeling. Maar op het moment dat ze alles kwamen overnemen, mocht je je wel verdedigen. En dan moet je je verdedigen op de manier die het minste schade brengt. Dus als je het alleen maar met praten kunt uitpraten, dan is het dat natuurlijk beter. Het is altijd het beste om het met zo min mogelijk geweld te doen. Maar in sommige gevallen mag je je dus wel verdedigen. Als iemand op jouw huis zou gaan schieten, dan mag je je verdedigen. Snap je? Oké. Thomas.
2: En als je in een oorlog zit en je zit in een leger en je moet gaan aanvallen. Dus niet uit verdediging. En ja, je doet mee. Is dat dan ook als dat je dan moet biechten?
0: Ja, dat is ook een goede vraag. Kijk, op het moment dat je gaat... Je mag als katholiek mag je zeggen, ik heb daar bezwaar tegen. Als je het leger in zou moeten, hè, want in sommige landen ben je verplicht om het leger in te gaan. Maar je zegt, ik ben gelovig, ik ben katholiek. En het gaat tegen mijn geweten in om mensen dood te maken. Onder welke omstandigheden ook, zelfs als het verdediging is. Dan mag je wegblijven uit het leger. Ja. Soms, in sommige landen, word je verplicht om toch het leger in te gaan. Maar ja, dan word je eigenlijk gewoon gedwongen, snap je? En dan is het eigenlijk niet meer eerlijk. Maar als het volgens de eerlijke weg gaat, en dat is in de meeste landen is dat wel zo. Dan mag je dus bezwaar uitspreken. Ik zou dat als priester bijvoorbeeld ook mogen. Ik zou mogen zeggen, ja, ik ben priester, ik ben heel de dag bezig, probeer ik tenminste, om te spreken over hoe belangrijk vrede is. En dan heb ik bezwaar tegen om het leger in te gaan. Charlotte, ik zag jouw vinger ook de lucht in gaan.
3: Ja, dus stel, de dienstplicht zou hier worden ingevoerd, dan mag je als katholieke vader zeggen, bij de wet accepteert hij dat dan ook, de Nederlandse wet, zeg
0: ja,
3: maar.
0: Ja, je moet het wel goed kunnen onderbouwen. Je moet het wel goed kunnen onderbouwen. Maar er is inderdaad een mogelijkheid om dan op gewetensbezwaar, dus gewetensbezwaar aan te tekenen, om dan inderdaad niet het leger in te hoeven. Dat kan, dat kan. Ja. Bes?
4: Mijn overgroot-tante is ook rechtstreeks naar de hemel gegaan.
0: Oh ja, hoe weet je dat?
4: Omdat zij zat in het klooster.
0: Ja.
4: En zij was ook super gelovig.
0: Ja.
4: En zij is dood gegaan in haar slaap. En ze bouwen. En wij mochten geen afscheid nemen.
0: Ja.
4: En omdat ze zo gelovig was, denk ik,
0: dat ze meteen naar de hemel is gegaan.
4: Ja. Ja.
0: Het zou kunnen. Het zou heel goed kunnen. Kijk, als iemand sterft en hij heeft bijvoorbeeld net gebiecht en hij wil heel graag bij God zijn en hij heeft al zijn zonden aan God beleden. En je sterft dan. Ja, dan kan het zijn dat je in één keer naar de hemel gaat. We weten dat nooit zeker. Het kan ook zijn dat je even een tijdje naar het vagevuur moet. Ja, dat vagevuur is natuurlijk niet fijn, maar we weten dat dat altijd maar tijdelijk is. Hè. Daar komt een einde aan en dan mag je alsnog naar de hemel. Maar inderdaad, het kan soms zijn dat sommige mensen in één keer naar de hemel gaan. Weet je wat de heilige Teresa van Lisieux, daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Hè? Weet jullie nog wie de heilige Teresa van Lisieux is? Volgens mij wel, hè. Weet je wat die elke dag bad? Ja, de rozenkrans sowieso, maar ze bad ook elke dag tot God dat ze na haar dood meteen naar de hemel mocht gaan. Dus ze ging er ook gewoon om vragen. Kunnen wij ook doen, hè? Als je zegt, ja, ik ga eigenlijk liever niet naar het vagevuur, dan kun je gewoon elke dag ervoor gaan bidden. Maar dan moet je dus wel heel heilig worden op aarde. Want de meeste mensen, die gaan eerst een tijdje naar het vagevuur. Kijk, en sommige mensen die daar zelf voor kiezen, ja, die sluiten zichzelf voorgoed af van God. Hè? Dat bestaat ook. Ja, dus dat je nooit bij God uitkomt. En daar moeten we het meeste voor bidden, voor die mensen die zich helemaal hebben afgesloten van God, die zo boos zijn op God dat ze hem niet meer willen spreken. En Leila, die zei net al, van, ja, als je zegt, ik hou niet van God, ja, dan geloof je in ieder geval wel dat hij bestaat, toch? Want je kunt niet zeggen dat je niet van iemand houdt als je niet gelooft dat hij bestaat. Als je zegt, ik hou niet van mijn vader, ja, dan geef je in ieder geval wel toe dat hij er is. Hè? Dus die boosheid die kan ook door ons gebed doorbroken worden. En volgende maand is het dus de Rozenkransmaand. We gaan er nog meer over spreken de komende weken. En de Rozenkrans helpt daar ontzettend goed bij. Er is eigenlijk geen één gebed wat zo goed helpt om mensen de goede kant op te krijgen. En dat is ook de reden dat Maria ooit de Rozenkrans heeft gegeven aan ons, aan de gelovigen. Daar ga ik volgende week iets over vertellen. Het verhaal dat Maria aan één heilige de Rozenkrans heeft gegeven. En die heeft hem weer doorgegeven aan de rest van de kerk. Hebben jullie enig idee wie die heilige is? Nicolas en Maximilian en Leila moeten het eigenlijk wel weten. Die weet je niet meer. Wie wou je zeggen? Kom eens even in de microfoon.
1: De kinderen van Fatima, dacht ik.
0: Nee, het is al ouder. En bij jullie thuis, Leila?
1: Ik weet het
0: ja?
1: niet.
0: Is een van, ja?
1: Don Bosco?
0: Nee.
1: Of Dominic of zo. Iets met de, ja. Iets met de D.
0: Het is jullie oudste broer. Hoe heet hij?
1: Dominic.
0: Dominic. En van welke naam komt Dominic af?
1: Dominicus.
0: Precies, de heilige Dominicus. Jullie oudste broer die is genoemd naar de heilige Dominicus. En de heilige Dominicus was degene die van Maria de rozenkrans kreeg. En weet je wat Maria zei toen Dominicus de rozenkrans kreeg?
5: Bid deze elke dag.
0: Bid deze elke dag, maar ook? Ja, ook, maar breek de rozenkrans. Wat zou dat betekenen? Breek de rozenkrans. Nee, niet breek, maar preek, met een p. Preek de rozenkrans. Wat is preken? Bles, wat is preken? Kom eens even bij de microfoon, laatste stukje, dan gaan we daarna naar de kapel. Even bij de microfoon, anders horen de mensen het niet.
4: Ik weet het niet zeker, maar ik denk bid de rozenkrans elke dag, door en door.
0: Ja, dat sowieso, bid de rozenkrans elke dag. Maar ze zei ook, preek de rozenkrans. Wat is de preek? Wat is het als de pastoor of de kapelaan de preek houdt? Wat is dat dan? Thomas? Wat wil dat zeggen?
2: Dat heb je toch na het evangelie?
0: Ja, precies, na het evangelie. De uitleg van het evangelie. Ja. En wat zei Maria? Die zei, preek mijn rozenkrans. En daar bedoelde ze mee, ga over mijn rozenkrans preken. Ga in de dingen die je zegt voor de kerk, in je preek, in je homilie. Ga dan spreken over de rozenkrans. Ga overal vertellen over die rozenkrans dat die gebeden moet worden. Dus we moeten hem niet alleen bidden, we moeten hem ook verspreiden. We moeten er ook over praten met mensen die we kennen. We moeten ook aan mensen leren hoe je de rozenkrans moet bidden. Dus dat is wat Maria zei. En weet je wat ze er toen nog achteraan zei? Daar gaan we mee afsluiten, gaan we daarna naar de kapel. Ja, Leila?
1: Nee, ik weet niet waarmee ze afsluiten, maar ik heb een vraag.
0: Ja?
1: Hoe wist Dominicus dat hij... hoe hij de rozenkrans moest bidden.
0: Ja, want wij weten, volgende keer ga ik het uitgebreid vertellen.
1: Ja, maar wij weten van, wij zien het in een boekje ook, dat zijn de dingen. Ja. En zo.
0: Ik ga het volgende week uitgebreid vertellen, want Maria heeft dat zelf uitgelegd aan Dominicus, maar ik ga wel vertellen hoe. Bles, laatste vraag.
4: Ik ben nu ook steeds, mijn zusje wil voor dit jaar of vorig jaar worden gedoopt. En ik heb haar een eigen rozenkransje gemaakt en gegeven.
0: Heel goed.
4: En ik
0: en je vertelt ook een beetje hoe het werkt?
4: Ja, en ik
0: dan ben je de rozenkrans aan het preken, snap je?
4: En ik laat haar steeds meer dingen leren. Want ze weet nu al een klein beetje uit haar hoofd het weesgegoedje.
0: Supergoed. Heel goed. En dat is precies wat Maria bedoelde. We moeten het niet alleen bidden, maar we moeten het ook aan anderen gaan uitleggen en leren. We moeten erover spreken. En Maria zei, de rozenkrans, en dan gebruikt ze een beetje een raar woord eigenlijk, als je het zo hoort. Ze zei, de rozenkrans is een stormram. Wie weet wat een stormram is? Een stormram is in de middeleeuwen, als ze dan een kasteel gingen innemen, dan hadden ze zo'n grote boomstam en dan gingen ze dan de muur mee inbeuken. En dat heet een stormram. Ja, even bij de microfoon, Bles.
4: Dat doen ze soms ook nog in andere landen, maar dan met metaal.
0: Ja, met metaal doen ze wel eens met een stormram de deur.
4: Politie.
0: En waarom zei Maria dat nou? Want dat is natuurlijk heel raar. Dus je zegt, de rozenkrans is een stormram. Ze bedoelde daarmee, het is een stormram tegen het kwaad. En tegen de boze. Zo sterk is die rozenkrans dat het is als een soort grote balk waarmee je het kwaad wegslaat. En terwijl het heel eenvoudig is, want het zijn gewoon weesgegoedjes, toch? En onze vaders. Maar daar gaat dus een hele grote kracht van uit. Oké, jongens, we gaan naar de kapel. Volgende week de volgende vragen. Nou, de kinderen lopen vast naar de kapel en Leila wil nog even één ding zeggen. Ja?
1: De FBI doet, ik heb ooit een film gezien en daar doet de FBI zo met zo'n metalen ding.
0: Precies.
1: Alleen, ze waren 10 seconden aan het wachten. Maar net toen die meneer hem overmaakte, toen deden ze zo met die stormen.
0: Ja, oké. Okay.

0: de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Heer Jezus Christus, we hebben net in de catechese gesproken over pesten. Het is nu op de scholen blijkbaar de week voor het pesten, of tegen het pesten. En we willen bidden dat alle kinderen die dat doen, dat die door u geraakt mogen worden, dat ze beter mogen worden, dat ze liefdevoller mogen worden, dat ze ermee ophouden. We willen dat de kinderen die gepest worden de kracht mogen hebben om hier goed op te reageren, dat ze duidelijk hun grenzen aangeven zonder haatdragend te worden. We hebben net ook gesproken over de rozenkrans en hoe de rozenkrans in de wereld is gekomen, dat volgende maand de rozenkransmaand is. We hebben gehoord dat Maria dat rare woord gebruikte, dat de rozenkrans een stormram is. En ja, we weten dat dat waar is, een stormram tegen alles wat slecht is in de wereld. Dat wordt op die manier uit de wereld weggehaald. En we willen bidden dat inderdaad in de oktobermaand overal steeds meer mensen de rozenkrans gaan bidden. Dat de rozenkrans door alle katholieken weer elke dag gebeden mag worden. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Ik wil bidden voor alle pesters en die gepest worden, dat ze daarmee stoppen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Ik wil bidden dat ze eerst nog wordt geboren. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
1: Benedicta tuum, leeribus.
0: Moriebus, et benedictus.
4: Fructus
0: ventris tui,
4: Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et amore nostri, amen.
5: Ik wil bidden voor de nieuwe baby die snel wordt geboren en mooi is. En verder weet ik niet meer. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verlos.
5: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei,
0: ora pro nobis peccatoribus. Amen.
6: Ik wil bidden voor oom Karel voor zijn zielenrust. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: Amen.
7: Ik wil bidden dat er veel meer mensen zich bekeren naar u. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Ik wil graag bidden voor alle zielen in het vagevuur. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
6: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Het laatste weesgegroet zullen we bidden speciaal voor de intenties van alle luisteraars. We zullen een speciaal moment van stilte houden voor, zodat u de intenties hier bij het sacrament kunt brengen.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Dan zal ik nu met uw Allerheiligste Sacrament de zegen geven hier aan de kinderen en ook de mensen thuis.

U luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Getuigenis van Ramón Rodríguez, Luque, Paraguay. 2 jaar geleden ben ik gestopt met drinken. 2 jaar geleden ben ik gestopt met drinken met de hulp van God en Radio Maria. Ik ben een man van weinig geloof, maar mijn vrouw heeft altijd gebeden. Ik dronk veel en toen, 2 jaar geleden, stopte ik met drinken en begon ik liedjes voor God te schrijven. Radio Maria leert het je. Ik zeg altijd tegen mensen dat ze moeten luisteren, zodat ze kunnen leren. Vaak wilde ik niet bidden, wist ik niet hoe ik moest bidden. Ik leerde van Radio Maria. Ik heb moed geleerd. Ik leerde mijn geloof terug te krijgen. Ik heb weer leren geloven. Het voelt als herboren dankzij God en dankzij Radio Maria.

Sabrina, een blinde luisteraar, geïsoleerd en eenzaam. Ierland. Ik vond het erg leuk om vanavond in de uitzending te zijn, Pater Eamon. Dat was zeker een uitdagende discussie en heeft me aan mezelf doen twijfelen. God, de Heilige Geest en onze lieve vrouw weten wat er in mijn hart leeft. Ze kennen mijn behoeften en mijn wensen. Jezus is mijn beste vriend. Ik heb onze lieve vrouw mijn toestemming gegeven. Ik heb alles uit handen gegeven. Ik ben sinds kort ook begonnen met counseling. Tijdens mijn eerste sessie vertelde ik hoe belangrijk Radio Maria voor mij is. Mijn probleem is dat ik bang ben dat mensen zich voor mij afsluiten als ze zien of ontdekken dat ik blind ben. Ik denk dat dit iets is waar ik samen met God en mijn raadgever aan moet werken, vooral als mijn geloof me leert dat Jezus in elke persoon is. Het zou hetzelfde zijn wanneer ik zou zeggen dat zelfs Jezus mij zou afwijzen omdat ik blind ben, terwijl ik weet dat dat totaal niet waar is. Ik heb deze Pasen echt de vreugde van de verrezen Christus gevoeld, vooral als voorganger afgelopen zondag in mijn parochiekerk. Ik ben nu zelf een klein programma aan het samenstellen via internetradio voor de blindengemeenschap. En het is Radio Maria die me erg heeft geïnspireerd om dit te doen. Ik geniet er echt van en leer zoveel van Radio Maria en zijn spirituele leringen en de kracht van het gebed. U heeft me ook de moed gegeven om terug te gaan naar het kerkkoor. Dank u wel, Pater Eamon. En God zegen u.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, schrijft de evangelist Johannes in hoofdstuk 16. Carilliné trok een gezicht terwijl ze de tinctuur opdronk. Haar derde beker van de dag al. Alle honing van Attica kon de geur van fenegriek, een kruid waar ze al sinds haar kindertijd een hekel aan had, niet verbloemen. Ze was nu 4 dagen ziek en de koorts was nog altijd niet geweken. Haar lijf huiverde en schokte nog steeds en ze bleef bij elke moeizame ademhaling het gevoel houden dat ze verdronk. Theo was sinds het bezoek van de arts amper van haar zijde geweken. Zijn kin was donker van de baardstoppels omdat hij geen tijd had gevonden om zich te scheren en hij had donkere kringen onder zijn ogen. Hij had een strobed voor zichzelf opgemaakt op de vloer van de hut, in de smalle nis die zij al eerder had gebruikt, maar ze vermoedde dat hij weinig sliep. Sophocles liet haar kruiden trekken en maakte haar tincturen klaar. Hij maakte visbouillon en warm brood voor haar. Maar Theo stond niet toe dat hij de hut binnenstapte. Ze had een dag nodig om te begrijpen dat hij bang was voor besmetting. De arts had gewaarschuwd dat de ziekte dodelijk kon zijn voor een oude man. Ze kon de gedachte niet verdragen dat Sophocles door haar ziek zou worden. Ze herinnerde zich dat ze naast Telemachus zat op zijn kar en dat hij zo had gehoest op de ochtend dat ze stiekem aan boord van de Parmis was geslopen. Ze hoopte dat het hem beter was vergaan dan haar. Ze maakte zich nog het meeste zorgen om Theo. Was haar aanwezigheid alleen al een gevaar voor hem? Stel dat hij ziek werd. Maar hoezeer ze ook aandrong, hij weigerde haar zijde te verlaten en ergerde zich duidelijk aan haar gesmeek. Ze was te weten gekomen dat Theo onwrikbaar was als graniet. En hij was trouw. Als hij zich eenmaal iets voornam, kon niemand daaraan tornen. Op zijn eigen standvastige, kalme manier eiste Theo mensen op. Hij nam ze op in zijn hart en maakte daar een thuis voor hen. Gaf hun een plek waar ze thuis hoorden. En om de een of andere vreemde reden had hij zijn recht te doen gelden op haar. De verstekeling op zijn schip. Het grote ongemak. De doorn in zijn vlees. Hij had haar in zijn hart opgenomen samen met Sophocles en Taharka. En alleen Jezus wist hoeveel anderen. Uiteindelijk gaf ze haar nederlaag toe en drong ze er niet meer op aan dat hij weg zou gaan. In plaats daarvan deed ze haar best zijn zorg met gratie te aanvaarden. Ondanks alles wat ze over Theo aan de weet was gekomen in de rusteloze uren, bleef hij in veel opzichten een mysterie. Ze had hem beleefde vragen gesteld over zijn verleden, zijn afkomst, zijn opvoeding. Ze had nog nooit een man ontmoet die zo handig persoonlijke vragen uit de weg ging. Na 4 dagen wist ze nog steeds niet veel over hem. Zij had zich blootgelegd voor de man, de ontstellende geheimen van haar familie met hem gedeeld. Maar niet 1 keer had Theo iets over zichzelf verteld. Door welk mysterie hij ook werd achtervolgd, hij bewaakte het angstvallig. Ze sloeg hem gade, nu hij met zijn wenkbrauwen nadenkend gefronst tegen de muur geleund op een papyrusrol zat te schrijven. Schrijf je een liefdesbrief? Plaagde ze. En ze werd verrast door de blos die zich over zijn wangen verspreidde. Haar maag trok samen. Had Theo een liefje? Tot haar schrik vond ze dat idee nog onaangenamer te slikken dan Theretius' walgelijke tinctuur. Nee, zei Theo, geen liefdesbrieven hier. Caroline liet haar adem ontsnappen. Toch niet je boekhouding. Die blik van dodelijke concentratie kan niet voor een kolom met getallen zijn. Nee. Theo's gezicht werd ondoorgrondelijk. Gesloten als de ijzeren poorten van een ommuurde stad wanneer de vijand naderde. De koorts had een chaos gemaakt van haar gedachten, maar ze wist dat het tijd was om terug te trekken. Behoedzaam. Hij rolde zijn geheime papyrus op en legde het vel met één klap opzij. Wil je een van Yeshua's favoriete uitspraken weten? Vroeg hij, waarmee hij bepaald niet subtiel een ander onderwerp aansneed. Yeshua, vroeg ze. Hij sprak de naam van de Heer op de Joodse manier uit. Waarschijnlijk omdat hij tot geloof was gekomen door zijn vrienden, de befaamde Rabbi Paulus en Priscilla en Aquila. Maar hoewel hij een andere versie van de naam van de meester gebruikte, zei hij het op dezelfde manier als Hermione Jezus zei, met een wereld van emotie in zijn stem, liefdevol, als een zoon tegen een geliefde vader. Yeshua. Hij knikte. Vertel. Theo had een ritme ingesteld voor de lange uren die ze samen doorbrachten. 'S morgens baden ze. 'S middags zei hij bijbelteksten op of vertelde hij een verhaal over de Heer. Soms praten ze alleen over de plaatsen die ze hadden bezocht. Weinig in Caroline's geval, maar eclectisch en fascinerend wat Theo betrof. Hij was onverzadigbaar nieuwsgierig. Hij was nooit in Kush geweest, stelde talloze vragen over een Meroe en was geboeid door de meest alledaagse details. 'S avonds baden ze weer. En vaak nam Theo de leiding, alsof dit een natuurlijk onderdeel van zijn eigen routine was dat hij met haar deelde. En daartussenin dronk ze een meer leeg aan kruidenthee. Genoeg om in te verdrinken, genoeg om op te drijven. Om haar ellende nog groter te maken, bestookte Theo haar met Theritius kleverige pijnstillende zalf om de pijn te verdoven, zodat ze kon slapen. Toch bleef de koorts razen en ze verzwakte. Het eindeloze hoesten en het slijm bleven haar van haar adem beroven. Maar ze paste op dat ze niet klaagde met geen woord. Ze wilde Theo's vastberaden pogingen om haar beter te maken niet belonen met nog onzinnig gemopper erbij. Heb goede moed, zei Theo. En in de koortsige nevel voelde het alsof hij haar gedachten had gelezen en haar wilde bemoedigen. Dank je wel. Ik bedoel, dat was een van Yeshua's favoriete uitspraken. Heb goede moed. Dat zei hij tegen allerlei mensen, tegen zijn discipelen toen ze overmand werden door angst, tegen een verlamde man die geen hoop had op genezing, tegen een vrouw die 12 jaar ziek was geweest. Heb goede moed. Heb goede moed als je bang bent, als je overmand wordt door moeilijkheden, wanneer je je schaamt, wanneer je hopeloos bent, wanneer je wanhopig bent. Heb goede moed. Het is geen holle, betekenisloze frase, begrijp je? Omdat Yeshua nooit woorden verspilde. Als hij heb goede moed fluisterde, deed hij een machtige afkondiging, een mededeling, een goddelijke geruststelling. Zijn troost en zijn belofte zijn aanwezig in die woorden. Heb goede moed, zei hij. Theo boog zich dicht naar haar toe en zei zacht: heb goede moed, Caroline. Yeshua is hier, bij je, zo zeker als hij bij de bloedende vrouw en de verlamde man was. Pas toen hij dat zei, drong het tot haar door dat ze de moed had verloren. Ergens in de eindeloze uren van koortsachtige pijn was ze bekropen door moedeloosheid, die haar niet meer had verlaten en in haar wortel had geschoten. Heb goede moed. Theo's mond had de woorden gevormd. Zijn stem had ze uitgesproken. Maar Carilinee voelde nu dat Jezus ze in de mond had genomen. Ze voelde dat zijn geest er kracht aan verleende. Haar ogen vielen dicht en met een schok werd ze zich bewust van het gewicht van de angst die ze zonder het te beseffen had gedragen. Heb goede moed. De woorden weer klonken in haar geest en waren krachtiger dan Theretius' kruiden. De last van de angst viel langzaam van haar af, beetje bij beetje, en vrede verving de eerdere moedeloosheid. De verstikkende druk op haar borst werd verlicht en ze viel in slaap. Toen ze wakker werd, raasde de koorts niet meer, maar brandde op een laag pitje, een sudderende hitte waaraan het aanvankelijk vuur ontbrak. "Je ziet er beter uit," zei Theo verrast. Ze keek hem onderzoekend aan. "Jij ziet er vreselijk uit." Theo grijnsde en wreef over zijn stoppelige wang. "Nu ben ik beledigd." "Theo, je moet me een paar uur alleen laten. Rusten, eten. Anders word je ook ziek. En neem de tijd om een bad te nemen. Mijn neus begint het weer te doen." Theo lachte. "Ja, Sophocles zei al dat je bazig bent." Toen Theo wegging en de deur zachtjes achter zich dicht deed, ging Carilinee aan het werk. Ze had tegen Theo gezegd dat hij een bad moest, maar zelf was ze nog veel harder aan een flinke wasbeurt toe. Ze trok haar bevlekte, gekreukte tunica uit en doopte een doek in het lauwe water in de wasbak die Sophocles eerder op de dag had gebracht. Zeep had ze niet, want om de een of andere reden kon ze op een schip barstenvol zeep geen flintertje vinden in de hut. Ze durfden er Theo niet om te vragen, uit angst dat hij haar zou verbieden te veel te doen, en nam genoegen met een simpele wasbeurt om het zweet en de viezigheid van de koorts weg te spoelen. Tegen de tijd dat ze klaar was en haar haar in een keurige vlecht op haar rug ging, was ze slap van uitputting en haar benen trilden. Ze had al haar kracht nodig om een schone linnen tunica uit haar bundel te halen en over haar hoofd te trekken. Toen ze klaar was, ging ze buiten adem van uitputting weer op haar kussen liggen, maar ze voelde zich merkwaardig genoeg opgeknapt. Ze negeerde de lichtelijke misselijkheid die het gevolg was van de vermoeidheid en stond zichzelf een beverig lachje van triomf toe. Ze was niet dood. Ze was niet in Caesarea. Ze was min of meer schoon, op een schip dat Rome als bestemming had. En misschien, heel misschien, begon Theo haar ondanks de eindeloze moeilijkheden die ze hem had bezorgd als een vriendin te zien. Haar nieuwe vriend klopte veel te snel naar haar zin weer op de deur, wat haar vertelde dat hij geen tijd had genomen om te rusten. Hij had haar advies om te baden echter wel ter harte genomen en verscheen voor haar in een witte tunica die zijn gebronsde huid deed glanzen, zo leek het wel. Zijn haar was gekamd en zo dat de zilvergrijze pluk verborgen was. "Je hebt je verkleed," zei hij verbaasd. Ze streek over het lichtblauwe linnen van haar kledingstuk. "Ik had die tunica al aan sinds Caesarea. Je had bloemen kunnen planten in het vuil." U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Het Putinki Church Choir zingt Psalm 129. Goede God, laat mij gedurende deze gebedstijd dicht bij U zijn, met mijn hart, mijn geest, mijn ziel, mijn lichaam. Helemaal. Geef dat ik uw nabijheid en uw liefde mag voelen.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 13, vanaf vers 47.
1: Jezus zei: "Het is met het koninkrijk van de hemel als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen. En de slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden. En ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden." Hebben jullie dit alles begrepen? Ja, antwoordden ze. Hij zei hun: "Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op de Heer des huizes, die uit zijn schatkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt." Toen Jezus deze gelijkenissen beëindigd had, verliet hij die plaats.
0: Aan het einde van de tijd zullen ze de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden. Welke goede dingen in jouw leven wil je bewaren en vasthouden?

0: Als je de lezing opnieuw hoort, luister dan naar hoe Jezus dit gedeelte op een heel andere toon eindigt dan in het begin.
1: Jezus zei: "Het is met het koninkrijk van de hemel als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen. En de slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden. En ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden." "Hebben jullie dit alles begrepen?" "Ja," antwoordden ze. Hij zei hun: "Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op de Heer des huizes, die uit zijn schatkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt." Toen Jezus deze gelijkenissen beëindigd had, verliet hij die plaats.

De huismeester haalt nieuwe en oude dingen tevoorschijn. Neem eens een moment om met God te spreken over schatten uit je eigen verleden die je tevoorschijn zou kunnen halen. Goede dingen die je misschien vergeten bent, maar die jou nog steeds kunnen laten groeien.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit het boek Job. God beschaamt Job. Toen begon de Heer in storm en wind tot Job te spreken. Wie waagde daar met woordenkraam mijn bestel te verdoezelen? Weer je als een man, want ik ga je vragen stellen. Jij geeft bescheid. Waar was je toen ik de aarde begon te bouwen? Spreek op als je zoveel weet. Wie stelde het bestek vast? Jij weet dat toch. Wie bepaalde de maten? Waarop werden haar zuilen afgezonken? Wie plaatste de sokkels onder het eenstemmig gejuich van de morgensterren en het gejubel van alle hemelingen? Waar was je toen de zee haar poorten beukte, onstuimig los wilde breken uit de moederschoot? Toen ik haar kleedde in wolken en hulde in windsels van morgenslierte. Toen ik haar paal en perk stelde, de poort vergrendelde en zei: tot hier en niet verder. Hier breken uw trotse golven. Heb jij ooit de morgen ontboden en hem opdracht gegeven om de aarde bij haar einders te grijpen en de zondaars eraf te schudden? Rood wordt de aarde als zegelklei, als een kleurig kleed. Maar de zondaars ontvangen dit licht niet. Hun opgeheven arm wordt gebroken. Ben jij doorgedrongen tot de bronnen van de zee? Heb jij rondgewandeld in de onpeilbare diepten van de oceaan? Zijn de poorten van de dood toegankelijk voor jou? De poorten van de duisternis, heb jij die ooit gezien? Omvat jouw begrip heel de uitgestrektheid van deze wereld. Vertel op dan, als je er toch alles van weet. Waar is de weg naar de woonplaats van het licht? Waar houdt de duisternis zich op? Dan kun jij ze thuis brengen en hen wegwijs maken. Jij weet dat toch? Zo lang geboren.

weet dat toch, zo lang geleden geboren, met zo'n enorm aantal jaren achter de rug. Ben jij op bezoek geweest in de schatkamers van de sneeuw, de schatkamers van de hagel? Heb jij die ooit gezien? Hagel en sneeuw die ik opspaar voor moeilijke tijden, voor dagen van strijd en oorlog. Waar is de weg naar de tweesprong van het licht? Waar in het oosten waaiert de dageraad uit? Wie groef een bedding voor de stromende regens? Wie effende een pad voor de rollende donder om regen neer te gieten, zelfs op een land zonder mensen, op de woestijn waar niemand woont, om wildernis en woestijn te drenken en zelfs daar fris groen te doen ontkimmen? Heeft de regen een vader? Van wie stammen de dauwdruppels? Uit welke schoot komt het ijs voort? Wie is er moeder van de rijp die uit de hemel valt? Water wordt onherkenbaar tot ijzig gesteente. De oceaan stremt tot een ijzige vlakte. En de Heer sprak tot Job. Jij, schuldeiser van God, wil je nog doorzetten? Aanklager van God, wil je nog een laatste woord? Maar Job gaf ten antwoord. Nee, ik val te licht, wat moet ik zeggen? Ik leg mijn hand tegen mijn mond. Eén keer, hoogstens twee keer spreken is genoeg. Van mij hoeft het niet meer. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Petrus Chrysologus, bisschop van Ravenna. Het mysterie van de menswording van Christus. Wanneer de maagd ontvangt in haar schoot en als maagd baart en tevens maagd blijdt, dan is dat niet een alledaagse gebeurtenis, maar een wonder. Verstandelijk is het niet te beredeneren, maar het betreft hier de kracht van God. De schepper kan dit alleen, niet de natuur. Dit feit is niet gewoon, maar uniek. Het is goddelijk, niet menselijk. De geboorte van Christus was geen noodzaak, maar een uiting van goddelijke macht. Zij was het mysterie van de goddelijke liefde, het herstel van het heil voor de mensen. Hij die zonder geboren te worden, uit ongerept stof van de aarde de mens boetseerde, maakt door geboren te worden een mens uit een ongerept lichaam. De hand die ons heeft willen vormen uit klei, verwaardigde zich ook het vlees aan te nemen tot herstel van ons. Daarom is het feit dat de schepper in zijn schepsel en God in het vlees gevonden wordt, een eer voor dat schepsel en geen belediging voor God. Mens, waarom zijt gij die voor God zo kostbaar zijt, voor uzelf zo verachtelijk? Waarom eert gij die door God geëerd wordt, uzelf toch zo weinig? Waarom vraagt ge waaruit ge gemaakt zijt, en probeert ge niet te weten te komen waartoe ge gemaakt zijt? Deze hele wereld die gij ziet, is toch voor u tot een woning gemaakt? Het licht dat in u gestort is, verdrijft de duisternis rondom u. Voor u is de duur van de nacht beperkt, is de duur van de dag afgemeten. Voor u wordt de hemel afwisselend verlicht met de stralen van zon, maan en sterren. Voor u wordt de aarde getooid met bloemen, wouden en vruchten. Voor u is in het hemelruim, op de velden en in het water, een schitterende, onafgebroken en wonderbaarlijke menigte levende wezens geschapen, opdat een trieste eenzaamheid de vreugde niet zou verstoren. Toch zocht uw schepper boven.

0: bovendien nog wat hij aan uw eer kon toevoegen. Hij legde u in u zijn beeld, zodat op aarde zijn zichtbaar beeld de onzichtbare schepper tegenwoordig stelde. En in aardse dingen gaf hij u zijn plaats, opdat aan u als plaatsvervanger van de Heer in deze wereld niet zo'n groot bezit ontnomen zou worden. Wat God voor zich in u maakte, dat nam hij barmhartig ook in zich op. Hij wilde werkelijk zelf in de mens gezien worden, in wie hij tevoren als een beeld en gelijkenis gezien wilde worden. Al had de mens reeds tevoren de weldaad ontvangen Gods evenbeeld te zijn, nu maakte God het voor de mens mogelijk zelf God te zijn. Christus wordt derhalve geboren om door zijn geboorte de natuur van de mens te herstellen. Hij nam het op zich kind te worden. Hij liet zich voeden. Hij doorliep alle levensfasen om die volmaakte, blijvende levensfase die hij zelf gemaakt had te herstellen. Hij draagt de mens, opdat die niet meer kan vallen. De mens die hij als aardswezen geschapen heeft, maakt hij tot een hemelswezen. Hem, die met een menselijke geest bezield is, geeft hij leven door een goddelijke geest. Zo verheft hij de mens tot God, zodat er niets overblijft van al wat er in hem aan zonde, dood, lijden, smart en aarde aanwezig is. Dit volbrengt onze Heer, Jezus Christus, die met de Vader leeft en heerst in eenheid van de Heilige Geest, God, nu en altijd, en tot in alle, nooit eindigende eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: beste luisteraars. Fijn dat u ingeschakeld heeft bij Radio Maria. En van harte weer welkom. Zo zitten we in de maand juni en nu zitten we alweer op de tweede van de maand juli. Het gaat misschien bij u wat minder snel, maar bij mij in ieder geval gaat het erg snel. We gaan bidden. En dan geef je eerst de bladzijde van het Kleingetijdenboek. Dat is 111, dus dat is 3 ene. En als u daar bent, dan loopt het verder gewoon helemaal door. Dus het is vandaag verder makkelijk, u hoeft niet te bladeren. En dat is in het Grootgetijdenboek ook zo. We beginnen op bladzijde 835. Daar vindt u de openingszang, openingsantifoon. En dan na de openingsvers komt er de hymne. En die staat op bladzijde 713. Dus is de donderdagmorgen, 713. Nou, en dan gaan we eigenlijk terug waar we waren. We beginnen op bladzijde 835 en dan gaan we verder op bladzijde 838. En mogen we ook vandaag elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 111 en Grootgetijdenboek 835. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: De machtige God, immers is de Heer. Woning is Hij over. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden. Want Hij is onze God.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder, wij zijn kudde.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Grootgetijdenboek gaan we nu naar bladzijde 713. De zon rijst rood in het verschiet. Wie kleurt en bloost en schaamt zich niet? Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis, waarin ons hart gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
0: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachten meer aan het kwaad.
1: Zo ga de dag in vrede voort. Geen leugen worden meer gehoord. En geen begeerte meer gewekt. Het hart niet meer door kwaad bevlekt.
0: Hij die ons in zijn hoede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu verder op bladzijde 838. Word wakker, harp en citer, ik wek de dageraad. Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Bij u zoek ik mijn heil.
1: Ik houd mij schuil onder uw vleugels, totdat het onheil wijkt.
0: Ik roep tot God, de Allerhoogste. God die voor mij zorgt.
1: Dat hij mij redding zendt vanuit de hemel. En mijn vervolgers smadelijk verjaagt.
0: Ik lig te midden van de leeuwen. Die dorstig zijn naar mensenbloed.
1: Hun tanden zijn zo scherp als speren. Hun tong een snijdend zwaard.
0: Vertoon u in de hoge, God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
1: Ze hebben op mijn pad een net gespannen. En brachten mij ten val.
0: Ze hebben op mijn weg een kuil gegraven. Maar vielen zelf erin.
1: Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u.
0: Ontwaak mijn geest, word wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad.
1: U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u te eer.
0: Want hemelwijd is uw erbarmen. In de wolken reikt u trouw.
1: Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Word wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad.
0: Overvloed zal er zijn voor mijn volk, zegt de Heer. Volkeren, hoort het woord van de Heer. Geeft er bericht van op verre kusten.
1: Hij die Israël eens heeft verstrooid, zal het verzamelen, zal het behoeden. Zoals een herder zijn kudde hoedt.
0: Jacob is vrijgekocht door de Heer. Losgemaakt uit de greep van de heerser.
1: Juichend trekt men de Sionberg op. Stroomt men toe naar de welvaart des Heren.
0: Hopend op koren, olie en wijn. Vruchtbare kudden en koeien en schapen.
1: Dan zijn ze als een besproeide tuin. Nooit meer zullen ze dorst moeten lijden.
0: Meisjes dansen een vreugdedans. samen met jongens en grijsaards.
1: Zo breng ik vreugde in plaats van rouw. Troost en blijdschap na hun ellende.
0: Ik zal de priesters rijk bedelen. Overvloed zal er zijn voor mijn volk.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu ben ik altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overvloed zal er zijn voor mijn volk, zegt de Heer.
0: Groot is de Heer. Hij zij hoog geprezen in onze Godstad Jeruzalem. Groot is de Heer. Hij zij hoog geprezen. In onze Godstad Jeruzalem.
1: Zijn heilige berg rijst daar schitterend op. Een vreugde voor ieder op aarde.
0: Voor ons is de Sion de Rode Berg. Stad van de grote koning.
1: God zelf die binnen haar burchten verblijft. Hij toont zich een veilige vesting.
0: Zie, woningen kwamen samen. En rukten tegen haar op.
1: Maar toen zij haar zagen, werden zij bang. En sloegen verschrikt op de vlucht.
0: Eens overviel hen de angst. Zweeën een barende vrouw.
1: Zoals de storm uit het oosten. De schepen voor Tarsis treft.
0: Al wat wij gehoord hebben, zien wij nu zelf. Onze Godstad Jeruzalem.
1: De stad van de Heer der hemelse legers. God houdt haar voor eeuwig in stand.
0: Wij vieren uw goedertierenheid, God. Hier binnen uw tempelmuren.
1: Zo groot als uw naam is, is ook uw roem. Hij reikt tot de grenzen der aarde. Rechtvaardig is alles wat komt uit uw hand.
0: Verheugd is de Sion, de steden van Juda. Juichen om wat gij beschikt.
1: Bezichtigt de Sion rondom. En telt zijn machtige torens.
0: Wees trots op zijn sterke muren. Gaat tussen zijn bouwwerken door. Dan kunt ge uw kinderen daarvan verhalen.
1: Zie, hij is God, onze God. Hij is in de eeuwen der eeuwen. Hij die ons voor altijd bestuurt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Groot is de Heer, hij zij hoog geprezen in onze Godstad Jeruzalem. Dit zegt de Heer, de hemel is mijn troon en de aarde mijn voetbank. Wilt gij dan een huis voor mij bouwen, een rustplaats voor mij zoeken? Al wat bestaat heb ik met eigen handen gemaakt, alles is van mij. Luidt de godspraak van de Heer. Ik ben vol zorg voor degenen die nederig zijn zonder pretenties en vol ontzag voor mijn woord.

0: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Heer, verhoor mij.
0: Heer, aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Laten we de Heer dienen in vroomheid en hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. In monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen bemachtigd zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: Gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij de Heer dienen in vroomheid en hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand.
0: Brengen wij dank aan Christus die ons het licht schenkt van deze dag. En zeggen wij tot hem.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Als een offer hebt gij u aangeboden voor onze zonden. Help ons vandaag bij al wat wij ondernemen.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Hij schenkt vreugde door het licht van deze nieuwe dag. Is gij de morgenster die opgaat in ons hart.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Leer ons geduld te hebben met anderen, want gij hebt geduld met ons en zijt met ons begaan.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Heer, laat deze morgen uw genade blijken. Laat vandaag uw vreugde onze kracht zijn.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Je kunt u in stilte als u wilt bidden voor uw eigen intenties.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, van de morgen tot de avond keren wij ons biddend tot u. Ban het duister van de zonne uit ons hart en leid ons tot het ware licht, Christus onze Heer. Die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Heer, schenk ons zijn zegen waar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in week 17 door het jaar mogen wij ons laten opnemen in het gebed waarmee de kerk ons wil binnenleiden in de heilige geheimen van de Eucharistie. Een vers uit Psalm 16. Heer, ik roep u aan, want bij u vind ik verhoring. Luister naar mij, hoor wat ik zeg. Waak over mijn leven, het licht van mijn ogen, wees mijn toevlucht en mijn beschermer. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot de menigte: het rijk der hemelen gelijkt op een sleepnet dat in zee geworpen vissen van allerlei soorten bijeenbracht. Toen het vol was, trok men het op strand. Men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen. De slechte echter werden weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld. De engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Hebt gij dit alles begrepen? Zij antwoordden hem, ja. Hij zei hun, daarom is iedere schriftgeleerde die onderwezen is aan het Rijk der Hemelen gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud tevoorschijn haalt. Dit is het woord van God. Alles laten vallen, mijn geest laten rusten bij hem. Bij de plaats van het gebed even afremmen, om zo tot een grotere diepte te komen, staande me zijn tegenwoordigheid bewust te maken. Voor mensen is Gods aanschijn een licht, waarbij vergeleken alle aardse licht duisternis is. Een rijkdom waarbij alle aardse rijkdommen in het niet vallen. Om mij te helpen in het gebedsuur te leven uit die onvergelijkelijke rijkdom van God, maak ik een gebaar van eerbied. Ik maak me klein voor hem die mij in zijn liefde wil opnemen. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield. De houding die mij het beste helpt mijn hart open en ontvankelijk te maken voor hem. Ik vraag dat nu ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Nu mag ik nog verder gaan en me openstellen voor de geheimen van het Rijk der Hemelen die mij onderwezen worden door Jezus zelf, de schriftgeleerde die als geen ander onderwezen is in het Rijk der Hemelen. Eerst haal ik me de geschiedenis voor de geest. In een serie van 7 parabels zijn dit de laatste 3. De menigte heeft afgehaakt. Toen liet hij de menigte gaan en ik keerde naar huis terug. Jezus is alleen met zijn leerlingen aan wie het gegeven is de geheimen van het Rijk der Hemelen te kennen. In de parabels van de schat in de akker en van de parabel toont hij ons dat wij omwille van de onvergelijkelijke schat van het Rijk alle schepen achter ons moeten verbranden. Maar als men van die rijkdom niet onder de indruk komt en alles bij het oude laat, als men zich niet bekeert, dan wil Jezus ons uit de droom helpen met de laatste parabel van het visnet met goede en slechte vissen. Bedrieg u zelf niet, geloof maar niet dat het zo blijven zal, eens zal het er toch van komen. Ten slotte een woord ter afsluiting van het parabelonderricht aan het adres van de leerlingen en dus ook aan ons. Het valt me gemakkelijker contact met Jezus te houden wanneer ik me de plaats voorstel waar dit gebeurde. Ergens aan de oever van het meer van Galilea. En wanneer ik ook mijn eigen geestelijke plaats zie, enerzijds verdeeld tussen de rijkdommen van de aarde en die van de hemel, en anderzijds
in een wereld waarin het kwade ongestraft zijn gang lijkt te kunnen gaan. Ten slotte vraag ik om de bijzondere genade van een innerlijke kennis van Christus de Heer, dat ik erdoor gemotiveerd word om voor hem alles eraan te geven, om aan hem de hoogste voorrang te geven. De overweging. In wezen is de kerk een bijeenbrengen in barmhartigheid van slechten en goeden. Het is een sleepnet met allerlei soort, een allegaartje. De parabel van het sleepnet is eigenlijk van eenzelfde soort als die van het onkruid en de tarwe. Alleen slaat de parabel van vandaag in de uitleg een andere richting in. Maar de eerste betekenis, de diepere zin van de parabel is dat goeden en slechten samen in één sleepnet in de kerk verenigd zijn. En dat er dus geen scheiding kan worden doorgevoerd. Wat in de parabel van de tarwe en het onkruid uitrukken wordt genoemd, dat is in deze parabel het scheiden van goede en slechte vissen. Een scheiding doorvoeren, wat pseudo-messiaanse bewegingen, ideologische bewegingen, altijd doen, een zuivering, een scheiding doorvoeren in de partij, een scheiding aanbrengen tussen de goeden en de slechten, de sterken en de zwakken. Zij grijpen dus eigenlijk vooruit op het oordeel. Het oordeel dat alleen God kan vellen. Alleen God kan oordelen en veroordelen. En dat is het nieuwe aan de boodschap van Jezus. Het nieuwe staat tegenover het oude. Tegenover het oude denken van boontje komt om zijn loontje, oog om oog, tand om tand. Schuld moet worden gestraft, het kwaad moet worden uitgedelgd. Het nieuwe is, er wordt een tussentijd ingevoerd, een tijd tussen het bedrijven van het kwaad en het oordeel. Een tussentijd van genade, van amnestie, van uitstel. Van uitstel, niet van afstel. En daarom is iedere schriftgeleerde die onderwezen is in het Rijk der Hemelen gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud tevoorschijn haalt. Nieuw en oud. Eigenlijk is het evangelie ook al oud. Dat nieuwe verbond, dat goede nieuws, dat blijde nieuws, wat het woord evangelie betekent, dat evangelie, dat is al 2000 jaar oud. Eigenlijk is het dus oud nieuws. Maar nieuw is het door de kwaliteit. Door de verrijzeniskracht die er in dat oude woord schuilt. In dat oude nieuws zit een kracht die een mens nieuw kan maken, kan vernieuwen. Een kracht die je nieuwe moed kan geven, een nieuwe schepping van je kan maken. Dat is de machtige mogelijkheid van het woord van God. Het is allemaal oud. Duizenden jaren oud, oud nieuws. Maar dat oude nieuws is blij nieuws, doordat het je blij kan maken. Mensen kunnen soms een tijd lang versterkende middelen nodig hebben. Het gewone voedsel bevat dan voor hen niet voldoende vitaminen, eiwitten, enzymen, metalen, noem maar op. En dan nemen ze bepaalde krachtmiddelen tot zich, zogenaamde voedingssupplementen, om er weer bovenop te komen. Nu, wat deze voedingssupplementen zijn voor het lichamelijk welzijn van de mens, dat is het evangelie voor zijn geestelijk welzijn. Krachtvoedsel. Met het gewone voedsel en het gewone voedsel voor de geest, hoe mooi, hoe verheven, hoe versterkend ook, hoe diep, je komt er niet bovenop. Als je langere tijd in gebed bent, dan ga je pas merken hoeveel gezondmakende kracht er in het evangelie schuilt. Een jong iemand zei me eens, in het evangelie worden er allerlei mensen genezen. En ik merk zelf bij het bidden ook dat er een genezende kracht van dat woord uitgaat. Er moet nog veel in mij genezen worden. En dat laat ik doen in het gebed. Tot zover het citaat. Hoe meer je ervan neemt, des te meer je ervan krijgt. Het is geen welvaartsvoedsel. Het blijkt
dat je zonder dat voedsel eigenlijk niet leven kunt. De blijde boodschap is als het sacrament van de Eucharistie. We gaan binnen in een werkelijkheid van zoveel jaar geleden. We noemen het dan ook gedachtenisviering. U viert de gedachtenis van iemand. U viert een handeling van iemand van zoveel jaar geleden. Doet dit tot mijn gedachtenis. Maar in het gedenken van en in het denken aan die oude werkelijkheid worden wij nieuw. Op zo'n moment komt dat wat er vroeger was, nu werkelijk onder ons tegenwoordig, met heel zijn geestelijke vernieuwende kracht. Precies zoals toen het voor de eerste maal gebeurde. Jezus komt nieuw onder ons om ons nieuw te maken. Aan het einde de diepte van het gebed bewaren of herwinnen door gesprekjes te voeren met de leerlingen, met Jezus, de schat in de akker van onze wereld, met de Vader in de hemel die ons zijn schat heeft toevertrouwd, en een Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. We gaan deze dag beginnen met het ochtendgebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe, mijn ziel en mijn lichaam, en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. De oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat gij het hebt beloofd die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop. De oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. En bidden wij ook het gebed van de heilige Franciscus om in dienst te staan van het ware geluk. Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede. Laat me liefde brengen waar haat over woekert. Laat me vergeving brengen waar beledigd werd. Laat mij eendracht brengen waar tweedracht heerst. Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen. Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt. Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt. Laat me licht brengen waar duisternis heerst. Laat me vreugde brengen waar droefheid is. En mogen ik bij dit alles zoeken, niet zozeer getroost te worden, dan wel te troosten. Niet zozeer begrepen te worden, dan wel te begrijpen. Niet zozeer bemind te worden, dan wel te beminnen. Want het is door te geven dat men krijgt, door zichzelf te verliezen dat men vindt, door te vergeven dat men vergeving bekomt, en door te sterven dat men verrijst tot eeuwig leven. En tot slot zou ik graag met jullie bidden het gebed van overgave van Charles de Foucault, om deze dag in Gods handen te leggen. Mijn Jezus, ik geef u mijn handen om uw werk te verrichten, uw zegen te verspreiden. Ik geef u mijn voeten om uw weg te gaan. Ik geef u mijn ogen, opdat gij ze zult richten en doen stralen van uw zachtheid. Ik geef u mijn verstand om te denken. Ik geef u mijn mond om te spreken uw woord van wijsheid, uw woord van liefde. Ik geef u mijn geest om in mij te bidden. Ik geef u bovenal mijn hart, om met dat hart uw hemelse Vader te beminnen, uw lieve moeder en alle mensen. Laat mij kleiner worden en word gij groter in mij, opdat niet ik meer leven, niet ik meer bidden, niet ik meer werken, maar gij, almachtige God, Zoon van de hemelse Vader, liefdevolle Verlosser. Amen. Wensen we jullie een hele mooie dag. En we zijn straks bij u terug om 8:30 om het Rozenkransgebed te bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Bid u met ons mee. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we allereerst dit rozenhoedje bidden om Gods zegen over alle luisteraars van Radio Maria in Nederland en wereldwijd. En bidden we ook voor alle intenties die ons bereikt hebben en ook die ons niet bereikt hebben op een of andere manier. Nog niet hier zijn aangekomen, maar wel leven in de harten van de bidders, van de luisteraars. Ook voor degenen die vandaag niet luisteren, als het Gods wil is. Dan overwegen we het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria,

0: van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

En beste luisteraars, welkom zo over een paar minuten bij de Heilige Mis. Vandaag vanuit de Sint-Antonius van Padua-kerk in Millingen aan de Rijn.

0: De mond van de rechtvaardige verkondigt wijsheid en zijn tong spreekt oprechte taal. De wet van God is in zijn hart. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: Amen.
0: Zingen we als openingslied Naar u gaat mijn verlangen, bladzijde 46, de eerste strofe.

Mogen ons welkom weten bij de viering van de Eucharistie. Ook u die met ons verbonden bent via Radio Maria of online, van harte welkom. Vandaag de gedachtenis van de heilige Petrus Chrysologus. Petrus van het Gouden Woord, bisschop van Ravenna in de 5e eeuw. En dan was hij bisschop van Ravenna en dus het zal, ik was even aan het twijfelen, was het nou de 5e of de 15e eeuw, zit 10 eeuwen verschil in, maar het is inderdaad de 5e eeuw, al van lang vervlogen tijd. Maar iemand die het heel goed kon zeggen en mensen bij de Heer kon brengen. En het nieuwe en het oude, daar gaat het over in de evangelielezing. Een schriftgeleerde die onderwezen is in de hele schrift en de schrift in de geest verstaat, het nieuwe en het oude naar voren weten halen. Dat was natuurlijk ook bij de heilige Petrus Chrysologus. Het gouden woord. Maar dat dat dan ook mag landen in ons hart. En daartoe kneedt de Heer ons van dag tot dag als een pottenbakker, zo horen we vandaag in de eerste lezing. Hij kneedt ons. En dat kan soms pijn doen, maar hij kneedt ons naar de vorm die goed is. En dat we hem de eer kunnen geven die hem toekomt en daardoor ook zelf vol vreugde zijn. In zoverre we tekort zijn geschoten in onze band met hem, in onze band met onze naasten, willen we allereerst onze schuld uitspreken. God

0: Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige bisschop Petrus Chrysologus gemaakt tot een uitmuntend verkondiger van uw mensgeworden woord. Geef ons op zijn voorspraak dat wij het mysterie van uw verlossing voortdurend overwegen in ons hart en daarvan trouw getuigen in onze daden. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Luisteren nu naar de schriftlezingen.

Uit de profeet Jeremia. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia. Ga naar het huis van de pottenbakker. Daar zal ik u laten horen wat ik te zeggen heb. Ik ging naar het huis van de pottenbakker. Deze was juist aan het werk op de schijf. Toen de pot die hij aan het boetseren was onder zijn handen mislukte, begon hij met leem in andere pot te maken, die hem wel beviel. Daarop kwam het woord van de Heer tot mij. Huis van Israël, ik kan niet met u doen als deze pottenbakker, zo luidt de Godspraak van de Heer. Als leem in de hand van een pottenbakker, zijt gij in mijn hand, huis van Israël. Woord van de Heer. Als tussenzang lezen we uit Psalm 146 en het refrein luidt: Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. De Heer zal ik loven mijn leven lang. Mijn God zal ik al mijn dagen bezingen. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Vertrouwt op geen vorst, die mens is als wij. Hij kan het geluk niet schenken. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Eens geeft hij de geest, keert terug naar de aarde. Dan is het gedaan met zijn macht. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Zijn hoop stelt op God de Heer, op Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee met al wat daar leeft. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God.

0: Heer zij met u.
1: Uit
0: het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot de menigte: het rijk der hemelen gelijkt op een sleepnet dat in zee geworpen vissen van allerlei soort bijeenbracht. Toen het vol was, trok men het op het strand. Men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen. De slechte echter werden weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld. De engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Hebt gij dit alles begrepen? Ze antwoordden hem ja. Hij zei hun: daarom is iedere schriftgeleerde die onderwezen is in het Rijk der Hemelen gelijk aan een huisvader, die uit zijn schat nieuw en oud tevoorschijn haalt. Toen Jezus deze gelijkenissen had beëindigd, ging hij vandaar weg. Woord van de Heer. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacob's God, zo hebben we gebeden als refrein met Psalm 146 tussen de lezingen. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacob's God. Dat is wel heel duidelijk. Jacob's God, God die zich heeft geopenbaard in het volk Israël. En met mensen op weg is gegaan, Abraham, Isaac, Jacob, Jacob's God, een God van levenden. Een God die in de geschiedenis komt, in de geschiedenis van de wereld, maar ook in de geschiedenis van ons mensenleven. En wanneer is het dan zo dat we hem ontmoeten? Op het moment dat we nieuw en oud in de geest kunnen verstaan. Dat het nieuwe Jezus, de Zoon van God, die het nieuwe altijd durende verbond heeft gesloten door zichzelf helemaal te geven tot het uiterste, in zijn liefde voor ons gegaan, dat al het oude wordt verstaan in zijn licht. Het licht van het evangelie. Het licht van de blijde boodschap. In onze wereld worden we doodgegooid met hele andere boodschappen, boodschappen van ellende. Maar ook daarin is de Heer. En als wij hem ook in die ellende kunnen beleven en in die ellende ook er kunnen zijn voor anderen, dan gebeurt daar het Rijk van God. Het is als met de pottenbakker die een pot kneedt van klei. En wij zijn als klei in de handen van de pottenbakker die God is. En hij weet precies hoe die pot moet zijn, hoe wij tot ons recht komen, hoe wij er op ons best zijn. En dat is op dat moment dat wij er zijn voor anderen en voor de ander, voor de Heer zelf. En dat is de roeping van het huis van Israël. Het huis van Israël in geestelijke zin verstaan. In de geschiedenis begonnen, maar iedereen hoort bij dat huis van Israël. Iedereen hoort bij de kinderen van God. En wat is het mooi als we dat verstaan. Als iedereen zichzelf mag zijn en steeds beter gevormd mag worden en zich laat vormen naar het beeld dat de Heer van die pot heeft. En dan komt het goed, want dan is het de Heer die zijn werk in ons kan doen. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God.

0: bidden we vol vertrouwen tot God onze Vader. Voor godsdienstleerkrachten en catechisten, dat zij uit de schat van ons geloof oud en nieuw tevoorschijn halen, zodat jongeren mogen kennismaken met het evangelie. Laat ons bidden.
1: Heer ons God, wij bidden voor ons.
0: Voor hen die werken met mensen die worden uitgestoten door de maatschappij. Dat ze niet ophouden te geloven in nieuwe kansen. Laat ons bidden.
1: Heer ons God, wij bidden voor ons.
0: Voor hen die foute keuzes maakten in het leven, dat ze erop durven vertrouwen dat God telkens opnieuw met hen begint. Laat ons bidden.
1: Heer ons God, wij bidden voor ons.
0: We willen bidden voor onze persoonlijke intenties. We bidden ook voor onze zieken. En voor een ernstig zieke. We bidden voor vrede in de wereld, vrede in de harten van mensen. We bidden voor de intenties van degenen die hier vandaag de aanbidding houden. En voor de intenties van onze Heilige Vader, Paus Leo. Bidden we vol vertrouwen tot Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. God onze Vader, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Verhoor onze gebeden en dat vraag je op voorspraak van de heilige Petrus Chrysologus, door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Water en wijn worden één gedeeld ons mens. Zij neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
2: Mogen de Heer het offer uit zijn handen aannemen, door van de Heer van zijn naam, tot het welzijn van ons is nieuws naar hem gekeerd.
0: God, aanvaard de offergaven die wij u van ganser harte brengen op de feestdag van de heilige Petrus Chrysologus. Op zijn woord bieden wij ook onszelf aan als een offer van lof door Christus, onze Heer.
2: Amen.
0: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
2: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
2: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Want gij schenkt uw kerk vreugde op het feest van de heilige Petrus Chrysologus. Door zijn voorbeeld geeft gij ons kracht, door zijn woord verdiept gij ons geloof, en door zijn voorspraak biedt gij ons bescherming. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, Uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij Uw goedheid en Uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, Uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de Zijne, Zijn trouw werd de onze, blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. God onze Vader, wij vragen U, zend over dit brood en deze wijn de kracht van Uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van Uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschoppen Gerardus en Robertus en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met heilige Jozef, haar bruidegom, met apostelen, martelaren, de heilige Petrus Chrysologus, de heilige Bartholomeus, Hubertus, Remigius, Laurentius en Antonius en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
2: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
1: In de eeuwigheid.
0: Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. U die via Radio Maria of online meeviert en niet de Heilige Communie kunt ontvangen, ik wil u graag voorgaan in een gebed om een geestelijke communie met Jezus. U Jezus die hier aanwezig bent in het heilig sacrament. U die zo graag wilt leven in ons hart. U die een nieuw en altijd durend verbond hebt gesloten door voor ons te lijden, te sterven en op te staan uit de dood. Tot het uiterste bent u gegaan in uw liefde voor ons. En in dat licht mogen we al het andere verstaan, het oude. We mogen ons laten vernieuwen door uw liefde, die alles anders maakt, die ons meer en meer wil verbinden met onze naaste. Heer Jezus, u verlangt in ons te wonen, dat wij zo helemaal er kunnen zijn voor u en onze naaste. Heer Jezus, maak ons steeds meer één met u.

lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

Dit is het trouwe en verstandige dienaar die de Heer is aangesteld over zijn gezin, om aan ieder brood te geven op zijn tijd.

0: Laat ons bidden. Heer, vorm ons in de leerschool van Christus, nu gij ons hebt gesterkt met Christus het levende brood, zodat we op het feest van de heilige Petrus Chrysologus uw evangelie beter leren kennen en daarvan mogen getuigen door daden van liefde, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: We zullen nu besluiten met de uitstelling van het Allerheiligste, een lied. Korte stille aanbidding en dan de zegen met het Allerheiligste.

waren mijn luisteraars voor de Heilige Mis verbonden met de Sint-Antonius van Padua kerk in Millingen. Celebrant is pastoor Rudo Franke geweest. We gaan zo door met muziek en natuurlijk vertel ik u iets over de programmering van vandaag als u naar Radio Maria blijft luisteren. Zo om 10:00 hoort u het verhaal van de heilige van de dag. Daarna om 10:15 hoort u het programma Zuiderlicht. Deze keer een herhaling, maar het gaat wel over de heilige Eucharistie, het ontvangen van de heilige Eucharistie. En de titel van de uitzending is Kostbaarder dan goud en edelstenen. Om 10:45 hoort u de lezingen uit de lezingendienst. En om 11:00 hoort u weer een aflevering uit het programma Water en Vuur van Monsieur Rob Mutsaerts. Het nieuwe en het oude. En dat zijn paradoxen in het Marcus Evangelie. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. Om 11:45 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Om 13:30 kunt u luisteren naar weer een aflevering uit het boek Juwel van de Nijl van Tessa Afshar. En het is vandaag de vijfde zondag, de vijfde donderdag in de maand. En dan hebben we weer geleide aanbidding voor een uurtje van 14:00 tot 15:00. En dan kunt u op dat moment ook intenties appen of bellen. En dan wordt het voor het Heilige Sacrament voor uw intenties gebeden. Dat is dus vanaf 14:00 vanmiddag. Op 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 15:30 hoort u de herbergiers over een stuk uit een uitleg over een stuk van de Credo. Vandaag over Schepper van hemel en aarde. Om 16:30 hoort u Pater Bots met zijn meditatie bij het evangelie van vandaag. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Om 17:05 over vijf is er een lezing uit het archief over de heilige Titus Brandsma. En om 19:00 begint de heilige mis vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Nou, beste luisteraars, ik wens u van harte een gezegende ochtend toe, gezegende dag toe en tot horens.

al te licht. Wat moet ik zeggen? Ik leg mijn hand tegen mijn mond. Eén keer, hoogstens twee keer spreken is genoeg. Van mij hoeft het niet meer. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Petrus Chrysologus, bisschop van Ravenna. Het mysterie van de menswording van Christus. Wanneer de maagd ontvangt in haar schoot en als maagd baart en tevens maagd blijdt, dan is dat niet een alledaagse gebeurtenis, maar een wonder. Verstandelijk is het niet te beredeneren, maar het betreft hier de kracht van God. De schepper kan dit alleen, niet de natuur. Dit feit is niet gewoon, maar uniek. Het is goddelijk, niet menselijk. De geboorte van Christus was geen noodzaak, maar een uiting van goddelijke macht. Zij was het mysterie van de goddelijke liefde, het herstel van het heil voor de mensen. Hij die zonder geboren te worden, uit ongerept stof van de aarde de mens boetseerde, maakt door geboren te worden een mens uit een ongerept lichaam. De hand die ons heeft willen vormen uit klei, verwaardigde zich ook het vlees aan te nemen tot herstel van ons. Daarom is het feit dat de schepper in zijn schepsel en God in het vlees gevonden wordt, een eer voor dat schepsel en geen belediging voor God. Mens, waarom zijt gij die voor God zo kostbaar zijt, voor uzelf zo verachtelijk? Waarom eert gij die door God geëerd wordt, uzelf toch zo weinig? Waarom vraagt ge waaruit ge gemaakt zijt, en probeert ge niet te weten te komen waartoe ge gemaakt zijt? Deze hele wereld die gij ziet, is toch voor u tot een woning gemaakt? Het licht dat in u gestort is, verdrijft de duisternis rondom u. Voor u is de duur van de nacht beperkt, is de duur van de dag afgemeten. Voor u wordt de hemel afwisselend verlicht met de stralen van zon, maan en sterren. Voor u wordt de aarde getooid met bloemen, wouden en vruchten. Voor u is in het hemelruim, op de velden en in het water, een schitterende, onafgebroken en wonderbaarlijke menigte levende wezens geschapen, opdat een trieste eenzaamheid de vreugde niet zou verstoren. Toch zocht uw schepper bovendien nog wat hij aan uw eer kon toevoegen. Hij legde u in u zijn beeld, zodat op aarde zijn zichtbaar beeld de onzichtbare schepper tegenwoordig stelde. En in aardse dingen gaf hij u zijn plaats, opdat aan u als plaatsvervanger van de Heer in deze wereld niet zo'n groot bezit ontnomen zou worden. Wat God voor zich in u maakte, dat nam hij barmhartig ook in zich op. Hij wilde werkelijk zelf in de mens gezien worden, in wie hij tevoren als een beeld en gelijkenis gezien wilde worden. Al had mens reeds tevoren de weldaad ontvangen Gods evenbeeld te zijn, nu maakte God het voor de mens mogelijk zelf God te zijn. Christus wordt derhalve geboren om door zijn geboorte de natuur van de mens te herstellen. Hij nam het op zich kind te worden. Hij liet zich voeden. Hij doorliep alle levensfasen om die volmaakte, blijvende levensfase die hij zelf gemaakt had te herstellen. Hij draagt de mens, opdat die niet meer kan vallen. De mens die hij als aardswezen geschapen heeft, maakt hij tot een hemelswezen. Hem, die met een menselijke geest bezield is, geeft hij leven door een goddelijke geest. Zo verheft hij de mens tot God, zodat er niets overblijft.

0: van al wat er in hem aan zonde, dood, lijden, smart en aarde aanwezig is. Dit volbrengt onze Heer, Jezus Christus, die met de Vader leeft en heerst in eenheid van de Heilige Geest, God, nu en altijd, en tot in alle nooit eindigende eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
2: Vrienden, we zijn toe aan de vierde aflevering van Water en Vuur. En we zijn beland bij het tweede hoofdstuk van Marcus, vers 13 tot 17. Wat schrijft Marcus daar? Een andere keer ging Jezus naar de oever van het meer. Al het volk kwam naar hem toe en hij onderrichtte hen. In het voorbijgaan zag hij Levi, de zoon van Alfeus, aan het tolhuis zitten en sprak tot hem: "Volg mij." De man stond op en volgde Jezus. Terwijl Jezus eens in diens woning te gast was, lag met hem en zijn leerlingen ook een groot aantal tollenaars en zondaars aan, want er waren er velen die hem volgden. De Farizeese schriftgeleerden, die zagen dat hij at met zondaars en tollenaars, zeiden tot zijn leerlingen: "Hoe kan hij eten en drinken met tollenaars en zondaars?" Jezus hoorde dit en antwoordde hun: "Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars." Tot zover Marcus. Er is iets buitengewoon troostends aan het feit dat dit verhaal begint met Jezus die langs de zee loopt. De zee, altijd een symbool van het onbekende, het ongetemde ook. Het is de rand van de wereld, de plaats waar de landmassa stopt en het mysterie begint. En toch is dit niet de plek waar het wonder gebeurt. Het wonder gebeurt aan het tolhuis, die prozaïsche plek van regels en rekeningen, waar iemand zit die geld int voor de vijand, voor de bezetter. Het is alsof het evangelie ons wil vertellen dat de grootste omwentelingen niet altijd plaatsvinden in de uitgestrekte woestijn of op de stormachtige zee, maar soms simpelweg in de bureaucratische hoekjes van het dagelijks leven. Levi, de tollenaar, is in de ogen van zijn tijdgenoten niet zomaar een zondaar, hij is een verrader. Hij zit niet alleen bij het tolhuis, hij zit bij de poort van het Romeinse Rijk. Hij vertegenwoordigt het kwaad niet door rebellie, maar door samenwerking met de onderdrukker, zoals gezegd. En toch, in een enkel moment, met een enkel woord: "Volg mij," verandert Jezus deze collaborateur in een leerling. Het enige wat hij zegt is: "Volg mij." En hij laat alles vallen en volgt Jezus. Dit is het soort ironie dat Chesterton zou hebben gewaardeerd, dat de grootste revolutie begint met een man die zijn belastingformulier weglegde. En zo komt het dat Jezus niet alleen Levi roept, maar ook zijn vrienden, de tollenaars en de zondaars van deze, de vrienden van deze Levi. De maaltijd die volgt bij Levi aan huis is een omkering van elke conventie. En de fariseeën die zien dit als een schandaal. En zeker zin hebben ze gelijk overigens. Het is een schandaal van genade. Het is alsof de hemel een feest organiseert en alleen de ongenodigden worden binnengehaald. De wereld wil dat de heiligen apart blijven. Maar Jezus doet precies het tegenovergestelde. Hij breekt door de scheidslijn heen en eet met de onheiligen. En dit is de goddelijke parodie op de aristocratische tafelmanieren van onze wereld. En de reactie van de fariseeën is, zoals altijd, logisch en daarom zo triest. Ze vragen: waarom eet hij met zondaars en tollenaars? Ze stellen de vraag niet omdat ze het antwoord willen weten, maar omdat ze het antwoord al denken te kennen. In hun ogen is Jezus' gedrag absurd. En precies daar ligt hun tragische fout. Ze willen dat religie redelijk is, terwijl religie altijd een beetje gek moet zijn. Ware heiligheid moet de wereld een beetje vreemd lijken. Anders is het geen heiligheid, maar slechts moraliteit. En daar zit echt een groot verschil in. Jezus' antwoord is zowel eenvoudig als diepgaand. De gezonden hebben geen dokter nodig. Nee, het zijn de zieken die een dokter nodig hebben. Dat is geen simpele vergelijking, maar eigenlijk een omwenteling van de hele morele orde. De fariseeën dachten dat de zonden van de tollenaars en de zondaars als een ziekte waren die men moest vermijden. Maar Jezus draait het om. De zonde is niet iets dat de heilige rondreinigt, maar iets waarvoor de zondaar een geneesheer nodig heeft. En dat is geen ethische zuiverheid waar we het over hebben, maar een goddelijke medische praktijk. Het kwaad is niet besmettelijk, maar de goedheid is genezend. Ik zeg dat nog eens, het kwaad is niet besmettelijk, maar de goedheid is genezend. Het meest verbluffende is misschien wel dat Jezus niet zegt dat hij de rechtvaardigen niet lief heeft, maar dat hij ze niet is komen roepen. Dit roept de vraag op, ja, wie zijn de rechtvaardigen dan? Misschien zijn de rechtvaardigen slechts degene die niet beseffen dat ze zondaars zijn. Jezus' roep die klinkt niet als een uitnodiging voor een spirituele elite, maar als een sirene voor schipbreukelingen. Mag ik het zo uitdrukken? De fariseeën stonden op het veilige schip en zagen niet dat ze op een ijsschots afstevende. Vergelijk het met de Titanic. Terwijl de zondaars al drijvend en dobberend wrak houdt, de hand van de redder hebben vastgegrepen. En hier is een diepe, bijna profetische paradox. Jezus eet met de zondaars, wetende dat deze daad hem uiteindelijk naar het kruis zal brengen. Het feesthuis in het huis van Levi, en Matthäus is dat, is een afschaduwing van het laatste avondmaal. De fariseeën zien het als een belediging, maar het is eigenlijk een voorproefje op het hemelse banket waar tollenaars en zondaars, herstelde zieken en verloste verraders als eerste aan tafel zullen zitten. Het koninkrijk van God begint niet met trompetgeschal, maar met het breken van brood met de verworpenen. We zijn toe aan een nieuw blokje van Marcus. Het vervolg, vers 18 tot 22 van dit tweede hoofdstuk van Marcus. Toen de leerlingen van Johannes en de fariseeën eens een vastendag hielden, kwam men Jezus vragen, waarom vasten de leerlingen van Johannes en die van de fariseeën wel, maar uw leerlingen niet? En Jezus sprak tot hen, kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben, kunnen ze niet vasten. Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan, in die tijd, zullen ze vasten. Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof op een oud kleed. Anders trekt het ingezette stuk eraan, het nieuwe aan het oude en de scheur wordt nog groter. En niemand doet jonge wijn in oude zakken, anders doet de wijn de zakken bersten en de wijn gaat verloren met de zakken. Nee, jonge wijn in nieuwe zakken. Aldus Marcus. Er is iets oneindig vrolijks aan dit antwoord van Jezus. Wanneer de serieuze gezichten van de leerlingen van Johannes en de fariseeën vragen waarom zijn leerlingen niet vasten, reageert Jezus met het beeld van een bruiloftsfeest. En dat is niet slechts een metafoor, maar een openbaring van de ware aard van het Koninkrijk Gods. In een wereld die de ernst en de somberheid vaak verwart met heiligheid, onthult Jezus dat de ware heiligheid juist iets feestelijks heeft. Het is niet de zwaarte van de wet, maar de lichte vreugde van de liefde. Het ware mysterie van het leven is niet waarom er pijn is, maar waarom er vreugde is. De verrassing van het bestaan is niet het lijden, maar de vreugde die dwars door het lijden heen breekt. Jezus positioneert zichzelf hier niet als een strenge rabbi, maar als de bruidegom, de kern van het feest. Zijn aanwezigheid, dat is geen last, maar een licht. Jezus erkent echter dat de vreugde niet altijd zichtbaar zal zijn. Want wat zegt hij? Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen. En dan, ja, dan zullen ze vasten. Dit is zowel een profetie van zijn lijden als een erkenning van de menselijke conditie. Het vaste, nee, het is niet zinloos, maar het heeft wel een specifieke tijd en plaats. Alles op zijn tijd. De wereld heeft daar momenten van duisternis en het vaste is een passend antwoord op de afwezigheid van God. Tot ultieme doel is natuurlijk niet de duisternis, maar het licht dat erop volgt. En het vaste is slechts de schaduw, het feest is de werkelijkheid. En dan komen die twee beroemde, ook wonderlijke metaforen. De nieuwe lap op het oude kleed en de jonge wijn in de oude zakken. Deze beelden zijn niet zomaar praktische wijsheden, maar diepe spirituele paradoxen. Die nieuwe lap die een grotere scheur veroorzaakt, die laat zien dat je het nieuwe niet kunt inpassen in het oude zonder fatale gevolgen. Jezus' boodschap is geen patchwork reparatie, een knielap die je op een broek zet. Het is geen patchwork reparatie van het judaïsme, maar een radicale vernieuwing. Het is niet alleen een verbetering, maar een opstanding. De jonge wijn in de oude wijnzakken spreekt dezelfde waarheid. Hè? Die jonge wijn is levendig, gistend, vol energie. En de oude leren zakken kunnen deze levendigheid niet bevatten zonder te barsten. En hier raakt Jezus aan de kern van de religieuze stagnatie. De fariseeën willen dat het geloof een gesloten systeem is. En je weet waar je aan toe bent, je kent de wetten, het is voorspelbaar. Maar het ware geloof, zegt Jezus, is als jonge wijn. Het bruist, het zet uit, het breekt de grenzen. En zoals onze vriend Chesterton ooit opmerkte, traditie is niet het bewaren van de as, maar het doorgeven van het vuur. De jonge wijn is het vuur van de geest en de oude wijnzakken zijn de verstarde structuren die dat vuur niet kunnen bevatten. Wat Jezus hier doet is niet het vaste veroordelen, maar het een nieuwe betekenis geven. Het vaste is de wachttijd, de voorbereiding. Het is als het ochtendgloren, prachtig, maar slechts een voorbode van de volle dag, van de volle zon. De leerlingen van Johannes en de fariseeën vasten omdat ze wachten, maar de leerlingen van Jezus feesten omdat hun wachten voorbij is. En dat is geen verwerping van het oude. Nee, ook dat is goed, net zoals oude wijn goed is. Maar het is een vervulling van het oude. Het oude kleed is niet slecht, maar het kan niet de nieuwe lap bevatten zonder te scheuren. De oude zakken zijn niet waardeloos. Nee, zeker niet, maar ze kunnen de jonge wijn niet bevatten zonder te barsten. En de uiteindelijke ironie is dat Jezus zelf de nieuwe wijn is. Dat de oude religieuze structuren hem niet kunnen bevatten. De fariseeën, die vatten hem niet. De wijn van het nieuwe verbond zal letterlijk over de hele aarde worden uitgegoten. En de oude zakken die zullen barsten. Maar het resultaat zal niet het verlies van de wijn zijn, maar de overvloed ervan. Wat verloren gaat is niet de vreugde, de starheid, die gaat verloren. Dat starre vasthouden aan wetten en regels, en je hebt eigenlijk God niet nodig, en liefde voor de naaste ook niet, je wijst alleen maar op zijn fouten. Dat heeft niks met vreugde te maken, maar met starheid. De nieuwe wijn zal nieuwe zakken vinden en het koninkrijk van God zal komen als een feest dat nooit eindigt. Het evangelie is geen sombere doctrine, maar een vrolijke omkering. Het is geen verbetering van de wereld zoals zij is, maar de geboorte van een nieuwe wereld, waar zelfs de vastende zondaar aan tafel zal zitten met de bruidegom. Tot hier dat stukje van Marcus.
3: Even een pauze, een stukje muziek.

0: Marcus gaat verder. Wat schrijft hij? Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden en zijn leerlingen begonnen onder het gaan aren te plukken. En de fariseeën zeiden tot hem, ja, waarom doen ze op sabbat iets wat niet geoorloofd is? En Jezus gaf hen ten antwoord, hebt ge nooit gelezen wat David deed toen hij gebrek had en hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij onder de hoge priester Abjatar het huis van God binnenging en van de toonbroden at die alleen de priesters mogen eten, en hoe hij er ook van gaf aan zijn metgezellen. En Jezus voegde eraan toe, de Sabbat is gemaakt om de mens, maar niet de mens om de Sabbat. De mensenzoon is dus Heer, ook van de Sabbat. Aldus Marcus. Waar gaat het hier om? Niet zomaar een misverstand over wetten en regels, maar over de ziel en de vrijheid, over de vreugde van het leven zelf. Het misverstand van de fariseeën is het soort misverstand dat je kunt hebben wanneer je een prachtig landschap ziet en dat je je ergert aan één boom die enigszins scheef staat. De scène is deze. Jezus loopt door de velden, het koren wuift zacht in de bries, om het maar poëtisch te noemen, en zijn vrienden, hongerig na een lange tocht, die plukken een paar aren. Een beeld van eenvoud, van verbondenheid, van een aangename wandeltocht in de zon. Maar de fariseeën, met de nauw gezette blik van een belastinginspecteur die schoonheid in cijfers zoekt, die wijzen er met bezorgdheid op dat de regels geschonden worden. Is dat zo? Wat voor regels? Regels die ooit bedoeld waren om rust te geven, de zondagsrust, om het werk even te laten, om de mens te beschermen tegen de slavernij van de 24-uurseconomie, van werk dat nooit ophoudt. Maar de dingen die ons beschermen kunnen ook onze gevangenis worden. Hè? De Sabbat was nooit bedoeld als de gevangenis van een starre traditie waarin niks mag, maar als een tuin waarin de ziel kon ademen. Jezus, hij wijst op een fragment uit het Oude Testament. Koning David, een man Gods, een man van het volk, een koning die over zijn volk waakte, maar ook over hun hongerige harten. En David brak de regels omdat de honger van de ziel belangrijker was dan de fijnmazigheid van de wetten. Hier staat Jezus, de mensenzoon, de Christus, met een uitspraak die toch echt iets omverwerpt. De Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat. Een prachtige omkering. Jezus leert ons dat de Sabbat geen wetboek van strafrecht is om ons te disciplineren. Nee, een feestmaal om onze harten te vullen. De fariseeën keken naar de schaduwkant van de wet. Zoals je in een koopcontract voorwaarden opneemt voor alles wat maar fout kan gaan. Terwijl Jezus hen wees op het licht dat die wet ooit wilde brengen. In plaats van zich af te vragen waarom iemand het brood eet, zou men moeten vragen hoe je de honger kunt stillen. In plaats van de plukkende hand te veroordelen, zou men moeten kijken naar de gezichten van mensen die Gods goedheid vieren. De ware tragedie van die fariseeën was dat ze het leven zagen als een soort soldatenmars in plaats van een vrolijke dans. Ze bouwden muren om de feesttent in plaats van uitnodigingen uit te sturen. Ze maakten van een dag van vrijheid een dag van controle. En daar is waar Jezus op doelt. Zo werkt het niet. Dat is nooit de bedoeling geweest. En dan belanden we bij het derde hoofdstuk van Marcus. Dat begint al dus. Op een andere keer ging Jezus naar de synagoge, waar een man aanwezig was met een verschrompelde hand. Ze hielden Jezus in het oog of hij hem op Sabbat zou genezen, met de bedoeling hem daarvan te beschuldigen. En Jezus zei nu tot de man met de verschrompelde hand, kom in het midden staan. En daarop stelde hij hun de vraag, mag men op Sabbat goed doen of kwaad? Iemand redden of doden? Maar ze zwegen. En toen liet Jezus, toornig maar tegelijkertijd bedroefd onder verstoktheid van hun hart, zijn blik rondgaan en zei tot de man, steek uw hand uit. En de man stak zijn hand uit en deze was weer gezond. En die fariseeën gingen naar buiten en aanstonds smeden zij met de Herodianen plannen om Jezus uit de weg te ruimen. Al dus de eerste verse van het derde hoofdstuk van Marcus. Ja, ook in dit fragment zien we dat de fariseeën zich vastklampen aan de wet, aan regels, maar de essentie ervan vergeten. Jezus stelt hen de eenvoudige maar vernietigende vraag: wat is toegestaan op Sabbat? Goed doen of kwaad doen? Een leven redden of doden? De fariseeën, die zogenaamd de verdedigers van de wet zijn, ze zwijgen. En dat is veelzeggend. Het is geen stilzwijgen vol wijsheid, maar uit lafheid. Want ze kunnen de logica van Jezus niet weerleggen, dus kiezen ze ervoor om maar niets te antwoorden. Ja, ook hier zien we een omkering van waarde. Een situatie waarin de verdedigers van de moraal handelen als een officier van justitie, terwijl de overtreder van de wet eigenlijk juist het goede doet. En dat is de essentie van paradoxen. De fariseeën willen het heilige verdedigen, maar eindigen als de schenders ervan. En Jezus die breekt zogezegd een zogenaamde Sabbatwet, maar hij redt juist de man. De fariseeën zijn met hun legalistische houding de menselijkheid uit het oog verloren. En het probleem met de fariseeën is niet dat ze religieus zijn, maar dat ze religie vervormd hebben tot een star systeem, een star mechanisme. Een geloof dat geen genade kent, ja, dat is geen geloof. Een wet die verhindert dat een mens geholpen wordt, ja, dat kan geen wet van God zijn, maar is er een karikatuur van. Jezus echter behoudt de essentie van de wet door te doen wat de wet, ja, werkelijk beoogde, het goede namelijk. Waar Jezus de ware geest van de wet volgt, houden de fariseeën vast aan de dorre letter. Opvallend detail is dat Jezus boos wordt en ook bedroefd is over de hardheid van hun hart. Het is een groot misverstand te denken dat God een koude, afstandelijke God is. He, onbewogen, iemand die boven het universum zweeft. Nee, dat is niet zo. Integendeel, Jezus toont compassie. He, dat doet hij regelmatig. En dat is een essentieel punt. Jezus kijkt niet onverschillig toe op onrecht. Zijn woede is niet die van een despoot, maar van een vader die zijn kinderen ziet lijden door hun eigen domheid. Het hart van het christendom is geen steriele moraal, maar compassie. En dat is waarom Jezus boos wordt. Zo gauw we religie gaan verengen tot een moraal-moralisme, zitten we echt op het verkeerde spoor. Het is een absurde situatie. Hè? De fariseeën willen Jezus doden omdat hij iemand geneest. Ja, hoe absurd. Ze maken zich zogenaamd zorgen over de heiligheid van de Sabbat, maar beramen op diezelfde dag een moord. En de grootste ironie is dat zij, door Jezus te willen doden, de wet veel ernstiger overtreden dan Jezus zelf. Ze proberen het licht uit te doven en denken dat ze daarmee de wet in eer houden, de wet beschermen. Maar in werkelijkheid tonen ze juist aan waarom de wereld Jezus nodig heeft. De fariseeën dachten dat zij de Sabbat beschermden tegen Jezus, maar in werkelijk beschermde Jezus de Sabbat tegen hen. We gaan naar het volgende blokje uit het evangelie van Marcus uit het derde hoofdstuk. Wat vertelt Marcus ons daar? Het volgende. Jezus trok met zijn leerlingen weg in de richting van het meer, maar een grote volksmenigte uit Galilea ging hem achterna. Er kwamen ook veel mensen uit Judea, Jeruzalem, Idumea, het overjordaanse, en uit de streek kwam Tyrus en Sidon tot hem, omdat ze hoorden wat hij allemaal deed. Hij droeg zijn leerlingen op te zorgen dat er een bootje voor hem klaar lag, als voorzorg tegen het opdringen van de menigte, want hij had er velen genezen met het gevolg dat allen die aan kwalen leden op hem aandrongen om hem maar aan te kunnen raken. Zelfs de onreine geesten vielen als ze hem zagen voor hem neer en schreeuwden: gij zijt de Zoon van God. Maar hij verbood ze nadrukkelijk hem bekend te maken. Aldus Marcus. Ja, wat hierover te zeggen. We weten het, Julius Caesar die stak de Rubicon over om Rome te veroveren. Alexander de Grote marcheerde naar het oosten om de wereld te bezitten. Napoleon stormde over Europa om zijn rijk uit te breiden. Maar Jezus daarentegen, hij trekt zich terug naar een meer. En dat is geen zwakte, maar een diepere kracht. Jezus is niet gekomen om te heersen in aardse zin, maar om iets radicaal anders te doen. Waar andere leiders hun volgelingen gebruiken voor hun eigen macht, gebruikt Jezus zijn macht om zijn volgelingen te genezen. En dat is de grote ironie van het evangelie. De ware macht is geen overheersing, maar dienstbaarheid. En dat is precies het tegenovergestelde. En hier is nog een paradox. Terwijl Jezus zich terugtrekt, volgen de mensen hem juist nog meer. Wat voor koning is dit, die zijn volk niet roept en toch door hen gevolgd wordt? In de wereldgeschiedenis hebben grote mensenmassa's leiders gevolgd. Maar meestal gebeurt dat voor oorlog, voor macht, voor geld, voor goud. Maar hier hebben we echter een scène waarin mensen zich verzamelen om genezen te worden. En in de loop van de geschiedenis zijn koningen gevolgd om rijken te veroveren, generaals gevolgd om steden te vernietigen en filosofen gevolgd om theorieën te verspreiden. Maar Christus is de enige die werd gevolgd omdat hij mensen het gebruik van hun handen en hun ogen en hun hoop teruggaf. En dat is het wonderlijke van het christendom. Het gaat niet om overwinningen in de zin van trofeeën, maar om de overwinning op de zwakheid van het menselijk bestaan zelf. De farizeeën verwachten een Messias die Israël tot macht zal verheffen, maar Jezus verzamelt in plaats daarvan de gewonden, de zieken, de lammen en de wanhopigen. Christendom begint niet als een machtsstrijd, maar als een genezingsbeweging. Ja, van lichaam en ziel, hè? En omdat er zoveel mensen waren, zei hij tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem moesten klaarmaken, zodat de menigte hem niet onder de voet zou lopen. Dat is een klein detail, maar ook een wonderlijk detail. We verwachten dat een spirituele leider op een verheven wijze tot zijn volgelingen spreekt. Maar hier moet Jezus een bootje klaar laten maken, omdat de menigte hem bijna vertrapt. En dat is iets heel typisch menselijks, een soort heilige chaos. Mensen zijn zo hongerig naar genezing, naar waarheid, naar aanraking, dat ze letterlijk over elkaar heen struikelen om bij hem te komen. Wanneer een gewone koning verschijnt, ja, dan buigt men eerbiedig en blijft op afstand. Wanneer Jezus verschijnt, rent men als dolle honden op hem af. Niet uit angst, maar uit hoop. Het christendom is altijd een religie geweest van oprechte, rommelige, onvoorstelbare passie. Het is geen zaak voor koele filosofen of steriele intellectuelen. Het gaat om iets levends, iets levendigs, iets menselijks, om een echte ontmoeting met een echte persoon. En Jezus? Nou, die vraagt slechts om een bootje. Niet om een troon, niet om wat dan ook, ook niet om een zwaard, maar om een boot, een bootje. Zodat hij niet onder de voet wordt gelopen door de liefde en wanhoop van de wereld. Hij had al veel mensen genezen, zodat iedereen die een ziekte had op hem aandrong om hem aan te raken. En we zien hier de wonderlijke tastbaarheid van het christendom. Jezus' genezing is niet abstract, niet een vage spirituele boodschap. Het is echt. En de moderne wereld, de moderne mens, die spreekt over symboliek en concepten. Maar het christendom heeft altijd iets met het concrete gehad. Het draait niet om ideeën, maar om de aanraking van een levende God. En die aanraking speelt een centrale rol in de genezing. Waar veel religies de godheid als een verre, onaanraakbare entiteit beschouwen, iets vaags, daar brengt Jezus de goddelijke realiteit dichterbij dan ooit. Je kon hem aanraken en dat aanraken verandert mensen. En dat maakt het christendom uniek. Geen systeem van regels, maar een levende ontmoeting. En telkens als de onreine geesten hem zagen, wierpen ze zich voor hem neer en schreeuwden: U bent de Zoon van God. Zij wisten het. Zij herkenden hem. Maar Jezus bood hen om bekend te maken wie hij was. De enige in dit hoofdstuk die echt begrijpen wie Jezus is, ja, dat zijn die demonen. De mensen scharen zich om hem heen, raken hem aan, hopen op genezing, maar begrijpen nauwelijks met wie ze te maken hebben. De fariseeën die twijfelen, de leerlingen aarzelen, de menigte rent doelloos achter hem aan. Maar de demonen, die zijn zich perfect bewust van de waarheid. Dit is een diepere ironie van het evangelie. Het kwaad weet heel goed wat het goede is, maar probeert het toch tegen te werken. En de demonen erkennen Jezus. En dat is precies waarom hij hen het zwijgen oplegt. De waarheid is dat Jezus gekomen is om het kwaad te overwinnen. En de waarheid kan beter door een kind verkondigd worden dan door een leugenachtige demon. De demonen, ze weten het, hè. Zijt gij gekomen om ons in het verderf te storten? En het antwoord is ja. Jezus is gekomen om het kwaad te vernietigen. En dat is veelzeggend.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Markusevangelie met Monsieur Mutsaerts.

Zijn angst en verdriet in de Hof van Olijven waren verschrikkelijk. Aan het kruis gaf hij ons, zijn moeder Maria, tot onze moeder. De moordenaar naast hem schonk hij vergeving. Hij had het gevoel dat zijn vader hem in de steek liet. De spijkers door handen en voeten deden zo ondraaglijk veel pijn. Hij was toch nog maar 33 jaar oud. En waarom? Voor ons. Voor onze verlossing. Uit liefde.

En beste luisteraars, het is bijna 12:00. We gaan zo het middagbed bidden. En daarvoor wil ik u de bladzijdenummers doorgeven. Vandaag is het donderdag 30 juli. De hymne vindt u in het grootgetijdenboek op bladzijde 759. De antifondenpsalmen en verder vindt u op bladzijde 842. In het kleingetijdenboek vindt u alleen de hymne niet, wel de rest van het gebed. En dat is vanaf bladzijde 118.

0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alleluia. Bezield en vurig bidden wij en loven Heer uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der heiligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon, en aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: Ontsluit mijn ogen, Heer, om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Vergun uw dienaar dat hij mag leven. Dan houd ik mij steeds aan uw woord.
1: Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen de heerlijkheid en de wet.
0: Een vreemdeling ben ik op aarde. Verberg uw gebod niet voor mij.
1: Mijn geest wordt verteerd van verlangen naar alles wat gij bepaalt.
0: Gij zult de vermetelen straffen die afwijken van uw gebod.
1: Verweder van mij alle smaad en schande, omdat ik al wat gij verordend volbreng.
0: Al spannen ook vorsten tegen mij samen, uw dienaar geeft acht op wat gij beschikt.
1: Ik neem uw verordeningen ter harte. Zij geven mij goede raad.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ontsluit mijn ogen, Heer, om te aanschouwen de heerlijkheid van de wet. Heer, leid mij volgens uw woord. Tot u in den hoge richt ik mijn geest. Tot u, Heer, mijn God.
1: Op u vertrouw ik, beschaam mij niet. Laat niemand de spot met mij drijven.
0: Want wie op u rekent, wordt nimmer beschaamd. Beschaamd worden zij die op u niet vertrouwen.
1: Wijs mij uw wegen, Heer. Leer mij uw paden kennen.
0: Leid mij volgens uw woord. Want gij zijt mijn God en verlosser.
1: Op u stel ik altijd mijn hoop, omdat ik vertrouw op uw goedheid.
0: Gedenk uw barmhartigheid, Heer. Uw altijd geschonken ontferming.
1: Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen.
0: De Heer is goed en rechtschapen. Daarom wijst hij zondaars de weg.
1: Hij leidt de geringen langs eerzame paden. Hij leert de eenvoudigen wat hij moet doen.
0: De wegen van God zijn goed en betrouwbaar. Voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
1: Gij zult uw naam, Heer, zonde vergeven. Ik weet dat ik zwaar heb misdaan.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, leid mij volgens uw woord. Wend u tot mij, Heer, en red mij, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Wie is het die eerbied heeft voor de Heer? De Heer zal hem leren zijn weg te kiezen.
1: Hij zelf zal voorspoed genieten. Zijn kinderen erven het land.
0: Een vriend is de Heer voor hen die hem vrezen. Hij toont hun de waarde van zijn verbond.
1: Mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht. Want hij zal mijn voet uit het vangnet bevrijden.
0: Heer, wend u tot mij en wees mij genadig. Want eenzaam ben ik en hulpeloos.
1: Verlicht de druk die mijn hart beklemt. Verlos mij van al mijn angsten.
0: Zie toch mijn ellende, mijn zwoegen. Vergeef mij wat ik misdeed.
1: Mijn vijanden, zie hoeveel het zijn. Hoe zij mij meedogenloos haten.
0: Bescherm mijn leven en red mij hieruit. Laat me niet vergeefs naar u vluchten.
1: Laat onschuld en deugd mijn beschermers zijn. Omdat ik mijn hoop stel op u, Heer.
0: Mijn God, maak Israël vrij. Van alles waardoor het gekweld wordt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wend u tot mij, Heer, en red mij, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Hij die de Pleiade maakt en Orion, hij die het doodse donker in dageraad verandert en de dag verduistert tot nacht, hij die het water van de zee roept en het uitstort over de aarde. De Heer is zijn naam.
0: Pracht en verhevenheid gaan voor hem uit.
1: Macht en luister vervullen zijn woning.
0: Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: U hoorde mij even niet, maar nou hoort u mij wel. En wij mogen samen het rozenhoedje gaan bidden. En vragen we Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria. Dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Voor het eerste tientje hebben wij al een aantal intenties. Mogen we bidden samen met de paus voor zijn intentie voor de maand juli. En dan bidden we dat respect voor en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen als een geschenk van God. Maar ook vandaag, Heer, want we hebben het zo hard nodig, komen we uw zegen vragen over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn. Daar bent u dus ook bij, luisteraars. Iedereen nemen we mee. En dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we blijven u heel dankbaar, Heer, voor alle en vele luisteraars. Maar u weet het, Heer, wij zijn niet zo gauw tevreden. Het zou fijn zijn als het uw wil is... dat we nog steeds weer nieuwe luisteraars mogen ontvangen. En we zijn u ook heel dankbaar voor de bidders en de weldoeners van Radio Maria. En we bidden ook voor de zielerust van de overleden luisteraars. Via de WhatsApp staan er nog heel wat intenties, omdat vanmorgen de Rooskrans een opname was. Maar we gaan ze allemaal meenemen. Per elk tientje gaan we er een aantal nemen. We mogen bidden dat de operatie van een kaak goed mag verlopen. Maria, wilt u daarbij zijn? Dan is ons gebed ook gevraagd voor alle goedheid. Daar is iemand heel dankbaar voor. En dat ik mij gedragen weet door ons lieve Heer. Dan gaan we ook bidden op de voorspraak van moeder Maria en de heilige familie. En dan mogen we bidden om bescherming en vragen om troost en barmhartigheid voor iemands kinderen na een scheiding. En ook dat op de voorspraak van pater Pio om dit toch te kunnen dragen. We bidden voor een dochter op de voorspraak van de heilige Rita voor een stageplek. Sint Jozef, u bent daar ook heel goed in. Wij vragen uw voorspraak ook, waar dus ook mensen mogen zijn op die stageplek die met een luisterend hart. En mogen we ook bidden voor een zoon die zich voorbereidt op een theoretisch examen. Dan gaan we ook bidden om rust en vrede in ons hart en om en in ons leven. Maria, u, de koningin van de rust, wil daar een voorspraak bij zijn. En we bidden ook dat voor mij en mijn noveen dus ook verhoord mag worden. Wij bidden heel graag daarin mee. En we brengen ook een nichtje bij u dat in het buitenland woont en het moeilijk heeft. Maria, wilt u daarbij zijn en haar helpen om daar ook een klein beetje te kunnen wennen? We overwegen de eerste geheim van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het allermeeste nodig hebben.
1: En dan gaan we zo dadelijk naar het tweede tientje. Nou, dan heeft u weer alle kansen om uw intenties door te geven. En ook van de WhatsApp nemen we dadelijk ook mee. En dan is het natuurlijk ook fijn als u een tientje met ons mee wil bidden door de telefoon. Dan mag u bellen naar 073 687 2001. En ook de WhatsApp kunt u gebruiken, die gebruiken we dadelijk ook. En dat is 06 200 19670.

0: En dan gaan wij naar het tweede tientje. En dan mogen we bidden om roepingen voor het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Daar bidden we heel graag voor. En ook voor de roepingen voor de wijding van degene die in de wereld leven. En dan blijven we natuurlijk ook heel bijzonder bidden voor onze paus. Heer, we geven hem weer aan u en wilt u hem alles geven wat hij zo nodig heeft in toch zijn zware ambt. Maria, wilt u voor hem meebidden? Bidden we ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En ook vandaag, Heer, wij blijven, want het is toch zo nodig in de wereld dat er toch vrede mag komen in de harten van alle mensen. Heer, en dat de Heilige Geest wil helpen om in te zien dat geweld en oorlog geen oplossing is. En we bidden dat ook voor het Midden-Oosten, voor Iran, voor Amerika, voor Israël en voor al die gebieden, Heer, dat ze alle betrokkenen zich toch hiervoor mogen inzetten. Dan gaan we ook bidden voor alle mensen dat zij zo mogen leven dat zij ook dadelijk in de hemel ons Heer mogen ontmoeten. En we brengen ook een kleinzoon bij u die in Italië zit. En dat, ja, zijn oma natuurlijk hem heel graag wil zien. Maar vooral dat het heel goed met hem gaat. Maria, sla uw mantel om hem heen. En we bidden ook voor alle mensen die ons gebed gevraagd hebben. En misschien ook, ja, nooit hardop vragen, maar die het wel nodig hebben. Voor al die mensen gaan wij bidden. En we bidden ook voor een kleinzoon, dat toch God bij hem op de eerste plaats mag komen. En dat geldt niet alleen voor hem, maar dat geldt voor zoveel. Dan is ons gebed ook gevraagd voor uit diepe dankbaarheid voor een dochter en voor de ontelbare zegeningen van ons lieve Heer. En bidden we ook om bescherming voor haar en dat het goed met haar mag blijven gaan, vooral ook wat haar gezondheid betreft. Dan mogen we ook bidden voor uit dankbaarheid dat iemand dus de warmte toch bij een zus, dat en dat het met haar zus goed mag gaan. En bidden we ook om bescherming voor kinderen en kleinkinderen. Voor twee priesters uit Afrika willen we ook heel graag bidden. En op de voorspraak van Pater Pio en Carlo Acutis vragen we voor dochters en gezinnen dat zij beschermd mogen worden en dat zij toch ook vooral het geloof mogen ontvangen en dat er vrede in hun hart mag zijn. We bidden ook voor een terminale zieke neef, die brengen we bij u, Heer. Maria en ook u, Sint-Jozef, wil bij hem zijn. Dan mogen we ook bidden uit dankbaarheid en ook voor de zielerust van een dierbare overledene. Wij bidden daarvoor en dadelijk dan gaan we verder met de volgende intenties via WhatsApp. Overweeg het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals dat wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Lieve Maria, moeder van God, wees voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En dan gaan we zo dadelijk naar het derde tientje. En ook dan kunt u weer bellen voor uw intenties. Maar ook natuurlijk, het is altijd heel fijn als we dat samen kunnen doen, dat u een tientje van de Rooskrans ook meebidt. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die gaan we dadelijk ook al die intenties meenemen. En dat is 06-2001. 09670.

0: En dat is heel mooi wat er gezongen wordt, maar we gaan weer even verder. En dan bidden we voor de zieke bisschop van Breda en ook dus de hulpbisschop van Den Bosch, dat zij toch beide helemaal mogen genezen. En we bidden ook uit dankbaarheid voor een betere band met een zus en voor de medische hulp, zodat ik mijn ziekte en emoties beter kan onder de knie krijgen. En ook daar bidden we voor. Dan mogen we ook bidden om gerechtigheid, Heer, dat er toch in alle gezinnen, in alle delen van de wereld, toch uw recht mag zegevieren. We gaan bidden voor uit dankbaarheid. En we bidden ook voor een dochter om inzicht en wijsheid bij het nemen van beslissingen. Heilige Geest wil haar daarbij helpen. Dan gaan we ook bidden en ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor al die brandweerlieden. En dat zijn er de honden en alle hulpverleners en vrijwilligers. Dat zij toch, die zich inzetten voor de branden in Spanje, in Frankrijk en elders. Dat zij toch door u, Heer, steeds weer de genade kunnen krijgen om vol te houden. Mogen ook bidden uit dankbaarheid. En wij willen vooral Moeder Maria bedanken, maar ook Jezus en onze Vader voor het welslagen van een heupoperatie. Dat het alles goed is gegaan. Maar we vragen ook zegen vandaag over een lieve zus die jarig is. Dat haar nieuwe levensjaar toch bijzonder gezegend mag worden. Dan mogen we ook bidden om verhoring van gebeden en dat iemand verlost mag worden van alle kwaad en dat ze mogen volhouden in gebed. We overwegen het derde geheim van het licht. Jezus roept ons op tot bekering en kondigt het rijk van God aan.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

En dan zijn we aangekomen bij het laatste tientje. Het vierde tientje. Ik wil vandaag heel snel, maar dat gaat niet door. We gaan het vierde tientje dadelijk bidden en dan mogen we nog bidden voor de volgende intenties. En dan is ons gebed gevraagd. Op voorspraak van de Heilige Maria voor genezing van de ziektes van mijn familie, vrienden en ook van iemand zelf. Heer, als u wil, hen alle genezen.

0: En we bidden ook voor dat degene die gezondheidsklachten hebben, dat ze met Gods wil toch dat ze helemaal mogen herstellen. Een mooie intentie. En we bidden ook op de voorspraak van de Heilige Familie om bekering voor kinderen. En we bidden om bekering voor iedereen in deze wereld. En mogen we ook bidden en brengen bij u twee zieke zussen en een zieke zwager, dat ons lieve Heer hem toch wil bijstaan in alles wat zij nodig hebben. En mogen we ook bidden om dat een dochter zich meer verantwoordelijk gaat voelen voor haar familie. Maria, wilt u daar haar bij helpen? Er staan er nog een paar, maar die gaan we dadelijk bij het vijfde tientje meenemen. En dan bidden we, overwegen we het vierde geheim van het licht, de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend

0: Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En dan heeft u nog één keer de kans, ik zou zeggen, maak er gebruik van, om uw intenties door te geven. Maar ook natuurlijk om een tientje mee te bidden en ook de litanie van het kostbaar bloed. Dat is allemaal mogelijk. Maar dan mag u bellen naar 073-687-2001. En ook de WhatsApp, die gaan we nog steeds. Er staan er nog een paar, die nemen we allemaal mee. En dan is dat 06-200-19670.

0: Wij gaan naar het laatste tientje. En daar hebben we nog een aantal intenties voor. We bidden... Iemand heeft een paar intenties. Nou, ons lieve Heer, u weet wel wat die intenties inhouden. Daar gaan we dus in ieder geval bij u brengen. En we brengen ook een meisje van 15 jaar bij u. Dat ze toch uw liefde mag gaan ervaren. En ook bekend is met dat ze ook begaan is met de mensen om haar heen. En dan legt ze de telefoon vanzelf neer. En we brengen ook een broer bij u die vandaag 85 wordt. Nou, we bidden voor hem dat zijn nieuwe levensjaar toch bijzonder gezegend mag worden. Bidden we ook voor alle vervolgende christenen, waar ook ter wereld. Helaas zijn dat er een heleboel die om hun geloof vervolgd worden. En bidden we ook degenen die dat doen, dat zij tot inkeer mogen komen. Maar we blijven u ook heel dankbaar, Heer, voor alles wat u ons geeft. En dat is veel meer als dat wij vaak in de gaten hebben. En we bidden u en danken u in ieder geval ook vooral ook voor onze gezondheid. Dat het allemaal ook goed mag blijven gaan en dat u ons wil blijven zegenen. Dan gaan we ook bidden voor een behouden thuiskomst vandaag van een broer en nichtje. Dat ze toch, de heilige Christoffel, u bent daar een hele bijzondere voorspraak voor. Daar bidden we voor. Bidden we ook om zegen over een jongere reis naar Polen die bezig is, dat het ook heel gezegend mag worden. En bidden we op de voorspraak van de heilige pastoor van Ars voor inkeer van een jonge priester die dus heeft aangekondigd dat hij met zijn bediening die wil neerleggen. We bidden heel bijzonder voor hem dat hij tot inkeer komt. Maria, sla uw mantel om hem heen. En we mogen ook gaan bidden om rust in iemands hoofd. En ons gebed wordt ook gevraagd voor. En we vragen daarbij ook de voorspraak van ons lieve vrouw. Voor Bart, die leukemie heeft. En die vanaf gisteren ook begonnen is weer met een nieuwe methode. Dat toch met goed gaan, dat het vooral dus, Heer, dat mag helpen. Dan gaan we ook bidden uit dankbaarheid en ook op de voorspraak van de heilige aartsengelen en de heilige Antonius. We hebben ze zo hard nodig en fijn dat we ze altijd mogen bidden om hun voorspraak en ja, ze luisteren in ieder geval altijd. En mogen we ook bidden voor hen die te maken hebben met verslaving. En bijzonder bidden we dan ook voor de gemeenschap Senakelo die zich daarvoor inzet. Heer, helaas zijn er zoveel mensen en jongeren die verslaafd zijn. Heer, wil hen tot ander inzicht brengen en ze ook uw liefde leren kennen. Dan mogen we ook bidden dat alles goed mag gaan volgens het Gods wil en ook voor iedereen. En hij heeft met ieder van ons een plan dat we ook daarachter komen. En we gaan ook een neef bij u brengen, Heer, dat hij goed mag herstellen. En ook dat het ijzergehalte in iemands bloed toch weer mag goedkomen. We gaan bidden en brengen bij u, Heer, een nichtje. En dat zij een godswonder mag ontvangen. Heer, u weet wat is en wat ze ook nodig heeft. We brengen haar heel bijzonder samen met Maria bij u. En ook is ons gebed gevraagd voor de kinderen en kleinkinderen, dat ze een betere band met elkaar mogen hebben en dat ze ook Jezus mogen leren kennen in, ja, vaak door jongeren in hun omgeving. Wij bidden daar heel bijzonder voor. En dan had ik er nog één overgeslagen. En dat is een gebed voor een kleinzoon. Dat hij de zegeningen van God mag ontvangen voor zijn werk. Sint-Jozef wil hem daarbij een voorspraak zijn. En dat een goede jongen, dat een goede jongen mag zijn. En ook voor zijn medemens. En dat de Heilige Geest hem mag verlichten. Mocht u er toch nog niet doorheen zijn gekomen, want we hadden best veel intenties, dan mag u weten dat we alle intenties van alle luisteraars, ook als u niet doorgegeven heeft, ook als u misschien niet meebidt, maar die u in uw hart heeft, dan gaan we daar allemaal voor bidden. We overwegen het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij zijn leven gaat geven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En er kwam nog een intentie naderhand bij en die nemen we ook mee in de litanie. En zo straks om 14:00 dan is daar ook nog een mogelijkheid. En dat is een intentie. Mogen we bidden voor een ernstig zieke 15-jarige acolyet, omdat het heel slecht met hem gaat. We nemen hem mee in ons gebed. En straks om 14:00 dan is er geleide aanbidding. En dan gaan we hem ook nog bijzonder bij ons lieve Heer brengen. Bidden we dan de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
2: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, Verlosser van de wereld.
2: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
2: Ontferm u over ons.
0: Heilige Drievuldigheid, één God.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden Woord van God.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geesteling tot bloedens toegeslagen zijt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt verloren.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die u door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spare ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
1: En ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God.
0: Laat ons bidden. God, door het bloed, kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon, hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort. En laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen. door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, we hadden een hele goede meebidder, maar die ging, er was even een storing. Hij heeft het nog geprobeerd, maar toen heb ik het niet meer voor elkaar kunnen krijgen dat hij toch weer mee zou kunnen bidden. Maar we danken hem in ieder geval heel veel voor zijn gebed. We gaan zo dadelijk, en we zijn alweer te laat, maar gaan we dus verder met ons programma. En dan mogen we zo dadelijk om, ja, dat gaat dus dadelijk meteen beginnen. Dus de heilige van de dag. En dat is Leopold Mandić. Daarna om 13:30, dan gaan we luisteren naar het boek wat voorgelezen wordt, Juweel van de Nijl. En dan komt er nog even wat muziek en dan om 14:00, dan is de geleide aanbidding. Nou, ik vertel er dadelijk nog wel wat meer over, maar dan is het in ieder geval dat u mag bellen tijdens de muziek. Vooral ook zal ik straks wat uitgebreider, vooral voor degene die voor de eerste keer bellen. Maar dan draaien we wat aanbiddingsmuziek en dan kunt u ook bellen om uw intentie of waar u ook mee zit door te geven. We gaan namelijk dadelijk de gordijnen hier in de studio open doen. En dan gaan we ons Heer uitstellen op het altaar. En zo kunnen we van achter uit de microfoon kunnen we dan aanbidden samen met u. En ook willen we dan ook alle mensen bij u, ons lieve Heer, brengen die het heel hard nodig hebben. En dat is dus om 14:00. Om 15:00 dan bidden we het rozenhoedje van de goddelijke barmhartigheid. En dan, als we nog even snel verder kijken, dan is om 15:30 is een gedeelte uit de geloofsbelijdenis. En om 16:30 is het Pater Bots met de overweging over het evangelie van deze dag. Om 17:00 bidden we het rozenhoedje en om 17:30 de vespers. Om 18:00 het Angelusgebed. En dan om 17:05 dan is een programma uit het archief. En dan is dat een luistertip. En dat gaat over Titus Brandsma. Nou, en dan vanaf 19:00 dan hebben we de Eucharistie vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven. En dan daarna, dan gaan we dus vanaf 18:00, dan worden alle programma's van de hele dag worden herhaald. Dus als u wat gemist heeft, dan kunt u dat of zegt van nou, ik wil het nog een keer horen. Dat is dus vanavond, begint dat om 20:00.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. 14 mei 1944. Noord-Italië ligt onder vuur. Na aanvankelijk snel opgerukt te zijn, is de opmars van de geallieerden zo goed als gestopt. Bommenwerpers vliegen af en aan en laten een explosieve vallen. 3 weken later, op 6 juni, zal Normandië, met wat geschiedenis ingegaan is als D-Day, het begin van het einde van een zoveelste waanzinnige oorlog worden ingeluid. Terwijl in Padua de paters Kapucijnen bijeen zijn om te bidden voor de vrede, loeien in de verte angstaanjagende sirenes. Dan vallen tijdens een luchtgevecht 5 vliegtuigbommen op het klooster. Wanneer de rust is weergekeerd, blijkt dat de kerk totaal verwoest is. En het klooster grotendeels. Leopold. Zag als Bogdan Zarwitsch op 12 mei 1866 in het door Oostenrijk bezette Kroatische dorpje Novigrad, wat in het Italiaans Castelnuovo is, het levenslicht. Hij heeft er al 11 broertjes en zusjes. Het land gaat gebukt onder de bezetting en de scheuring tussen de Oosterse en Westerse kerk. Wanneer Bogdan ouder wordt, ziet hij het als zijn levensdoel om als missionaris de kerken te verzoenen. En met die gedachte besluit hij op 16-jarige leeftijd in te treden bij de missionerende paters Kapucijnen. Want daar zou hij zijn doel kunnen verwezenlijken. Maar God besliste anders. Bogdan, die als kloosternaam Leopold krijgt, had op zijn zacht gezegd niet alles mee. Hij was niet meer dan 1,45 meter lang. Was fragiel, leed aan allerlei kwalen en had een spraakgebrek. 40 jaar oud, praat hij over het jaar 1906. Hij werd pater Mandrits, vol hoop in het Italiaanse man Padua. Maar echt al zijn missionarische droom snel vervaagd. Hij, die na zijn priesterwijding hoopte te kunnen gaan reizen, zou Italië nooit meer verlaten. Eens verzuchtte hij: ik voel me als een vogel in een kooi. Mijn hart ligt aan de overkant van de zee. Ik had zo graag de kerken van het oosten en het westen verzoend. Ruim 40 jaar lang zal de Kroatische kapucijn middelaar zijn van Gods genade. Was hij de vergevende Christus? Rijk of arm, priester of leek, ontwikkeld of eenvoudig. Hij was de schakel tussen de hemel en de aarde. En al die jaren zat hij in een arm tierhok buiten het klooster, waar het zomers warmer en 's winters kouder was dan buiten. Bewust had hij voor die plaats gekozen, want waren de poorten van het klooster gesloten, zijn deur was altijd open. Daar zat hij, 365 dagen per jaar. En sommige jaren één meer. 12 uur per dag. Als het nodig was, langer. Na de heilige mis vertrok hij stevast naar de cel, waar altijd al mensen zaten te wachten. Verstokte zondaars namen in hun wanhoop toevlucht tot de priester. Mensen verslaafd aan hun zonde wist hij weer op het goede pad te krijgen. In onze tijd haast ondenkbaar. Wie kent in zijn eigen omgeving niet mensen die in tegenstelling tot wat ze roepen niet durven te biechten?
Terwijl de kerk anders leert, maken ze zichzelf wijs dat de biecht is afgeschaft. Of dat weliswaar zo lang geleden is dat ze hebben gebiecht, maar dat die ook alleen maar noodzakelijk is voor hen die zoiets als een moord op hun geweten hebben. Eens vroeg een journalist aan pater Pio hoe het toch kwam dat hij geregeld mensen de biechtstoel uitstuurde. Maar zijn land, orde en tijdgenoot pater Leopold niet. Nou, antwoordde de kapitein, dat komt omdat pater Leopold de moeilijke gevallen altijd naar mij stuurt. Kort nadat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, profiteerde onze heilige van vandaag. Na mijn dood zal dit klooster in vlammen opgaan, maar mijn cel zal echter blijven staan. Die dood kwam op 30 juli 1942. Twee jaar later, op 14 mei 1944, lieten de vliegtuigen van de bevrijders hun bommen op Padua vallen. Kerk en klooster gingen grotendeels te gronden, maar als een mirakel stond tussen de puinhopen van de kloosterkerk, onbeschadigd, vier overeind, het beeld van Moeder Gods. En naast het zwaargehamerde klooster, alsof geen oorlog is, ongeschonden de oude biechtstoel van pater Leopold Mandic. De heilige Paulus VI verklaarde de Kroaat in 1976 tijdens de synode over boete en verzoening zalig. En op 16 oktober 1983, de vijfde verjaardag van zijn pauskeuze, verklaarde de heilige paus Johannes Paulus II deze grote onder de onbekende groten tijdens de bisschoppensynode over boete en verzoening heilig. Kon het mooier? Dan nog heel even dit. Na een leven als missionaris in Indonesië keerde pater Jacobus Waterreus voor zijn neef en nichten oom Joop naar Nederland terug. En dan praten we over de jaren 80, 90 van de vorige eeuw. En sindsdien was hij iedere vrijdag en zaterdag in zijn biechtstoel in de Bosse Paterskerk te vinden. Biechtstoel was een deel van zijn leven. Dit sacrament vergeeft niet alleen, maar geeft ook genezing, hield hij ons altijd voor. Trouw ontvlucht hij iedere zondag de zusters, bij wie hij de heilige Eucharistie had gevierd, om op tijd terug te zijn bij de Paterskerk. Om daar te zijn wanneer de mis was afgelopen. Dan praatte hij met de mensen die uit de kerk kwamen, maar vooral ook met de kinderen, voor wie hij elke week wel wat uit zijn sjofle tas toverde. Dat varieerde dan van postzegels of iets te snoepen tot een klein Mariabeeldje dat hij in een klein winkeltje op de Bossenmarkt had gekocht. Pater Jacobus had iets met zijn ordegenoot pater Leopold. Op een zondag vroeg ik hem: en pater, hoe gaat het nu met u? Gelukkig weer wat beter, luidde het onverwachte antwoord. Hij vertelde: een tijd lang werd ik tijdens het vieren van de heilige mis steeds duizelig. Maar nu ik mijn toevlucht heb gezocht tot pater Leopold Mandic, heb ik nergens meer last van. Pater Jacobus Waterreus mocht op 29 mei 2006, de 88 jaar, zijn vriend Leopold in de hemel ontmoeten. Heilig verklaard is hij nog niet, maar heilig was hij wel.
Pater Leopold Manlitz, bid voor ons. Pater Jacobus Waterhuis, bid voor ons. Ave Maria.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, schrijft de evangelist Johannes in hoofdstuk 16. Carilinee trok een gezicht terwijl ze de tinctuur opdronk, haar derde beker van de dag al. Alle honing van Attica kon de geur van fenegriek, een kruid waar ze al sinds haar kindertijd een hekel aan had, niet verbloemen. Ze was nu 4 dagen ziek en de koorts was nog altijd niet geweken. Haar lijf huiverde en schokte nog steeds en ze bleef bij elke moeizame ademhaling het gevoel houden dat ze verdronk. Theo was sinds het bezoek van de arts amper van haar zijde geweken. Zijn kin was donker van de baardstoppels omdat hij geen tijd had gevonden om zich te scheren en hij had donkere kringen onder zijn ogen. Hij had een strobed voor zichzelf opgemaakt op de vloer van de hut, in de smalle nis die zij al eerder had gebruikt, maar ze vermoedde dat hij weinig sliep. Sophocles liet haar kruiden trekken en maakte haar tincturen klaar. Hij maakte visbouillon en warm brood voor haar. Maar Theo stond niet toe dat hij de hut binnenstapte. Ze had een dag nodig om te begrijpen dat hij bang was voor besmetting. De arts had gewaarschuwd dat de ziekte dodelijk kon zijn voor een oude man. Ze kon de gedachte niet verdragen dat Sophocles door haar ziek zou worden. Ze herinnerde zich dat ze naast Telemachus zat op zijn kar en dat hij zo had gehoest op de ochtend dat ze stiekem aan boord van de Parmis was geslopen. Ze hoopte dat het hem beter was vergaan dan haar. Ze maakte zich nog het meeste zorgen om Theo. Was haar aanwezigheid alleen al een gevaar voor hem? Stel dat hij ziek werd. Maar hoezeer ze ook aandrong, hij weigerde haar zijde te verlaten en ergerde zich duidelijk aan haar gesmeek. Ze was te weten gekomen dat Theo onwrikbaar was als graniet. En hij was trouw. Als hij zich eenmaal iets voornam, kon niemand daaraan tornen. Op zijn eigen standvastige, kalme manier eiste Theo mensen op. Hij nam ze op in zijn hart en maakte daar een thuis voor hen. Gaf hun een plek waar ze thuis hoorden. En om de een of andere vreemde reden had hij zijn rechten doen gelden op haar, de verstekeling op zijn schip, het grote ongemak, de doorn in zijn vlees. Hij had haar in zijn hart opgenomen samen met Sophocles en Taharka, en alleen Jezus wist hoeveel anderen. Uiteindelijk gaf ze haar nederlaag toe en drong ze er niet meer op aan dat hij weg zou gaan. In plaats daarvan deed ze haar best zijn zorg met gratie te aanvaarden. Ondanks alles wat ze over Theo aan de weet was gekomen in de rusteloze uren, bleef hij in veel opzichten een mysterie. Ze had hem beleefde vragen gesteld over zijn verleden, zijn afkomst, zijn opvoeding. Ze had nog nooit een man ontmoet die zo handig persoonlijke vragen uit de weg ging. Na 4 dagen wist ze nog steeds niet veel over hem. Zij had zich blootgelegd voor de man, de ontstellende geheimen van haar familie met hem gedeeld. Maar niet 1 keer had Theo iets over zichzelf verteld. Door welk mysterie hij ook werd achtervolgd, hij bewaakte het angstvallig. Ze sloeg hem gade, nu hij met zijn wenkbrauwen nadenkend gefronst tegen de muur geleund op een papyrusrol zat te schrijven. Schrijf je een liefdesbrief, plaagde ze. En ze werd verrast door de blos die zich over zijn wangen verspreidde. Haar maag trok samen. Had Theo een liefje? Tot haar schrik vond ze dat idee nog onaangenamer te slikken dan Theretius' walgelijke tinctuur. Nee, zei Theo, geen liefdesbrieven hier. Caroline liet haar adem ontsnappen. Toch niet je boekhouding. Die blik van dodelijke concentratie kan niet voor een kolom met getallen zijn. Nee. Theo's gezicht werd ondoorgrondelijk. Gesloten als de ijzeren poorten van een ommuurde stad wanneer de vijand naderde. De koorts had een chaos gemaakt van haar gedachten, maar ze wist dat het tijd was om terug te trekken. Behoedzaam. Hij rolde zijn geheime papyrus op en legde het vel met één klap opzij. Wil je een van Yeshua's favoriete uitspraken weten? Vroeg hij, waarmee hij bepaald niet subtiel een ander onderwerp aansneed. Yeshua, vroeg ze. Hij sprak de naam van de Heer op de Joodse manier uit. Waarschijnlijk omdat hij tot geloof was gekomen door zijn vrienden, de befaamde Rabbi Paulus en Priscilla en Aquila. Maar hoewel hij een andere versie van de naam van de meester gebruikte, zei hij het op dezelfde manier als Hermione Jezus zei. Met een wereld van emotie in zijn stem, liefdevol. Als een zoon tegen een geliefde vader. Yeshua. Hij knikte. Vertel. Theo had een ritme ingesteld voor de lange uren die ze samen doorbrachten. 'S morgens baden ze. 'S middags zei hij bijbelteksten op of vertelde hij een verhaal over de Heer. Soms praten ze alleen over de plaatsen die ze hadden bezocht. Weinig in Caroline's geval, maar eclectisch en fascinerend wat Theo betrof. Hij was onverzadigbaar nieuwsgierig. Hij was nooit in Kush geweest, stelde talloze vragen over een Meroe en was geboeid door de meest alledaagse details. 'S avonds baden ze weer. En vaak nam Theo de leiding, alsof dit een natuurlijk onderdeel van zijn eigen routine was dat hij met haar deelde. En daartussenin dronk ze een meer leeg aan kruidenthee. Genoeg om in te verdrinken, genoeg om op te drijven. Om haar ellende nog groter te maken, bestookte Theo haar met Theritius' kleverige, pijnstillende zalf om de pijn te verdoven, zodat ze kon slapen. Toch bleef de koorts razen en ze verzwakte. Het eindeloze hoesten en het slijm bleven haar van haar adem beroven. Maar ze paste op dat ze niet klaagde met geen woord. Ze wilde Theo's vastberaden pogingen om haar beter te maken niet belonen met nog onzinnig gemopper erbij. Heb goede moed, zei Theo. En in de koortsige nevel voelde het alsof hij haar gedachten had gelezen en haar wilde bemoedigen. Dankjewel. Ik bedoel, dat was een van Yeshua's favoriete uitspraken. Heb goede moed. Dat zei hij tegen allerlei mensen. Tegen zijn discipelen toen ze overmand werden door angst. Tegen een verlamde man die geen hoop had op genezing. Tegen een vrouw die 12 jaar ziek was geweest. Heb goede moed. Heb goede moed als je bang bent, als je overmand wordt door moeilijkheden, wanneer je je schaamt, wanneer je hopeloos bent, wanneer je wanhopig bent. Heb goede moed. Het is geen holle, betekenisloze frase, begrijp je? Omdat Yeshua nooit woorden verspilde. Als hij heb goede moed fluisterde, deed hij een machtige afkondiging, een mededeling, een goddelijke geruststelling. Zijn troost en zijn belofte zijn aanwezig in die woorden. Heb goede moed, zei hij. Theo boog zich dicht naar haar toe en zei zacht: heb goede moed, Caroline. Yeshua is hier, bij je, zo zeker als hij bij de bloedende vrouw en de verlamde man was. Pas toen hij dat zei, drongen tot haar door dat ze de moed had verloren. Ergens in de eindeloze uren van koortsachtige pijn was ze bekropen door moedeloosheid, die haar niet meer had verlaten en in haar wortel had geschoten. Heb goede moed. Theo's mond had de woorden gevormd. Zijn stem had ze uitgesproken. Maar Caroline voelde nu dat Jezus ze in de mond had genomen. Ze voelde dat zijn geest er kracht aan verleende. Haar ogen vielen dicht en met een schok werd ze zich bewust van het gewicht van de angst die ze zonder het te beseffen had gedragen. Heb goede moed. De woorden weer klonken in haar geest en waren krachtiger dan Theretius' kruiden. De last van de angst viel langzaam van haar af, beetje bij beetje, en vrede verving de eerdere moedeloosheid. De verstikkende druk op haar borst werd verlicht en ze viel in slaap. Toen ze wakker werd, raasde de koorts niet meer, maar brandde op een laag pitje, een sudderende hitte waaraan het aanvankelijk vuur ontbrak. "Je ziet er beter uit," zei Theo verrast. Ze keek hem onderzoekend aan. "Jij ziet er vreselijk uit." Theo grijnsde en wreef over zijn stoppelige wang. "Nu ben ik beledigd." "Theo, je moet me een paar uur alleen laten. Rusten, eten, anders word je ook ziek. En neem de tijd om een bad te nemen. Mijn neus begint het weer te doen." Theo lachte. "Ja, Sophocles zei al dat je bazig bent." Toen Theo wegging en de deur zachtjes achter zich dicht deed, ging Caroline aan het werk. Ze had tegen Theo gezegd dat hij in bad moest, maar zelf was ze nog veel harder aan een flinke wasbeurt toe. Ze trok haar bevlekte, gekreukte tunica uit en doopte een doek in het lauwe water in de wasbak die Sophocles eerder op de dag had gebracht. Zeep had ze niet, want om de een of andere reden kon ze op een schip barstenvol zeep geen flintertje vinden in de hut. Ze durfde er Theo niet om te vragen, uit angst dat hij haar zou verbieden te veel te doen, en nam genoegen met een simpele wasbeurt om het zweet en de viezigheid van de koorts weg te spoelen. Tegen de tijd dat ze klaar was en haar haar in een keurige vlecht op haar rug ging, was ze slap van uitputting en haar benen trilden. Ze had al haar kracht nodig om een schone linnen tunica uit haar bundel te halen en over haar hoofd te trekken. Toen ze klaar was, ging ze buiten adem van uitputting weer op haar kussen liggen, maar ze voelde zich merkwaardig genoeg opgeknapt. Ze negeerde de lichtelijke misselijkheid die het gevolg was van de vermoeidheid en stond zichzelf een beverig lachje van triomf toe. Ze was niet dood. Ze was niet in Caesarea. Ze was min of meer schoon, op een schip dat Rome als bestemming had. En misschien, heel misschien, begon Theo haar ondanks de eindeloze moeilijkheden die ze hem had bezorgd als een vriendin te zien. Haar nieuwe vriend klopte veel te snel naar haar zin weer op de deur, wat haar vertelde dat hij geen tijd had genomen om te rusten. Hij had haar advies om te baden echter wel ter harte genomen en verscheen voor haar in een witte tunica die zijn gebronsde huid deed glanzen, zo leek het wel. Zijn haar was gekamd en zo dat de zilvergrijze pluk verborgen was. "Je hebt je verkleed," zei hij verbaasd. Ze streek over het lichtblauwe linnen van haar kledingstuk. "Ik had die tunica al aan sinds Caesarea. Je had bloemen kunnen planten in het vuil." U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij Lezen Voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
2: En weer een hele goede middag, beste luisteraars. Het is nu precies 2 uur. En zoals ik misschien straks al even heb verteld, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat gehoord heeft. Maar we mogen vandaag weer, omdat het de 5e donderdag van de maand is. We doen dat dus op de 1e donderdag van de maand. En als er een 5e donderdag is, dan mogen we dat ook doen. Dus heel graag willen we nu dus ons Heer samen met u gaan aanbidden. En dan gaan we hem allereerst eventjes welkom heten in ons midden. Jezus, wij heten u zo welkom. Wat fijn dat u weer in ons midden bent. En dat u Heer, en wij beseffen dat vaak niet, dat u vanuit de Eucharistie ook toch weer in die hele mooie monstrans ook aanwezig is. U hebt dus in de Eucharistie hebben u dus tijdens de consecratie mogen, heeft u het veranderd in lichaam en bloed. En dat mysterie van liefde, het is te groot om dat te kunnen begrijpen. En het is in ieder geval wel dat het toch fijn is dat we dat elke keer opnieuw, en juist dat we dat ook bij Radio Maria mogen doen. Dus ik heb in een hele mooie monstrans Jezus uitgesteld en u bent zo welkom en u mogen we in dit uur gaan aanbidden, samen ook met de anderen. En hoe het precies gaat, dat vertel ik dadelijk nog wel even. Maar u weet, Heer, dat wij alle zondaars zijn en wij willen graag ook ons hart helemaal vrijmaken van alles wat ons bezighoudt. En vragen ook u vergeving voor al de dingen, al de zonden die wij gedaan hebben en die niet goed waren. Omdat we met een zuiver hart u mogen aanbidden. En u weet, Heer, dat we dat niet alleen kunnen. We hebben u, Heilige Geest, daar zo bij nodig. En ook u, Maria. Daarom vragen we, Heilige Geest, wil in ons hart komen, wil ons helpen om met heel ons hart Jezus te mogen aanbidden. En dan mogen we gaan zingen Veni Sancte Spiritus.

Veni, Sancte Spiritus, kom, Heilige Geest. En zo mogen we samen met het koor u afsmeken, Heilige Geest. We hebben u zo hard nodig en Maria, neem ons bij de hand, omdat we met een oprecht hart u, Heer, mogen aanbidden. Dank u, Heer, dat we u zo mogen aanbidden, want u alleen komt alle lof en alle eer toe. En dat willen we dus graag ook met u, luisteraars, doen. Maar niet alleen mogen we hem aanbidden, maar we mogen, hangt ook boven de monstrans een hele mooi kruis. Heer, wij mogen alles waar wij mee zitten en dat, ja, dat kan van alles en nog wat zijn. Maar ook misschien dat we iets moois hebben meegemaakt en dat we hem ook mogen bedanken. We mogen hem in ieder geval met heel ons hart willen we u aanbidden, Heer. Want u alleen komt alle lof en alle eer komt u toe. En dan gaan we zo dadelijk gaan we weer luisteren naar aanbiddingsmuziek. Jezus, ik houd van u. En dan mag u gaan bellen. Want dan, als u belt, dan kunt u, en dat komt dus niet in de uitzending, dan net zoals bij het rozenhoedje, dan mag u bellen om ook, ja, zeg ik, zou heel graag bij ons lieve Heer gebracht worden. Ik zit ergens mee, of u hoeft dat ook niet allemaal te vertellen. En dan gaan we u heel graag dus bij ons lieve Heer brengen. Met alles wat u zo graag bij hem wil brengen. En dan mag u dus bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp. Ik zie dat er al ook gebruik van gemaakt wordt. Daar kunt u natuurlijk uw intentie dus ook opgeven. En die nemen we dan ook mee naar Jezus toe. En dat is 06-200-19670. Zo gauw de muziek begint, mag u dus bellen of naar de WhatsApp sturen.

En zo, Heer, mogen we bij je komen. En het is fijn dat luisteraars ook meebidden en vooral ook meebidden. En willen we ook heel graag, net zoals we dat ook in de rooskrans doen, willen we heel graag de intenties, de zorgen of wat het ook mag zijn, willen we Jezus hier bij u op het altaar brengen. Want we vertrouwen op u, Heer, dat u onze gebeden hoort en ook verhoort. En zo willen we ook een gezin bij u brengen. En de kinderen die zijn, en dat is denk ik op veel plekken, op vakantie. En dan kan ik me voorstellen dat, ja, ouders toch. En dan ook, dat willen we ook graag doen, dat de kinderen en alle kinderen die op vakantie zijn, dat zij in ieder geval toch weer veilig thuis mogen komen. Maria en gaat met al die kinderen mee. U bent ook hun moeder. En wij danken u, Heer. En dit gezin brengen we bijzonder bij u. Heer, dat alles ook goed mag gaan. Dat de pijn die er is, dat u, Heer, die wil genezen. We leggen ze hier met z'n allen, leggen ze hier op het altaar neer. En wilt u dit gezin dan bijzonder zegenen. Maar we brengen daar ook bij de dank van hen, dat ze altijd op u een beroep kunnen doen. Dat ze nooit te vergeefs zijn. Soms hier dan denken we wel, dus ons gebed wordt niet verhoord. Maar dan heeft u er nog andere bedoelingen mee, die soms nog veel beter zijn dan wij. Daarom, Heer, willen we u danken voor alle gebeden, ook die u ook tijdens de rooskrans vaak ook weer verhoort. Al die gebeden brengen we bij u. En wij danken u, Heer, dat wij zo bij u mogen komen, dat u onze toevlucht bent. Heer, wat zouden we anders toch moeten beginnen als we u niet hadden? En we doen dat vol vertrouwen, omdat we weten dat u ons hart altijd voor ons opent. Dat u altijd naar ons luistert. En vooral dat u ons lief hebt, Heer. U houdt van ons allemaal. En wij danken u daarvoor. En zo willen we ook een dochter met een handicap bij u brengen, Heer. En ja, ik zie dat ook wel eens op de televisie, Heer. Het is zeker ook voor ouders is dat moeilijk om, ja, dat dag in dag uit ook voor te moeten zorgen. En ook die ouders brengen we bij u. Maar ook deze dochter brengen we bij u, Heer. En dan vragen we aan u, Heer, dat zij jongeren om zich heen mag tegenkomen. Dat die haar zullen helpen om, ja, toch het leven weer aan te kunnen. Dat ze samen op weg mogen gaan. Maria, neem hen allen bij de hand en neem hen mee naar Jezus toe. Heer, want u bent zo goed. Uw liefde is onbeperkt. We danken u daarvoor en vragen ook om voor dit gezin bijzonder ook u te zegenen en hen alles te geven wat ze nodig hebben. Dan gaan we nog wat intenties en mensen bij u brengen, Heer. En dan mogen we, Heer, iemand bij u brengen die vraagt om voor haar gezondheid. Heer, dat het toch met haar goed mag gaan. Heer, u kent haar en u weet wat zij op het ogenblik nodig heeft. Heer, en ja, we zijn bijna, iedereen lijkt het wel, sukkelt met gezondheid. Dat de behandelingen die wij soms moeten ondergaan, dat ook door u gezegend mag worden en dat het dan ook beter mag gaan.
Heer, wij danken u dat wij deze mevrouw bij u mogen brengen. En zo ook, Heer, willen we een neef bij u brengen die een zware hartoperatie heeft ondergaan. Heer, wilt u uw hart voor hem openen, dat het weer steeds beter met hem mag gaan. Heer, wij beseffen het vaak niet, maar het is zo belangrijk dat we, dat ons hart het goed doet. Heer, want we weten niet wat er gebeurt als dat niet zo is. Heer, wilt u uw hart voor deze neef openen, dat hij helemaal mag herstellen en u daar ook alle dank voor mag brengen en mag leven samen met u. Heer, u geeft hem als het ware een nieuw leven en wij danken u daarvoor. Wij prijzen u, Heer, dat het zo geweldig is wat de allemaal tegenwoordig kan. Maar toch, Heer, ze hebben steeds ook uw hulp nodig. Wil al degenen die met de chirurg en ieder die bezig is met de operaties, dat zij door u gezegend mogen worden, dat de handen van de chirurg ook bijzonder gezegend mogen worden. En we bidden dan ook, Heer, dat dat allemaal mag gaan naar Gods wil. Glorie aan u, Heer. Glorie aan uw heilige naam. Heer, en dan willen we nog ook een jongste kleinzoon, Rafael, bij u brengen. Hij heeft een hele mooie naam. Een van de engelbewaarders. En dan bidden we, ja, we brengen hem bij u, Heer, deze kleine jonge kleinzoon, want hij is ook toch ook verslaafd. En Heer, dan denken we aan al die jongeren die verslaafd zijn op een of andere manier. Dat kan met van alles en nog wat zijn. Heer, de wereld is op het ogenblik toch, ja, het lijkt wel of die in brand staat. En toch, Heer, blijven we op u vertrouwen en ook op u, Maria. En zo willen we ook deze jongste kleinzoon, maar vooral ook alle andere jongeren bij u brengen, Heer. U kent ze allemaal en u heeft ze allemaal lief en u wilt alleen maar dat het goed met hen gaat. Wilt u helpen, Heer en Maria, u als hun moeder, ga naar hen toe en wil hen helpen en geef hen mensen om hun heen die hun ook daarbij kunnen helpen. En dat ze de beste zorg daarvoor krijgen. Vol vertrouwen, Heer, leggen we al die jongeren, leggen we hier op het altaar neer bij u, in het volste vertrouwen dat u naar ons luistert en dat u onze gebeden wil verhoren en vooral alle jongeren wil helpen om de goede weg te vinden en dat ze ook andere jongeren mogen ontmoeten die hen over u vertellen. Jezus, wij vertrouwen op u dat u met hen allen zult meegaan. Maria, breng hen allen bij onze lieve Heer. We hebben nog twee intenties staan op de WhatsApp, maar die gaan we. We gaan eerst eventjes weer wat muziek draaien, anders dan ben ik zo lang aan het woord. En dan gaan we het lied laten horen. Wij aanbidden u, grote God. En als u dus dit lied hoort, dan mag u weer bellen als u zegt, ik heb ook toch nog graag dat ik met mijn alles waar ik mee zit, dat dat bij ons lieve Heer op het altaar gebracht wordt. En dan mag u bellen naar 073-687-2001.
En de WhatsApp staat ook open. Dat is 06-2001-9670.

En zo, Heer, komen we bij u met alles wat ons bezighoudt en ja, soms in het diepste van ons hart, Heer, zijn we met dingen bezig in ons hoofd die dan wat gaan malen, Heer. En u kent ons, u heeft ons lief. En we brengen alle mensen bij u die ergens mee zitten. En u weet het beste waarom. Wil ook uw hart voor hun openen. Want daarbij aanbidden u, Heer. Wij loven en wij prijzen u. U alleen komt alle lof en alle eer komt u toe. En dan mogen we ook bij u brengen. Heer, iemand die hier ook bij u op het altaar neer willen leggen en het verlangen heeft om thuis te komen bij zichzelf. Dat die persoon verlost wordt van alles waar ze aan vastzit. Heilige Geest wil haar bijzonder verlichten. En dat ze mag weten dat God van haar houdt. En dat hij haar hart wil vervullen met al zijn liefde. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven en wil niets liever als nu ook naar ons luisteren. Jezus, wij danken u, u die ons geleerd heeft om zachtmoedig en nederig van hart te zijn. En zo willen we ook, Heer, nu bijzonder deze persoon bij u brengen. En vragen, Heer, dat u zich over haar gaat ontfermen. Wil uw handen op haar leggen en wil haar zegenen met alles wat ze is. En wij moeten, Heer, soms, ik hoor dat wel eens, mensen die zoveel meemaken. Heer, wilt u nu het verlangen van deze mevrouw ook naar luisteren en we leggen het bij u neer onder het kruis. En dat ze toch, ja, bij u mag weten dat ze thuis is. En dat u altijd bij haar bent, dag en nacht. En niet zomaar, maar met uw liefde. Heer, wij danken u dat wij zo in vol vertrouwen bij u mogen komen en ook de mensen bij u brengen, Heer, die ook het vertrouwen in u hebben en dat we u zo samen mogen aanbidden, u alle lof en eer mogen brengen. Heer, en we danken ook voor de mensen die misschien ook in stilte van hun hart u aanbidden. U komt alle lof en alle eer komt u toe. Heer, en dan willen we ook een dochter bij u brengen die voor de tweede keer een chemokuur krijgt. Heer, dat ze toch volledig mag herstellen. Heer, het is een moederhart die spreekt. En ja, ook voor haar kinderen toch het beste wil hebben, ook voor twee kleine kindjes. Heer, dat de dochter toch helemaal mag genezen. We brengen haar bij u, zoals ook toen u nog hier op aarde leefde, met zoveel zieken bij u zijn gebracht en u hen allen genas. Heer, vol vertrouwen brengen we ook deze dochter bij u. Heer, en ook de twee kleine kindjes. Heer, moeders die zijn nog zo hard nodig. Vraag u, Heer, wil u handen op haar leggen en ook door de chemokuur heen, maar wil haar helemaal genezen. Zij is nog zo nodig, Heer, voor haar kindjes. Vol vertrouwen vraag u dat, Heer, en
dat zij ook toch helemaal door u mag genezen. Heer, en dan willen we ook nog iemand bij u brengen die bezig is met een kuur voor een blaasontsteking. Heer, wij komen vol vertrouwen en het is fijn en daar ben ik heel dankbaar voor, Heer, dat wij samen met elkaar, want alleen lukt het mij ook niet, maar samen met elkaar alle onze lijden, alle onze problemen, maar ook alles wat ons bezighoudt, bij u mogen brengen. En vragen u, Heer, dat u ons hart vervult met uw liefde. En dat we zo mogen weten, Heer, dat u altijd bij ons bent. Maria, neem al die mensen bij de hand en breng ze bij Jezus hier op het altaar. Dan mogen we weer wat naar muziek gaan luisteren. En dan er staat nog één intentie op de workshop, die gaan we dadelijk meenemen. En dan mogen we gaan luisteren naar het heiligdom van mijn hart. En dat is dan, wordt dus gespeeld, is instrumentaal is dat. En dan heeft u weer de kansen om uw intenties, uw beden, waar u ook mee zit, om dat weer bij ons lieve Heer, dat we dat samen bij ons lieve Heer mogen brengen. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En ook de WhatsApp kunt u gebruiken. Dat is 06-200-19670.

En zo, Heer, mogen we u aanbidden. We zijn zo dankbaar dat we die mogelijkheid hebben. En gelukkig, Heer, dat het in de parochies ook steeds meer gaat komen. Maar we zijn u heel dankbaar dat we hier bij Radio Maria, ook via de radio, maar dat we ook hier u altijd mogen aanbidden. We hebben hier meestal ook bijvoorbeeld op de eerste vrijdag hebben we de hele middag aanbidding voor ieder die dat wil. En het is fijn, Heer, dat u toch het hart van onze radio mag zijn. Maria, dank u voor al uw gebed voor ieder van ons. Dank u, Heer, dat we hier de mogelijkheid hebben om het dan ook te mogen uitzenden in heel Nederland. Heer, u bent zo goed. U bent zo vol liefde voor ieder van ons. Heer, en ook hebben we misschien niet zo'n grote dunk van onszelf. En we weten, we zijn zondige mensen. We doen het vaak ook verkeerd, ook naar anderen toe. Heer, maar u bent dat al lang vergeten. We danken u dat we elke keer bij u mogen komen. En elke keer opnieuw dat u ons vergeeft. Tot het oneindige. Zoals Petrus ook vroeg van hoe vaak moeten we vergeven. Ja. Altijd en overal. En we danken u, Heer, dat wij zo bij u mogen komen. En ja, het is vaak voor onszelf zo moeilijk om echt iemand die ons wat aangedaan heeft, om dan toch van harte te vergeven. Dat kunnen we eigenlijk alleen maar met uw hulp. En we danken u, Heer, dat we zo bij u mogen komen en dat we een voorbeeld aan u heeft. Heer, u die zachtmoedig en nederig van hart bent en altijd opnieuw, als wij bij u komen, ons altijd willen vergeven, maar ook ons wil helpen om het elke keer weer beter te doen. Heer, dat u ons hart steeds zuiverder wil maken. En Jezus, dat u ons altijd meeneemt naar de Vader, van wie alle liefde komt. Jezus, die eenheid tussen u en de Vader, daar mogen we ook van leren dat ook wij onderling, vooral ook in de gezinnen, dat er die eenheid mag zijn die er is, Jezus met uw Vader en de Vader met u. En we danken u dat u ons dat voorbeeld geeft, maar ook de genade en het vertrouwen dat wij altijd door u geholpen worden wanneer we ons hart voor u openen. U alleen komt alle lof en alle eer komt u toe. En dan mogen we ook, en dan willen we vooral ook de voorspraak van de heilige Franciscus, die we dit jaar vieren als 800 jaar geleden dat hij leefde. Heer, dan mogen ook alle de natuur, alle dieren, iedereen mogen we bij u brengen, Heer. En we danken u dat u ons wilt helpen. En dat vragen we ook op de voorspraak van Franciscus, die toch ook met de dieren sprak. Heer, en misschien dat we meer ook goed moeten zorgen voor onze dieren. Heer, dat u heeft ook hen geschapen. Maar het belangrijkste voor u is dan ook wij zelf. U heeft ons geschapen naar uw voorbeeld. En wij danken u, Heer, dat wij van u ook steeds opnieuw het leven krijgen. Heer, wij denken vaak dat we dat zelf kunnen maken, maar dat is niet zo. Wij mogen het
van u ontvangen en dan mogen we met open handen bij u staan om u, alle leven van u, te mogen ontvangen. Wij danken u, Heer, dat wij zo bij u mogen komen. En dan mogen we ook weer iemand bij u brengen. En hij vraagt ook om, ja, bij u in de hostie, maar ook onder het kruis, Heer, dat we u daar brengen. En dat doen we dan ook met de kinderen en de kleinkinderen, dat ze ook verlost mogen worden. Heer, kinderen en jongeren, ze hebben in deze wereld zoveel verleidingen, zoveel wat meer aantrekt. Heer, wij vragen u dat zij toch ook samen met u, Maria, beschermd mogen worden tegen alles wat niet van u komt. En we danken u, Heer. We brengen alle kinderen en kleinkinderen bij u, zoals we dat in het verleden, toen u nog hier op aarde leefde, ook was. En vol vertrouwen, Heer, het lijkt wel of u een bijzondere liefde voor alle kinderen hebt, Heer, en dat u ze bijzonder ook wilt zegenen. En zegen alle kinderen, waar ook ter wereld. En dan denk u bijzonder ook aan de kinderen en aan de jeugd in de oorlogsgebieden, Heer, die al ze nog zo jong zijn, zoveel moeten ondergaan en zoveel te verduren hebben. Heer, we brengen ook al die kinderen brengen we bij u. Wil hen helpen dat er een uitkomst komt en dat zij toch ook echt mogen leven als kinderen en die ze verdienen het zo, Heer. Wil hun omringen met uw liefde. Maria, ook u bent ook hun moeder. Maria, wil ze onder uw mantel om hen heen slaan en wil hen beschermen, dat zij mogen weten dat zij ook een moeder in de hemel hebben die altijd voor hen wil zorgen. En we danken u, Heer, want u heeft op het kruis alles overwonnen. En het is niet voor niets dat we ook weten, Maria, dat u ook onder het kruis stond. En ook Johannes, en Johannes die het beeld van de kerk is. En dan mogen we ook weten dat u, dat Jezus ook aan het kruis, Maria, u als onze moeder gegeven hebt. En we danken u daarvoor, Heer. En dan denken we ook bijzonder aan de kerk. U heeft, toen u aan het kruis hing, de kerk laten ontstaan uit het water en het bloed wat uit uw zijde stroomde. En ook Johannes stond beeld voor de kerk. We danken u, Heer, dat wij toch ook door de kerk u mogen kennen. Heer, maar het is uw lichaam. We mogen meewerken aan die kerk met uw hulp, maar het blijft uw lichaam. En zo mogen we ook nog bij u brengen, Heer. Iemand met een groot probleem. Heer, ook dit probleem brengen we bij u. We hoeven dat verder niet zeggen. U weet wat dit probleem is. En dat ze, ja, en dan denken we vooral ook aan de jongeren. Heer, het lijkt me heel moeilijk om in deze tijd ook de jongeren toch te moeten grootbrengen. Want er zijn zoveel invloeden van buiten. Maar toch, Heer,
Wij weten dat u er altijd voor hen bent, dat u hen bijzonder lief heeft. En Maria, sla uw mantel om al die kinderen, dat ze toch beschermd worden. Heer, zet een wacht voor hun oren, voor hun ogen. Heer, en dat zij steeds meer zich mogen richten en mogen horen over u. Dat ook andere jongen die dat al ontdekt hebben, dat ze daarmee in contact mogen komen. Heer, en dan gaan er ook zoveel jongeren, en dat gebeurt op toomelijk al, die zich willen laten dopen. Heer, en die katholiek willen worden. Heer, dat is een zegen voor deze tijd. Want we hebben als kerk ook heel diep gezeten, maar er is uitzicht, want het is uw kerk en u laat ons nooit, en ook de kerk laat u nooit vallen. Dank u, Heer, dat u ons samen in de kerk ook weer tot het einde toe zal helpen. Wij danken u daarvoor. Nou, we hebben nog één keer de gelegenheid om om te bellen en om uw intenties door te geven. De tijd die gaat hier heel erg snel. Maar dan mag u nog een keertje bellen als u dat wil naar 073-687-2001. En de WhatsApp kunnen we ook gebruiken, 06-200-19670.

En zo, Heer, mogen we bij u komen. En wil nu danken, Heer, dat u altijd naar ons luistert. We willen u loven en we willen u prijzen. We willen u ook bijzonder danken voor de Eucharistie, wat ons nu ook mogelijk maakt om te kunnen aanbidden. Heer, dat u in elke Eucharistie uzelf weggeeft in de communie aan ons. En we bidden ook dat we vaak ook ons hart mogen openen om hem te ontvangen. Maar ook nu, dat we ons hart mogen openen om hem te aanbidden. En Heer, dan wil ik heel graag een mevrouw bij u brengen die heel veel last heeft van angsten, van onrust. Maria wil bijzonder uw mantel om deze mevrouw slaan en breng ze naar Jezus. Jezus, dat ze mag weten dat u van haar houdt, dat u haar kent, dat u weet waar ze mee zit. En wil dan ook uw handen op haar leggen en maak haar rustig, Heer. Bij u kunnen we altijd schuilen. U weten we dat ook anderen misschien ons niet begrijpen of niet nemen zoals we zijn, maar u wel, Heer. Bij u kunnen we dan altijd troost vinden en weten dat u er altijd voor ons wil zijn, met uw liefde. En we danken u daarvoor. En dan mogen we ook weten, Heer, dat u voor ons zorgt en dat u ons ook alles geeft, omdat wij ook naar u mogen luisteren. En we bidden ook voor een dochter, brengen we bij u, Heer, die na plotseling overlijden van haar man nu alleen zit met 3 kinderen en verder moet. Heer, dat zij verstandige keuzes mag maken. Heer, u kent haar en ja, dat is een groot verdriet. Maria, en dan komen we toch weer bij u als onze moeder. Wil hen meenemen naar hier op het altaar. En dat zij toch ook geholpen wordt. En ook met mensen in de omgeving. Heer, dat ze mag weten dat u ervoor bent. En dat ze ook met andere mensen ook weer de hulp mag ontvangen om door te kunnen gaan. Maria, troosteres van alle bedroefden. Heel graag willen wij deze dochter bij u brengen, Heer. En we danken u dat we nooit te vergeefs op u een beroep doen. En mogen we dan afsluiten met het gebed. Mijn God, wil mij het bestendig besef van uw aanwezigheid geven. Gij die in en rondom mij aanwezig zijt, maar ook de

schroomvolle liefde die men voelt in tegenwoordigheid van iets wat men met heel zijn ziel bemint. Ik sta voor u en kan de blik van u niet afwenden. In mij leeft het groot verlangen, de besliste wil om alles te doen wat u behaagt, een grote vrees, toch niets te doen of te denken dat u mishaagt zou of pijn mocht doen. In u, door u en voor u mogen wij leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heel veel dank voor uw bellen en uw meeleven, dat we samen zo de Heer hebben mogen aanbidden. Ja, ik zie dat er nog één in intentie is, maar die gaan we dan morgen met de rozenkrans weer meenemen.

0: heb de meebidder aan de telefoon. Broeder Robert, fijn dat u meebidt. En u luisteraars bent ook van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden in de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbelijdenis.

0: God heeft alles wat bestaat, het onzichtbare en het zichtbare, geschapen. Maar wat betekent dit? We kijken naar het verschil tussen scheppen uit het niets en het maken van dingen door de mens. Daarnaast onderzoeken we ook met Thomas nog twee andere fouten rondom de schepping. Het idee dat al het stoffelijke, al het materiële slecht zou zijn. En ook het idee wat in zijn tijd zeer gangbaar was, namelijk dat de wereld geen einde kent. Beide fouten bespreken we aan de hand van het commentaar van Thomas.
1: Ja, dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Herbergiers podcast. We gaan weer vrolijk verder met waar wij de afgelopen keer gestopt zijn. We zijn begonnen met het credo en zijn daarmee begonnen ook meteen met het eerste geloofsartikel. Dat geloofsartikel is: ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Ja, zoals we eigenlijk in de vorige aflevering hebben gezegd, is de informatie die we behandelen dermate rijk dat het wel eens wil voorkomen dat wij een geloofsartikel opknippen. Zo doen we dat ook met het eerste geloofsartikel. De afgelopen keer hebben wij dus het eerste gedeelte behandeld. God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, dat is het tweede gedeelte, schepper van hemel en aarde. Dat gaan we vandaag behandelen. Stefan, kun je nog eventjes kort terugkomen op wat we eigenlijk de vorige keer hebben besproken?
0: Dat is heel goed, want ik was het ook zelf bijna weer vergeten. Dus ik blader even terug naar de onderwerpen die we besproken hebben. Want het is toch allemaal
1: we
0: vrij.
1: Het is allemaal. Het is rijk en het is.
0: Ja, precies. Vrij dichte stof, zeggen we dan, toch? Dus veel behandeld. We hebben het gehad over het bestaan van God, hè? Dus we hebben gezien dat Thomas zegt: er is een bepaalde ordening in de schepping. Niet alles is toeval, maar er is een bepaalde ordening. En als er een ordening is, dan moet er ook iemand zijn die die ordening in de schepping gelegd heeft. En dat is dan God. Dus als alles op een bepaalde manier geordend is, dan duidt dat op een oorzaak die die ordening in de schepping gelegd heeft.
1: Eén God.
0: Inderdaad. En dan inderdaad één God. Dat is ook heel belangrijk. Dus niet meerdere goden, maar één God. We hebben ook gezien hoe mensen natuurlijk allerlei schepsels en lusten en zondes of andere zaken tot afgoden kunnen maken. En in die zin een soort van polytheïsme hebben. Hè? Dus dat God die de eeuwige lof verdient en die wij altijd voor alles moeten danken, dat hij niet meer op de eerste plaats komt, maar allerlei andere dingen komen op de eerste plaats. In ons leven kennen we dat ook. Het is altijd de vraag of wij God de eer geven die hem toekomt. En dan valt al het andere op zijn plek in de juiste ordening.
1: En in alles dienen en God op de eerste plek zetten.
0: En dat
1: Eigenlijk als je teruggaat naar de twee belangrijkste geboden, zie je dat ook. Hè? Heb God lief boven alles.
0: Precies.
1: En je naaste als jezelf. Ja, dat eerste, dat is wel echt een voorwaardelijk verband in alles wat we doen. We hebben het ook nog over de almachtigheid gehad. Hè? En in de traditie van Thomas spreken we dan ook over de voorzienigheid van God.
0: Ja. Ja, dat was een vrij moeilijk thema, omdat Thomas die zegt dat de voorzienigheid verder reikt dan slechts natuurverschijnselen of andere verschijnselen in de schepping. Maar het gaat veel verder. Het gaat tot het meest intieme menselijke handelen. En tot de kleinste, tot alles wat eigenlijk bestaan heeft, alles wat bestaat, wat in het bestaan wordt gehouden door God, is in die voorzienigheid van God. En dat is natuurlijk heel interessant, want dat betekent dat er een plan is voor de hele schepping. En niet slechts voor bepaalde gebeurtenissen, maar voor de hele schepping. Dan hebben we ook gezien dat die voorzienigheid, die sluit in de vrije wil. Dus de vrije wil van de mens, die is door God geschapen. En God staat natuurlijk daarboven. Dus hij weet al wat wij gaan beslissen. Maar voor ons is die beslissing als een verandering en een echte vrije wil staat. Voor God is het allemaal al bekend wat er gaat gebeuren. Want hij is veel groter dan ons menselijke bevattingsvermogen. Het wordt allemaal wel zeer theoretisch,
1: merk ik. Het gaat wel een beetje in, zeg maar, in de meer protestantse opvatting van predestinatie. Hè? Dus dat het heel bot gezegd niet uitmaakt wat ik doe. Alles is toch al voorbestemd. Ja, nee, God weet alles. Maar we hebben absoluut een vrijheid om te doen wat God welgevallig is. En dat wij daar zeker ook onze eigen invloed in hebben in het dagelijks leven.
0: Als ik mij niet vergis, maar ik durf dat niet met zekerheid, maar volgens mij is het in de Summa Contra Gentiles, dus een ander boek van Thomas, waarin hij duidelijk zegt dat er dus een inferieure en een superieure orde is. En wat voor ons in de inferieure, de lagere orde, als verandering zichtbaar is, is voor God geen verandering. Dat heb ik ook nog even het voorbeeld genoemd van de heilige Monica, die dus bad voor haar zoon Augustinus, dat hij de weg terug zou vinden naar God. En dus dat gebed is verhoord. En God heeft dan dus, volgens Thomas, vanaf de eeuwigheid bepaald dat dat gebed van Monica effectief zou zijn in de bekering van Augustinus. Hè? Dus vanaf de vanuit de eeuwigheid, vanuit zijn almacht, vanuit zijn providentia en vanuit zijn predestinatie weet God al wat er gaat gebeuren. Maar voor ons hier beneden, hè, om maar even in termen van laag en hoog te spreken, is dat zichtbaar als een verandering.
1: Ja.
0: Omdat wij niet het hele raadsbesluit van God kennen.
1: Nee. Nou, dan denk ik voor dit moment een goede
0: samenvatting. Dat is wat we behandelen.
1: Een goede samenvatting van de eerste twee aspecten van het eerste geloofsartikel, namelijk de ene God en de almachtige God. Vandaag hebben we het over God als schepper van hemel en aarde. Niet als bouwer van hemel en aarde, niet als maker van hemel en aarde. Schepper en het scheppen, dat speelt vandaag in deze aflevering wel een centrale rol, hè, dit begrip. En ik denk dat we gaandeweg er wel uitkomen wat het verschil is tussen maken enerzijds en scheppen anderzijds. Mm. Maar daar komen we gaandeweg wel over te spreken. Stefan, als je gewoon nadenkt over het woord scheppen of schepper, waar denk je zelf dan meteen aan?
0: Dat zijn van die.
1: De scheppen in de zandbak, hè?
0: Dat zijn van die hele mooie Herwin-vragen, die zo algemeen zijn dat ze mij helemaal weer aan het denken zetten. En dat ik moet denken, ja, waar denk ik eigenlijk aan als je het woord scheppen gebruikt? Scheppen. In de zin van, ja, dan denk ik dus toch, dan, je hebt het woord net al gebruikt, maar denk ik toch aan iets nieuws maken. Hè? Dus we kunnen een kunstwerk in zekere zin scheppen. Of ik denk toch ook bij het woord scheppen, omdat we het eigenlijk heel weinig in de normale taalgebruik gebruiken, denk ik toch gelijk weer aan die afbeelding in de Sixtijnse kapel van God de Vader, die Adam aanraakt met zijn vinger. God de Vader met de baard en de scheppingsact in die zin. Dus scheppen is voor mij toch eigenlijk ook altijd wel een religieuze betekenis. Het is niet een woord wat we in het dagelijks leven heel vaak gebruiken. Wel het nee, maken van iets of het creëren van iets. Maar
1: scheppen. Ik zat er zelf dus ook over na te denken. Hè. Je hebt natuurlijk een luchtje scheppen. vertrouwen scheppen.
0: Ja.
1: Vertrouwen scheppen is ook iets. Geduld scheppen. Voor mij toont het vaak wel als iets wat niet per se meetbaar is. Niet iets wat je per definitie kan tasten, maar wat wel daadwerkelijk daar is. Misschien dat je dan scheppen in dat op zich wel het beste kan zien. Tenminste, zo ervaar ik het als ik aan scheppen denk. Uit niets iets maken.
0: Ah, dat is interessant.
1: Uit iets wat niet is, iets nieuws maken.
0: Ja, want als je dus de Vandalen zegt, scheppen, hij schiep of hij heeft geschapen, is iets uit het niets voorbrengen. Daar komen ze dadelijk nog op. En daarbij wordt gelijk gezegd, God schiep hemel en aarde of een kunstwerk scheppen. Ik heb dus helemaal niet van tevoren naar gekeken, maar ik dacht wel even aan het kunstwerk net.
1: Ik ook niet, maar goed, prima.
0: En ook wordt er gezegd iets teweeg brengen, orde scheppen. Dat zijn de twee definities die gegeven worden. Eigenlijk vrij gelimiteerd en beperkt eigenlijk, wat de Vandalen erover zegt. Als we het woord maken nemen, wat we ook zo dadelijk even bekijken, dan is dat natuurlijk veel, veel, veel, veel groter. In het Frans bijvoorbeeld, dat is wel grappig, het woord faire, iets maken, wordt gebruikt voor eigenlijk bijna alles. Je kan bijna alles, voor bijna alles dat werkwoord gebruiken, die vervoeging van dat woord. Hè. Dus ils font du mal, bijvoorbeeld. Ze hebben iets slechts gedaan. Zij maken iets slechts. Ils font du mal. Bon. Ja, dus dat is inderdaad over het algemene woord schepper. Ja. Dan zegt Thomas ook in het begin gelijk maker en schepper van hemel en aarde. Wat betekent dat? Hemel en aarde. Scheppen van hemel en aarde staat ook in het credo.
1: Dat klopt. Dat is het tweede gedeelte van het eerste geloofsartikel. Ja, goede vraag. Scheppen van hemel en aarde. Dat betekent dus dat God schepper is van zowel de zichtbare dingen als de onzichtbare dingen. We kennen natuurlijk allemaal het scheppingsverhaal uit Genesis, waarin God de aarde schept, de zeeën, het land, de dieren, de mensen. Dus alles wat zich bevindt hier op aarde. Maar ik denk ook zeker dat het verder gaat, hè, als we het hebben over hemel. We hebben het in een andere aflevering in het kader van het Onze Vader er wel eens over gehad, dat kan worden gezien als een plek, een plaats waar God zichzelf bevindt. Hè. We hebben, ik denk dat heel veel mensen ook wel het beeld hebben van wij staan op de aarde en boven ons is de hemel, waar God zich bevindt. Maar bijvoorbeeld ook zoiets als als de engelen, hè? Engelen die bijvoorbeeld voor ons in het dagelijks leven ook niet zo zichtbaar zijn. Die
0: nee,
1: ook geen,
0: niet? Zie jij niet of, elke dag een engel voordat je gaat slapen?
1: Nou, als ik naar een schilderijtje kijk of naar een afbeelding wel. Maar ik bedoel de verschijning, zoals dat ook wel eens in de Bijbel veel al voorkomt. Hè? Ja. Bijvoorbeeld de verschijning van de aasengel aan Maria. Ja, dat is nou niet iets wat een gemiddeld mens meemaakt. Nee. Maar dat is bijvoorbeeld ook iemand die een bovennatuurlijke gestalte heeft. Hè? Iemand die ook geen lichaam heeft. Mm-hmm. Dus ik denk enerzijds, alles wat we hier op aarde hebben, wat we ook zintuigelijk kunnen waarnemen, is door God geschapen. Hè? Dat is, hij heeft dat in het leven geroepen, hij heeft dat existentie gegeven. Maar daar houdt het niet bij op. Hè? Dus ook de dingen die wij niet kunnen waarnemen en de dingen die wij niet zien, vallen daar ook onder.
0: Ja, alles. En dat is natuurlijk ook, als je de meer brede opvatting vakt van hemel en aarde, dan betekent dat eigenlijk gewoon het heelal, de kosmos ook. Hè? Dus in het Oude Testament staat, en ook in het Sanctus bijvoorbeeld van de heilige missen, dus het heilig, heilig, heilig. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. Dat betekent gewoon de hele realiteit, het hele bestaan. Alles wat bestaat, alles wat existentie heeft, is vol van de heerlijkheid van God. Want is door hem geschapen en wordt door hem in stand gehouden. Dus hemel en aarde, deels, je kan dat zien als, inderdaad zoals je net zei in het begin, de realiteit boven en onder ons in de zin van het zuivere, het heilige, het goede, het ware, het schone. Dat is hemels, dat is puur, transparant. En wat onder is kan je zien als laag bijvoorbeeld. Hè? We kunnen ook zeggen bijvoorbeeld met de oude Grieken, de onderwereld. Nou ja, dat is niet per se heel positief. Maar dus die verschillen tussen hoog en laag, om aan te duiden dichter bij God of minder dicht bij God, hè, dat is natuurlijk ook, kan je er ook in lezen. Maar hier gaat het vooral om, denk ik, dus de kosmos, het hele heelal. God heeft alles geschapen, hè? Zoals Thomas ook zegt. Dus hemel en aarde zijn vol van zijn heerlijkheid.
1: Ja, en het kader of het principe van het geloof, en dat hebben we ook wel eens in eerdere afleveringen gezegd, geloof reikt natuurlijk verder dan wetenschap. En daar kwamen we tijdens de introductie over het credo ook over te spreken. En wanneer wij alles zouden kunnen verklaren en kunnen begrijpen met en ons verstand en met onze zintuigen, dan spreken we er niet meer van geloof, maar dan spreken we van een zekerheid, een overtuiging dat wij iets kunnen waarnemen. Het geloof van ons mensen reikt ook verder dan dat. Hè? Je hebt een bepaalde mate van vertrouwen nodig, hebben we gezegd. Een overgave. Ook ten opzichte van God. En in dat kader, ook als we het hebben over God als schepper van hemel en aarde, gebruikt Thomas van Aquino daar ook een analogie voor. De analogie van het huis. Want wij zeggen Thomas, als je een huis binnengaat en je voelt warmte, dat is iets wat je waarneemt. En naarmate je verder het huis ingaat, dan zegt hij, dan moet je ervan overtuigd zijn dat er een vuur is in het huis. Hè? Een warmtebron.
0: Of een cv-ketel.
1: Vroeger in de tijd van Thomas was het natuurlijk gebruikelijk dat je bijvoorbeeld een open haard had. Of weet ik het wat, hè? Dat je met hout een huis verwarmt. Tegenwoordig kan dat een cv-ketel of nog milieubewuster een warmtepomp zijn. dan is het de vraag of dat ook echt veel warmte afgeeft. Zoveel verstand heb ik er niet van. Maar wat Thomas ermee probeert te zeggen, op het moment dat je iets voelt of ook dat je iets ziet,
0: gewaar wordt,
1: heel mooi gezegd Stefan, zonder dat je de bron ervan ziet, kun je toch op een zekere mate of een zekere wijze ervan overtuigd zijn dat er ergens een bron van de warmte is. En dan hetzelfde geldt dus ook met onze schepping.
0: Ja. Dus oorzaak-effect, oorzaak-gevolg, kausaal. Ja. Niet in de zin van alleen de natuurkunde, maar veel breder dan dat. Hè? Dus als er iets gebeurt, dan betekent dat in werking gezet wordt door iets anders. Nou ja, dat idee heeft Thomas ook. En dus als hij iets ziet, als hij een beweging ziet of een warmte waarneemt, dan moet er ergens inderdaad een bron zijn voor die warmte.
1: Ja,
0: en dat
1: en tegelijkertijd...
0: Ga door.
1: Ja, en tegelijkertijd zegt Thomas dat er wel een bepaalde verschillende gradatie en graden van schoonheid en verhevenheid zijn. Hè? En dat maakt daarbij een aantal onderscheiden. Het eerste onderscheid dat hij maakt is dat hemellichamen mooier en verhevener zijn dan de lagere lichamen. Hmm. En de onzichtbare dingen mooier en verhevener dan de zichtbare dingen. Nou hebben we daar in de voorbespreking best wel wat discussie over gehad. Van wat zou Thomas hier eigenlijk mee bedoelen? Wat is daar de kern achter? Zou je dat kort kunnen toelichten, Stefan? Wat bedoelt eigenlijk Thomas wanneer hij zegt dat hemellichamen mooier en verhevener zijn dan de lagere lichamen en de onzichtbare dingen mooier en verhevener zijn dan de zichtbare dingen?
0: Die passage is zeer lastig en kan ik dus ook niet met zekerheid beantwoorden, die vraag. Wat ik wel kan zeggen is dat doorheen de oude Griekse filosofie de hemellichamen een zeer belangrijke rol spelen. Nou ja, überhaupt spelen de hemellichamen natuurlijk een belangrijke rol. De mens is altijd zeer geïnspireerd geweest door de sterrenhemel. Is altijd zo geweest. En men heeft ook willen proberen te verklaren dat alles in die sterren vast ligt. Hè? Dus ik kan me herinneren dat we ooit een keer... We hebben daar eerder in het Onze Vader commentaar ook iets over gelezen. Dat Thomas zegt dat bepaalde noodzakelijkheid in die hemellichamen ligt. Dus dat de mens eigenlijk zich daaraan moet aanpassen. Dus de hemellichamen kunnen als een god gezien worden. Hè? En dat is natuurlijk ook het geval geweest in bepaalde tijden. Maar voor Thomas is dat natuurlijk niet zo. Want de hemellichamen zijn van een zeer hoge materie, maar blijven toch ook materieel. Hè? Dus het is niet, het zijn geen goden. Maar wat hij in die hemellichamen ziet, is een bepaalde ordening. Een bepaalde schoonheid die hoger is dan de lagere lichamen. De lagere lichamen, daar zal hij waarschijnlijk mee bedoelen onze lichamen, denk ik. Onze stoffelijke realiteit. Ik denk dat het ook daarmee te maken heeft dat er een bepaalde stabiliteit is in die hemellichamen.
1: Ja, eigenlijk continuum.
0: En die, kijk, we weten nu veel meer met de stand van de natuurwetenschap. Maar als je naar de sterrenhemel kijkt, is dat ook een bepaalde constante. Het leven op aarde beweegt, gaat door, maar kijk naar de sterren en dat zou dan toch niet bewegen. Hè? Kijk, nu weten we dat daar ook beweging is, et cetera, et cetera. Maar in Thomas' tijd is natuurlijk, hij is op zoek naar een bepaalde stabiliteit en vastheid. Hè? Die ook God toeschrijft.
1: Zou je kunnen zeggen, maar dat is mijn interpretatie hoor, ik kan daar ook naast zitten natuurlijk. Maar hoe minder vergankelijk iets is, des te mooier of verhevener het is. Want hemellichamen, we denken dan bijvoorbeeld ook aan sterren, maar ik denk bijvoorbeeld ook wanneer een mens naar de hemel opstijgt, dan verlies gaat je omhoog. In zekere zin natuurlijk ook. Dan ga je omhoog, dan verlies je natuurlijk ook je aardse lichaam. Hè? Je hebt weliswaar een lichaam in het hiernamaals, dat is wat wij geloven. Maar dat is toch een hele andere gedaante. Zou dat ook een aspect kunnen zijn, dat de vergankelijkheid van iets?
0: Ja, en vergankelijkheid is een mooi woord, omdat dat duidt op een vergankelijkheid, dan moet er dus verandering zijn. Van een ene toestand naar een andere toestand. Hè, dus vergankelijk zijn betekent sterfelijk zijn ook. Dus dat we weten dat er een einde is aan ons leven. Alleen wat is nu het interessante? Elke avond als ik naar boven kijk, zie ik die sterren. En die geven een soort van stabiliteit en vastheid. Terwijl het leven hier op aarde draait en immer altijd verandert, is wat ik aan de sterrenhemel zie, blijft hetzelfde. Zo'n idee, denk ik. Hè? Het gaat er mij nu niet om of dat natuurwetenschappelijk en allemaal klopt. Dat zal mijn worst wezen. Natuurlijk zijn er allerlei problemen mee. En ik weet ook niet, ik ben geen cosmoloog en ik ken ook niet de hele wetenschap van de sterren in die tijd. Hè? Want Aristoteles heeft dat allemaal geobserveerd en heeft daar ook ideeën over die natuurlijk ook weer achterhaald zijn vandaag de dag. Maar je moet dat lezen met Aristoteles en de oude filosofie in het achterhoofd. En hij denkt dus dat die hemellichamen mooi en verhevener zijn. Ik denk dat het dus mee te maken is met die bepaalde vastheid die er is. Want God is natuurlijk uiteindelijk de onveranderlijke. Hij verandert niet.
1: Ja.
0: En dat wordt afgespiegeld in die hemellichamen die ook bepaalde vastheid en stabiliteit kennen. Ook al zijn ze wel geschapen. Dan zegt hij ook dat de onzichtbare dingen mooi en verhevener zijn dan de zichtbare dingen. Nou ja, je zou daar ook natuurlijk de hele engelenwereld onder kunnen scharen. De natuur van de engelen is een hogere natuur dan dat wij hebben. He, staan dichter bij God ook. Ja.
1: En de werken van de Heilige Geest?
0: Ja, we moeten niet even alles door elkaar halen. Maar hier gaat het echt om. Wij zijn natuurlijk geest en materie.
1: Ja.
0: Maar een engel is alleen geest. En staat in die zin dichter bij God. En dat is het idee met mooier en verhevener dan de zichtbare dingen, denk ik. Dat daar achter zit.
1: Ja. Ja, nee, maar ook omdat je het dan ook hebt over de geestelijke natuur. Hè? Alles wat we vanuit de geest of overtuiging doen, zijn misschien dan ook niet altijd zichtbaar, maar hebben wel een zekere mooiheid en verhevenheid in zich. Hè?
0: Ja, en dat kenmerkt natuurlijk de mens ook weer, dat de mens de ziel is de vorm van het lichaam bij de mens. Dus wanneer de ziel opereert, dan wordt dat lichaam ook als het ware, dan schijnt dat lichaam ook. Dan wordt het lichaam in zekere zin doorschijnend van genade.

0: dan wordt het lichaam in zekere zin doorschijnend van genade. Hè? Dan wordt dat verhevener. Hè? Want dan wordt het lichaam wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. Om God te dienen. En om hem nabij te zijn. En dat heeft dus ook een kracht op het lichaam. Ja. Dus die zielsdimensie. En het onzichtbare als hoger is dan het zichtbare, is eigenlijk iets wat je in de hele filosofie ook veel ziet. Waarbij dus niet erom gaat dat het zichtbare niet toe doet. Het zichtbare doet er zeker toe en kan ook niet. En bij ons is dat ook zo. We kunnen niet zonder het zichtbare. We kunnen ook niet zonder ons lichaam. Maar de ziel moet wel de leiding houden.
1: Precies. Maar wat ik dan wel ook mooi vind, hè, als een soort van sluitstuk van dit stukje over het... Over het eerste geloofsartikel, is een passage die wordt aangehaald uit het boek Wijsheid.
0: Ja, dat is prachtig.
1: Wijsheid 13, vers 5. Ja. En door de grootsheid en de schoonheid van de schepselen zal de schepper ervan gezien en gekend kunnen worden. Ja. Dat maakt het ook wel meteen heel tastbaar. Hè? Hetzelfde als dat je inderdaad een heel mooi schilderij ziet en je ziet daar rechts onderin. Meestal is het rechts onderin, toch? Ja, het signatuur van de schilder. Tenminste, dat is wat ik dan vaak zie. Mm-hmm. Ik weet niet of daar een vaste plek voor is. Maar je ziet daar letterlijk en figuurlijk de hand van de maker, van de schepper, zie je daarin. Hè? En we hadden het net in onze introductie al over, waar denk je aan met scheppen? Nou, bijvoorbeeld hè, het maken van een kunstwerk of een schilderij. Ja, als alles hier op aarde en op hemel en alles wat ertussen zit, geschapen is vanuit... die ene God. En we kunnen daarin de schoonheid herkennen. Dus dat wij ook leren te kijken vanuit het beeld van God, zoals hij ons mensen ziet en de schoonheid om ons heen erkennen en herkennen, kun je daarin dus ook de schepper herkennen. Ik vind dat wel een treffende gelijkenis die daarbij wordt aangehaald.
0: Ja. Ja, en dat is ook natuurlijk waar het om gaat, waar je net mee begon, als je het hebt over dat huis waar die warmte is. Dus de warmte is een geschapen warmte in zekere zin. En waar komt die warmte vandaan? Van iets wat die warmte schept. Of dat nou inderdaad een warm waterpomp is of een of zonnepaneel of wat dan ook. Op welke manier dat in ons huis terechtkomt. Ik vind wel, hier wordt wijsheid 13:5 gebruikt, hè, het boek Wijsheid. Maar in de Romeinen brief... wordt hetzelfde eigenlijk gezegd en nog vattender. En die twee passages worden eigenlijk altijd een beetje in verband met elkaar gebracht. Dus ik kijk nu even of ik het hier kan vinden. Als het goed is dat Romeinen, even kijken hoor. Romeinenbrief, hoofdstuk 1... Even kijken. Ja. Want, hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief, vers 19 tot 23. En het geeft ook gelijk aan de verbinding met de vorige aflevering van de podcast. Daar staat, want wat een mens van God kan weten, is in feite onder hem bekend. God zelf heeft het hun geopenbaard. Dat is de eerste zin. Dat wil zeggen dat God is kenbaar. Ook voor mensen die niet religieus zijn. Dat is trouwens ook wat het Eerste Vaticaanse Concilie heeft gezegd. Dat iedereen capaciteit en mogelijkheid heeft. Dat wil niet zeggen dat die mogelijkheid ook echt vervuld wordt. Maar in ieder geval, men heeft een capaciteit om God te leren kennen. Vanaf de natuur uit. Vanuit de natuurwet, vanuit onze eigen menselijke natuur. Dus dat is de eerste zin. Want wat een mens van God kan weten, is in feite onder hem bekend. God zelf heeft het hun geopenbaard. En dan komt de belangrijke zin. Van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de reden in zijn werken aanschouwd. Zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen. Want ofschoon zij God kennen, hebben zij God niet de hem toekomende eer en dank gebracht. Al hun denken is op niets uitgelopen en hun geest die het inzicht verwierp, werd verduisterd. Zij beweerden wijzer te zijn, maar werden dwazen. De majesteit

0: Tijd van de onvergankelijke God hebben zij verruild voor de afbeelding van de gestalte van een sterfelijk mens en van vogels en van viervoetige en kruipende dieren. Oké, okay. En dan gaat het daar verder over de specifieke zondes en zo. Maar wat het belangrijke hier is, en in 25 staat eigenlijk een nog belangrijkere zin. Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen en de schepping geëerd en aanbeden in plaats van de schepper. Hij is gezegend in eeuwigheid. Dus het idee van deze passage is, vanuit de werken van de schepper kan de mens, ook al is hij niet katholiek of protestant of niet religieus, kan de mens afleiden dat er een God is, volgens Paulus hier. En daarom moeten mensen ook dank zeggen daarvoor en God prijzen daarvoor dat hij schepper is. Dus je ziet dat is in parallel met wijsheid 13:5, want door de grootheid en schoonheid van de scheppelen zal de schepper ervan gezien en gekend kunnen worden. Hetzelfde principe. Dus je hebt de schepper en de effecten van de schepper. En de effecten zijn voor ons zichtbaar. En daardoor weten we dat er iets moet zijn, een oorzaak moet zijn van die effecten. Nou ja. En dat wordt dus in de Romeinenbrief ook aangegeven. Ja.
1: Maar tegelijkertijd, buiten het beeld om wat hier wordt geschetst over de schepping en over God als schepper van hemel en aarde, zijn er ook wat, nou ja, dwaalsporen te bedenken.
0: Ja.
1: Dwalingen die tegen de scheppingsleer ingaan. Hmm. Het eerste aspect wat Thomas dan noemt, is een dwaling van de Manicheërs. Ik ben zelf niet zo heel bekend met die groep. Dat zal natuurlijk tijdstechnisch in die tijd zal dat vast hebben gespeeld. Ik weet niet of jou dat heel bekend voorkomt, dat jij een beetje beeld hebt wat die Manicheërs precies inhouden.
0: Ja, dus de Manicheërs is eigenlijk een bepaalde stroming.
1: In een zin, zeg maar. Ja.
0: Ja, die dus leert dat er een dualisme is. Dus de geest en het lichaam zijn van elkaar gescheiden. En alles wat materie is, wat lichamelijk is, wat vlees is, is slecht. En alles wat geestelijk is, en dus wat ons doet opstijgen naar kennis, naar het transcendente en zo, dat is goed.
1: Ja. De kern, ja, je gaf het al een beetje aan. De kern van die dwaling is dat, dat zij dus inderdaad denken dat alles zichtbare is geschapen door de duivel. Mm-hmm. En we hebben het er zojuist al over gehad dat God schepper van hemel en aarde is. Dus van alles zichtbare hier, maar ook alles ertussenin. Het heelal, het hele universum, noem het maar op. Maar dat dus de Manichees denken dat al wat zichtbaar is, alles wat wij zien, zeg maar, geschapen is door de duivel. En dat God alleen het onzichtbare schept. Mm. Zij kennen wel dat God het hoogste goed is. Maar vervolgens dat alles wat ook maar enigszins kwaad in zich draagt, volledig kwaad is. En dus in plaats van het te relativeren door te zeggen van nee, het gaat erom hoe jij omgaat met schepselen en met hetgeen wat ons gegeven is op aarde, zeggen ze heel, heel bot, heel absoluut, zwart-wit. Als iets maar een beetje fout is, is het fout. En als iets goed is, dan is het goed. Mm-hmm. Ze spreken bijvoorbeeld ook, vuur is slecht. Hè? Want vuur, ja, dat kan de boel in de hand zetten. Dat kan kwaad brengen. Hetzelfde water. Water kan verstikken. Mm-hmm. Ja, goed, hè? Je kunt ook in het water leven. En het water brengt ook leven voort. Maar zij zeggen van nee, water kan ook verstikken. Dus is het slecht. Maar goed, wat is eigenlijk de weerlegging? Wat is de belangrijkste weerlegging om het idee wat de Manicheërs hierin hebben te ontkrachten?
0: Ja, dus wat de Manicheërs eigenlijk doen, ze introduceren een tweede god, een slechte god. Hè? En de slechte god is de god van die de materie in stand houdt en zo. En de, alles wat ook maar iets met vlees en zo te maken heeft. Seksualiteit is ook volledig slecht in de manicheïstische traditie. Er is heel veel ascese, hè, want die ascese zorgt ervoor dat je geestelijk wordt. Hè, dat je op kan stijgen naar een bepaalde kennis, naar een bepaalde gnosis. Oké, maar dat gaat dan misschien allemaal een beetje te ver. Het belangrijkste is te zeggen, God is de schepper van zowel het zichtbare en het onzichtbare. Dat is wat we in het geloofsbelijdenis zeggen. Dus God heeft alles geschapen. En omdat hij alles geschapen heeft, heeft hij het ook goed geschapen. God zag dat het goed was. En dat is heel belangrijk. Dus de materie is niet slecht. Voedsel is niet slecht. Dat zijn allerlei zaken die wij gekregen hebben. En die ook door God geschapen zijn. Hè? En die we dus ook, waar we ook zelf dingen mee kunnen maken. Hè? Maar die zijn in principe goed. Alleen het gaat natuurlijk om hoe wij daarmee omgaan. En dat is natuurlijk een ander verhaal. Zoals je net al zei, vuur is materie. De elementen zijn materie. Water, vuur, dat is aarde, dat is allemaal materie. Maar dat is goed in eerste instantie. Intrinsiek goed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Wat ook wel belangrijk is, hè, als we het hebben over ons schepselen als mensen en wat wij zoal doen in ons handelen en doen en laten in onze woorden en gedachten, is dat het principe centraal moet staan dat je de zonde moet haten, maar dat je de zondaar lief moet hebben. En wat dat wil zeggen is, de zondaar is een schepsel. Hoewel mensen zondig zijn en hoewel wij verkeerde dingen kunnen doen, moeten we beseffen dat we inderdaad, en dat is denk ik ook wat de kern van katholieke scheppingsleer, dat we een positief mensbeeld hebben. Wij zijn op een positieve manier geschapen. Wij zijn er geen afschot of onwaardig, ja, op een bepaalde manier, een bepaalde mate onwaardig ten aanzien van God. Maar dat is een andere discussie. Hè? Dat zal op een later moment wel worden behandeld. Maar we zijn in eerste instantie goed geschapen. Wij komen van God af. We zijn naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Dat is heel belangrijk om te onthouden. De zonde daarentegen, en dat is een verkeerde handeling die niet overeenstemt met de aard van de natuur en van de schepselen en datgene God voor ons voor ogen heeft. Wat hij wil van ons, wat hij wil met ons. Kijk, dus de zonde is daarin een spelbreker en niet het schepsel aan zich.
0: Ja, het schepsel aan zich, zoals je zegt, blijft inderdaad altijd goed. En dat is ook het eerste cadeau, geschenk wat we krijgen van onze Heer, is dat we geschapen zijn. En dat neemt hij ons ook nooit meer af. Dus engelen zijn ook geschapen, maar gevallen engelen ook zijn ook geschapen en worden niet opeens ongeschapen. Ze blijven in het bestaan. Alleen ze hebben een verkeerde beslissing gemaakt en daardoor zijn het demonen geworden, zoals de kerk leert. Maar zij blijven wel in het bestaan. En dat is heel belangrijk, dat we die goedheid van de schepping altijd benadrukken. Dus het is niet zo dat na de zondeval van Adam en Eva, dat de mens helemaal verdorven is en niets meer goed kan doen. Zo is het niet.
1: Nee, het is op een goede manier omgaan met. Hè? Hetzelfde dat je de slogan hebt, om het heel praktisch te maken, geniet maar drink met mate. Omdat je van drank dronken kan worden, het te laten staan, dat is wat dat op zich vrij ridicuul. Het gaat er juist om dat je met iets waar je oprecht van kan genieten, mits je het goed gebruikt, dat ook kan doen. Ja. Dat is
0: op het niveau van de moraal. Maar het gaat, zoals je net al zelf gezegd hebt, nog dieper. Want in eerste instantie gaat het om je eigen schepping. En die is gewoon goed. En die is dus na de zondeval ook niet helemaal verdorven. Want anders zouden we ook niks kunnen zijn waarmee we een relatie met God aan zouden kunnen gaan. Als wij helemaal verdorven zouden zijn, dan zou God zich als een dictator aan ons moeten opdringen. Want dan kunnen wij zelf helemaal niet meer kiezen voor God. En we hebben het daar vaak over gehad. Nee. De katholieke kerk zegt dat is niet zo. De katholieke kerk zegt, er is ook een vrije wil. En die vrije wil is niet volledig duister en slecht. Natuurlijk heeft het slechte kantjes ook. Maar,
1: ja. Maar goed. We weten dus dat we in eerste instantie, om de dwaling van de manicheërs tegen te gaan, dat we niet alles zwart en wit moeten beschouwen.
0: Ja.
1: Niet iets wat enigszins slecht is, is volledig slecht. Hè? Zo zwart-wit is het niet. Hè? We roepen daarmee ook een tweede god in het leven. Hè? Als zijnde, zeg maar, de duivel. Hè?
0: Ja.
1: Alles is zwart-wit. Nee. dat moeten we achter ons laten. Maar daarnaast zijn er nog twee dwalingen waar Thomas van waakt. En de eerstvolgende is dat de wereld voor eeuwig of eeuwig bestaat.
0: Hmm.
1: Wat bedoelt hij daar precies mee?
0: Goede vraag. Ook dat had ik eigenlijk nog wat beter moeten uitzoeken. Vanuit, dat komt ook weer vanuit de Aristotelische filosofie. Hè? Dus waar inderdaad geen schepping bestaat, zoals wij dat kennen in de christelijke openbaring. Hè? Dus de filosofie, en daar komen we in het derde punt ook zo dadelijk nog op, kent dat niet. Dus voor de filosofie bestaat de wereld eeuwig, bij Aristoteles althans. En het is interessant hoe Thomas daar tegenin gaat. Want Thomas gaat daar dus niet rationeel mee om, in de zin van dat hij het argument van Aristoteles geeft en dan vervolgens dat weerlegt. Dat doet hij hier dus niet. Het enige wat hij hier doet eigenlijk is heel simpel. Hij zegt, ja, in de Heilige Schrift, in de openbaring van God, staat duidelijk dat God de wereld geschapen heeft. Er staat schepper van hemel en aarde. In Psalm 148 staat, Psalm 148 vers 5 staat, hij sprak en het werd gemaakt. En iets is dus gemaakt en kent ook een einde, een begin en een einde. En dus voor hem is het duidelijk dat vanuit de Heilige Schrift kan je niet zeggen dat de wereld eeuwig bestaat.
1: Nee, maar dat is dus ook een overtuiging. Hè? Overtuigd zijn van iets is ook onderdeel van het geloof, is onderdeel van de religie. Mm. Maar ik denk dat Thomas hier ook met name duidt op het rationele aspect. Hè? Het kunnen weten, het kunnen bevatten en het kunnen verklaren. Hij vergelijkt het ook als een kind die bijvoorbeeld op een onbewoond eiland wordt geboord, nooit heeft gezien hoe een kind daadwerkelijk wordt gebaard. Hè? Nooit een zwangere vrouw gezien, nooit gezien hoe het proces van zwangerschap verloopt, nooit weten hoe een kind ziet. Door een soort van kennisvacuüm te hebben, dus het ontbreken van een bepaalde kennis, dat wij niet kunnen inzien dat in dit geval de gelijkenis een kind wordt geboren zoals hij wordt geboren. Dus ik denk dat Thomas op dit aspect, het eeuwig bestaan van de wereld, vooral duidt op ons rationele tekort. Dat we als mensen gewoon te weinig weten en te weinig kunnen beseffen vanuit ons verstand. Om daadwerkelijk aan te kunnen nemen dat de aarde ooit is geschapen door een god. Ik denk dat dat aspect vooral hierbij belangrijk is.
0: Ja, maar wat ik bedoel te zeggen daarbij is dat hij dan als bewijs daarvoor de Heilige Schrift gebruikt. En dat hij niet,
1: want
0: als hij Aristoteles zou gebruiken, dan zou hij de hele causaliteitsleer van Aristoteles moeten uitleggen hier en waarom Aristoteles dat denkt. Maar het is even heel belangrijk om te beseffen dat dit een essentieel punt is waarin reden, ratio en openbaring toch op een bepaalde manier tegenover elkaar geplaatst worden. Want Aristoteles en geloofde echt dat de wereld eeuwig bestond. En dat kan vanuit het christendom dus niet. En daar heb je dus een clash tussen de oude filosofie en het christendom. Terwijl op heel veel punten er wel natuurlijk heel veel overeenkomsten zijn. En zo. Maar hier is echt duidelijk dat Thomas zegt, nee, openbaring, de wereld is geschapen. Kent een begin, kent een einde. En dat is heel belangrijk. Dus en hij kan dat, zou dat misschien rationeel ook kunnen beargumenteren, maar dat doet hij hier wel op een beetje. Maar het gaat toch vooral om de openbaring hier, op dit punt.
1: Ja, en het volgende punt, hè, dus...
0: Dat is heel interessant.
1: De wereld bestaat eeuwig. Hè. Het volgende punt is eigenlijk ook wel een afgeleide uit deze. En dan komen we ook een beetje tot de kern waar we in het begin van deze aflevering over hadden. Het verschil tussen scheppen en het verschil tussen maken, ontwikkelen, ontwerpen, noem het allemaal op ons menselijk handen. Namelijk, God heeft de wereld gemaakt uit de vooraf bestaande materie. Dat is de derde dwaling.
0: Ja. En... Daar kan ik wel wat over zeggen.
1: Ik knik instemmend naar Stefan om dat hij zijn betoog kan vervolgen.
0: Hier
1: dat ziet u niet, maar dat doe ik wel degelijk.
0: Hier is zoveel over te zeggen. Maar in de oude Griekse wereld kunnen we de ideeën samenvatten met de volgende Latijnse zin, die ik natuurlijk zal vertalen in het Nederlands. ex nihilo nihil fit. Uit het niks gebeurt er niks. Beetje flauw gezegd, als er niks is, dan ontstaat er ook niks. Dat is de opvatting van de oude Grieken. Van de filosofie Plato, Aristoteles. Zij kennen niet een schepping uit het niets. En daar is een heel groot verschil met het christendom. Want het christendom zegt, er was niets en God heeft vanuit het niets iets in het bestaan geroepen. Dus alles is afhankelijk van zijn scheppingswil. En dat is heel belangrijk, want bijvoorbeeld Plato, die zegt in zijn Timaeus-dialoog, spreekt hij over de demiurg. En de demiurg is een wezen wat schept, maar dat schept vanuit bestaande materie. Dus van dingen die al bestaan. En dat is niet het soort scheppen waar wij het hier over hebben. Het gaat er echt om dat er niks is en dan dat er iets ontstaat. En het probleem is natuurlijk, als ik zeg er was niks. Wat is het probleem van die zin? Als ik zeg er was niks en dan ontstond er wat, dan doe ik alsof niks een object is, alsof dat iets is. Dus je kan het eigenlijk niet eens...
1: Alsof dat iets waarde in zich heeft. Ja,
0: ja, je kan het... hok onton zeggen we in het Grieks. Maar je kan het eigenlijk... Je kan dus eigenlijk niet de taal ook heel moeilijk vatten in die zin. En dat is een heel bekend probleem. En het is ook waar het christendom echt op hamert. Schepping. En schepping... Ja. Dat is ons geopenbaard. Dus we kunnen niet vanuit het menselijk verstand de creatio ex nihilo begrijpen. Dus het scheppen uit het niets is echt iets wat de Bijbel en de kerk ons leert door de openbaring. En dat is heel belangrijk, want sommige mensen denken van ja, maar je kan toch ook vanuit jezelf tot het geloof van schepping komen. Nee, de schepping is echt een geloofsartikel wat vanuit de openbaring tot ons komt. Dat is niet gewoon een afstandelijke God, maar echt een God die zich met ons bezighoudt.
1: Dat is echt het verschil, denk ik, enerzijds tussen scheppen ook de almacht van God uit het niets scheppen. Dus hij zou ook zo in staat kunnen zijn, zou hij willen ingrijpen in de wereld, in het heelal, dat hij het weer opnieuw zou kunnen maken, mocht hij dat willen. Hè? Heel plat gezegd.
0: Ja, maar doet hij niet, want hij houdt zich aan zijn eigen orde.
1: Precies, maar hypothetisch gezien zou dat kunnen, want scheppen dat heeft dus ook een bepaald machtscomponent in zich, hè, uit het niets iets maken. Wij als mens kunnen alleen maar maken en breken, hebben we wel geleerd. Maar dat veronderstelt altijd dat wij iets doen vanuit een bestaande materie.
0: Ja.
1: Als wij... jammer dat jullie Dominicanen daar in Zwitserland dat niet doen. Maar als je bier brouwt, ja. Ik vind het heerlijk. Maar je hebt toch altijd wel water nodig, hop en gerst en mout. En
0: alleen
1: zonder die ingrediënten maak je geen bier.
0: Ja.
1: Om eens een voorbeeld te noemen. En dan wil ik daar verder helemaal niks meer zeggen. Al zou ik het best wel eentje lusten. Maar om maar een voorbeeld aan te halen.
0: Ja, want vandaag is de verjaardag van de moeder van Herwin. Dus... die gaat zo dadelijk nog even goed vieren.
1: Ja, ook dat nog, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, met mate.
0: Ik denk wel dat het de essentie van dit leerstuk van de kerk ook is... dat alles dus een afhankelijkheid kent van God.
1: Ja.
0: Ik heb dat vaker zeg maar. Dus als God niet bestaat, dan is er niet een wereld zonder God. Maar dan is er überhaupt geen wereld. Dan is er geen realiteit, dan is er geen existentie, dan bestaan wij niet, dan bestaat niets. Dus God houdt de wereld in zijn hand.
1: Ja. Maar dat vind ik ook wel het mooie idee van, ik ben van huis uit niet kerkelijk dus, maar wel protestant opgevoed. En bij ons in de regio heb je ook nog heel veel dat, dat is een beetje rond dezelfde tijd dat we alle zielen en alle heiligen vieren, dat er dan ook dankdag is, hè? Van alles wat wij hier op aarde tot ons kunnen nemen en de mooiste dingen mee kunnen maken en onszelf kunnen voeden en voorzien, hè, vaak ook in de oogsttijd, dat we dan natuurlijk de dankdag hebben. Meteen ook die bewustwording te hebben, hè, dat besef dat alles waar wij ons in het leven mee voorzien, ons dagelijks brood, een van de drie vormen van het dagelijks brood, dat we daar altijd in een afhankelijkheidsrelatie leven tot God. Dat is natuurlijk wel iets heel belangrijks en ook iets heel moois om te herdenken. En dat doen we bijvoorbeeld met Dankdag. Dan wordt het heel tastbaar als het gaat om hetgeen wat de grond ons geeft, hè, aan voeding bijvoorbeeld. Maar dat is natuurlijk in alle aspecten is dat zo.
0: Daar raak je een essentieel punt, want danken is echt iets religieus. Want als je niet gelooft in een God, wie dank je dan? Waarom zou je danken? Dankbaarheid is voor mij echt iets, is echt een religieus iets. Een typisch christelijk iets ook. Dankzegging. Dankzegging voor alles wat we ontvangen hebben. Alles is genade, zeggen we. Hè? En dat, ja, ik denk dat dat... Als je atheïst bent, wie dank je dan uiteindelijk?
1: Ja, kijk, je kunt dat is denk ik het verschil. Wij ook atheïsten, en als je niet gelooft, dan kun je andere mensen danken voor hetgeen wat je van hen ontvangt. Maar dan mis je nog de dankzij.
0: Ja.
1: En de dankzij, dat is God.
0: Ja, en dat geeft ook een gemeenschappelijke deler tussen alle mensen. Als je bewust bent van het feit dat iedereen geschapen is en dat God alles in stand houdt, dan is het ook gemakkelijker om God proberen te herkennen in de andere persoon. Want je weet dat het feit dat die persoon bestaat, is een liefdesact, een liefdes- en scheppingsact van God zelf. Elke seconde. En als hij die persoon in stand houdt, en ons in stand houdt, dan is het toch ook een eenheid tussen ons. Kijk, ja. niet een identificatie ook, uiteraard. Maar er is wel, we komen wel vanuit dezelfde schepper.
1: Ja, maar dat is wel een goede oefening.
0: Ja.
1: Kijk, wij mogen dankbaar zijn dat wij geschapen zijn naar Gods beeld. Dankbaar dat wij een gift van hem zijn. En datzelfde geldt dat we met dezelfde dankbaarheid mogen kijken naar de mensen om ons heen. Vrienden, familie, misschien mensen die nu luisteren die in relatie zijn, die getrouwd zijn. Of nog niet, of dat van plan zijn.
0: Ja.
1: Ja, het is toch heel bijzonder dat het allemaal bij elkaar komt in Gods voorzienigheid. En dankbaarheid is is een mooi woord om dit mee af te sluiten. Waarom niet dat het voor ons een gewoonte is om in deze serie af te sluiten ook met het uitspreken van het credo van de geloofsbelijdenis.
0: Ik haal hem er even bij, want ik ken natuurlijk de geloofsbelijdenis uit mijn hoofd. Alleen, ik vergeet altijd wat nou precies waar de helft zit van de geloofsbelijdenis. En anders ga ik door tot het einde en dan heeft hij er niks meer op te zeggen. Dus ik kijk even Wikipedia en dan doe ik...
1: Nou, ik kan altijd nog amen zeggen.
0: Er zijn 12 artikelen, geloof ik, toch?
1: Ja. Klopt, ja.
0: Want er zijn 12 apostelen. Hé, dus dat is ook een toeval.
1: Ja, 12 is het dat is toch ook een getal van volledigheid, hè?
0: Ja, of 7 of wat dan ook.
1: 7 plus 5.
0: Ja, precies. Alles heeft een betekenis. Ja. Voilà. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest aan. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven.
1: Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
0: Amen.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in week 17 door het jaar mogen wij ons laten opnemen in het gebed waarmee de kerk ons wil binnenleiden in de heilige geheimen van de Eucharistie. Een vers uit Psalm 16. Heer, ik roep u aan, want bij u vind ik verhoring. Luister naar mij, hoor wat ik zeg. Waak over mijn leven, het licht van mijn ogen, wees mijn toevlucht en mijn beschermer. Ik lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot de menigte: het rijk der hemelen gelijkt op een sleepnet dat in zee geworpen vissen van allerlei soorten bijeenbracht. Toen het vol was, trok men het op strand. Men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen. De slechte echter werden weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld. De engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tanden geknars. Hebt gij dit alles begrepen? Zij antwoordden hem, ja. Hij zei hun, daarom is iedere schriftgeleerde die onderwezen is in het rijk der hemelen gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud tevoorschijn haalt. Dit is het woord van God. Alles laten vallen, mijn geest laten rusten bij hem. Bij de plaats van het gebed even afremmen, om zo tot een grotere diepte te komen, staande me zijn tegenwoordigheid bewust te maken. Voor mensen is Gods aanschijn een licht, waarbij vergeleken alle aardse licht duisternis is. Een rijkdom waarbij alle aardse rijkdommen in het niet vallen. Om mij te helpen in het gebedsuur te leven uit die onvergelijkelijke rijkdom van God, maak ik een gebaar van eerbied. Ik maak me klein voor hem die mij in zijn liefde wil opnemen. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield. De houding die mij het beste helpt mijn hart open en ontvankelijk te maken voor hem. Ik vraag dat nu ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Nu mag ik nog verder gaan en me openstellen voor de geheimen van het Rijk der Hemelen, die mij onderwezen worden door Jezus zelf, de schriftgeleerde die als geen ander onderwezen is in het Rijk der Hemelen. Hier haal ik me de geschiedenis voor de geest. In een serie van 7 parabels zijn dit de laatste 3. De menigte heeft afgehaakt, toen liet hij de menigte gaan en ik keerde naar huis terug. Jezus is alleen met zijn leerlingen aan wie het gegeven is de geheimen van het Rijk der Hemelen te kennen. In de parabels van de schat in de akker en van de parabel toont hij ons dat wij omwille van de onvergelijkelijke schat van het Rijk alle schepen achter ons moeten verbranden. Maar als men van die rijkdom niet onder de indruk komt en alles bij het oude laat, als men zich niet bekeert, dan wil Jezus ons uit de droom helpen met de laatste parabel van het visnet met goede en slechte vissen. Bedrieg u zelf niet, geloof maar niet dat het zo blijven zal, eens zal het er toch van komen. Ten slotte een woord ter afsluiting van het parabelonderricht aan het adres van de leerlingen en dus ook aan ons. Het valt me gemakkelijker contact met Jezus te houden wanneer ik me de plaats voorstel waar dit gebeurde. Ergens aan de oever van het meer van Galilea. En wanneer ik ook mijn eigen geestelijke plaats zie, enerzijds verdeeld tussen de rijkdommen van de aarde en die van de hemel, en anderzijds
in een wereld waarin het kwade ongestraft zijn gang lijkt te kunnen gaan. Ten slotte vraag ik om de bijzondere genade van een innerlijke kennis van Christus de Heer, dat ik erdoor gemotiveerd word om voor hem alles eraan te geven, om aan hem de hoogste voorrang te geven. De overweging. In wezen is de kerk een bijeenbrengen in barmhartigheid van slechten en goeden. Het is een sleepnet met allerlei soort, een allegaartje. De parabel van het sleepnet is eigenlijk van eenzelfde soort als die van het onkruid in de tarwe. Alleen slaat de parabel van vandaag in de uitleg een andere richting in. En de eerste betekenis, de diepere zin van de parabel is dat goeden en slechten samen in één sleepnet in de kerk verenigd zijn. En dat er dus geen scheiding kan worden doorgevoerd. Wat in de parabel van de tarwe en het onkruid uitrukken wordt genoemd, dat is in deze parabel het scheiden van goede en slechte vissen. Een scheiding doorvoeren, wat pseudo-messiaanse bewegingen, ideologische bewegingen, altijd doen, een zuivering, een scheiding doorvoeren in de partij, een scheiding aanbrengen tussen de goeden en de slechten, de sterken en de zwakken. Zij grijpen dus eigenlijk vooruit op het oordeel dat alleen God kan vellen. Alleen God kan oordelen en veroordelen. En dat is het nieuwe aan de boodschap van Jezus. Het nieuwe staat tegenover het oude denken van boontje komt om zijn loontje, oog om oog, tand om tand, schuld moet worden gestraft, het kwaad moet worden uitgedelgd. Het nieuwe is, er wordt een tussentijd ingevoerd, een tijd tussen het bedrijven van het kwaad en het oordeel, een tussentijd van genade, van amnestie, van uitstel. Van uitstel, niet van afstel. En daarom is iedere schriftgeleerde die onderwees is in het Rijk der Hemelen gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud tevoorschijn haalt. Nieuw en oud. Eigenlijk is het evangelie ook al oud. Dat nieuwe verbond, dat goede nieuws, dat blijde nieuws, wat het woord evangelie betekent, dat evangelie, dat is al 2000 jaar oud. Eigenlijk is het dus oud nieuws. Maar nieuw is het door de kwaliteit. Door de verrijzeniskracht die er in dat oude woord schuilt. In dat oude nieuws zit een kracht die een mens nieuw kan maken, kan vernieuwen. Een kracht die je nieuwe moed kan geven, een nieuwe schepping van je kan maken. Dat is de machtige mogelijkheid van het woord van God. Het is allemaal oud, duizenden jaren oud, oud nieuws, maar dat oude nieuws is blij nieuws, doordat het je blij kan maken. Mensen kunnen soms een tijd lang versterkende middelen nodig hebben. Het gewone voedsel bevat dan voor hen niet voldoende vitaminen, eiwitten, enzymen, metalen, noem maar op. En dan nemen ze bepaalde krachtmiddelen tot zich, zogenaamde voedingssupplementen, om er weer bovenop te komen. Nu, wat deze voedingssupplementen zijn voor het lichamelijk welzijn van de mens, dat is het evangelie voor zijn geestelijk welzijn. Krachtvoedsel. Met het gewone voedsel en het gewone voedsel voor de geest, hoe mooi, hoe verheven, hoe versterkend ook, hoe diep, je komt er niet bovenop. Als je langere tijd in gebed bent, dan ga je pas merken hoeveel gezondmakende kracht er in het evangelie schuilt. Een jong iemand zei me eens, in het evangelie worden er allerlei mensen genezen. En ik merk zelf bij het bidden ook, dat er een genezende kracht van dat woord uitgaat. Er moet nog veel in mij genezen worden. En dat laat ik doen in het gebed. Tot zover het citaat. Hoe meer je ervan neemt, des te meer je ervan krijgt. Het is geen welvaartsvoedsel. Het blijkt
dat je zonder dat voedsel eigenlijk niet leven kunt. De blijde boodschap is als het sacrament van de Eucharistie. We gaan binnen in een werkelijkheid van zoveel jaar geleden. We noemen het dan ook gedachtenisviering. U viert de gedachtenis van iemand. U viert een handeling van iemand van zoveel jaar geleden. Doet dit tot mijn gedachtenis. Maar in het gedenken van en in het denken aan die oude werkelijkheid worden wij nieuw. Op zo'n moment komt dat wat er vroeger was, nu werkelijk onder ons tegenwoordig, met heel zijn geestelijke vernieuwende kracht. Precies zoals toen het voor de eerste maal gebeurde. Jezus komt nieuw onder ons om ons nieuw te maken. Aan het einde de diepte van het gebed bewaren of herwinnen door gesprekjes te voeren met de leerlingen, met Jezus, de schat in de akker van onze wereld, met de Vader in de hemel die ons zijn schat heeft toevertrouwd, en een Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en in altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in der eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom beste luisteraars bij de Vespers. Het is vandaag donderdag en we gaan dus de Vespers bidden en ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven. De hymne in het grote getijdenboek vind je op bladzijde 714 en de psalmen en de rest van het gebed vanaf bladzijde 846. In het klein getijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 120. We wensen u veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God van grote majesteit, die wat uit water voortkomt scheidt, en deels het in het diepe vloed, deels in de luchten leven doet.
1: Die vissen dompelt diepte neer, en vogels heft ten hemel heer, zodat zij uit één stam ontstaan, nog elk een ander oord ingaan.
0: O Heer, maak gij uw dienaars rein, die door één bloed gewassen zijn, opdat zij leven zonder kwaad, en ook de dood hen niet meer schaadt.
1: Dat zij niet gaan gebukt door schuld, nog trots zijn van zichzelf vervuld, niet in zichzelf ten onder gaan, door diepe vrees of hoge waan.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Tot u, Heer, heb ik geroepen en Gij hebt mij genezen. U zal ik loven in eeuwigheid. U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd. Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren.
1: Tot u heb ik geroepen, Heer, mijn God. En gij hebt mij genezen.
0: Heer, uit het dodenrijk hebt gij mijn ziel verlost. Gij hebt mij losgemaakt van die ten graven dalen.
1: Bezingt de Heer dan met mij al zijn vromen. En dankt zijn naam die hoog verheven is.
0: Zijn toren duurt kort, maar zijn genade levenslang. De avond brengt geween, de ochtend blijdschap.
1: Vol zelfvertrouwen sprak ik in mijn hart. Ik zal niet wankelen in eeuwigheid.
0: Ach, Heer, door uw genade was ik sterk. Zodra gij uw gelaat verborgt, werd ik bevreesd.
1: Toen heb ik weer tot u geroepen, Heer. Heb ik mijn God gebeden om ontferming.
0: Wat heeft mijn bloed voor nut? Wanneer ga ik in het graf? Zal soms het stof u prijzen en uw trouw verkonden?
1: Heer, luister en ontferm u over mij. Mijn God, sta mij terzijde met uw hulp.
0: Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd. Mijn rouwkleed losgemaakt, met blijdschap mij omgord.
1: Mijn ziel zal u bezingen zonder te verstommen. U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Tot u, Heer, heb ik geroepen en gij hebt mij genezen. U zal ik loven in eeuwigheid.
0: Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God. Gelukkig degene wiens fout werd vergeven, wiens zonde door God werd bedekt.
1: Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God. Wiens hart geen misdaad verbergt.
0: Zolang ik bleef zwijgen, kwijnde ik weg. En sleet ik zuchtend mijn dagen.
1: Uw hand drukte zwaar op mij dag en nacht. Mijn kracht vloeide weg als in een gloeiende hitte.
0: Toen heb ik mijn zonde beleden voor u. Mijn schuld niet langer ontkend.
1: Ik sprak, voor de Heer beken ik mijn fout. Toen hebt gij mijn zonde vergeven.
0: Daarom zal de vrome zich keren tot u. Wanneer hij door onheil bedreigd wordt.
1: Al breekt er een stortvloed over hem los. De rampspoed zal hem niet raken.
0: Mijn toevlucht zijt gij, mijn redder in nood. Gij hult mij in voorspoed en vreugde.
1: Ik toon u de weg die ge voortaan moet gaan. Ik leid u en waak over u.
0: Wees niet eigenwijs als een paard of een muildier, wiens drift men moet temmen met teugel en bit, omdat het anders niet luistert.
1: Want talrijke rampen treffen de zondaar. Maar God beschermt die vertrouwen op hem.
0: Wees blij in de Heer, alle vromen. Verheugt u en jubelt, oprechte van hart.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God.
0: De Heer gaf hem heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Wij danken u, Heer onze God. U, Albeheerser, die zijt en die waart.
1: Want gij hebt uw grote macht doen gelden. En uw koningschap aanvaard.
0: De volkeren varen en toren ontstoken. Maar uw toren is gekomen. En de tijd om te oordelen over de doden.
1: De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen. Aan hen die uw naam vrezen, kleinen en groten.
0: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God. En de heerschappij van zijn gezalfde.
1: Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders. Die hen beschuldigde bij onze God dag en nacht.
0: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis.
1: Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom hemelen en gij die daar woont.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer gaf hem heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Gij zult juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door vuur gelouterd wordt, dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof en heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt gij lief zonder hem ooit gezien te hebben. In hem gelooft gij, ofschoon gij hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn als gij het einddoel van uw geloof, de redding van uw ziel, bereikt.
0: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
1: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
0: Met honing uit de rots ons verzadigd.
1: Met tarwebloem ons gevoed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
0: Machtigen haalt de Heer omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, o God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Machtigen haalt de Heer omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Laat ons bidden tot God, die ons bijstaat en op wie heel onze hoop is gevestigd. Roepen wij hem vol eerbied aan.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Heer onze God, gij hebt een eeuwig verbond gesloten met uw volk. Laat ons uw grote daden nooit vergeten.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Laat uw kerk groeien in liefde en bewaar uw gelovigen in de eenheid van de geest door de band van de vrede.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Laat de stad van de mens zich maar naar uw plan ontwikkelen. En hen die eraan bouwen, niet vergeefs werken.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Heer, zend arbeiders in uw oogst. Breng alle volkeren tot de kennis van uw naam.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Schenk onze overledenen het geluk van de heiligen. En breng ons alle samen in uw rijk.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: God, gij geeft licht in de nacht en schenkt na het donker een nieuwe dag. Bescherm ons deze nacht tegen de macht van de boze, zodat wij morgen vroeg weer voor u staan om u te danken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: In Geloof en Catechese kunt u nu luisteren naar een programma over de zalige Titus Brandsma, karmeliet, priester en martelaar. Wij maken gebruik van een cd die is uitgegeven door het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en we hebben Ed Arons, oud-hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad, om een reactie gevraagd op de radiorede over de katholieke pers die Titus Brandsma in 1936 uitsprak. En daar beginnen we deze uitzending mee. In Geloof en Catechese kunt u nu luisteren naar een programma over de zalige Titus Brandsma, karmeliet, priester en martelaar. Wij maken gebruik van een cd die is uitgegeven door het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en we hebben Ed Arons, oud-hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad, om een reactie gevraagd op de radiorede over de katholieke pers die Titus Brandsma in 1936 uitsprak. En daar beginnen we deze uitzending mee.
2: Waarde luisteraars, over de katholieke pers in ons vaderland mag ik een ogenblik spreken. We zijn blij een eigen pers te hebben. We gaan er groot op dat we in de pers, dat wil zeggen, in dag- en weekbladen, in maand- en tijdschriften, vrij onze mening kunnen zeggen en de inlichtingen en voorlichtingen geven en ontvangen waarop wij prijs stellen. Dankbaar zijn we. Ook voldaan? Natuurlijk, nooit geheel. Al is er keus en keur naar alle richting, toch kan ook de rijk geschakeerde pers niet alle nog voldoen. Wat is er volmaakt op aarde? En daarom, al is er veel waarover wij thans juichen als we een ogenblik ons oog richten naar de katholieke pers, wij begrijpen dat ons ideaal nog altijd hoger ligt. Ik sta hier niet om een loflied te zingen op onze katholieke pers. Maar ik wil dit korte woord toch beginnen met niet geringe vreugde uit te spreken over het feit dat Nederlands katholieken een eigen pers hebben. Een pers die ze mogen nog niet ideaal zijn, toch betekenis heeft. Ons niet alleen in het koor der meningen van de dag in staat stelt ook onze mening te doen horen, maar tevens ons zeer veel geeft dat we niet gaarne aan inlichting en voorlichting zouden missen. Waar is de vrijheid zo groot als hier? Waar blijkt de katholiek er zoveel prijs op te stellen dat van die vrijheid gebruik wordt gemaakt? Wij willen hier een eigen pers. Dat is wel mede omdat wellicht in geen land ter wereld de dagbladpers zo uitgesproken principieel is als in ons vaderland. Men heeft ons wel eens een theologiserend volk genoemd. En we mogen daar vrij groot op gaan. Het strekt het Nederlandse volk tot ere dat het over de grootste vraagstukken van het leven en hun strekking voor de maatschappij spreekt en er moeilijk abstractie van kan maken. Dit mogen in ons land de tegenstellingen hebben verscherpt. Wat helpt het die al te werkelijke tegenstellingen te ontveinzen en te bemantelen? Het kan slechts leiden tot een hopeloze vervlakking waarvoor ons land bewaard mag blijven. Het Nederlandse volk is principieel en houdt er niet van zijn beginselen weg te moffelen of te verzwijgen. Een nieuwsblad kan hier moeilijk louter nieuwsblad zijn. Het moet een richting die er is, niet onder zich houden, maar uitspreken. We hebben in dit opzicht een zekere eerlijkheid. We willen consequent zijn. Niet anders thuis en in de binnenkamers dan buiten en op straat. We houden niet van abstracties. Het Nederlandse volk is over het algemeen reëel. Zulk een harmonische opvatting van het leven, waarin de menselijke daden een onderlinge samenhang nastreven, is zeker iets van hoge culturele waarde. Het getuigt van ernst en van bezonkenheid. En vooral het verheft de politiek boven loutere opportuniteit. Vooral wij katholieken hechten er bijzonder aan in heel ons leven een consequente toepassing te zien van ons katholiek geloof. Ook van ons leven op sociaal en politiek gebied. De tegenstellingen waarin wij zijn opgegroeid hebben die houding nog versterkt. De katholieken hebben in Nederland lang in een inferioriteitspositie geleefd. We zullen daar nu niemand een verwijt van maken. We hebben er zelf een medeschuld aan. Maar we stellen slechts vast dat men in brede kring betrekkelijk laag op de katholieken neerzag. Hen als burgers van een tweede rang beschouwde. Dit minder gunstig oordeel leidde ertoe dat men aan hetgeen onder hen leefde minder aandacht schonk. En er bij velen veel vooroordeel met betrekking tot de katholieken bestond. Vooral gegrond in onwetendheid met betrekking tot hun leer, zowel als tot hetgeen er onder hen leefde. Er was, en er is vaak nog, een ontstellende en verbijsterende onwetendheid en onbekendheid met hetgeen onder de katholieken hoog wordt aangeslagen. Dit leidde ertoe dat eerstens de niet-katholieke bladen betrekkelijk weinig over katholieke dingen melden. Ze draagt er niet weinig toe bij om het katholiek leven, juist door het in breder kring bekend te maken, meer universeel te doen zijn. En het zo zowel kwantitatief als kwalitatief te versterken. Kwantitatief, door er veel meer mensen in te laten delen. Het er kennis te brengen van velen die er anders buiten zouden blijven staan. Kwalitatief, doordat het voorbeeld van de enen prikkelend werkt op de anderen. Omdat men steeds weer van elkander leert. Initiatieven van elkander overneemt. Door geestdrift en liefde elders te zien, er ook een eigen kring warmer voor wordt. Om ons die berichten te verzekeren, hebben we niet alleen onze pers, dat wil zeggen de bladen, maar hebben we lokale, nationale en internationale nieuwsagenten en correspondenten. Het is een wereldorganisatie geworden, sterk en krachtig, omdat bij de katholieken sterk en krachtig het verlangen leeft, het leven van de kerk mee te leven in al de uitingen van dit leven. Niet enkel in het godsdienstige, maar ook in het maatschappelijke, het politieke. Er worden grote kosten voor gemaakt. Maar het bestaan der pers zegt ons dat wij er dat voor over hebben. Als de paus spreekt, als in Sint-Pieter grootse, voor heel de kerk betekenisvolle plechtigheden plaatsgrijpen, als in andere steden en landen dingen van belang voor het katholieke leven ook op sociaal en politiek gebied plaatsgrijpen, dan vliegen de verslagen over de eigen lijnen onze grote bladen en gaan zij vandaar naar de kleinere. Verslindt dit veel geld? De bladen geven het uit omdat ze weten dat die verslagen worden op prijs gesteld. Zij daardoor hun lezerskring enger aan zich binden en uitbreiden. Met meer voldoening gelezen worden. Aldus ook weer een invloedrijker bemiddelaar worden tussen publiek en zakenleven. En in meer advertenties een schadeloos stellen ontvangen voor de gemaakte kosten. Het is soms voor de dagbladdirecteuren een waag geweest nieuwe grote onkosten te maken voor de uitbreiding en betere verzorging van hun blad. Er is voor de katholieke pers veel geld gewaagd en verloren. Maar veel is ook goed besteed en het heeft zijn rente opgebracht. Onder zware druk en harde worsteling is de katholieke pers tenslotte wat ze thans is. Een zeer gewaardeerde bron van het eigen katholiek nieuws. Ik mag hier nog aan toevoegen dat ik ook in de weergave van het andere nieuws de keuze bij de eigen redacties in veiliger handen wordt geacht en men ook daarvoor het liefst naar de eigen katholieke kranten grijpt. Dit brengt bijzondere moeilijkheden mede. Men heeft de krant niet alleen voor het katholieke nieuws. Men wil ook over hetgeen er verder gebeurt worden ingelicht. Indien de katholiek verplicht was naast zijn eigen blad nog een blad van andere richting te lezen om te weten wat de pers aan anderen weten laat, dan was het ideaal van een eigen pers nog maar ten halve verwezenlijkt. De katholieke pers moet, wil ze aan haar roeping beantwoorden, op alle gebied waarop de anders gerichte pers haar lezers inlicht, minstens even waardevol inlichtingen verstrekken. Ze moet haar economische berichten even goed verzorgen. Haar sportberichten mogen niet achterstaan. In één woord, haar berichtendienst moet zich even ver uitstrekken als die der andere bladen, wat de grootste kosten medebrengt. Bij de buitengewone uitbreiding en ontwikkeling van het dagbladwezen is het geen geringe zaak een eigen pers in stand en op peil te houden. Te verwezenlijken dat de katholieken met hun eigen pers met betrekking tot berichtgeving en economische voorlichting niet achterop geraken. Niet in het stoffelijke en culturele het slachtoffer worden van hun ideële en principiële houding. Slechts als de pers dat begrijpt, zal ze zich op den duur handhaven. En dat de katholieke pers in Nederland haar plaats heeft behouden, den kring haar lezers steeds meer heeft uitgebreid, er nu eigenlijk geen overtuigd katholiek in Nederland meer is die niet zijn katholiek blad heeft, bewijst wel dat de leidende krachten in de katholieke Nederlandse journalistiek, directies zowel als redacties, al het mogelijke hebben gedaan en er ook in geslaagd zijn, op behoorlijke, soms meesterlijke wijze, ook onder dit opzicht, de katholieke pers te verzorgen.
1: We hebben net geluisterd naar een radiorede van Titus Brandsma over persvrijheid en de katholieke pers van 22 september 1936. En ik ben heel benieuwd hoe Ed Arons, een journalist van Katholiek Nieuwsblad, daar nou tegenaan kijkt. Ed, is dit nog belangrijk nu, in 2011, wat Titus Brandsma daar gezegd heeft?
3: Ongelooflijk actueel. Dat had je echt niet voor mogelijk. We hebben zelf deze toespraak een paar jaar geleden in Katholiek Nieuwsblad afgedrukt, gewoon ieder woord.
4: Ja.
3: Omdat het zo'n belangrijke toespraak is. Hij spreekt nog voor de uitbreking van de Tweede Wereldoorlog. Hij spreekt nog in een situatie met heel veel katholieke pers. En gelijkertijd is hij kritisch naar de eigen situatie en geeft die waarden aan die ook in onze tijd, ook voor Katholiek Nieuwsblad, van enorm belang zijn. Dat is echt ongelooflijk. Deze man is wat dat betreft iemand die zo zelfstandig kritisch nadacht en dingen durfde te zeggen, dat wat voor toen gold, ook voor nu geldt. En dat is iets, denk ik, wat heel belangrijk is. Dat we niet meegaan met iedere stroming en iedere verandering van de tijd, maar komen met dingen die van belang zijn en die ook over 20 jaar nog van belang zijn. Over duurzaamheid gesproken. Hè?
1: Ja, wat mij opviel is dat hij zei op een gegeven moment, wij houden niet van abstractie. Hij is inderdaad heel concreet. Hè? Hij zegt bijvoorbeeld, een katholiek nieuwsblad moet een richting die er is uitspreken. We hebben in dit opzicht een zekere eerlijkheid en we willen consequent zijn. Herken jij je daarin?
3: Ja, en hij gaat zelfs nog een stapje verder. Hij zegt, ook als dat betekent verschillen te bespreken. Dus hij zegt dat je moet niet de polarisatie zoeken, maar je moet helemaal jezelf zijn, inclusief de verschillen die er zijn tussen jou en de tijd waarin je leeft. En dat is iets wat wij wel eens missen binnen onze eigen kerk. Ook binnen de communicatiemiddelen van onze tijd. Ze zijn vaak te algemeen, alles een beetje goed pratend over problemen heen gaan. Omdat je maar niemand voor het hoofd wilt stoten.
4: Ja.
3: Nee, hij zegt, je moet eerlijk zijn. En eerlijkheid betekent dat je de verschillen benoemt. En tegelijkertijd zegt hij, wij zijn daarin één mening tussen een heleboel andere meningen. Dus niet alsof jij de waarheid in pacht hebt, maar wel dat die mensen die andere meningen horen, dat ze ook de katholieke mening horen. Dus dat is niet van, wij hebben de waarheid in pacht en de rest niet. Nee, maar je moet wel zelfverzekerd zijn dat je in het scala van meningen die er zijn in de samenleving, je katholieke stem uit en dan niet bang bent om ook aan te geven waarin je verschilt.
1: Oké, even naar de actualiteit. Je had het woord al genoemd. Tietse Brandsma die zegt in zijn toespraak dat de katholieken lang als tweede rangs burgers zijn beschouwd, dat zij een inferioriteitspositie hebben bekleed en dat het tijd wordt om dat te veranderen. Nou, dat doet mij denken aan de rol van de katholiek tegenwoordig.
3: Ja, wij komen natuurlijk uit een tijd waarin dat inferieure eigenlijk al achter de rug is. Als je kijkt de jaren 50, dat was een beetje het toppunt van het katholicisme. Toen waren wij, onze emancipatie was afgerond. We waren niet meer tweede rangs. We hadden een universiteit, we hadden de KRO, noem maar op. We hadden alles wat de anderen hadden. Maar tegelijkertijd is er toen een stuk zelfgenoegzaamheid gekomen. Omdat wij waren geaccepteerd. Wij hoorden erbij. En toen zijn we eigenlijk het vuur van de katholieken als minderheidsgroep zijn wij verloren. Je ziet bijvoorbeeld in Engeland dat de katholieke kerk het veel beter doet, omdat het een minderheidsgroep is. Wij zijn gemakzuchtig geworden. En we hebben ons erfgoed, hebben we eigenlijk toen wij meetelden, hebben we eigenlijk thuisgelaten. Onze eigen vechtlust, maar ook onze eigen innerlijke overtuiging zijn wij verloren. En dat is eigenlijk tragisch, dat alles waar katholiek voor stond, RK, dat niet meer iets was waar de mensen voor stonden. En dat het heel vaak een franje is geworden. En sommige katholieke instellingen zich zelfs tegen het geloof, tegen de kerk gekeerd hebben. Dat was denk ik in de tijd, in de ogen van Tietse Brandsma, iets onmogelijks. Maar wij hebben dat voor elkaar gekregen. En daarom denk ik nu zijn we een minderheidsgroepering, zoals toen. Ook weer wat mensen bekijken ons weer met een beetje dédain. Och ja, die achtergebleven lieden. Maar hebben we opnieuw een positie waarin wij als minderheid met de nodige gepastheid, want wij zijn niet meer degene die zeggen, kijk eens naar ons, dat wij toch onze mening mogen geven.
1: Ja, hij pleit ervoor om, Tietse Brandsma, om, ik citeer, het katholiek leven in bredere kring bekend te maken. Ja. Meer universeel te doen zijn, zowel kwantitatief als kwalitatief te versterken.
3: Ja.
1: Dat is wat het Katholiek Nieuwsblad ook doet.
3: Ja, ja. En ik denk dat hij geeft ook twee redenen aan, hè, waarom we dat zouden moeten doen. Eén, ja, om de vooroordelen weg te nemen die er zijn.
1: En om elkaar te prikkelen. Dat
3: vond ik juist, en onwetendheid weg te nemen.
1: Ja.
3: En de hoop dat als mensen echt horen wat het katholiek geloof is, dat je hen kunt prikkelen.
1: Ja. Door geestdrift en liefde elders te zien, er ook in eigen kring warmer voor worden. Zo heeft hij dat gezegd.
3: Ja, dat is echt fantastisch. Het werkt naar twee kanten. Het werkt naar binnen en het werkt naar buiten. En ik vind het ook heel mooi dat hij dan zegt van, en dat mag wat kosten.
1: Oh ja. Ja,
3: die functie van die media. Als je die stem moet je hebben in het medialandschap.
1: Mm-hmm.
3: Niet als enige stem, maar een van de vele stemmen. In de hoop dat je mensen kunt prikkelen, kunt vooroordelen, kunt wegnemen, onwetendheid kunt wegnemen. En dat mag wat kosten. En dan zie je dat in zijn tijd, toen het wemelde van de tijdschriften, er waren dagbladen, er waren weekbladen, er waren maandbladen, er waren jeugdbladen, er waren sportbladen, ik weet allemaal niet wat. Dat was omdat de mensen dat waardevol achten.
1: Ja.
3: En nu zie je dat in onze tijd, dat geldt voor Katholiek Nieuws, maar dat geldt ook voor Radio Maria, dat mensen opnieuw in deze tijd, al is het een kleine groep, zeggen, dit is ons voor ons kostbaar. Deze functie van een katholieke stem in de media is kostbaar en daar hebben wij geld voor over. En dan zie je dat het exploitatietekort van Katholiek Nieuwsblad, dat is er ieder jaar, wordt opgevuld, aangevuld door de lezers. En dan zie je ook dat mensen bereid zijn om aan Radio Maria te geven. En dan zie je nog een wonderlijk iets, dat waar eerst alleen Katholiek Nieuwsblad was, waar mensen aan gaven als medium, dat nu Radio Maria erbij gekomen is, mensen niet minder geven aan Katholiek Nieuwsblad, maar dat ze geven allebei. Waarom? Ja. Ja. Omdat katholieken die vinden dat hun boodschap kostbaar is, er wat voor over hebben, dat er een katholiek weekblad is, dat er een katholieke radio is. En dat zijn precies de mensen over wie Tietse Brandsma zoveel jaar geleden sprak.
1: En over de persvrijheid, want dat heb ik genoemd in de inleiding.
3: Ja.
1: Hebben jullie alle vrijheid om alles te zeggen wat je wil?
3: Volgens de wet, zeker. We hebben die vrijheid.
4: In de praktijk?
3: En in de praktijk brengen wij dat nieuws dat bijdraagt aan een verbetering van de situatie. Dus wij brengen niet een scoop, niet een of ander nieuws van... Okay. Oh jongens, er is een bisschop, is vreemd gegaan bij wijze van spreken... en dan zullen we eens lekker in de krant brengen. Nee, wij weten meer dan we brengen. Maar wij doen dat niet als doof, soms als doofpot om het niet te brengen. Mm-hmm. Maar wij brengen het wel op een moment en op een manier... die bijdraagt aan een oplossing van de problemen. Want dingen die problematisch zijn, dat betekent dat er ergens een kink in de kabel zit. Dat ergens iets mis is met de vernieuwing van de kerk... de opbloei van de kerk. En die barrières, die moet je aan de kaak stellen. Die moet je oplossen. En wat mij, als ik me misschien als slotopmerking... enorm opvalt bij deze Karmeliet... was toch een meditatief, contemplatief mens...
5: Ja.
3: Dat hij zegt... katholieke media moeten niet alleen maar gaan over katholieke zaken. Want katholiek zijn gaat over het hele leven. En hij zegt dan tot en met de sport.
5: Ja.
3: En ook dat daarin een katholiek medium... een meerwaarde kan hebben omdat wij de zaken die er zijn belichten vanuit een christelijke visie. En dan kan het ook over vakantie gaan en over kinderen opvoeden en over de Tour de France en over genieten van een mooi glas, lekker glas wijn. Dat heeft allemaal te maken met het leven waarvoor Christus gekomen is om ons dat te bezorgen.
4: Ik zou er bijna aan toevoegen, het rijke Roomse leven dus toch?
3: Ja, maar dan een rijkdom die vooral innerlijk is en zich dan ook uit op een waar christelijke manier.
4: Dankjewel, Ed Arons van Katholiek Nieuwsblad.

De eerste brief. Politiegevangenis Scheveningen, 23 januari 1942. Het zou na een nacht te Arnhem hier maar één nacht zijn. Met die woorden werd ik cel 577 op 20 januari binnengebracht. De volgende morgen moest ik om 8:30 klaar zijn voor het verhoor in Den Haag. In de middag kon het waarschijnlijk afgesloten worden en zou ik, met het oog op mijn gezondheid, weer naar huis gaan. 'S Avonds 21 januari hoorde ik dat de hechtenis verlengd werd voor nadere opheldering. De heer Hardegen, die mij hoffelijk verhoorde, troostte mij met een beroep op mijn kloosterlijk leven dat het mij niet zo zwaar zou vallen. Nu, dat doet het ook niet, al moet men aan vele dingen van de gevangenis even wennen. Ja, ja, het is wat, op 60-jarige leeftijd nog in de gevangenis te komen. Ik zei dat ook bij het binnengaan van de gevangenis te Arnhem als schertsend tot de heer Steffen, die mij arresteerde. Mij troostte echter zijn antwoord. Dan hadden ze den Auftrag des Erzbischofs niet aannemen sollen. Ik wist waarvoor ik hier was en zei hem ook ronduit das als eine Ehre zu betrachten en mij niet bewust te zijn daarmee iets verkeerds gedaan te hebben. Ik herhaalde dit laatste aan de heer Hardegen en voegde erbij: Integendeel, het was een eerlijke poging om daardoor de tegenstellingen te verzachten. Enerzijds aanvaarde men dit, anderzijds zag men er toch ook een organisatie van verzet tegen de bezettende macht in. Ik begrijp intussen dat men de houding van de bisschoppen en van de katholieke pers niet aangenaam vindt en de opdracht van de aartsbisschop, aan mij gegeven en door mij vervuld, toch enigszins beschouwd als een daad van verzet op grond van onze katholieke beginselen tegen iets dat naar onze mening daarmee in strijd is. De tegenstellingen der beginselen is er. Voor de belijdenis ervan leid ik met vreugde wat ervoor geleden moet worden. Mijn roeping tot de kerk en tot het priesterschap heeft mij zoveel heerlijks en moois gebracht dat ik er ook graag iets onaangenaams voor op mij neem. Met Job herhaal ik met volle instemming: we hebben het goede van de Heer ontvangen, waarom zouden wij ook het kwade niet aannemen dat hij ons in zijn voorzienigheid overzendt? Zo kwaad heb ik het overigens niet, en al weet ik niet wat het worden zal, ik weet mij geheel in Gods hand. Ik denk aan mijn oude spreuk: neem de dagen zoals ze komen, de schone met een dankbaar hart en de kwade ter wille van die volgen, want het geluk is maar een voorbijganger. Met gezellen loof ik mijn oude brevier, die men mij gelukkig gelaten heeft en die ik nu zo rustig mogelijk kan bidden. O zeker, ik mis morgens de heilige mis en de heilige communie, maar God is niettemin bij mij en in mij en met mij. Het bekende kleine versje dat de heilige Theresia altijd in haar brevier bij zich had en dat ik collega professor Brom stuurde toen hij in de gevangenis zat, is ook voor mij een troost en bemoediging. Niets verstoren u, niets ontstellen u. Alles gaat voorbij. God verandert niet. Geduld overwint alles. Wie aan God vasthoudt, hem ontbreekt niets. God alleen is voldoende.

De eerste dagen kon ik me nog moeilijk een dagorde bepalen. Maar nu ik hier een week ben en de gang van zaken een beetje doorheb, heb ik toch orde in mijn dag trachten te brengen. Tussen 6:30 en 7:00 klinken de eerste geluiden. De wacht schijnt dan de jonge gevangenen te wekken die allerlei lopende karweitjes opknappen. Zo 6:15 gaat er dan een bel, maar heel zacht. Zachtjes aan komt er meer alarm. Na nog weer enige tijd gaat men rond, schijnt de cellen van het nachtslot te doen en steekt meteen het licht aan. Dat is, althans voor mij, het sein tot opstaan. Het is dan ook mooi geweest met de nacht sinds 8:00. Ik sla een kruis, groet de Madonna van Carmel op het plankje boven mijn bed en trek mijn kousen en pantoffels aan. Bid op mijn knietjes 3 weesige groetjes en een kort gebed en begin mijn bed af te halen. Dan ga ik, nog altijd in mijn pyjama, die ik gelukkig ook nog kon meepakken bij het arresteren, de opgevouwen dekens op het matje, geknield, op mijn manier uit het geheugen en aanvullend wat ik niet van buiten ken, de heilige mis lezen met de geestelijke heilige communie en de gebeden van de dankzegging. Het gaat vlugger dan anders, maar het gaat ook anders. Het is een mooi begin van de dag. Intussen of omstreeks het einde wordt de kan met fris water teruggebracht. De deur gaat weer eventjes open. We zeggen elkaar goedemorgen en ik ga me wassen. Ik zou me er heel graag bij scheren, maar die weelde is teruggebracht tot woensdag en zaterdagmiddag. Als ik me dan 's morgens aan het wassen ben, zo goed 7:30, komt de man met de koffie. We hebben allen een mooie tinnen beker met oor, een bord en lepel. Beker en lepel gaan 's nachts buiten de deur, maar krijgen we 's morgens met het water brengen terug. Ik brok mijn brood in het bord en giet er de koffie overheen, een flink bord vol. Dan kleed ik me verder aan en laat het brood weken. Tegen 8:00 ben ik weer het heertje, met uitzondering van de baard. Deftig in het zwart en zet ik me op mijn krukje aan tafel, bid het Angelus, een Onze Vader en een wees gegroet als in het klooster, en verorber mijn ontbijt met mijn lepel. Ach, dat deed ik 35 jaar geleden in onze Beierse klooster, juist op dezelfde wijze. Daar brokten we het brood in de koffie en aten het met de lepel. Ik reinig weer bord en lepel en ga dan een morgenwandeling doen onder het genot van een pijpje en nadenkend over de dag van gisteren en die van vandaag, mijn memento van de heilige mis nog eens wat vrijer herhalend. Ik wandel niet ver, 3 meter heen en 3 meter terug en dan weer van voren af aan. Die wandeling begint zo ongeveer 8:30 tot 9:00 mijn pijpje leeg is. Dan bid ik de metten en lauden en de priem, vaak eerst ook nog heen en weer lopend, totdat ik, dat gedrentel moe, rustig naast de tafel op mijn krukje tegen de muur ga zitten om verder te bidden. Als ik daarmee gereed ben, is het ongeveer 9:30. Tussen 9:30 en 9:30 wordt het licht uitgedaan, soms zo vroeg dat ik even een pauze moet maken. Maar zondag was het aan tot 10:00. Om 9:30 houd ik dan mijn morgenmeditatie met lezing en overweging. Om 10:00 begin ik wat te schrijven. De eerste paar dagen ben ik zoet geweest met schriftelijk antwoord geven op de vraag: waarom verzet zich het Nederlandse volk, met name het katholieke volksdeel, tegen de NSB? Ik heb er in 8 van deze bladzijden een antwoord op trachten te geven. Nu tracht ik tijdens de uren van schrijven mijn indrukken vast te leggen van de tijd hier doorgebracht, terwijl ik verder het leven van de heilige Theresia schrijf, dat ik voor het spectrum op mij nam. Als ik met schrijven begin, steek ik een sigaar op. Om 11:30 bid ik, alweer lopende, terts, sext en noon. Omstreeks 12:00, soms al wat vroeger, wordt het middageten gebracht in een laag cilindervormig keteltje met deksel. Donderdag en zondag was het erwtensoep. Dinsdag soep met bruine bonen met gort. De andere dagen stampot. Vrijdag zoiets van aardappelen met uien en vis erdoor. De andere dagen aardappelen met kool of wortelen of zuurkool. Vlees heb ik er niet in kunnen vinden, ook in de erwtensoep niet. Maar het is alles zeer goed bereid en heel niet onsmakelijk. De hoeveelheid is zo groot dat ik aan 2/3 genoeg heb. We hebben een potje zwaardemakersjam en een stukje boter gekregen. Ik geloof verleden vrijdag. Ik veronderstel voor een week om bij het brood te gebruiken. Daar gebruik ik het echter niet bij. Elke middag doe ik een stukje boter in de soep of in de stampot die ik eet en neem deftig jam voor dessert.
Zo komen die dingen toch tot hun recht. Na tafel reinig ik weer de wapenen, bid het Angelus als in het klooster en hou dan geknield in de geest met de ordebroeders adoratie. Het Adoro Te is mijn meest geliefd gebed geworden. Ik zing het soms halfluid. Het is meteen een geestelijke heilige communie. Na het eten steek ik een pijpje op, loop wat op en neer en knap wat kleine karweitjes op, zoals gisteren het in elkaar zetten van mijn altaartje, vandaag het afslijpen van mijn nagels die al te lang worden en waarvoor ik geen schaartje kon machtig worden. Op het harde cement van de vloer en muur heb ik ze weer netjes bijgeslepen. Ja, men moet zich redden. Dan ga ik wat rustig zitten, want dan wordt het 's nachts nog erger met niet slapen. Om 2 uur bid ik vespers en completen met het roze hoedje. Dat laatste moet ik op mijn vingers doen, want in de haast van het verkleden heb ik dit, jammer genoeg, in mijn habijt gelaten. Ik begrijp het zelf niet, maar het is zo. Onze lieve Heer heeft dat zeker zo beschikt, om het meer te doen waarderen. Daarna lees ik in het leven van de heilige Theresia. Ik lees zo tot 4 uur, steek er nu en dan een pijpje bij op. Om 4 uur houd ik geknield een 30 minuten meditatie over het leven van Jezus en mijn leven. Om 16:30 ongeveer reeds wordt het avondeten rondgebracht, dat ook voor 's morgens moet reiken. Tot donderdag was het gewone brood een hompje in 4 dikke sneden tot kort aan de onderkant ingesneden. Donderdagmorgen is de dokter bij me geweest. Ik vertelde hem dat mijn maag nogal delicaat was, dat ik 4 keer een ernstige maagbloeding had en nu leed aan een vrij ernstige urineinfectie met colibacillen. Het gevolg was dat ik in de plaats van het gewone brood nu melkbrood krijg. Ik merk er niet veel verschil in, maar er zal toch wel wat melk in zitten. Bovendien worden de sneden gesmeerd. 'S avonds krijg ik verder in plaats van een volle beker tapte melk een 1/2 beker volle melk. De maat is ruim. Ten gevolge van deze tegemoetkoming hangt op de deur van mijn cel een kaartje, milch, en een 2e, weissbrood. Het lijkt wel meer dan het is, maar ik doe het ermee. Ik zet zo spoedig het gebracht wordt mijn brood weer in de week, nu in de melk, en verorber dat weer. Daar is niet zo heel veel tijd voor, want al spoedig daarna worden beker en lepel ingenomen om buiten de deur te worden gezet. Goed 5 uur, 4:15, zijn we met ons avondeten klaar. Dan wordt het heel rustig. We krijgen niets meer, hebben niets meer af te geven. Na het avondeten bid ik het Angelus, houd in de geest met het klooster adoratie, steek een sigaar op en houd nog een avondwandelingetje. 3 meter heen, 3 meter terug en weer van voren af aan, juist als 's morgens. Om 6 uur ga ik weer wat schrijven tot 8:15. Dan maak ik mijn bed op en bid mijn avondgebed voor mijn bed. Het hindert me dan verder weinig dat het licht uitgaat. Ik bid nog wat door en stop me dan onder de dekens tot 's morgens.

0: Allen. God in zijn heilige woning, God die allen eensgezind doet wonen in zijn huis, hij zelf zal sterkte en kracht schenken aan zijn volk. Een woord van welkom aan de luisteraars van Radio Maria en natuurlijk ook u hier die in de kerk zijt. God zelf zal sterkte en kracht schenken aan zijn volk. En om zijn kracht te ontvangen moeten we allereerst belijden dat wij zwak zijn. Dat wij ook zondige mensen zijn, dat wij vergeving verdienen. En daarom willen we allereerst onze schuld en onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, beschermer van allen die op u hopen, zonder u houdt niets stand en is er niets heilig. Schenk ons uw barmhartigheid in overvloed, dat wij met u als leider en gids het goede in dit tijdelijk bestaan zo gebruiken, dat wij ons nu reeds hechten aan wat eeuwig blijft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit de profeet Jeremia. Dit woord van de Heer kwam tot Jeremia. Ga naar het huis van de pottenbakker, daar zal ik u laten horen wat ik heb te zeggen. Ik ging naar het huis van de pottenbakker, deze was juist aan het werk op de schijf. Toen de pot die hij aan het boetseren was onder zijn handen mislukte, deed hij met de leem een andere pot maken, die hem wel beviel. Daarop kwam het woord van de Heer tot mij. Huis van Israël, kan ik niet met u doen als deze pottenbakker, zo luidt de Godspraak van de Heer. Als leem in de hand van een pottenbakker, zijt gij in mijn hand, huis van Israël. Woord van de Heer. Bidden wij dan samen Psalm 196 op bladzijde 36 van uw boekje met als refrein: De Heer zal ik loven mijn leven lang. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God, zijn hoop stelt op God de Heer, op hem die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee met al wat daar leeft. De Heer doet altijd zijn woord gestand, verdrukte verschaft hij recht. De Heer geeft brood aan wie honger heeft, gevangenen geeft hij de vrijheid. De ogen van blinden opent de Heer, gebrokenen richt hij weer op. De Heer bemint de rechtvaardige, de Heer behoedt de ontheemde. De Heer geeft wees en weduwe steun, maar zondaars laat hij verdwalen. De Heer is koning in eeuwigheid. Uw God Sion heerst over alle geslachten. Alleluia. Wees mij barmachtig en laat mij leven, Heer. Dan blijf ik aan wat gij verordent trouw. Alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot de menigte: het rijk der hemelen gelijkt op een sleepnet dat in zee geworpen vissen van allerlei soort bijeenbracht. Toen het vol was, trok men het op het strand. Men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen. De slechte echter wierpen werden weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld. De engelen zullen uittrekken om de slechte tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Hebt gij dit alles begrepen? Zij antwoordde hem, ja. Hij zei hun, daarom is iedere schriftgeleerde die onderwezen is in het rijk der hemelen, gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud tevoorschijn haalt. Toen Jezus deze gelijkenissen had beëindigd, ging hij vandaar weg. Woord van de Heer.
0: In de eerste lezing is de profeet Jeremia aan het woord, broeders en zusters, of eigenlijk God aan het woord naar de profeet toe. Het Joodse volk is weggevoerd in ballingschap, omdat het niet naar God luisterde. Omdat het niet de geboden van God onderhield. En ondanks herhaalde waarschuwingen bleven ze zondigen. Dus dat geeft eigenlijk een beetje aan een hooghartigheid. Wij maken zelf wel uit hoe wij leven. En God vindt het ook wel goed zoals wij dat doen. En een mentaliteit die we denk ik ook in onze samenleving van tegenwoordig zien. En God laat eigenlijk zien van, uiteindelijk zijn jullie helemaal niks in mijn handen. En daarmee het beeld van de pottenbakker. Ik kan met jullie doen wat ik wil. Jullie zijn uiteindelijk aan mij onderdanig. Jullie zijn uiteindelijk helemaal van mij afhankelijk. En jullie moeten dus nederiger worden en naar mij luisteren. En als je niet naar mij luistert, dan komen er allerlei ongelukken van. En dan kun je misschien zeggen van, in deze tijd van, waarom grijpt God niet in? En je kunt misschien ook gaan dreigen zoals het Joodse volk toen behandeld werd door God. Zo zal het dus ook nu gaan. Maar dan moeten we toch naar het evangelie kijken. Jezus Christus is gekomen. Hij is niet een dreigende God. Maar hij is een God die vergeeft. Een vergevende God. Een altijd vergevende God. En een God die vergeeft zal niet zo gauw dreigen en met de ellende en een rampen slaan. Maar toch. En van, dan komt bij het evangelie van daaruit, er komt een oordeel. En dat is het sleepnet. En we hebben de parabels in het Matthäus evangelie van, en het staat in de goede akker of in de niet goede akker, het onkruid tussen het tarwe, en dan nu dat sleepnet. En met het sleepnet, daar gaat niets aan voorbij. Alles en iedereen wordt uiteindelijk in dat sleepnet van God meegenomen. En uiteindelijk is dat het net van Gods liefde. Niemand valt buiten Gods liefde. Maar komt het sleepnet eenmaal op land, wat zien we dan? De vissen, mooie vissen en lelijke vissen. Vissen die Gods liefde beantwoord hebben. En vissen die Gods liefde niet beantwoord hebben. En God is vergevingsgezind. En God wil vergeven. Maar dat verlangt ook dat wij vergeven. En we bidden iedere dag een paar keer in het Onze Vader. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Maar als wij niet vergeven. Als wij niet vergevingsgezind zijn, dan blijven wij beladen met een zonde. En God is juist er om onze zonden te vergeven. En dat zijn dan die slechte vissen. Of dat ook mensen zeggen, ik heb helemaal geen vergeving nodig. Ik maak zelf uit wat ik en ik ben mijn eigen rechter. En dat zijn de slechte vissen. En die zullen dan bij het oordeel weggeworpen worden. En daarom is ook van, dan zien we dat God een God van vergeving is. En dat oordeel niet zozeer is dat God veroordeelt of oordeelt. Maar dat wij onszelf veroordeeld hebben door een botte innerlijke gezindheid. Dat wij niet geluisterd hebben naar het woord van God, zoals het Joodse volk niet geluisterd heeft naar de profeten. En dat wij niet gehandeld hebben volgens dat woord van God. En daarom ook zo mooi dat zeg maar het sacrament van vergeving aan de kerk gegeven is. Opdat wij vergeven worden. Opdat wij mooie vissen worden die mogen binnengaan in het Rijk der Hemelen. En laten we dan ook deze woorden ter harte nemen en volbrengen. Amen.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u

Broeders en zusters, bidden wij voor de vestiging en het uitbreiding van het Godsrijk op aarde. Voor allen die de naam van Christen dragen, dat zij uit de geloofschat die hun toevertrouwd is, steeds nieuw en oud tevoorschijn halen. Laat ons bidden. Voor de vijanden van Christus en zijn kerk, dat zij de liefde ervaren van de leerlingen van de Heer en van God, die de zon laat opgaan over slechten en goeden, laat ons bidden. Voor de gelovigen die leven in vervolging en grote verdrukking, dat hun aards lijden overwonnen wordt en voor eeuwig beloning vindt in het Rijk der Hemelen, laat ons bidden. Voor onszelf, dat wij met Gods hulp radicaal een einde maken aan slechte praktijken in ons leven, om stand te kunnen houden bij het oordeel. Laat ons bidden. En deze Eucharistieviering dragen wij God op uit dankbaarheid en om zegen bij gelegenheid van een verjaardag die pensioen als gevolg heeft. Of voor een goede gezondheid, bescherming en vrede in het leven en om dicht bij Christus te kunnen blijven. En voor onze dierbaren en ook voor een priester die momenteel op de operatietafel ligt en een zeer zware operatie moet ondergaan. En voor onze dierbaren die van ons heen ingegaan en voor wie wij dit offer van de Eucharistie aan God opdragen. Voor Nel Leijten Sanders, die morgen begraven zal worden. En voor Tineke van Kessel Schatorie, die voor wie zaterdag de uitvaart plaatsvindt. Dat zij nu samen met de engelen en heiligen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus in alle eeuwigheid mogen verheerlijken. Laat ons bidden. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. Heer God, luister genadig naar ons bidden en sta in uw goedheid uw dienaren bij. Zij zien vol verwachting uit naar het uur waarop uw Zoon zich zal openbaren. Help ons zo te leven dat wij niet enkel voor dit leven onze hoop vestigen op uw Zoon, maar zalig geprezen worden en deel krijgen aan het Rijk der Hemelen. Door Christus onze Heer. Amen.

Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Laten wij worden één met ons mensen en neemt ons op in uw

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen we u dat ons ontvangt. Neem alle schuld af.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, aanvaard de gaven die wij u brengen en die uw milde hand ons geschonken heeft. Laat ons door de kracht van uw genade deze Eucharistieviering ons leven hier op aarde heiligen en ons leiden tot de eeuwige vreugde. Door Christus onze Heer. Bladzijde 55, gewone prefatie 2. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want in uw goedheid hebt gij de mens geschapen. Door uw rechtvaardigheid werd hij veroordeeld, maar in uw barmhartigheid hebt gij hem verlost door Christus onze Heer. Door wie ook de engelen, de machten en de krachten huiverend u aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u. En dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Heilig.

bladzijde 66, Eucharistisch gebed 7. Van in den beginne brengt gij tot stand wat goed is voor de mens, om hem te heiligen, zoals gij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier verzameld is en zend de kracht van uw heilige geest. Maak deze offergave voor ons, tot het lichaam en bloed van uw Zoon, uw welbeminde, Jezus Christus, in wie ook wij uw kinderen zijn. Toen wij verloren waren en niet in staat u naderbij te komen, hebt gij nog het meest getoond hoezeer gij ons bemint. Uw Zoon, de enige gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen en werd genageld aan een kruis. Daar heeft hij met wijdgestrekte armen het onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen de hemel en de aarde. Maar vooral hier dat alles te volbrengen, heeft hij het paasmaal willen vieren te midden van zijn leerlingen. Aan tafel nam hij het brood, sprak de zegen en het dankgebed. Toen brak hij het en gaf het aan de zijnen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat hij alles zou verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam hij de beker wijn, sprak opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden, terwijl hij zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden dat gij wederkeert, dat gij verheerlijkt. Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en ons uiteindelijke vrede, terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en uitzien naar de gezegende dag waarop hij zal wederkomen om onze vreugde te voltooien, bieden wij u, waarachtig en getrouwe God, het offer aan waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld. Al goede Vader, zie met liefde neer op allen die gij naar u toetrekt. Gij laat hen delen in het ene offer van Christus, dat zij één lichaam worden, gaaf en onverdeeld door de kracht van de Geest.
1: Houd ons allebei één in één gemeenschap van geest en hart, samen met onze paus Leo, onze bisschop Gerardus en onze hulpbisschop Robertus. Help ons mee te werken aan de komst van uw koninkrijk, tot de dag komt en het uur waarop wij voor u zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde van de maagd Maria en van de apostelen. Verenigd ook met onze broeders en zusters die wij hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid toen zij van ons zijn heen gegaan. Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, voorgoed gevrijmaakt van de dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen het lied van dank van de verrezen Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuw. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen. De vrede des Heeren zij altijd met u. Amen. En wens elkaar
0: de vrede van Christus.
3: Ja, natuurlijk.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Jezus, Heer, ik ben klaar dat hij toch nog komt. Maar als hij is tegenwoordig, dan is het
2: lichaam van Christus bewaren mij ten eeuwige leven.

Gracias.

0: zijn weldaden niet.
1: Bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, wij hebben dit goddelijk sacrament genuttigd, de blijvende gedachtenis van het lijden en sterven van uw Zoon. Wij bidden u dat de gave die hij ons in zijn onuitsprekelijke liefde geschonken heeft, ons tot heil mag strekken, door Christus onze Heer. En bidden wij ter eer van ons liefvrouw ter Eik het wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Zij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor onze zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw ter Eik, koningin van de vrede, de Heer zij met u. Zegene u de Almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Drie weken later, op 6 juni, zou Normandië, met wat geschiedenis ingegaan is als D-Day, het begin van het einde van een zoveelste waanzinnige oorlog worden ingeluid. Terwijl in Padua de paters kapucijnen bijeen zijn om te bidden voor de vrede, loeien in de verte angstaanjagende sirenes. Dan vallen tijdens een luchtgevecht 5 vliegtuigbommen op het klooster. Wanneer de rust is weergekeerd, blijkt dat de kerk totaal verwoest is. En het klooster grotendeels. Leopold zag als Bogdan Leopold, zag als Bogdan Zarewitsch op 12 mei 1866 in het door Oostenrijk bezette Kroatische dorpje Novigrad, wat in het Italiaans Castelnuovo is, het levenslicht. Hij heeft er al 11 broertjes en zusjes. Het land gaat gebukt onder de bezetting en de scheuring tussen de Oosterse en Westerse kerk. Wanneer Bogdan ouder wordt, ziet hij het als zijn levensdoel om als missionaris de kerken te verzoenen. En met die gedachte besluit hij op 16-jarige leeftijd in te treden bij de missionerende paters Kapucijnen. Want daar zou hij zijn doel kunnen verwezenlijken. Maar God besliste anders. Bogdan, die als kloosternaam Leopold krijgt, had op zijn zacht gezegd niet alles mee. Hij was niet meer dan 1,45 meter lang. Was fragiel, leed aan allerlei kwalen en had een spraakgebrek. 40 jaar oud, praat hij over het jaar 1906, werd pater Mandic vol hoop in het Italiaanse Padua. Maar echt al zijn missionarische droom snel vervaagd. Hij, die na zijn priesterwijding hoopte te kunnen gaan reizen, zou Italië nooit meer verlaten. Eens verzuchtte hij: ik voel me als een vogel in een kooi. Mijn hart ligt aan de overkant van de zee. Ik had zo graag de kerken van het oosten en het westen verzoend. Ruim 40 jaar lang zal de Kroatische kapucijn middelaar zijn van Gods genade. Was hij de vergevende Christus? Rijk of arm, priester of leek, ontwikkeld of eenvoudig. Hij was de schakel tussen de hemel en de aarde. En al die jaren zat hij in een arm tierhok buiten het klooster, waar het zomers warmer en 's winters kouder was dan buiten. Bewust had hij voor die plaats gekozen, want waren de poorten van het klooster gesloten, zijn deur was altijd open. Daar zat hij, 365 dagen per jaar. En sommige jaren één meer. 12 uur per dag. Als het nodig was, langer. Na de heilige mis vertrok hij stevast naar de cel, waar altijd al mensen zaten te wachten. Verstokte zondaars namen in hun wanhoop toevlucht tot de priester. Mensen verslaafd aan hun zonde wist hij weer op het goede pad te krijgen. In onze tijd haast ondenkbaar. Wie kent in zijn eigen omgeving niet mensen die in tegenstelling tot wat ze roepen niet durven te biechten? Terwijl de kerk anders leert, maken ze zichzelf wijs dat de biecht is afgeschaft. Of dat weliswaar zo lang geleden is dat ze hebben gebiecht, maar dat die ook alleen maar noodzakelijk is voor hen die zoiets als een moord op hun geweten hebben. Eens vroeg een journalist aan pater Pio
Hoe het toch kwam dat hij geregeld mensen de biechtstoel uitstuurde. Maar zijn land, orde en tijdgenoot Pater Leopold niet. Nou, antwoordde de kapucijn, dat komt omdat Pater Leopold de moeilijke gevallen altijd naar mij stuurt. Kort nadat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, profiteerde onze heilige van vandaag. Na mijn dood zal dit klooster in vlammen opgaan, maar mijn cel zal echter blijven staan. Die dood kwam op 30 juli 1942. 2 jaar later, op 14 mei 1944, lieten de vliegtuigen van de bevrijders hun bommen op Padua vallen. Kerk en klooster gingen grotendeels te gronden, maar als in mirakel stond tussen de puinhopen van de kloosterkerk, onbeschadigd, vier overeind, het beeld van Moeder Gods. En naast het zwaar gehamerde klooster, alsof geen oorlog is, ongeschonden de oude biechtstoel van Pater Leopold Mandic. De heilige Paulus VI verklaarde de Kroaat in 1976 tijdens de synode over boete en verzoening zalig. En op 16 oktober 1983, de 5e verjaardag van zijn pauskeuze, verklaarde de heilige paus Johannes Paulus II deze grote onder de onbekende groten tijdens de bisschoppensynode over boete en verzoening heilig. Kon het mooier? Dan nog heel even dit. Na een leven als missionaris in Indonesië keerde pater Jacobus Waterreus voor zijn neven en nichten oom Joop naar Nederland terug. En dan praten we over de jaren 80, 90 van de vorige eeuw. En sindsdien was hij iedere vrijdag en zaterdag in zijn biechtstoel in de Bosse Paterskerk te vinden. Biechtstoel was een deel van zijn leven. Dit sacrament vergeeft niet alleen, maar geeft ook genezing, hield hij ons altijd voor. Trouw ontvlucht hij iedere zondag de zusters, bij wie hij de heilige Eucharistie had gevierd, om op tijd terug te zijn bij de Paterskerk. Om daar te zijn wanneer de mis was afgelopen. Dan praatte hij met de mensen die uit de kerk kwamen, maar vooral ook met de kinderen, voor wie hij elke week wel wat uit zijn sjofle tas toverde. Dat varieerde dan van postzegels of iets te snoepen tot een klein Mariabeeldje dat hij in een klein winkeltje op de Bossenmarkt had gekocht. Pater Jacobus had iets met zijn ordegenoot Pater Leopold. Op een zondag vroeg ik hem: en pater, hoe gaat het nu met u? Gelukkig weer wat beter, luidde het onverwachte antwoord. Hij vertelde: een tijd lang ben ik tijdens het vieren van de heilige mis steeds duizelig. Maar nu ik mijn toevlucht heb gezocht tot pater Leopold Mandic, heb ik nergens meer last van. Pater Jacobus Waterreus mocht op 29 mei 2006, de 88 jaar, zijn vriend Leopold in de hemel ontmoeten. Heilig verklaard is hij nog niet, maar heilig was hij wel. Pater Leopold Mandic, bid voor ons. Pater Jacobus Waterreus, bid voor ons. Ave Maria.

Ave Maria. 14 mei 1944. Noord-Italië ligt onder vuur. Na aanvankelijk snel opgerukt te zijn, is de opmars van de geallieerden zo goed als gestopt. Bommenwerpers vliegen af en aan en laten een explosieve vallen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
2: Vrienden, we zijn toe aan de vierde aflevering van Water en Vuur. En we zijn beland bij het tweede hoofdstuk van Marcus, vers 13 tot 17. Wat schrijft Marcus daar? Een andere keer ging Jezus naar de oever van het meer. Al het volk kwam naar hem toe en hij onderrichtte hen. In het voorbijgaan zag hij Levi, de zoon van Alfeus, aan het tolhuis zitten en sprak tot hem: "Volg mij." De man stond op en volgde Jezus. Terwijl Jezus eens in diens woning te gast was, lag met hem en zijn leerlingen ook een groot aantal tollenaars en zondaars aan, want er waren er velen die hem volgden. De Farizeese schriftgeleerden, die zagen dat hij at met zondaars en tollenaars, zeiden tot zijn leerlingen: "Hoe kan hij eten en drinken met tollenaars en zondaars?" Jezus hoorde dit en antwoordde hun: "Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars." Tot zover Marcus. Er is iets buitengewoon troostends aan het feit dat dit verhaal begint met Jezus die langs de zee loopt. De zee, altijd een symbool van het onbekende, het ongetemde ook. Het is de rand van de wereld, de plaats waar de landmassa stopt en het mysterie begint. En toch is dit niet de plek waar het wonder gebeurt. Het wonder gebeurt aan het tolhuis, die prozaïsche plek van regels en rekeningen, waar iemand zit die geld int voor de vijand, voor de bezetter. Het is alsof het evangelie ons wil vertellen dat de grootste omwentelingen niet altijd plaatsvinden in de uitgestrekte woestijn of op de stormachtige zee, maar soms simpelweg in de bureaucratische hoekjes van het dagelijks leven. Levi, de tollenaar, is in de ogen van zijn tijdgenoten niet zomaar een zondaar, hij is een verrader. Hij zit niet alleen bij het tolhuis, hij zit bij de poort van het Romeinse Rijk. Hij vertegenwoordigt het kwaad niet door rebellie, maar door samenwerking met de onderdrukker, zoals gezegd. En toch, in een enkel moment, met een enkel woord: "Volg mij," verandert Jezus deze collaborateur in een leerling. Het enige wat hij zegt is: "Volg mij." En hij laat alles vallen en volgt Jezus. Dit is het soort ironie dat Chesterton zou hebben gewaardeerd, dat de grootste revolutie begint met een man die zijn belastingformulier weglegde. En zo komt het dat Jezus niet alleen Levi roept, maar ook zijn vrienden, de tollenaars en de zondaars van deze, de vrienden van deze Levi. De maaltijd die volgt bij Levi aan huis is een omkering van elke conventie. En de fariseeën die zien dit als een schandaal. En zeker zin hebben ze gelijk overigens. Het is een schandaal van genade. Het is alsof de hemel een feest organiseert en alleen de ongenodigden worden binnengehaald. De wereld wil dat de heiligen apart blijven. Maar Jezus doet precies het tegenovergestelde. Hij breekt door de scheidslijn heen en eet met de onheiligen. En dit is de goddelijke parodie op de aristocratische tafelmanieren van onze wereld. En de reactie van de fariseeën is, zoals altijd, logisch en daarom zo triest. Ze vragen: waarom eet hij met zondaars en tollenaars? Ze stellen de vraag niet omdat ze het antwoord willen weten, maar omdat ze het antwoord al denken te kennen. In hun ogen is Jezus' gedrag absurd. En precies daar ligt hun tragische fout. Ze willen dat religie redelijk is, terwijl religie altijd een beetje gek moet zijn. Ware heiligheid moet de wereld een beetje vreemd lijken. Anders is het geen heiligheid, maar slechts moraliteit. En daar zit echt een groot verschil in. Jezus' antwoord is zowel eenvoudig als diepgaand. De gezonden hebben geen dokter nodig. Nee, het zijn de zieken die een dokter nodig hebben. Dat is geen simpele vergelijking, maar eigenlijk een omwenteling van de hele morele orde. De fariseeën dachten dat de zonde van de tollenaars en de zondaars als een ziekte waren die men moest vermijden. Maar Jezus draait het om. De zonde is niet iets dat de heilige rondreinigt, maar iets waarvoor de zondaar een geneesheer nodig heeft. En dat is geen ethische zuiverheid waar we het over hebben, maar een goddelijke medische praktijk. Het kwaad is niet besmettelijk, maar de goedheid is genezend. Ik zeg dat nog eens, het kwaad is niet besmettelijk, maar de goedheid is genezend. Het meest verbluffende is misschien wel dat Jezus niet zegt dat hij de rechtvaardigen niet lief heeft, maar dat hij ze niet is komen roepen. Dit roept de vraag op, ja, wie zijn de rechtvaardigen dan? Misschien zijn de rechtvaardigen slechts degene die niet beseffen dat ze zondaars zijn. Jezus roep, die klinkt niet als een uitnodiging voor een spirituele elite, maar als een sirene voor schipbreukelingen. Mag ik het zo uitdrukken? De fariseeën stonden op het veilige schip en zagen niet dat ze op een ijsschots afstevende. Vergelijk het met de Titanic. Terwijl de zondaars al drijvend en dobberend wrakhout de hand van de redder hebben vastgegrepen. En hier is een diepe, bijna profetische paradox. Jezus eet met de zondaars, wetende dat deze daad hem uiteindelijk naar het kruis zal brengen. Het feesthuis in het huis van Levi, en Matthäus is dat, is een afschaduwing van het laatste avondmaal. De fariseeën zien het als een belediging, maar het is eigenlijk een voorproefje op het hemelse banket waar tollenaars en zondaars, herstelde zieken en verloste verraders als eerste aan tafel zullen zitten. Het koninkrijk van God begint niet met trompetgeschal, maar met het breken van brood met de verworpenen. We zijn toe aan een nieuw blokje van Marcus. Het vervolg, vers 18 tot 22 van dit tweede hoofdstuk van Marcus. Toen de leerlingen van Johannes en de fariseeën eens een vastendag hielden, kwam men Jezus vragen, waarom vasten de leerlingen van Johannes en die van de fariseeën wel, maar uw leerlingen niet? En Jezus sprak tot hen, er kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben, kunnen ze niet vasten. Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan, in die tijd, zullen ze vasten. Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof op een oud kleed. Anders trekt het ingezette stuk eraan, het nieuwe aan het oude en de scheur wordt nog groter. En niemand doet jonge wijn in oude zakken, anders doet de wijn de zakken bersten en de wijn gaat verloren met de zakken. Nee, jonge wijn in nieuwe zakken. Aldus Marcus. Er is iets oneindig vrolijks aan dit antwoord van Jezus. Wanneer de serieuze gezichten van de leerlingen van Johannes en de fariseeën vragen waarom zijn leerlingen niet vasten, reageert Jezus met het beeld van een bruiloftsfeest. En dat is niet slechts een metafoor, maar een openbaring van de ware aard van het Koninkrijk Gods. In een wereld die de ernst en de somberheid vaak verwart met heiligheid, onthult Jezus dat de ware heiligheid juist iets feestelijks heeft. Het is niet de zwaarte van de wet, maar de lichte vreugde van de liefde. Het ware mysterie van het leven is niet waarom er pijn is, maar waarom er vreugde is. De verrassing van het bestaan is niet het lijden, maar de vreugde die dwars door het lijden heen breekt. Jezus positioneert zichzelf hier niet als een strenge rabbi, maar als de bruidegom, de kern van het feest. Zijn aanwezigheid, dat is geen last, maar een licht. Jezus erkent echter dat de vreugde niet altijd zichtbaar zal zijn. Want wat zegt hij? Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen. En dan, ja, dan zullen ze vasten. Dit is zowel een profetie van zijn lijden als een erkenning van de menselijke conditie. Het vaste. Nee, het is niet zinloos, maar het heeft wel een specifieke tijd en plaats. Alles op zijn tijd. De wereld heeft daar momenten van duisternis en het vaste is een passend antwoord op de afwezigheid van God. Tot ultieme doel is natuurlijk niet de duisternis, maar het licht dat erop volgt. En het vaste is slechts de schaduw, het feest is de werkelijkheid. En dan komen die twee beroemde, ook wonderlijke metaforen. De nieuwe lap op het oude kleed en de jonge wijn in de oude zakken. Deze beelden zijn niet zomaar praktische wijsheden, maar diepe spirituele paradoxen. Die nieuwe lap die een grotere scheur veroorzaakt, die laat zien dat je het nieuwe niet kunt inpassen in het oude zonder fatale gevolgen. Jezus' boodschap is geen patchwork reparatie, een knielap die je op een broek zet. Het is geen patchwork reparatie van het judaïsme, maar een radicale vernieuwing. Het is niet alleen een verbetering, maar een opstanding. De jonge wijn in oude wijnzakken spreekt dezelfde waarheid. Hè? Die jonge wijn is levendig, gistend, vol energie. En de oude leren zakken kunnen deze levendigheid niet bevatten zonder te barsten. En hier raakt Jezus aan de kern van de religieuze stagnatie. De fariseeën willen dat het geloof een gesloten systeem is. En je weet waar je aan toe bent, je kent de wetten, het is voorspelbaar. Maar het ware geloof, zegt Jezus, is als jonge wijn. Het bruist, het zet uit, het breekt de grenzen. En zoals onze vriend Chesterton ooit opmerkte, traditie is niet het bewaren van de as, maar het doorgeven van het vuur. De jonge wijn is het vuur van de geest en de oude wijnzakken zijn de verstarde structuren die dat vuur niet kunnen bevatten. Wat Jezus hier doet is niet het vaste veroordelen, maar het een nieuwe betekenis geven. Het vaste is de wachttijd, de voorbereiding. Het is als het ochtendgloren, prachtig, maar slechts een voorbode van de volle dag, van de volle zon. De leerlingen van Johannes en de fariseeën vasten omdat ze wachten, maar de leerlingen van Jezus feesten omdat hun wachten voorbij is. Het is geen verwerping van het oude. Nee, ook dat is goed, net zoals oude wijn goed is. Maar het is een vervulling van het oude. Het oude kleed is niet slecht, maar het kan niet de nieuwe lap bevatten zonder te scheuren. De oude zakken zijn niet waardeloos. Nee, zeker niet, maar ze kunnen de jonge wijn niet bevatten zonder te barsten. En de uiteindelijke ironie is dat Jezus zelf de nieuwe wijn is. Dat de oude religieuze structuren hem niet kunnen bevatten. De fariseeën, die vatten hem niet. De wijn van het nieuwe verbond zal letterlijk over de hele aarde worden uitgegoten. En de oude zakken die zullen barsten. Maar het resultaat zal niet het verlies van de wijn zijn, maar de overvloed ervan. Wat verloren gaat is niet de vreugde, de starheid, die gaat verloren. Dat starre vasthouden aan wetten en regels, en je hebt eigenlijk God niet nodig, en liefde voor de naaste ook niet, je wijst alleen maar op zijn fouten. Dat heeft niks met vreugde te maken, maar met starheid. De nieuwe wijn zal nieuwe zakken vinden en het koninkrijk van God zal komen als een feest dat nooit eindigt. Het evangelie is geen sombere doctrine, maar een vrolijke omkering. Het is geen verbetering van de wereld zoals zij is, maar de geboorte van een nieuwe wereld, waar zelfs de vastende zondaar aan tafel zal zitten met de bruidegom. Tot hier dat stukje van Marcus.
3: Even een pauze, een stukje muziek.

Marcus gaat verder. Wat schrijft hij? Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden en zijn leerlingen begonnen onder het gaan aren te plukken. De fariseeën zeiden tot hem, ja, waarom doen ze op sabbat iets wat niet geoorloofd is? En Jezus gaf hen ten antwoord, hebt ge nooit gelezen wat David deed toen hij gebrek had en hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij onder de hoge priester Abjatar het huis van God binnenging en van de toonbroden at die alleen de priesters mogen eten en hoe hij er ook van gaf aan zijn metgezellen. En Jezus voegde eraan toe, de Sabbat is gemaakt om de mens, maar niet de mens om de Sabbat. De mensenzoon is dus Heer, ook van de Sabbat. Aldus Marcus. Waar gaat het hier om? Niet zomaar een misverstand over wetten en regels, maar over de ziel en de vrijheid, over de vreugde van het leven zelf. Het misverstand van de fariseeën is het soort misverstand dat je kunt hebben wanneer je een prachtig landschap ziet en dat je je ergert aan één boom die enigszins scheef staat. De scène is deze. Jezus loopt door de velden, het koren wuift zacht in de bries, om het maar poëtisch te noemen, en zijn vrienden, hongerig na een lange tocht, die plukken een paar aren. Een beeld van eenvoud, van verbondenheid, van een aangename wandeltocht in de zon. Maar de fariseeën, met een nauw gezette blik van een belastinginspecteur die schoonheid in cijfers zoekt, die wijzen er met bezorgdheid op dat de regels geschonden worden. Is dat zo? Wat voor regels? Regels die ooit bedoeld waren om rust te geven, de zondagsrust, om het werk even te laten, om de mens te beschermen tegen de slavernij van de 24-uurseconomie, van werk dat nooit ophoudt. Maar de dingen die ons beschermen kunnen ook onze gevangenis worden. Hè? De Sabbat was nooit bedoeld als een gevangenis van een starre traditie waarin niks mag, maar als een tuin waarin de ziel kon ademen. Jezus, hij wijst op een fragment uit het Oude Testament. Koning David, een man Gods. Een man van het volk. Een koning die over zijn volk waakte, maar ook over hun hongerige harten. En David brak de regels omdat de honger van de ziel belangrijker was dan de fijnmazigheid van de wetten. Hier staat Jezus, de mensenzoon, de Christus, met een uitspraak die toch echt iets omverwerpt. De Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat. Een prachtige omkering. Jezus leert ons dat de Sabbat geen wetboek van strafrecht is om ons te disciplineren. Nee, een feestmaal om onze harten te vullen. De fariseeën keken naar de schaduwkant van de wet. Zoals je in een koopcontract voorwaarden opneemt voor alles wat maar fout kan gaan. Terwijl Jezus hen wees op het licht dat die wet ooit wilde brengen. In plaats van zich af te vragen waarom iemand het brood eet, zou men moeten vragen hoe je de honger kunt stillen. In plaats van de plukkende hand te veroordelen, zou men moeten kijken naar de gezichten van mensen die Gods goedheid vieren. De ware tragedie van die fariseeën was dat ze het leven zagen als een soort soldatenmars in plaats van een vrolijke dans. Ze bouwden muren om de feesttent in plaats van uitnodigingen uit te sturen. Ze maakten van een dag van vrijheid een dag van controle. En daar is waar Jezus op doelt. Zo werkt het niet. Dat is nooit de bedoeling geweest. En dan belanden we bij het derde hoofdstuk van Marcus. Dat begint al dus. Op een andere keer ging Jezus naar de synagoge, waar een man aanwezig was met een verschrompelde hand. Ze hielden Jezus in het oog of hij hem op Sabbat zou genezen, met de bedoeling hem daarvan te beschuldigen. En Jezus zei nu tot de man met de verschrompelde hand, kom in het midden staan. En daarop stelde hij hun de vraag, mag men op Sabbat goed doen of kwaad? Iemand redden of doden? Maar ze zwegen. En toen liet Jezus, toornig maar tegelijkertijd bedroefd om de verstoktheid van hun hart, zijn blik rondgaan en zei tot de man,
steek uw hand uit. En de man stak zijn hand uit en deze was weer gezond. En die fariseeën gingen naar buiten en aanstonds smeden zij met de Herodianen plannen om Jezus uit de weg te ruimen. Dat is de eerste verse van het, derde hoofdstuk van Marcus. Ja, ook in dit fragment zien we dat de fariseeën zich vastklampen aan de wet, aan regels, maar de essentie ervan vergeten. Jezus stelt hen de eenvoudige maar vernietigende vraag: wat is toegestaan op Sabbat? Goed doen of kwaad doen? Een leven redden of doden? De fariseeën, die zogenaamd de verdedigers van de wet zijn, ze zwijgen. En dat is veelzeggend. Het is geen stilzwijgen vol wijsheid, maar uit lafheid. Want ze kunnen de logica van Jezus niet weerleggen, dus kiezen ze ervoor om maar niets te antwoorden. Ja, ook hier zien we een omkering van waarde. Een situatie waarin de verdedigers van de moraal handelen als een officier van justitie, terwijl de overtreder van de wet eigenlijk juist het goede doet. En dat is de essentie van paradoxen. De fariseeën willen het heilige verdedigen, maar eindigen als de schenders ervan. En Jezus die breekt zogezegd een zogenaamde Sabbatwet, maar hij redt juist de man. De fariseeën zijn met hun legalistische houding de menselijkheid uit het oog verloren. En het probleem met de fariseeën is niet dat ze religieus zijn, maar dat ze religie vervormd hebben tot een star systeem, een star mechanisme. Een geloof dat geen genade kent, ja, dat is geen geloof. Een wet die verhindert dat een mens geholpen wordt, ja, dat kan geen wet van God zijn, maar is er een karikatuur van. Jezus echter behoudt de essentie van de wet door te doen wat de wet, ja, werkelijk beoogde. Het goede namelijk. Waar Jezus de ware geest van de wet volgt, houden de fariseeën vast aan de dorre letter. Opvallend detail is dat Jezus boos wordt en ook bedroefd is over de hardheid van hun hart. Het is een groot misverstand te denken dat God een koude, afstandelijke God is. He, onbewogen, iemand die boven het universum zweeft. Nee, dat is niet zo. Integendeel, Jezus toont compassie. He, dat doet hij regelmatig. En dat is een essentieel punt. Jezus kijkt niet onverschillig toe op onrecht. Zijn woede is niet die van een despoot, maar van een vader die zijn kinderen ziet lijden door hun eigen domheid. Het hart van het christendom is geen steriele moraal, maar compassie. En dat is waarom Jezus boos wordt. Zo gauw we religie gaan verengen tot een moraal-moralisme, zitten we echt op het verkeerde spoor. Het is een absurde situatie. Hè? De fariseeën willen Jezus doden omdat hij iemand geneest. Ja, hoe absurd. Ze maken zich zogenaamd zorgen over de heiligheid van de Sabbat, maar beramen op diezelfde dag een moord. En de grootste ironie is dat zij, door Jezus te willen doden, de wet veel ernstiger overtreden dan Jezus zelf. Ze proberen het licht uit te doven en denken dat ze daarmee de wet in eer houden, de wet beschermen. Maar in werkelijkheid tonen ze juist aan waarom de wereld Jezus nodig heeft. De fariseeën dachten dat zij de Sabbat beschermden tegen Jezus, maar in werkelijkheid beschermde Jezus de Sabbat tegen hen. We gaan naar het volgende blokje uit het evangelie van Marcus, uit het derde hoofdstuk. Wat vertelt Marcus ons daar? Het volgende. Jezus trok met zijn leerlingen weg in de richting van het meer, maar een grote volksmenigte uit Galilea ging hem achterna. Er kwamen ook veel mensen uit Judea, Jeruzalem, Idumea, het overjordaanse, en uit de streek rond Tyrus en Sidon tot hem, omdat ze hoorden wat hij allemaal deed. Hij droeg zijn leerlingen op te zorgen dat er een bootje voor hem klaar lag, als voorzorg tegen het opdringen van de menigte, want hij had er vele genezen, met het gevolg dat allen die aan kwalen leden op hem aandrongen om hem maar aan te kunnen raken. Zelfs de onreine geesten vielen als ze hem zagen voor hem neer en schreeuwden: gij zijt de Zoon van God. Maar hij verbood ze nadrukkelijk hem bekend te maken. Aldus Marcus.
Ja, wat hierover te zeggen. We weten het, Julius Caesar die stak de Rubicon over om Rome te veroveren. Alexander de Grote marcheerde naar het oosten om de wereld te bezitten. Napoleon stormde over Europa om zijn rijk uit te breiden. Maar Jezus daarentegen, hij trekt zich terug naar een meer. En dat is geen zwakte, maar een diepere kracht. Jezus is niet gekomen om te

een diepere kracht. Jezus is niet gekomen om te heersen in aardse zin, maar om iets radicaal anders te doen. Waar andere leiders hun volgelingen gebruiken voor hun eigen macht, gebruikt Jezus zijn macht om zijn volgelingen te genezen. En dat is de grote ironie van het evangelie. De ware macht is geen overheersing, maar dienstbaarheid. En dat is precies het tegenovergestelde. En hier is nog een paradox. Terwijl Jezus zich terugtrekt, volgen de mensen hem juist nog meer. Wat voor koning is dit, die zijn volk niet roept en toch door hen gevolgd wordt? In de wereldgeschiedenis hebben grote mensenmassa's leiders gevolgd. Maar meestal gebeurt dat voor oorlog, voor macht, voor geld, voor goud. Maar hier hebben we echter een scène waarin mensen zich verzamelen om genezen te worden. En in de loop van de geschiedenis zijn koningen gevolgd om rijken te veroveren, generaals gevolgd om steden te vernietigen en filosofen gevolgd om theorieën te verspreiden. Maar Christus is de enige die werd gevolgd omdat hij mensen het gebruik van hun handen en hun ogen en hun hoop teruggaf. En dat is het wonderlijke van het christendom. Het gaat niet om overwinningen in de zin van trofeeën, maar om de overwinning op de zwakheid van het menselijk bestaan zelf. De farizeeën verwachten een Messias die Israël tot macht zal verheffen, maar Jezus verzamelt in plaats daarvan de gewonden, de zieken, de lammen en de wanhopigen. Christendom begint niet als een machtsstrijd, maar als een genezingsbeweging. Ja, van lichaam en ziel, hè? En omdat er zoveel mensen waren, zei hij tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem moesten klaarmaken, zodat de menigte hem niet onder de voet zou lopen. Dat is een klein detail, maar ook een wonderlijk detail. We verwachten dat een spirituele leider op een verheven wijze tot zijn volgelingen spreekt. Maar hier moet Jezus een bootje klaar laten maken, omdat de menigte hem bijna vertrapt. En dat is iets heel typisch menselijks, een soort heilige chaos. Mensen zijn zo hongerig naar genezing, naar waarheid, naar aanraking, dat ze letterlijk over elkaar heen struikelen om bij hem te komen. Wanneer een gewone koning verschijnt, ja, dan buigt men eerbiedig en blijft op afstand. Wanneer Jezus verschijnt, rent men als dolle honden op hem af. Niet uit angst, maar uit hoop. Het christendom is altijd een religie geweest van oprechte, rommelige, onvoorstelbare passie. Het is geen zaak voor koele filosofen of steriele intellectuelen. Het gaat om iets levends, iets levendigs, iets menselijks, om een echte ontmoeting met een echte persoon. En Jezus, nou, die vraagt slechts om een bootje. Niet om een troon, niet om wat dan ook, ook niet om een zwaard, maar om een boot, een bootje. Zodat hij niet onder de voet wordt gelopen door de liefde en wanhoop van de wereld. Hij had al veel mensen genezen, zodat iedereen die een ziekte had op hem aandrong om hem aan te raken. En we zien hier de wonderlijke tastbaarheid van het christendom. Jezus' genezing is niet abstract, niet een vage spirituele boodschap. Het is echt. En de moderne wereld, de moderne mens, die spreekt over symboliek en concepten. Maar het christendom heeft altijd iets met het concrete gehad. Het draait niet om ideeën, maar om de aanraking van een levende God. En die aanraking speelt een centrale rol in de genezing. Waar veel religies de godheid als een verre, onaanraakbare entiteit beschouwen, iets vaags, daar brengt Jezus de goddelijke realiteit dichterbij dan ooit. Je kon hem aanraken en dat aanraken verandert mensen. En dat maakt het christendom uniek. Geen systeem van regels, maar een levende ontmoeting. En telkens als de onreine geesten hem zagen, wierpen ze zich voor hem neer en schreeuwden: "U bent de Zoon van God." Zij wisten het, zij herkenden hem. Maar Jezus bood hen om bekend te maken wie hij was. De enige in dit hoofdstuk die echt begrijpen wie Jezus is, ja, dat zijn die demonen. De mensen scharen zich om hem heen, raken hem aan, hopen op genezing, maar begrijpen nauwelijks met wie ze te maken hebben. De farizeeën die twijfelen, de leerlingen

0: aarzelen. De menigte rent doelloos achter hem aan. Maar de demonen, die zijn zich perfect bewust van de waarheid. Dit is een diepere ironie van het evangelie. Het kwaad weet heel goed wat het goede is, maar probeert het toch tegen te werken. En de demonen erkennen Jezus. En dat is precies waarom hij hen het zwijgen oplegt. De waarheid is dat Jezus gekomen is om het kwaad te overwinnen. En de waarheid kan beter door een kind verkondigd worden dan door een leugenachtige demon. De demonen, ze weten het, hè. Zijt gij gekomen om ons in het verderf te storten? En het antwoord is ja. Jezus is gekomen om het kwaad te vernietigen. En dat is veelzeggend.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Marcus-evangelie met Monsieur Mutsaerts.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: eind.
1: Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
0: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
1: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
0: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
1: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
0: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
1: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook desnachts in mijn hart.
0: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
1: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
0: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
1: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
0: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. We zitten in de laatste dag van juli, de laatste dag van de maand toegewijd aan het kostbaar bloed. En in de vorige uitzending heb ik gesproken over die werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in het sacrament, in zijn lichaam, in zijn bloed dat aanwezig komt op het altaar. En ik heb toen ook gesproken over het gebruik van de tongcommunie en de handcommunie. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Zoals we weten, de tongcommunie was van oudsher de enige vorm. En de handcommunie is pas in de jaren 60 ontstaan. En die handcommunie die is natuurlijk inmiddels wijdverbreid in heel de wereld. Dus dat mensen op de hand de communie ontvangen. Maar is eigenlijk nooit als zodanig ingevoerd door Rome. Het is wel op verschillende plaatsen goedgekeurd. Maar de aansporing is wereldwijd nog steeds vanuit Rome dat de tongcommunie eigenlijk toch de voorkeur heeft. En dat heeft een geestelijke kant. Het zou het geloof verdiepen. Maar het heeft ook een praktische kant. De kans dat er stukjes van de heilige hostie, dat noemen we met een mooi woord partikels, dat die verloren gaan, is gewoon veel minder groot. Op het moment dat je de communie op de tong legt, dan weet je zeker dat ook de hele hostie wordt genuttigd. Op het moment dat je het op de hand legt, dan kunnen er ook kleine stukjes van de heilige hostie afbreken. Ja, en zoals gezegd, we geloven dat die heilige hostie Jezus Christus zelf is. Dus ook een klein stukje van die heilige hostie is de Heer zelf. En dan zou de Heer dus op de grond vallen. En ook een ander praktisch bezwaar is dat in verschillende kerken helaas mensen soms ook gaan lopen met de heilige hostie in de hand. Soms uit onwetendheid, dat ze niet weten wie ze vast hebben en dan het maar mee naar de kerkbank nemen. Helaas gebeurt dat. Maar soms ook moedwillig. Dus dat mensen echt ervoor kiezen om de heilige hostie mee naar huis te nemen voor magische praktijken bijvoorbeeld. En op het moment dat je de communie op de tong uitreikt, is dat ook uitgesloten. Dus het is een geloofskwestie, maar het is ook een hele praktische kwestie. En die twee die zitten heel dicht tegen elkaar aan. En ik wil er vandaag nog wat meer over gaan spreken. Want ik geloof dat dit een ontzettend belangrijk thema is. Dit is geen bijzaak. En ik wil vandaag beginnen met een citaat van die bekende heilige Pierre-Julien Aymar. Die wordt wel genoemd de apostel van de Eucharistie. En die zei in zijn tijd het volgende. Hij leefde in de eerste helft van de 19e eeuw. En hij zei het volgende. En ik vind dat wezenlijk om daar even bij stil te staan. Hij zei: in een eeuw is sprake van vooruitgang of teruggang in de mate waarin het allerheiligste sacrament vereerd wordt. Dus de heilige die spreekt hier niet alleen over de kerk, vooruitgang in de kerk of teruggang in de kerk, nee, de hele eeuw. Dus gewoon heel de wereld gaat vooruit als het allerheiligste sacrament op de juiste wijze vereerd wordt en heel de wereld holt achteruit als dat niet gebeurt. Nou, dat is een behoorlijk pittige uitspraak, een prachtige uitspraak ook wel, want ik geloof ook ten diepste dat dat waar is. En daarom gaan we er vandaag nog wat over spreken. Ik wil vandaag met u nog wat meer gaan spreken over, hoe is dat nou in de loop van de geschiedenis ontstaan? Handcommunie, tongcommunie, er wordt wel eens gezegd, in de begintijd van de kerk was het ook handcommunie. Dus we zijn eigenlijk teruggegaan naar een oud gebruik. Nou, dat is ten dele waar, maar voor een heel belangrijk deel ook niet. En daar ga ik vandaag ook met u over spreken. Nou, voordat we dat gaan doen, zal ik ook vandaag zoals gebruikelijk weer beginnen met een kort gebedje. En ik zal een eenvoudig gebedje bidden dat ik ooit op een gebedskaartje vond in een kapel ergens in Brabant. En ik vind dat eigenlijk wel een heel mooi gebedje om te bidden, ook tijdens de eucharistische aanbidding, als we echt geknield zijn voor de Heer. Dus ik zal dat gebedje bidden en daarna ga ik met u spreken over dit mooie, belangrijke thema. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Naar u komen langs wegen van vertrouwen is pelgrimeren naar de bron, drinken aan water van heling en troost. Naar u kijken met ogen van verlangen is zoeken naar licht, thuiskomen in een land van warmte en geborgenheid. U ontmoeten van hart tot hart is geven en ontvangen, ruimte vinden, adem, rust, moed en draagkracht, levenszin. Bij u zijn is mens mogen zijn, pijn, verdriet en zorgen dragen. En zoals gij doorheen de dood groeien naar verrijzenis. Amen. Goed, ik had vorige week natuurlijk al een begin gemaakt met het thema van de handcommunie, de tongcommunie. Vandaag dus daar nog wat meer over. Nou, allereerst even die kwestie van, ja, waar komt dat gebruik van het ontvangen van de communie op de hand eigenlijk vandaan? Nou, inderdaad, in de begintijd van de kerk was er op verschillende plaatsen een gebruik dat de heilige hostie in de hand werd gelegd. Maar er zijn heel wat verslagen van, ik zal ze niet allemaal gaan noemen, waaruit blijkt dat dat niet de praktijk was zoals wij het in onze dagen zien. Tegenwoordig, als kindjes voor het eerst de communie ontvangen, dan is dat bijna altijd dat ze leren dat ze de rechterhand onder de linkerhand moeten houden en dat dan de communie in de linkerhand wordt gelegd en dat ze met de rechterhand dan de communie in de mond steken. Maar dat is nooit gebruik geweest. Dat is een compleet nieuw verschijnsel in onze kerk. Van oudsher, voor zover dus inderdaad sprake was van communie op de hand, was het altijd op de rechterhand. En dat had een betekenis. Rechts in het evangelie zien we is altijd de goede kant. Links, daar worden de bokken geplaatst. Rechts de schapen. Dus het heeft ook met die scheiding te maken. En rechts heeft ook in de liturgie altijd voorrang. Dat zien we op het moment dat bijvoorbeeld de acolyten de kelk en water en wijn en dergelijke aanreiken. Dan doen ze dat ook altijd van rechts. Of als je je handen vouwt, als je handen vouwt voor het gebed, dan vouw je ook je rechterduim over je linkerduim. Dus rechts heeft altijd voorrang, voorkeur in de liturgie. En zo was dat dus van oudsher ook. De heilige hostie werd op de rechterhand gelegd. En die werd dan niet met de hand naar de mond gebracht, maar degene die de Heer ontving, die ging dan met zijn hoofd naar beneden. Dus er was eerst een moment van aanbidding. Daarna boog hij het hoofd om van die hand, die als het ware een soort communiepateen was geworden, dus een soort schaaltje waarop de communie ligt, om vandaar dan de communie te nuttigen. Dus je ging met je mond naar beneden om de communie van de hand te nemen. Die praktijk, hoewel dat misschien heel eerbiedig gebeurde, is op een gegeven moment toch afgeschaft. Op alle plaatsen in de kerk. Niet overal tegelijk, maar gaandeweg werd het overal afgeschaft. Omdat het toch vatbaar was voor misbruiken. Wat ik net al zei, stukjes van die hostie konden op de grond vallen. Maar mensen konden er ook mee naar huis gaan. Ze konden de hostie meenemen. En dan kun je misschien denken, wie doet dat nou? Nou, dat gebeurt. Helaas heb ik het zelf ook wel eens meegemaakt met een heilige mis. Je probeert het altijd heel goed in de gaten te houden dat mensen meteen nuttigen. Maar het kan wel eens voorkomen dat je het niet goed ziet of dat het lijkt alsof iemand de communie nuttigt. Maar het intussen toch heeft meegenomen naar de kerkbank. En zo kan het gebeuren dat je soms de heilige hostie terugvindt in de kerkbank bijvoorbeeld. Of dat hij mee naar huis wordt genomen en God weet wat er dan mee gebeurt. En dus die kant was toen ook al. Dus dat werd al in de begintijd van de kerk aangekaart en op een gegeven moment, na enkele eeuwen, werd het zelfs volledig afgeschaft. En vanaf dat moment was de handcommunie alleen nog maar toegestaan voor de priester. En paus Benedictus, gewoon onze eigen paus Benedictus, de 16e, die schreef daarover, en dat ga ik even voorlezen, ik vind dat wel heel mooi. Ja, waarom mag een priester nou met de hand de communie nuttigen? Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat zijn handen gewijd zijn om een andere Christus te zijn, om in persona Christi, dus in de persoon van Christus te mogen handelen. Want het priesterschap van Christus leeft voort in de gewijde bedienaren, in de gewijde priesters. Dus zij zijn degene die mogen doen wat Christus zelf ook deed. We zien dat in de biecht bijvoorbeeld, ze mogen zonden vergeven, dat is iets wat alleen aan God is voorbehouden. Maar door die wijding mogen priesters dat ook, ze mogen daarin delen. Dus ze zijn een andere Christus geworden. En als andere Christus mogen ze dan ook doen wat Christus zelf doet. Nou, paus Benedictus, toen nog kardinaal Ratzinger, schrijft daar het volgende over. En ik lees voor. En juist daarom hoort het ook tot de wezenlijke vorm van het sacrament dat het ontvangen wordt en niemand het zichzelf toedient. Niemand kan zichzelf dopen. Niemand kan zichzelf de priesterwijding toedienen. Niemand kan zichzelf de absolutie geven. In deze ontmoetingsstructuur ligt ook opgesloten dat volmaakt berouw naar zijn wezen niet innerlijk kan blijven, maar verlangt naar de ontmoeting die het sacrament is. Daarom is het niet alleen een vergrijp tegen uitwendige kerkrechtelijke normen, als men de communie van hand tot hand doet gaan en zelf neemt, maar een aantasting van de meest eigen structuur van het sacrament. Dat bij dit ene sacrament alleen de priester zich inderdaad zelf de heilige gave mag aanreiken, wijst op het mysterium tremendum, dus op het enorme mysterie, waarvan hij zich bij de Eucharistie deel mag weten. Namelijk in persona Christi te handelen en tegelijk hem te vertegenwoordigen en een zondig mens te zijn die totaal leeft van het ontvangen van de gave van de Heer. Nou, ik vind dat kardinaal Ratzinger het hier prachtig verwoord. Dus op het moment dat je zelf de hostie neemt, dat zie je in sommige kerken, gelukkig steeds minder, maar dat was ooit ook wel een gebruik, dat de ciborie werd voorgehouden en dat de gelovige dan zelf een heilige hostie uit de ciborie kon nemen. Nou, Paus Benedictus zegt daar dus over, het gaat in tegen de wezenlijke structuur van het sacrament, want wat is het sacrament? Het sacrament is een gave, het sacrament is iets dat je ontvangt, zoals je de absolutie ontvangt in de biecht en zoals je het doopsel ontvangt. Zo ontvang je ook de Eucharistie. Dus het is niet iets wat je neemt. Nou, wezenlijk punt dus. En ik wil nog een ander citaat aanhalen. En dat is veel ouder dan dat van Paus Benedictus. En dat is namelijk een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus. En dan gaan we even terug naar de begintijd van de kerk. Want ook hij spreekt hier al over. Hij spreekt over wat betekent het precies als je de communie ontvangt. En in hoeverre kunnen we daar ook bewust van zijn. En hij maakt dan een verwijzing naar de profeet Jesaja. U kent de profeet Jesaja, die heeft heel wat visioenen gehad. En een van die visioenen is dat hij ziet dat een engel van het altaar een gloeiende kool neemt. Nou, en Johannes Chrysostomus die spreekt over die gloeiende kool, dat is de communie zelf. En dan zegt hij het volgende. Hij zegt, en wat is het wonderlijk als gij bij de seraf staat, omdat God u immers toestond aan te raken wat de serafs niet durfden aan te raken. Maar een van de serafs, zo staat er geschreven, vloog op mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar had genomen. Dat altaar is een beeld van dit altaar. Dat vuur is een beeld van dit geestelijke vuur. Maar de serafs waagden het niet met de hand aan te vatten, maar met de tang. Maar gij ontvangt met de hand. Als gij nu de gaven waar het hier om gaat naar hun waardigheid beoordeelt, dan zijn deze nog hoger te waarderen dan wat de serafs namen. De serafs, dus waar Johannes Chrysostomus over spreekt, dat zijn de serafijnen, de engelen. Dus hij maakt die prachtige vergelijking tussen dat visioen van Jesaja, dat gloeiende kooltje op het altaar, dat is als de heilige hostie, het vuur van God dat vlees wordt, de liefde van God die vlees wordt, die op onze tong wordt gelegd. En dan hebben we het over de vierde eeuw, dus dan gaan we een hele tijd terug in de kerkgeschiedenis. Toen werd dit al gezegd. Nou, uit diezelfde tijd ongeveer, iets daarvoor zelfs nog, wil ik ook nog een citaat lezen van Cyrillus van Jeruzalem. En die maakt dan de geweldig mooie vergelijking tussen goudstof en de kleine partikeltjes die van de hostie kunnen afvallen. De kruimeltjes die op de hand kunnen vallen. Hij maakt dan de vergelijking met goudstof. Dus als je goud zou hebben, daar zouden wat stukjes van afvallen. Hoe zou je daarmee omgaan? Nou, hij zegt dan het volgende. Heilig zorgvuldig uw ogen door het contact met het heilig lichaam. Ontvang het dan. En zorg ervoor dat gij er niets van verliest. Want als gij er iets van verliest, dan is dat alsof gij een van uw eigen ledematen zou verliezen. Zeg mij eens, als iemand u goudstof zou geven, zoudt ge dat dan niet heel voorzichtig vasthouden en oppassen dat ge er niets van verliest en geen schade leidt? Zult ge dan niet nog veel voorzichtiger omgaan met wat waardevoller is dan goud en edelstenen, om te zorgen dat ge geen kruimel ervan laat vallen? Nou, dus ook Cyrillus van Jeruzalem, die is heel duidelijk dat zelfs die kleine partikeltjes zo kostbaar zijn, kostbaarder dan goud en edelstenen, dat we alles op alles moeten zetten om daar niks van verloren te laten gaan. Nou, waarom sta ik hier zo uitgebreid bij stil? Ik geloof dat we deze gebruik van de handcommunie, het is toegestaan nogmaals. Dus het is niet dat u een overtreding begaat als u op de communie de hand ontvangt. En nou goed, ik hoop dat als u op de communie de hand ontvangt, dat u inderdaad wel heel veel zorg draagt voor ook het nuttigen van de partikels op de hand. Maar nogmaals, de kerk geeft dus voorkeur aan die communie op de tong. En ik moet ook eerlijk zeggen dat het mijn persoonlijke geloof ook veel verdiept heeft. Ik was seminarist, ik was die tongcommunie helemaal niet gewend. Ik ben opgegroeid in een parochie, een gewone doorsnee Nederlandse parochie om het zo te noemen. En daar was de handcommunie gewoon het gebruik. En ik zag daar verder ook geen probleem in. En ik kwam op het seminarie en op een gegeven moment gaandeweg, omdat ik zag dat andere seminaristen dat ook deden, ben ik gaan nadenken over, ja, waarom doen ze dat? En zal ik dat zelf ook eens proberen? En inderdaad, op een gegeven moment heb ik die stap gezet. En vanaf dat moment heb ik ook een hele nieuwe, andere relatie gekregen met Jezus in de communie. En juist omdat je hem ontvangt, hè, als geschenk, zonder dat je je handen uitstrekt naar hem. Juist vanwege het feit dat je knielt, hè, dat je ook erkent van, het is mijn Heer en mijn God, de Allerhoogste Heer, die komt nu tot mij. Ik kniel voor hem. Hè, ook dat moment van knielen, wat bevestigt dat we geloven dat hij er werkelijk aanwezig is. Het heeft mijn geloof verdiept. En ik durf te beweren dat niemand die stap zet, hè, van de handcommunie naar de tongcommunie, dat hij iets anders zal beweren. Want ik geloof dat iedereen uiteindelijk die ervaring zal hebben. Hè, dat het je geloof verdiept en dat het je als het ware een nieuwe, meer afhankelijke relatie geeft tot God. Hij is de gever, hij is de schepper. Wij zijn de ontvangers, wij zijn de schepselen. Goed, dus nou ja, ik was dit vorige week begonnen. Ik had dit thema aangesneden als iets waar u ook in de vakantie wat over kunt nadenken, over kunt mediteren. En misschien wel overwegen om inderdaad zelf ook die stap te zetten, om dat eens te proberen als u dat niet doet. Dus nogmaals, het is geen veroordeling of iets dergelijks. Het gebeurt op vele plaatsen in de kerk en ja, de kerk heeft het nou eenmaal goedgekeurd, maar probeer al deze overwegingen die u vandaag gehoord heeft, probeer die toch eens te laten landen en probeer dan in gebed dit thema met de Heer te bespreken. Goed, dan wens ik u een hele mooie, goede vakantie toe en ik hoop u snel weer te ontmoeten hier voor een nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbelijdenis...

0: God heeft alles wat bestaat, het onzichtbare en het zichtbare, geschapen. Maar wat betekent dit? We kijken naar het verschil tussen scheppen uit het niets en het maken van dingen door de mens. Daarnaast onderzoeken we ook met Thomas nog twee andere fouten rondom de schepping. Het idee dat al het stoffelijke, al het materiële slecht zou zijn. En ook het idee wat in zijn tijd zeer gangbaar was, namelijk dat de wereld geen einde kent. Beide fouten bespreken we aan de hand van het commentaar van Thomas.
1: Ja, dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Herbergiers podcast. We gaan weer vrolijk verder met waar wij de afgelopen keer gestopt zijn. We zijn begonnen met het credo en zijn daarmee begonnen ook meteen met het eerste geloofsartikel. Dat geloofsartikel is: ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Ja, zoals we eigenlijk in de vorige aflevering hebben gezegd, is de informatie die we behandelen dermate rijk dat het wel eens wil voorkomen dat wij een geloofsartikel opknippen. Zo doen we dat ook met het eerste geloofsartikel. De afgelopen keer hebben wij dus het eerste gedeelte behandeld. God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, dat is het tweede gedeelte. Schepper van hemel en aarde, dat gaan we vandaag behandelen. Stefan, kun je nog eventjes kort terugkomen op wat we eigenlijk de vorige keer hebben besproken?
0: Dat is heel goed, want ik was het ook zelf bijna weer vergeten. Dus ik blader even terug naar de onderwerpen die we besproken hebben. Want het is toch allemaal
1: we hebben
0: vrij.
1: Het over een ene.
0: Ja, het is allemaal.
1: Het is rijk en het is.
0: Ja, precies. Vrij dichte stof, zeggen we dan, toch? Dus veel behandeld. Dichte we hebben het stof. Gehad over het bestaan van God, hè? Dus we hebben gezien dat Thomas zegt, er is een bepaalde ordening in de schepping. Niet alles is toeval, maar er is een bepaalde ordening. En als er een ordening is, dan moet er ook iemand zijn die die ordening in de schepping gelegd heeft. En dat is dan God. Dus als alles op een bepaalde manier geordend is, dan duidt dat op een oorzaak die die ordening in de schepping gelegd heeft.
1: Eén God.
0: Inderdaad. En dan inderdaad één God. Dat is ook heel belangrijk. Dus niet meerdere goden, maar één God. We hebben ook gezien hoe mensen natuurlijk allerlei schepsels en lusten en zondes of andere zaken tot afgoden kunnen maken. En in die zin een soort van polytheïsme hebben. Hè? Dus dat God die de eeuwige lof verdient en die wij altijd voor alles moeten danken, dat hij niet meer op de eerste plaats komt, maar allerlei andere dingen komen op de eerste plaats. In ons leven kennen we dat ook. Het is altijd de vraag of wij God de eer geven die hem toekomt. En dan valt al het andere op zijn plek in de juiste ordening.
1: En in alles dienen en God op de eerste plek zetten.
0: En dat.
1: Eigenlijk als je teruggaat naar de twee belangrijkste geboden, zie je dat ook. Hè? Heb God lief boven alles.
0: Precies.
1: En je naaste als jezelf. Ja, dat eerste, dat is wel echt een voorwaardelijk verband in alles wat we doen. We hebben het ook nog over de almachtigheid gehad. Hè? En in de traditie van Thomas spreken we dan ook over de voorzienigheid van God.
0: Ja, dat was een vrij moeilijk thema, omdat Thomas die zegt dat de voorzienigheid verder reikt dan slechts natuurverschijnselen of andere verschijnselen in de schepping. Maar het gaat veel verder. Het gaat tot het meest intieme menselijke handelen. En tot de kleinste, tot alles wat eigenlijk bestaan heeft, alles wat bestaat, wat in het bestaan wordt gehouden door God, is in die voorzienigheid van God. En dat is natuurlijk heel interessant, want dat betekent dat er een plan is voor de hele schepping. En niet slechts voor bepaalde gebeurtenissen, maar voor de hele schepping. Dan hebben we ook gezien dat die voorzienigheid, die sluit in de vrije wil. Dus de vrije wil van de mens, die is door God geschapen. En God staat natuurlijk daarboven. Dus hij weet al wat wij gaan beslissen. Maar voor ons is die beslissing als een verandering en een echte vrije wil staat. Voor God is het allemaal al bekend wat er gaat gebeuren. Want hij is veel groter dan ons menselijke bevattingsvermogen. Het wordt allemaal wel zeer theoretisch,
1: merk ik. Het gaat wel een beetje in, zeg maar, meer protestantse opvatting van predestinatie. Hè? Dus dat het heel bot gezegd niet uitmaakt wat ik doe. Alles is toch al voorbestemd. Ja, nee, God weet alles. Maar we hebben absoluut een vrijheid om te doen wat God welgevallig is. En dat wij daar zeker ook onze eigen invloed in hebben in het dagelijks leven.
0: Als ik mij niet vergis, maar ik durf dat niet met zekerheid, maar volgens mij is het in de Summa Contra Gentiles, dus een ander boek van Thomas, waarin hij duidelijk zegt dat er dus een inferieure en een superieure orde is. En wat voor ons in de inferieure, de lagere orde, als verandering zichtbaar is, is voor God geen verandering. Dat heb ik ook nog even het voorbeeld genoemd van de heilige Monica, die dus bad voor haar zoon Augustinus, dat hij de weg terug zou vinden naar God. En dus dat gebed is verhoord. En God heeft dan dus, volgens Thomas, vanaf de eeuwigheid bepaald dat gebed van Monica effectief zou zijn in de bekering van Augustinus. Hè? Dus vanuit de eeuwigheid, vanuit zijn almacht, vanuit zijn providentia en vanuit zijn predestinatie weet God al wat er gaat gebeuren. Maar voor ons, hier beneden, hè, om maar even in termen van laag en hoog te spreken, is dat zichtbaar als een verandering.
1: Ja.
0: Omdat wij niet het hele raadsbesluit van God kennen.
1: Nee. Nou, dan denk ik voor dit moment een goede
0: samenvatting. Dat is wat we
1: behandelen. Een goede samenvatting van de eerste twee aspecten van het eerste geloofsartikel, namelijk de ene God en de almachtige God. Vandaag hebben we het over God als schepper van hemel en aarde. Niet als bouwer van hemel en aarde, niet als maker van hemel en aarde. Schepper en het scheppen, dat speelt vandaag in deze aflevering wel een centrale rol, hè, dit begrip. En ik denk dat we gaandeweg er wel uitkomen wat het verschil is tussen maken enerzijds en scheppen anderzijds. Maar daar komen we gaandeweg wel over te spreken. Stefan, als je gewoon nadenkt over het woord scheppen of schepper, waar denk je zelf dan meteen aan?
0: Dat zijn van die...
1: De schep in een zandbak, hè?
0: Dat zijn van die hele mooie Herwin-vragen die zo algemeen zijn dat ze mij helemaal weer aan het denken zetten en dat ik moet denken, ja, waar denk ik eigenlijk aan als je het woord scheppen gebruikt? Scheppen... In de zin van, ja, dan denk ik dus toch, dan, je hebt het woord net al gebruikt, maar denk ik toch aan iets nieuws maken. Hè? Dus we kunnen een kunstwerk in zekere zin scheppen. Of ik denk toch ook bij het woord scheppen, omdat we het eigenlijk heel weinig in de normale taalgebruik gebruiken. Denk ik toch gelijk weer aan die afbeelding in de Sixtijnse kapel van God de Vader die Adam aanraakt met zijn vinger. God de Vader met de baard en de scheppingsact in die zin. Dus scheppen is heeft voor mij toch eigenlijk ook altijd wel een religieuze betekenis. Het is niet een woord wat we in het dagelijks leven heel vaak gebruiken. Wel het nee, maken van iets of het creëren van iets of het, maar
1: scheppen. Ja, ik zat er zelf dus ook over na te denken. Hè. Je hebt natuurlijk een luchtje scheppen, vertrouwen scheppen.
0: Ja.
1: Vertrouwen scheppen is ook iets. Geduld scheppen. Voor mij toont het vaak wel als iets wat niet per se meetbaar is. Niet iets wat je per definitie kan tasten, maar wat wel daadwerkelijk daar is. Misschien dat je dan scheppen in dat op zich wel het beste kan zien. Tenminste, zo ervaar ik het als ik aan scheppen denk. Uit niets iets maken.
0: Ah, dat is interessant.
1: Uit iets wat niet is, iets nieuws maken.
0: Ja, want als je dus de Vandalen zegt scheppen, hij schiep of hij heeft geschapen, is iets uit het niets voorbrengen. Daar komen ze daar nog op. En daarbij wordt gelijk gezegd, God schiep hemel en aarde of een kunstwerk scheppen. Ik heb dus helemaal niet van tevoren naar gekeken, maar ik dacht wel even aan het kunstwerk net.
1: ik ook niet, maar goed, prima.
0: En ook wordt er gezegd iets teweeg brengen, orde scheppen. Dat zijn de twee definities die gegeven worden. Eigenlijk vrij gelimiteerd en beperkt eigenlijk, wat de Vandalen erover zegt. Als we het woord maken nemen, wat we ook zo dadelijk even bekijken, dan is dat natuurlijk veel groter. In het Frans bijvoorbeeld, dat is wel grappig, het woord faire, iets maken, wordt gebruikt voor eigenlijk bijna alles. Je kan bijna alles, voor bijna alles dat werkwoord gebruiken, die vervoeging van dat woord. Hè? Dus ils font du mal, bijvoorbeeld. Ze hebben iets slechts gedaan. Zij maken iets slechts. Ils font du mal. Bon. Ja, dus dat is inderdaad over het algemene woord schepper. Ja. Dan zegt Thomas ook in het begin gelijk maker en schepper van hemel en aarde. Wat betekent dat? Hemel en aarde. Scheppen van hemel en aarde staat ook in het credo.
1: Dat klopt. Dat is het tweede gedeelte van het eerste geloofsartikel. Ja, goede vraag. Scheppen van hemel en aarde. Dat betekent dus dat God schepper is van zowel de zichtbare dingen als de onzichtbare dingen. We kennen natuurlijk allemaal het scheppingsverhaal uit Genesis, waarin God de aarde schept, de zeeën, het land, de dieren, de mensen. Dus alles wat zich bevindt hier op aarde. Maar ik denk ook zeker dat het verder gaat, hè, als we het hebben over hemel. We hebben het in een andere aflevering in het kader van het Onze Vader er wel eens over gehad, dat kan worden gezien als een plek, een plaats waar God zichzelf bevindt. Hè. We hebben, ik denk dat heel veel mensen ook wel het beeld hebben van, wij staan op de aarde en boven ons is de hemel, waar God zich bevindt. Maar bijvoorbeeld ook zoiets als, als de engelen. Hè? Engelen die bijvoorbeeld voor ons in het dagelijks leven ook niet zo zichtbaar zijn. Die
0: nee,
1: ook geen,
0: niet. ja, zie jij niet of, elke dag een engel voordat je gaat slapen?
1: Nou, als ik naar een schilderijtje kijk of naar een afbeelding wel. Maar ik bedoel, de

0: de verschijning, ja. Zoals dat ook wel eens in de Bijbel veel al voorkomt. Hè? Ja. Bijvoorbeeld de verschijning van de aasengel aan Maria. Ja, dat is nou niet iets wat een gemiddeld mens meemaakt. Nee. Maar dat is bijvoorbeeld ook iemand die een bovennatuurlijke gestalte heeft. Hè? Iemand die ook geen lichaam heeft. Mm-hmm. Dus ik denk enerzijds, alles wat we hier op aarde hebben, wat we ook zintuigelijk kunnen waarnemen, is door God geschapen. Hè? Dat is, mm-hmm. Hij heeft dat in het leven geroepen, hij heeft dat existentie gegeven. Maar daar houdt het niet bij op. Hè? Dus ook de dingen die wij niet kunnen waarnemen, en de dingen die wij niet zien, vallen daar ook onder.
1: Ja, alles. En dat is natuurlijk ook, als je de meer brede opvatting vakt van hemel en aarde, dan betekent dat eigenlijk gewoon het heelal, de kosmos ook. Hè? Dus in het Oude Testament staat, en ook in het Sanctus bijvoorbeeld van de heilige missen, dus het heilig, heilig, heilig. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. Dat betekent gewoon de hele realiteit, het hele bestaan. Alles wat bestaat, alles wat existentie heeft, is vol van de heerlijkheid van God. Want is door hem geschapen en wordt door hem in stand gehouden. Dus hemel en aarde, deels, je kan dat zien als, inderdaad zoals je net zei in het begin, de realiteit boven en onder ons in de zin van het zuivere, het heilige, het goede, het ware, het schone. Dat is hemels, dat is puur, transparant. En wat onder is kan je zien als laag bijvoorbeeld. Hè? We kunnen ook zeggen bijvoorbeeld met de oude Grieken, de onderwereld. Nou ja, dat is niet per se heel positief. Maar dus die verschillen tussen hoog en laag, om aan te duiden dichter bij God of minder dicht bij God, hè, dat is natuurlijk ook, kan je er ook in lezen. Maar hier gaat het vooral om, denk ik, dus de kosmos, het hele heelal. God heeft alles geschapen, hè? Zoals Thomas ook zegt. Dus hemel en aarde zijn vol van zijn heerlijkheid.
0: Ja, en het kader of het principe van het geloof, en dat hebben we ook wel eens in eerdere afleveringen gezegd. Geloof reikt natuurlijk verder dan wetenschap. En daar kwamen we tijdens de introductie over het credo ook over te spreken. En wanneer wij alles zouden kunnen verklaren en kunnen begrijpen met en ons verstand en met onze zintuigen, dan spreken we er niet meer van geloof, maar dan spreken we van een zekerheid, een overtuiging dat wij iets kunnen waarnemen. Het geloof van ons mensen reikt ook verder dan dat. Hè? Je hebt een bepaalde mate van vertrouwen nodig, hebben we gezegd. Een overgave. Mm. Ook ten opzichte van God. En in dat kader, ook als we het hebben over God als schepper van hemel en aarde, gebruikt Thomas van Aquino daar ook een analogie voor. De analogie van het huis. Want wij zeggen Thomas, als je een huis binnengaat en je voelt warmte, dat is iets wat je waarneemt. En naarmate je verder het huis ingaat, dan zegt hij, dan moet je ervan overtuigd zijn dat er een vuur is in het huis, hè? Een warmtebron.
1: Of een cv-ketel.
0: Vroeger in de tijd van Thomas was het natuurlijk gebruikelijk dat je bijvoorbeeld een open haard had, of weet ik het wat, hè, dat je met hout een huis verwarmt. Tegenwoordig kan dat een cv-ketel of nog milieubewuster een warmtepomp zijn. Is het de vraag of dat ook echt veel warmte afgeeft. Zoveel verstand heb ik er niet van. Maar wat Thomas ermee probeert te zeggen, op het moment dat je iets voelt, of ook dat je iets ziet,
1: gewaar wordt.
0: Gewaar wordt, heel mooi gezegd, Stefan. Zonder dat je de bron ervan ziet, kun je toch op een zekere mate of een zekere wijze ervan overtuigd zijn dat er ergens een bron van de warmte is. En dan hetzelfde geldt dus ook met onze schepping.
1: Ja. Dus oorzaak-effect, oorzaak-gevolg. Hè, kausaal. Ja. Niet in de zin van alleen de natuurkunde, maar veel breder dan dat. Hè. Dus als er iets gebeurt, dan betekent dat in werking gezet wordt door iets anders. Nou ja, dat idee heeft Thomas ook. En dus als hij iets ziet, als hij een beweging ziet of een warmte waarneemt, dan moet er ergens inderdaad een bron zijn voor die warmte.
0: Ja,
1: en dat
0: en tegelijkertijd.
1: Sorry, ja, ga door.
0: Ja, en tegelijkertijd zegt Thomas dat er wel een bepaalde verschillende gradatie en graden van schoonheid en verhevenheid zijn. Hè? En dan maakt hij bij een aantal onderscheiden. Het eerste onderscheid dat hij maakt is dat hemellichamen mooier en verhevener zijn dan de lagere lichamen. Hmm. En de onzichtbare dingen mooier en verhevener dan de zichtbare.

0: tastbare dingen. Nou hebben we daar in de voorbespreking best wel wat discussie over gehad. Van ja, wat zou Thomas hier eigenlijk mee bedoelen? Wat is daar de kern achter? Zou je dat kort kunnen toelichten, Stefan? Wat bedoelt eigenlijk Thomas wanneer hij zegt dat hemellichamen mooier en verhevener zijn dan de lagere lichamen en de onzichtbare dingen mooier en verhevener zijn dan de zichtbare dingen?
1: Die passage is zeer lastig en kan ik dus ook niet met zekerheid beantwoorden, die vraag. Wat ik wel kan zeggen is dat doorheen de oude Griekse filosofie de hemellichamen een zeer belangrijke rol spelen. Nou ja, überhaupt spelen de hemellichamen natuurlijk een belangrijke rol. De mens is altijd zeer geïnspireerd geweest door de sterrenhemel. Is altijd zo geweest. En men heeft ook willen proberen te verklaren dat alles in die sterren vast ligt. Hè? Dus ik kan me herinneren dat we ooit een keer... We hebben daar eerder in het Onze Vader commentaar ook iets over gelezen. Dat Thomas zegt dat bepaalde noodzakelijkheid in die hemellichamen ligt. Dus dat de mens eigenlijk zich daaraan moet aanpassen. Dus de hemellichamen kunnen als een god gezien worden. Hè? En dat is natuurlijk ook het geval geweest in bepaalde tijden. Maar voor Thomas is dat natuurlijk niet zo. Want de hemellichamen zijn van een zeer hoge materie, maar blijven toch ook materieel. Hè? Dus het is niet, het zijn geen goden. Maar wat hij in die hemellichamen ziet, is een bepaalde ordening. Een bepaalde schoonheid die hoger is dan de lagere lichamen. De lagere lichamen, daar zal hij waarschijnlijk mee bedoelen onze lichamen, denk ik. Onze stoffelijke realiteit. Ik denk dat het ook daarmee te maken heeft dat er een bepaalde stabiliteit is in die hemellichamen.
0: Ja, eigenlijk continuum.
1: Ja, en die, kijk, we weten nu veel meer met de stand van de natuurwetenschap. Maar als je naar de sterrenhemel kijkt, is dat ook een bepaalde constante. Het leven op aarde beweegt, gaat door, maar kijk naar de sterren en dat zou dan toch niet bewegen. Hè? Kijk, nu weten we dat daar ook beweging is, et cetera, et cetera. Maar in Thomas' tijd is natuurlijk, hij is op zoek naar een bepaalde stabiliteit en vastheid. Hè? Die ook God toeschrijft.
0: Ja, zou je kunnen zeggen... Maar dat is mijn interpretatie hoor, ik kan daar ook naast zitten natuurlijk. Maar hoe minder vergankelijk iets is, des te mooier of verhevener het is. Want ja, hemellichamen, we denken dan bijvoorbeeld ook aan sterren, maar ik denk bijvoorbeeld ook wanneer een mens naar de hemel opstijgt, ja dan
1: gaat verlies
0: je
1: omhoog.
0: In zekere zin natuurlijk ook, dan ga je omhoog, dan verlies je natuurlijk ook je aardse lichaam. Hè? Je hebt weliswaar een lichaam in het hiernamaals, dat is wat wij geloven. Maar dat is toch een hele andere gedaante. Zou dat ook een aspect kunnen zijn, dat de vergankelijkheid van iets?
1: Ja, en vergankelijkheid is een mooi woord, omdat dat duidt op een vergankelijkheid, dan moet er dus verandering zijn. Van een ene toestand naar een andere toestand. Hè, dus vergankelijk zijn betekent sterfelijk zijn ook. Dus dat we weten dat er een einde is aan ons leven. Alleen wat is nu het interessante? Elke avond als ik naar boven kijk, zie ik die sterren. En die geven een soort van stabiliteit en vastheid. Terwijl het leven hier op aarde draait en immer altijd verandert, is wat ik aan de sterrenhemel zie, blijft hetzelfde. Zo'n idee denk ik, hè? Het gaat er nu niet om of dat natuurwetenschappelijk en allemaal klopt. Dat zal mijn worst wezen. Natuurlijk zijn er allerlei problemen mee. En ik weet ook niet, ik ben geen cosmoloog en ik ken ook niet de hele wetenschap van de sterren in die tijd. Hè? Want Aristoteles heeft dat allemaal geobserveerd en heeft daar ook ideeën over die natuurlijk ook weer achterhaald zijn vandaag de dag. Maar je moet dat lezen met Aristoteles en de oude filosofie in het achterhoofd. En hij denkt dus dat die hemellichamen mooi en verhevender zijn. Ik denk dat het dus mee te maken heeft met die bepaalde vastheid die er is. Want God is natuurlijk uiteindelijk de onveranderlijke. Hij verandert niet.
0: Ja.
1: En dat wordt afgespiegeld in die hemellichamen die ook bepaalde vastheid en stabiliteit kennen. Ook al zijn ze wel geschapen. dan zegt hij ook dat de onzichtbare dingen mooi en verhevener zijn dan de zichtbare dingen. Nou ja, je zou daar ook natuurlijk de hele engelenwereld onder kunnen scharen. De natuur van de engelen is een hogere natuur dan dat wij hebben. He, staan dichter bij God ook. Ja.
0: En de werken van de Heilige Geest?
1: Ja, we moeten niet even alles door elkaar halen. Maar hier gaat het echt om... Wij zijn natuurlijk geest en materie.
0: Ja.
1: Maar een engel is alleen geest. En staat in die zin dichter bij God. En dat is het idee met mooier en verhevener dan de zichtbare dingen. Denk ik. Dat daar achter zit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nee, maar ook omdat je het dan ook hebt over de geestelijke natuur. Hè? Alles wat we vanuit de geest of overtuiging doen, zijn misschien dan ook niet altijd zichtbaar, maar hebben wel een zekere mooiheid en verhevenheid in zich. Hè?
1: Ja, en dat kenmerkt natuurlijk de mens ook weer, dat de mens de ziel is de vorm van het lichaam bij de mens. Dus wanneer de ziel opereert, dan wordt dat lichaam ook als het ware, dan schijnt dat lichaam ook van dan wordt het lichaam in zekere zin doorschijnend van genade. Hè? Dan wordt dat verhevener. Hè? Want dan wordt het lichaam wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. Om God te dienen. En om hem nabij te zijn. En dat heeft dus ook een kracht op het lichaam. Ja. Dus die zielsdimensie. Ja. En het onzichtbare als hoger is dan het zichtbare, is eigenlijk iets wat je in de hele filosofie ook veel ziet. Waarbij dus niet erom gaat dat het zichtbare niet toe doet. Het zichtbare doet er zeker toe en kan ook niet. En bij ons is dat ook zo. We kunnen niet zonder het zichtbare. We kunnen ook niet zonder ons lichaam. Maar de ziel moet wel de leiding houden.
0: Precies. Maar wat ik dan wel ook mooi vind, hè, als een soort van sluitstuk van dit stukje over het... over het eerste geloofsartikel, is een passage die wordt aangehaald uit het boek Wijsheid.
1: Ja, dat is prachtig.
0: Wijsheid 13, vers 5. Ja. En door de grootsheid en de schoonheid van de schepselen zal de schepper ervan gezien en gekend kunnen worden.
1: Ja.
0: Dat maakt het ook wel meteen heel tastbaar. Hè? Hetzelfde als dat je inderdaad een heel mooi schilderij ziet en je ziet daar rechts onderin. Meestal is het rechts onderin, toch? Ja, het signatuur van de schilder. Tenminste, dat is wat ik dan vaak zie. Mm-hmm. Ik weet niet of daar een vaste plek voor is. Maar je ziet daar letterlijk en figuurlijk de hand van de maker, van de schepper, zie je daarin. Hè? En we hadden het net in onze introductie al over, waar denk je aan met scheppen? Nou, bijvoorbeeld hè, het maken van een kunstwerk of een schilderij. Ja, als alles hier op aarde en op hemel en alles wat ertussen zit, geschapen is vanuit die ene God. En we kunnen daarin de schoonheid herkennen. Dus dat wij ook leren te kijken vanuit het beeld van God, zoals hij ons mensen ziet en de schoonheid om ons heen erkennen en herkennen. Kun je daarin dus ook de schepper herkennen. Ik vind dat wel een treffende gelijkenis die daarbij wordt aangehaald.
1: Ja. Ja, en dat is ook natuurlijk waar het om gaat, waar je net mee begon. Als je het hebt over dat huis waar die warmte is. Dus de warmte is een geschapen warmte in zekere zin. En waar komt die warmte vandaan? Van iets wat die warmte schept. Of dat nou inderdaad een warm waterpomp is of een of zonnepaneel of wat dan ook. Op welke manier dat in ons huis terechtkomt. Ik vind wel, hier wordt wijsheid 13:5 gebruikt, hè, het boek Wijsheid. Maar in de Romeinen brief wordt hetzelfde eigenlijk gezegd en nog vattender. En die twee passages worden eigenlijk altijd een beetje in verband met elkaar gebracht. Dus ik kijk nu even of ik het hier kan vinden. Als het goed is dat Romeinen, even kijken hoor. Romeinenbrief, hoofdstuk 1... Even kijken. Ja. Want hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief, vers 19 tot 23. En het geeft ook gelijk aan de verbinding met de vorige aflevering van de podcast. Daar staat: want wat een mens van God kan weten, is in feite onder hem bekend. God zelf heeft het hun geopenbaard. Dat is de eerste zin. Dat wil zeggen dat God is kenbaar. Ook voor mensen die niet religieus zijn. Dat is trouwens ook wat het Eerste Vaticaanse Concilie heeft gezegd. Dat iedereen capaciteit en mogelijkheid heeft. Dat wil niet zeggen dat die mogelijkheid ook echt vervuld wordt. Maar in ieder geval, men heeft een capaciteit om God te leren kennen. Vanaf de natuur uit. Vanuit de natuurwet, vanuit onze eigen menselijke natuur. Dus dat is de eerste zin. Want wat een mens van God kan weten, is in feite onder hem bekend. God zelf heeft het hun geopenbaard. En dan komt de belangrijke zin. Van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de reden in zijn werken aanschouwd. Zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen. Want ofschoon zij God kennen, hebben zij God niet de hem toekomende eer en dank gebracht. Al hun denk is op niets uitgelopen en hun geest die het inzicht verwierp, werd verduisterd. Zij beweerden wijze te zijn, maar werden dwazen. De majesteit van de onvergankelijke God hebben zij verruild voor de afbeelding van de gestalte van een sterfelijk mens en van vogels en van viervoetige en kruipende dieren. Oké, en dan gaat het daar verder over de specifieke zondes en zo. Maar wat het belangrijke hier is, en in 25 staat eigenlijk nog belangrijkere zin. Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen en de schepping geëerd en aanbeden in plaats van de schepper. Hij is gezegend in eeuwigheid. Dus het idee van deze passage is, vanuit de werken van de schepper kan de mens, ook al is hij niet katholiek of protestant of niet religieus, kan de mens afleiden dat er een God is, volgens Paulus hier. En daarom moet de mens ook dank zeggen daarvoor en God prijzen daarvoor dat hij schepper is. Dus je ziet dat is in parallel met wijsheid 13:5. Want door de grootheid en schoonheid van de schepper zal de schepper ervan gezien en gekend kunnen worden. Hetzelfde principe. Dus je hebt de schepper en de effecten van de schepper. En de effecten zijn voor ons zichtbaar. En daardoor weten we dat er iets moet zijn, een oorzaak moet zijn van die effecten. Nou ja. En dat wordt dus in de Romeinenbrief ook aangegeven. Ja.
0: Maar tegelijkertijd, buiten het beeld om wat hier wordt geschetst over de schepping en over God als schepper van hemel en aarde, zijn er ook wat, nou ja, dwaalsporen te bedenken.
1: Ja.
0: Dwalingen die tegen de scheppingsleer ingaan. Hmm. Het eerste aspect wat Thomas dan noemt, is een dwaling van de Manicheërs. Ik ben zelf niet zo heel bekend met die groep. Dat zal natuurlijk tijdstechnisch in die tijd zal dat vast hebben gespeeld. Ik weet niet of jou dat heel bekend voorkomt, dat jij een beetje beeld hebt wat die Manichaeërs precies inhouden.
1: Ja, dus de Manichaeërs is eigenlijk een bepaalde stroming.
0: In een zin, zeg maar. Ja.
1: Ja, die dus leert dat er een dualisme is. Dus de geest en het lichaam zijn van elkaar gescheiden. En alles wat materie is, wat lichamelijk is, wat vlees is, is slecht. En alles wat geestelijk is, en dus wat ons doet opstijgen naar kennis, naar het transcendente en zo, dat is goed.
0: Ja. Nou, dat goed, is de kern, ja, je gaf het al een beetje aan. De kern van die dwaling is dat, dat zij dus inderdaad denken dat alles zichtbare is geschapen door de duivel. En we hebben het er zojuist al over gehad dat God schepper van hemel en aarde is. Dus van alles zichtbare hier, maar ook alles ertussenin. Het heelal, het hele universum, noem het maar op. Maar dat dus de Manichaeërs denken dat al wat zichtbaar is, alles wat wij zien, zeg maar, geschapen is door de duivel. En dat God alleen het onzichtbare schept. Hmm. Zij kennen wel dat God het hoogste goed is. Maar vervolgens dat alles wat ook maar enigszins kwaad in zich draagt, volledig kwaad is. Dus in plaats van het te relativeren door te zeggen van nee, het gaat erom hoe jij omgaat met schepselen en met hetgeen wat ons gegeven is op aarde. Zeggen ze heel bot. heel absoluut, zwart-wit. Als iets maar een beetje fout is, is het fout. En als iets goed is, dan is het goed.
1: Mm-hmm.
0: Ze spreken bijvoorbeeld ook, vuur is slecht. Hè? Want vuur, ja, dat kan de boel in de hand zetten. Dat kan kwaad brengen. Hetzelfde water. Water kan verstikken.
1: Mm-hmm.
0: Ja, goed. Hè? Je kunt ook in het water leven. En het water brengt ook leven voort. Maar zij zeggen van nee, water kan ook verstikken. Dus is het slecht. Mm-hmm. Maar goed, wat is eigenlijk de weerlegging? Wat is de belangrijkste weerlegging om het idee wat de manicheërs hierin hebben te ontkrachten?
1: Ja, dus wat de manicheërs eigenlijk doen, ze introduceren een tweede god, een slechte god. Hè? En de slechte god is de god van die de materie in stand houdt en zo. En de alles wat ook maar iets met vlees en zo te maken heeft. Seksualiteit is ook volledig slecht in de manicheïstische traditie. Er is heel veel ascese. Hè, want die ascese zorgt ervoor dat je geestelijk wordt. Hè, dat je op kan stijgen naar een bepaalde kennis. Naar een bepaalde gnosis. Oké, maar dat gaat dan misschien allemaal een beetje te ver. Het belangrijkste is te zeggen, God is de schepper van zowel het zichtbare en het onzichtbare. Dat is wat we in het geloofsbelijdenis zeggen. Dus God heeft alles geschapen. En omdat hij alles geschapen heeft, heeft hij het ook goed geschapen. God zag dat het goed was. En dat is heel belangrijk. Dus de materie is niet slecht. Voedsel is niet slecht. Dat zijn allerlei zaken die wij gekregen hebben. En die ook door God geschapen zijn. Hè? En die we dus waar we ook zelf dingen mee kunnen maken. Hè? Maar die zijn in principe goed. Alleen het gaat natuurlijk om hoe wij daarmee omgaan. En dat is natuurlijk een ander verhaal. Zoals je net al zei, vuur is materie. De elementen zijn materie. Water, vuur, dat is aarde, dat is allemaal materie. Maar dat is goed in eerste instantie. Intrinsiek goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Wat ook wel belangrijk is, hè, als we het hebben over ons schepselen als mensen. En wat wij zoal doen in ons handelen en doen en laten in onze woorden en gedachten, is dat het principe centraal moet staan dat je de zonde moet haten, maar dat je de zondaar lief moet hebben. En wat dat wil zeggen is, de zondaar is een schepsel. Hoewel mensen zondig zijn en hoewel wij verkeerde dingen kunnen doen, moeten we beseffen dat we inderdaad, en dat is denk ik ook wat ik ken van katholieke scheppingsleer, dat we een positief mensbeeld hebben. Wij zijn op een positieve manier geschapen. Hmm. Ja, wij zijn er geen afschot of onwaardig, ja, op een bepaalde manier, in een bepaalde mate onwaardig ten aanzien van God. Maar dat is een andere discussie, hè? Dat zal op een later moment wel worden behandeld. Maar we zijn in eerste instantie goed geschapen. Wij komen van God af. We zijn naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Dat is heel belangrijk om te onthouden. De zonde daarentegen, en dat is een verkeerde handeling die niet overeenstemt met de aard van de natuur en van de schepselen. En datgene God voor ons voor ogen heeft. Wat hij wil van ons, wat hij wil met ons. Mm. Kijk, dus de zonde is daarin een spelbreker. Mm. En niet het schepsel aan zich.
1: Ja, het schepsel aan zich, zoals je zegt, blijft inderdaad altijd goed. En dat is ook het eerste cadeau, geschenk, wat we krijgen van onze Heer, is dat we geschapen zijn. En dat neemt hij ons ook nooit meer af. Dus engelen zijn ook geschapen. Maar gevallen engelen ook zijn ook geschapen. En worden niet opeens ongeschapen. Ze blijven in het bestaan. Alleen ze hebben een verkeerde beslissing gemaakt. En daardoor zijn het demonen geworden. Ja. Zoals de kerk leert. Maar zij blijven wel in het bestaan. En dat is heel belangrijk. Dat we die goedheid van de schepping altijd benadrukken. Dus het is niet zo dat na de zondeval van Adam en Eva dat de mens helemaal verdorven is en niets meer goed kan doen. Nee. Zo is het niet.
0: Nee, het is op een goede manier omgaan. Ja. Het is op een goede manier omgaan met. Hè? Hetzelfde dat je de slogan hebt om het heel praktisch te maken, geniet maar drink met mate. Omdat je van drank dronken kan worden, het te laten staan. Dat is wat dat op zich vrij ridicule. Het gaat er juist om dat je met iets waar je oprecht van kan genieten, mits je het goed gebruikt, dat ook kan doen.
1: Ja.
0: Dat is
1: op het niveau van de moraal. Maar het gaat, zoals je net al zelf gezegd hebt, nog dieper. Want in eerste instantie gaat het om je eigen schepping. En die is gewoon goed. En die is dus na de zondeval ook niet helemaal verdorven. Want anders zouden we ook niks kunnen zijn waarmee we een relatie met God aan zouden kunnen gaan. Als wij helemaal verdorven zouden zijn, dan zou God zich als een dictator aan ons moeten opdringen. Want dan kunnen wij zelf helemaal niet meer kiezen voor God. En we hebben het daar vaak over gehad. Nee. De katholieke kerk zegt dat is niet zo. De katholieke kerk zegt, er is ook een vrije wil. En die vrije wil is niet volledig duister en slecht. Natuurlijk heeft het slechte kantjes ook. Maar,
0: ja. Maar goed, we weten dus dat we in eerste instantie, om de dwaling van de Manichaeërs tegen te gaan, dat we niet alles zwart en wit moeten beschouwen.
1: Ja.
0: Niet iets wat enigszins slecht is, is volledig slecht. Ja, zo zwart-wit is het niet. Hè? We roepen daarmee ook een tweede god in het leven. Als zijn de, zeg maar, de duivel. Hè?
1: Ja.
0: Alles is zwart-wit. Nee, dat moeten we achter ons laten. Maar daarnaast zijn er nog twee dwalingen waar Thomas van waakt. En de eerstvolgende is dat de wereld voor eeuwig of eeuwig bestaat. Wat bedoelt hij daar precies mee?
1: Goede vraag. Ook dat had ik eigenlijk nog wat beter moeten uitzoeken. Dat komt ook weer vanuit de Aristotelische filosofie. Hè? Dus waar inderdaad geen schepping bestaat zoals wij dat kennen in de christelijke openbaring. Hè? Dus de filosofie, en dan komen we in het derde punt ook zo dadelijk nog op, kent dat niet. Dus voor de filosofie bestaat de wereld eeuwig, bij Aristoteles althans. En het is interessant hoe Thomas daar tegenin gaat. Want Thomas gaat daar dus niet rationeel mee om, in de zin van dat hij het argument van Aristoteles geeft en dan vervolgens dat weerlegt. Dat doet hij hier dus niet. Het enige wat hij hier doet eigenlijk is heel simpel. Hij zegt, ja, in de Heilige Schrift, in de openbaring van God, staat duidelijk dat God de wereld geschapen heeft. Er staat schepper van hemel en aarde. In Psalm 148 staat, Psalm 148 vers 5 staat, hij sprak en het werd gemaakt. En iets is dus gemaakt en kent ook een einde, een begin en een einde. En dus voor hem is het duidelijk dat vanuit de Heilige Schrift kan je niet zeggen dat de wereld eeuwig bestaat.
0: Nee, maar dat is dus ook een overtuiging. Hè? Overtuigd zijn van iets is ook onderdeel van het geloof, is onderdeel van de religie. Mm. Maar ik denk dat Thomas hier ook met name duidt op het op het rationele aspect, hè? Het kunnen weten, het kunnen bevatten en het kunnen verklaren. Hij vergelijkt het ook als een kind die bijvoorbeeld op een onbewoond eiland wordt geboord, nooit heeft gezien hoe een kind daadwerkelijk wordt gebaard, hè? Nooit een zwangere vrouw gezien, nooit gezien hoe het proces van zwangerschap verloopt, nooit weten hoe een kind ziet. Door een soort van kennisvacuüm te hebben, dus het ontbreken van een bepaalde kennis, dat wij niet kunnen inzien dat in dit geval, hè, de gelijkenis, een kind wordt geboren zoals hij wordt geboren. Dus ik denk dat Thomas op dit aspect, hè, het eeuwig bestaan van de wereld, vooral duidt op ons rationele tekort, dat wij als mensen gewoon te weinig weten en te weinig kunnen beseffen vanuit ons verstand, om daadwerkelijk aan te kunnen nemen dat, dat de aarde ooit is geschapen door een god. Ik denk dat dat aspect vooral hierbij belangrijk is.
1: Ja, maar wat ik bedoel te zeggen daarbij is dat hij dan als bewijs daarvoor de Heilige Schrift gebruikt. En dat hij niet, want als hij Aristoteles zou gebruiken, dan zou hij de hele causaliteitsleer van Aristoteles moeten uitleggen hier en waarom Aristoteles dat denkt. Maar het is even heel belangrijk om te beseffen dat dit een essentieel punt is waarin reden, ratio en openbaring toch op een bepaalde manier tegenover elkaar geplaatst worden. Want Aristoteles geloofde echt dat de wereld eeuwig bestond en dat kan vanuit het christendom dus niet. En daar heb je dus een clash tussen de oude filosofie en het christendom. Terwijl op heel veel punten er wel natuurlijk heel veel overeenkomsten zijn en zo. Maar hier is echt duidelijk dat Thomas zegt, nee, openbaring, de wereld is geschapen. Kent een begin, kent een einde. En dat is heel belangrijk. Dus en hij kan dat, zou dat misschien rationeel ook kunnen beargumenteren, maar dat doet hij hier wel op een beetje. Maar het gaat toch vooral om de openbaring hier. op dit punt.
0: Ja, ja. Ja. En het volgende punt, hè, dus...
1: Ja, dat is heel interessant.
0: De wereld bestaat eeuwig. Hè. Het volgende punt is eigenlijk ook wel een afgeleide uit deze. Ja. En dan komen we ook een beetje tot de kern waar we in het begin van deze aflevering over hadden. Het verschil tussen scheppen en het verschil tussen maken, ontwikkelen, ontwerpen, noem het allemaal op onze menselijke handen. Namelijk, God heeft de wereld gemaakt uit de vooraf bestaande materie. Dat is de derde dwaling.
1: Ja, en...
0: Ja.
1: Daar kan ik wel wat over zeggen.
0: Ik knik instemmend naar Stefan om dat hij zijn betoog kan vervolgen. Dat ziet u niet, maar dat doe ik wel degelijk.
1: Hier is zoveel over te zeggen. Maar in de oude Griekse wereld kunnen we de ideeën samenvatten met de volgende Latijnse zin, die ik natuurlijk zal vertalen in het Nederlands. Ex nihilo nihil fit. Uit het niks gebeurt er niks. Beetje flauw gezegd, als er niks is, dan ontstaat er ook niks. Dat is de opvatting van de oude Grieken. Van de filosofie Plato, Aristoteles. Zij kennen niet een schepping uit het niets. En daar is een heel groot verschil met het christendom. Want het christendom zegt, er was niets en God heeft vanuit het niets iets in het bestaan geroepen. Dus alles is afhankelijk van zijn scheppingswil. En dat is heel belangrijk, want bijvoorbeeld Plato, die zegt in zijn Timaeus-dialoog, spreekt hij over de demiurg. En de demiurg is een wezen wat schept, maar dat schept vanuit bestaande materie. Dus van dingen die al bestaan. En dat is niet het soort scheppen waar wij het hier over hebben. Het gaat er echt om dat er niks is en dan dat er iets ontstaat. En het probleem is natuurlijk, als ik zeg er was niks... Wat is het probleem van die zin? Als ik zeg, er was niks en dan ontstond er wat, dan doe ik alsof niks een object is, alsof dat iets is. Dus je kan het eigenlijk niet eens...
0: Ja, alsof dat iets waarde in zich heeft. Ja,
1: ja, je kan het... hok onton, zeggen we in het Grieks. Maar je kan het eigenlijk... Je kan dus eigenlijk niet de taal ook heel moeilijk vatten, in die zin. En dat is een heel bekend probleem. En dat is ook waar het christendom echt op hamert, schepping. En schepping... Ja. Dat is ons geopenbaard. Dus we kunnen niet vanuit het menselijk verstand de creatio ex nihilo begrijpen. Dus het scheppen uit het niets is echt iets wat de Bijbel en de kerk ons leert door de openbaring. En dat is heel belangrijk, want sommige mensen denken van ja, maar je kan toch ook vanuit jezelf tot het geloof van schepping komen. Nee, de schepping is echt een geloofsartikel wat vanuit de openbaring tot ons komt. Dat is niet gewoon een afstandelijke God, maar echt een God die zich met ons bezighoudt.
0: Dat is echt het verschil, denk ik, enerzijds tussen scheppen ook de almacht van God uit het niet scheppen. Dus hij zou ook zo in staat kunnen zijn, zou hij willen ingrijpen in de wereld, in het heelal, dat hij het weer opnieuw zou kunnen maken, mocht hij dat willen. Hè? Heel plat gezegd.
1: Ja, maar doet hij niet, want hij houdt zich aan zijn eigen orde.
0: Precies, hypothetisch gezien zou dat kunnen, want scheppen dat heeft dus ook een bepaald machtscomponent in zich, hè, uit het niets iets maken. Wij als mens kunnen alleen maar maken en breken, hebben we wel geleerd. Maar dat veronderstelt altijd dat wij iets doen vanuit een bestaande materie.
1: Ja.
0: Als wij... jammer dat jullie Dominicanen daar in Zwitserland dat niet doen. Maar als je bier brouwt, ik vind het heerlijk. Maar je hebt toch altijd wel water nodig, hop en gerst en mout. En
1: alleen
0: zonder die ingrediënten maak je geen bier.
1: Ja.
0: Om eens een voorbeeld te noemen. En dan wil ik daar verder helemaal niks meer zeggen. Al zou ik er best wel eentje lusten. Maar om maar een voorbeeld aan te halen.
1: Ja, want vandaag is de verjaardag van de moeder van Herwin, dus... Die gaat zo dadelijk nog even goed vieren.
0: Ja, ook dat nog, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, met mate.
1: Ik denk wel dat de essentie van dit leerstuk van de kerk ook is... dat alles dus een afhankelijkheid kent van God.
0: Ja.
1: Ik heb dat vaker, zeg maar, dus... Als God niet bestaat, dan is er niet een wereld zonder God. Maar dan is er überhaupt geen wereld. Dan is er geen realiteit, dan is er geen existentie, dan bestaan wij niet, dan bestaat niets. Dus God houdt de wereld in zijn hand.
0: Ja. Maar dat vind ik ook wel een mooie idee van... ik ben van huis uit niet kerkelijk dus, maar wel protestant opgevoed. En bij ons in de regio heb je ook nog heel veel dat... dat is een beetje rond dezelfde tijd dat we alle zielen en alle heiligen vieren. Dat er dan ook dankdag is, hè? Van alles wat wij hier op aarde tot ons kunnen nemen en de mooiste dingen mee kunnen maken en onszelf kunnen voeden en voorzien, hè, vaak ook in de oogsttijd, dat we dan natuurlijk de dankdag hebben. Meteen ook die bewustwording te hebben, hè, dat besef dat alles waar wij ons in het leven mee voorzien, ons dagelijks brood, een van de drie vormen van het dagelijks brood, dat we daar altijd in een afhankelijkheidsrelatie leven tot God. Dat is natuurlijk wel iets heel belangrijks en ook iets heel moois om te herdenken. En dat doen we bijvoorbeeld met Dankdag. Dan wordt het heel tastbaar als het gaat om hetgeen wat de grond ons geeft, hè, aan voeding bijvoorbeeld. Maar dat is natuurlijk in alle aspecten is dat zo.
1: Daar raak je een essentieel punt, want danken is echt iets religieus. Want als je niet gelooft in een God, wie dank je dan? Waarom zou je danken? Dankbaarheid is voor mij echt iets, is echt een religieus iets. Een typisch christelijk iets ook. Dankzegging. Dankzegging voor alles wat we ontvangen hebben. Alles is genade, zeggen we. Hè? En dat, ja, ik denk dat... Als je atheïst bent, wie dank je dan uiteindelijk?
0: Ja, kijk, je kunt dat is denk ik een verschil. Wij ook atheïsten, en als je niet gelooft, dan kun je andere mensen danken voor hetgeen wat je van hen ontvangt. Maar dan mis je nog de dankzij.
1: Ja.
0: En de dankzij, dat is God.
1: Ja, en dat geeft ook een gemeenschappelijke deler tussen alle mensen. Als je bewust bent van het feit dat iedereen geschapen is en dat God alles in stand houdt, dan is het ook gemakkelijker om God proberen te herkennen in de andere persoon. Want je weet dat het feit dat die persoon bestaat, is een liefdesact, een liefdes- en scheppingsact van God zelf. Elke seconde. En als hij die persoon in stand houdt, en ons in stand houdt, dan is het toch ook een eenheid tussen ons. Kijk, niet een identificatie ook, uiteraard. Maar er is wel, we komen wel vanuit dezelfde schepper.
0: Ja, maar dat is wel een goede oefening.
1: Ja.
0: Kijk, wij mogen dankbaar zijn dat wij geschapen zijn naar Gods beeld. Dankbaar dat wij een gift van hem zijn. En datzelfde geldt dat we met dezelfde dankbaarheid mogen kijken naar de mensen om ons heen. Vrienden, familie, misschien mensen die nu luisteren die in relatie zijn, die getrouwd zijn. Of nog niet, of dat van plan zijn.
1: Ja.
0: Ja, het is toch heel bijzonder dat het allemaal bij elkaar komt in Gods voorzienigheid. En dankbaarheid is is een mooi woord om dit mee af te sluiten. Waarom niet dat het voor ons een gewoonte is om in deze serie af te sluiten ook met het uitspreken van het credo van de geloofsbelijdenis.
1: Ik haal hem er even bij, want ik ken natuurlijk de geloofsbelijdenis uit mijn hoofd. Alleen, ik vergeet altijd wat nou precies waar de helft zit van de geloofsbelijdenis. En anders ga ik door tot het einde en dan heeft hij weer niks meer op te zeggen. Dus ik kijk even Wikipedia en dan doe ik...
0: Nou, ik kan altijd nog amen zeggen.
1: Er zijn 12 artikelen, geloof ik, toch? Ja.
0: Klopt, ja.
1: Want er zijn 12 apostelen. Hey, dus dat is ook een toeval.
0: Ja, 12 is het dat is toch ook een getal van volledigheid, hè?
1: Ja, of 7 of wat dan ook.
0: 7 plus 5.
1: Ja, precies. Alles heeft een betekenis. Ja. Voilà. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven.
0: Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
2: Amen.
0: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, schrijft de evangelist Johannes in hoofdstuk 16. Carilliné trok een gezicht terwijl ze de tinctuur opdronk, haar derde beker van de dag al. Alle honing van Attica kon de geur van fenegriek, een kruid waar ze al sinds haar kindertijd een hekel aan had, niet verbloemen. Ze was nu 4 dagen ziek en de koorts was nog altijd niet geweken. Haar lijf huiverde en schokte nog steeds en ze bleef bij elke moeizame ademhaling het gevoel houden dat ze verdronk. Theo was sinds het bezoek van de arts amper van haar zijde geweken. Zijn kin was donker van de baardstoppels omdat hij geen tijd had gevonden om zich te scheren en hij had donkere kringen onder zijn ogen. Hij had een strobed voor zichzelf opgemaakt op de vloer van de hut, in de smalle nis die zij al eerder had gebruikt, maar ze vermoedde dat hij weinig sliep. Sophocles liet haar kruiden trekken en maakte haar tincturen klaar. Hij maakte visbouillon en warm brood voor haar. Maar Theo stond niet toe dat hij de hut binnenstapte. Ze had een dag nodig om te begrijpen dat hij bang was voor besmetting. De arts had gewaarschuwd dat de ziekte dodelijk kon zijn voor een oude man. Ze kon de gedachte niet verdragen dat Sophocles door haar ziek zou worden. Ze herinnerde zich dat ze naast Telemachus zat op zijn kar en dat hij zo had gehoest op de ochtend dat ze stiekem aan boord van de Parmis was geslopen. Ze hoopte dat het hem beter was vergaan dan haar. Ze maakte zich nog het meeste zorgen om Theo. Was haar aanwezigheid alleen al een gevaar voor hem? Stel dat hij ziek werd. Maar hoezeer ze ook aandrong, hij weigerde haar zijde te verlaten en ergerde zich duidelijk aan haar gesmeek. Ze was te weten gekomen dat Theo onwrikbaar was als graniet. En hij was trouw. Als hij zich eenmaal iets voornam, kon niemand daaraan tornen.

0: Op zijn eigen standvastige, kalme manier eiste Theo mensen op. Hij nam ze op in zijn hart en maakte daar een thuis voor hen. Gaf hun een plek waar ze thuis hoorden. En om de een of andere vreemde reden had hij zijn rechten doen gelden op haar. De verstekeling op zijn schip. Het grote ongemak. De doorn in zijn vlees. Hij had haar in zijn hart opgenomen samen met Sophocles en Taharka. En alleen Jezus wist hoeveel anderen. Uiteindelijk gaf ze haar nederlaag toe en drong ze er niet meer op aan dat hij weg zou gaan. In plaats daarvan deed ze haar best zijn zorg met gratie te aanvaarden. Ondanks alles wat ze over Theo aan de weet was gekomen in de rusteloze uren, bleef hij in veel opzichten een mysterie. Ze had hem beleefde vragen gesteld over zijn verleden, zijn afkomst, zijn opvoeding. Ze had nog nooit een man ontmoet die zo handig persoonlijke vragen uit de weg ging. Na 4 dagen wist ze nog steeds niet veel over hem. Zij had zich blootgelegd voor de man, de ontstellende geheimen van haar familie met hem gedeeld. Maar niet één keer had Theo iets over zichzelf verteld. Door welk mysterie hij ook werd achtervolgd, hij bewaakte het angstvallig. Ze sloeg hem gade, nu hij met zijn wenkbrauwen nadenkend gefronst tegen de muur geleund op een papyrusrol zat te schrijven. "Schrijf je een liefdesbrief?" plaagde ze. En ze werd verrast door de blos die zich over zijn wangen verspreidde. Haar maag trok samen. Had Theo een liefje? Tot haar schrik vond ze dat idee nog onaangenamer te slikken dan Theretius' walgelijke tinctuur. "Nee," zei Theo, "geen liefdesbrieven hier." Caroline liet haar adem ontsnappen. "Toch niet je boekhouding? Die blik van dodelijke concentratie kan niet voor een kolom met getallen zijn." "Nee." Theo's gezicht werd ondoorgrondelijk. Gesloten als de ijzeren poorten van een ommuurde stad wanneer de vijand naderde. De koorts had een chaos gemaakt van haar gedachten, maar ze wist dat het tijd was om terug te trekken. Behoedzaam. Hij rolde zijn geheime papyrus op en legde het vel met één klap opzij. "Wil je een van Yeshua's favoriete uitspraken weten?" vroeg hij, waarmee hij bepaald niet subtiel een ander onderwerp aansneed. "Yeshua?" vroeg ze. Hij sprak de naam van de Heer op de Joodse manier uit. Waarschijnlijk omdat hij tot geloof was gekomen door zijn vrienden, de befaamde rabbi Paulus en Priscilla en Aquila. Maar hoewel hij een andere versie van de naam van de meester gebruikte, zei hij het op dezelfde manier als Hermione Jezus zei, met een wereld van emotie in zijn stem, liefdevol, als een zoon tegen een geliefde vader. "Yeshua." Hij knikte. "Vertel." Theo had een ritme ingesteld voor de lange uren die ze samen doorbrachten. 'S morgens baden ze. 'S middags zei hij bijbelteksten op of vertelde hij een verhaal over de Heer. Soms praten ze alleen over de plaatsen die ze hadden bezocht. Weinig in Caroline's geval, maar eclectisch en fascinerend wat Theo betrof. Hij was onverzadigbaar nieuwsgierig. Hij was nooit in Kush geweest, stelde talloze vragen over een Meroe en was geboeid door de meest alledaagse details. 'S avonds baden ze weer. En vaak nam Theo de leiding, alsof dit een natuurlijk onderdeel van zijn eigen routine was dat hij met haar deelde. En daartussenin dronk ze een meer leeg aan kruidenthee. Genoeg om in te verdrinken, genoeg om op te drijven. Om haar ellende nog groter te maken, bestookte Theo haar met Theritius' kleverige, pijnstillende zalf om de pijn te verdoven, zodat ze kon slapen. Toch bleef de koorts razen en ze verzwakte. Het eindeloze hoesten en het slijm bleven haar van haar adem beroven. Maar ze paste op dat ze niet klaagde met geen woord. Ze wilde Theo's vastberaden pogingen om haar beter te maken niet belonen met nog onzinnig gemopper erbij. Heb goede moed, zei Theo. En in de koortsige nevel voelde het alsof hij haar gedachten had gelezen en haar wilde bemoedigen. Dankjewel. Ik bedoel, dat was een van Yeshua's favoriete uitspraken. Heb goede moed. Dat zei hij tegen allerlei mensen. Tegen zijn discipelen toen ze overmand werden door angst. Tegen een verlamde man die geen hoop had op genezing. Tegen een vrouw die 12 jaar ziek was geweest. Heb goede moed. Heb goede moed als je bang bent. Als je overmand wordt door moeilijkheden. Wanneer je je schaamt. Wanneer je hopeloos bent. Wanneer je wanhopig bent. Heb goede moed. Het is geen holle, betekenisloze frase, begrijp je? Omdat Yeshua nooit woorden verspilde. Als hij heb goede moed fluisterde, deed hij een machtige afkondiging, een mededeling, een goddelijke geruststelling. Zijn troost en zijn belofte zijn aanwezig in die woorden. Heb goede moed, zei hij. Theo boog zich dicht naar haar toe en zei zacht, heb goede moed, Caroline. Yeshua is hier, bij je, zo zeker als hij bij de bloedende vrouw en de verlamde man was. Pas toen hij dat zei, drong het tot haar door dat ze de moed had verloren. Ergens in de eindeloze uren van koortsachtige pijn was ze bekropen door moedeloosheid, die haar niet meer had verlaten en in haar wortel had geschoten. Heb goede moed. Theo's mond had de woorden gevormd. Zijn stem had ze uitgesproken. Maar Caroline voelde nu dat Jezus ze in de mond had genomen. Ze voelde dat zijn geest er kracht aan verleende. Haar ogen vielen dicht en met een schok werd ze zich bewust van het gewicht van de angst die ze zonder het te beseffen had gedragen. Heb goede moed. De woorden weer klonken in haar geest en waren krachtiger dan Theritius' kruiden. De last van de angst viel langzaam van haar af, beetje bij beetje, en vrede verving de eerdere moedeloosheid. De verstikkende druk op haar borst werd verlicht en ze viel in slaap. Toen ze wakker werd, raasde de koorts niet meer, maar brandde op een laag pitje, een sudderende hitte waaraan het aanvankelijk vuur ontbrak. Je ziet er beter uit, zei Theo verrast. Ze keek hem onderzoekend aan. Jij ziet er vreselijk uit. Theo grijnsde en wreef over zijn stoppelige wang. Nu ben ik beledigd. Theo, je moet me een paar uur alleen laten. Rusten, eten. Anders word je ook ziek. En neem de tijd om een bad te nemen. Mijn neus begint het weer te doen. Theo lachte. Ja, Sophocles zei al dat je bazig bent. Toen Theo wegging en de deur zachtjes achter zich dicht deed, ging Caroline aan het werk. Ze had tegen Theo gezegd dat hij een bad moest, maar zelf was ze nog veel harder aan een flinke wasbeurt toe. Ze trok haar bevlekte, gekreukte tunica uit en doopte een doek in het lauwe water in de wasbak die Sophocles eerder op de dag had gebracht. Zeep had ze niet, want om de een of andere reden kon ze op een schip barstenvol zeep geen flintertje vinden in de hut. Ze durfde er Theo niet om te vragen, uit angst dat hij haar zou verbieden te veel te doen, en nam genoegen met een simpele wasbeurt om het zweet en de viezigheid van de koorts weg te spoelen. Tegen de tijd dat ze klaar was en haar haar in een keurige vlecht op haar rug ging, was ze slap van uitputting en haar benen trilden. Ze had al haar kracht nodig om een schone linnen tunica uit haar bundel te halen en over haar hoofd te trekken. Toen ze klaar was, ging ze buiten adem van uitputting weer op haar kussen liggen, maar ze voelde zich merkwaardig genoeg opgeknapt. Ze negeerde de lichtelijke misselijkheid die het gevolg was van de vermoeidheid en stond zichzelf een beverig lachje van triomf toe. Ze was niet dood. Ze was niet in Caesarea. Ze was min of meer schoon, op een schip dat Rome als bestemming had. En misschien, heel misschien, begon Theo haar ondanks de eindeloze moeilijkheden die ze hem had bezorgd als een vriendin te zien. Haar nieuwe vriend klopte veel te snel naar haar zin weer op de deur, wat haar vertelde dat hij geen tijd had genomen om te rusten. Hij had haar advies om te baden echter wel ter harte genomen en verscheen voor haar in een witte tunica die zijn gebronsde huid deed glanzen, zo leek het wel. Zijn haar was gekamd en zo dat de zilvergrijze pluk verborgen was. Je hebt je verkleed, zei hij verbaasd. Ze streek over het lichtblauwe linnen van haar kledingstuk. Ik had die tunica al aan sinds Caesarea. Je had bloemen kunnen planten in het vuil. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor. Het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Job. Job onderwerpt zich aan Gods majesteit. De Heer vervolgde vanuit de stormwind en sprak tot Job. Omgord je als een soldaat. Ik stel vragen, jij leest mij de les. Wil je mijn rechtsorde werkelijk omverwerpen? Mij schuldig verklaren om zelf vrij uit te gaan? Heb jij een arm zo sterk als die van God? Heb jij een donderstem zo luid als die van God? Omhang je dan met de versierselen van je majesteit. Kleed je in glorie en luister. Sproei in het rond de spetters van je toren. Zie om je heen en al wat trots is buigt. Je hoeft maar te kijken en de hoogmoedigen vallen. Jouw heerlijkheid doet hen ineen krimpen. Stop ze weg, allemaal onder de aarde. Leg ze aan boeien in de onderwereld. Als je dat kunt, zal ook ik jou eren, want met je eigen hand heb je jouw eigen triomf gemaakt. Kijk naar het nijlpaard. Ik heb het gemaakt zoals ik jou gemaakt heb. Het vreet gras als een rund. Maar let eens op hoe sterk zijn lenden zijn, hoe krachtig zijn buikspieren, hoe gespannen zijn lid als een ceder, hoe gebundeld de bilspieren, zijn knoken zijn als buizen van brons, zijn botten zijn als ijzeren staven. Een meesterwerk van Gods scheppende kracht. Heb jij dat gemaakt? Ga erop af met je zwaard. De dieren van de bergen en de dieren van het veld. Het zijn speeldieren, hem onderworpen. En het dier, maar lui onder de lotusplanten liggen, verborgen in riet en moergras, onder scherm en schaduw van de lotus, beschut door de wilgen langs de rivier. Al dreigt het water langs alle kanten, het verroert niet, blijft onbewogen, al reikt de Jordaan tot boven zijn bek. Pak het bij zijn ogen, haal een touw door zijn neus. Nu sprak Job tot de Heer. Inderdaad, gij kunt alles. Voor u is niets onuitvoerbaar. Hoe durft onze kortzichtigheid uw plan te verdoezelen? En ik mag spreken zonder iets te weten over wondere dingen die ik niet begreep. En dan nog in de trant van, luister, ik zal spreken. Ik stel vragen, probeer eens te antwoorden. Alleen van horen zeggen ken ik u. Nu heb ik u gezien met eigen ogen. Alles herroep ik. Over alles heb ik spijt. Neergezeten in stof en as. Tweede lezing. Uit mondelinge mededelingen van Ignatius, opgeschreven door Luis Gonzalves. Beproeft de geesten of zij uit God zijn. Ignatius was verslaafd geraakt aan het lezen van wereldse en onwaarachtige boeken die men ridderromans pleegt te noemen. Toen hij zich na zijn verwonding weer gezond voelde, vroeg hij naar enkele van zulke boeken om de tijd door te komen. Maar in het hele huis waren dergelijke boeken niet te vinden. Daarom bracht men hem een boek met de titel Het leven van Christus en een ander boek Bloem van de Heiligen, beide in zijn moedertaal geschreven. Doordat hij er veel in las, kreeg hij een zekere smaak voor wat erin verhaald werd. Soms, als hij de lezing ervan onderbrak, dacht hij na, nu eens over wat hij zojuist gelezen had, dan weer over de dingen van de wereld die tot nu toe zijn gedachten hadden bepaald. Maar onze Heer kwam hem te hulp en liet op deze laatste gedachte weer anderen volgen die ontsproten aan wat hij gelezen had. Want als hij het leven van onze Heer Christus las en van de heiligen, begon hij na te denken en redeneerde bij zichzelf. Als ik nu eens deed wat de heilige Franciscus deed en wat de heilige Dominicus deed. Deze gedachten hielden hem vrij lang bezig, maar werden dan weer onderbroken door andere bezigheden. En dan kwamen de wereldse gedachten hem weer voor de geest. Ook hier stond hij lange tijd bij stil. Veel van dit soort gedachten volgden elkaar voortdurend op in zijn geest. Toch was er dit verschil. Als hij aan de dingen van de wereld dacht, vond hij daar veel behagen in. Maar als hij door vermoeidheid overvallen deze gedachten losliet, voelde hij zich treurig en dor. Als hij daarentegen over de harde levenswijze nadacht, die hij bij de heiligen had ontdekt, ondervond hij niet alleen vertroosting op dit ogenblik zelf, maar hij bleef tevreden en opgewekt, ook als hij deze gedachten reeds had losgelaten. Ignatius hechtte hier voorlopig niet veel belang aan en merkte dit verschil niet eens op. Tot op een dag de ogen van zijn hart opengingen en hij zich over dit onderscheid begon te verwonderen en erover nadacht. Zijn ondervinding bracht hem dit inzicht bij. Sommige gedachten lieten hem droevig, andere daarentegen opgewekt achter. Dit was nu de eerste van de onderscheidingen die hij omtrent het geestelijk leven vaststelde. Later, toen hij de geestelijke oefeningen begonnen was, was dit het eerste wat hij zijn leerlingen begon te leren over de onderscheiding der geesten.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid en meester nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
1: Eer aan de Vader en de Zonen en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, dood ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw volmachtigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doorn gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, der ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, der ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, des ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, des ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, dood ons voor het vuur van de hel, breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw volmachtigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 31 juli viert de kerk de gedachtenis van de heilige Ignatius, priester en stichter van de Sociëteit van Jezus. De intredetekst past bij de naam die Ignatius aan zijn orde wil geven, niet die van zijn eigen naam, Ignatianen, maar Sociëteit van Jezus, de naam Jezus. De tekst is uit de Filippenzenbrief. In de naam van Jezus moet iedere knie zich buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong belijden tot eer van God de Vader, Jezus Christus is de Heer. Dat is Ignatius uit het hart gegrepen. Ik lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Toen talloze mensen met Jezus meetrokken, keerde hij zich om en zei tot hen: als iemand naar mij toekomt die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn kruis niet draagt en mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand van u een toren wil bouwen, zal u dan niet eerst ervoor gaan zitten om een begroting te maken, of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? Anders zou het hem kunnen overkomen, als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk te voltooien, dat alle die het zien hem gaan bespotten en zeggen: die man begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen. Of welke koning zal, als hij tegen een andere koning ter oorlog wil trekken, niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met 10.000 man het hoofd te bieden aan iemand die met 20.000 man tegen hem optrekt? Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn, als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit. Dit is het woord van God. De inleidingen voor het overwegende gebed zijn helemaal van Ignatius. Zo treft u ze aan in het boekje van de geestelijke oefeningen. Bij een langere tijd van inwendig gebed hoort een langere voorbereiding, uitwendig en vooral inwendig. En we beginnen met het inwendige: eerst de geest laten rusten bij hem. Alle zelfzuchtige, ik-betrokken bindingen loslaten om het te binden aan hem en aan hem alleen. Bij de plaats van het gebed, staande een paar passen er vandaan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Dan een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. Precies zoals Ignatius het zelf deed, tot op het laatste van zijn leven. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik vrij kom voor hoe hij mij beweegt. In deze houding vraag ik om de genade dat heel mijn leven mag zijn zoals ik nu ben, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik breng me de geschiedenis te binnen. Jezus heeft succes. Er trokken tenminste talloze mensen met hem mee. Jezus wil echter geen meelopers, maar navolgers. Eerst legt hij de voorwaarden voor zijn navolging op tafel: algehele onthechting. En in de parabel van de torenbouwer en koninglegeraanvoerder legt hij de nadruk op dat er met de liefde niet te marchanderen valt. De plaats waar het gebeurde, ergens onderweg naar Jeruzalem. De stad van zijn nederlaag. En dat brengt hem ertoe zijn volgelingen te waarschuwen: zij volgen hem als een held, als een overwinnaar. Maar hij zal helemaal niet als een held sterven, maar als een getuige van Gods liefde. Die bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen met een innerlijke kennis, zodat hij me kan motiveren om alle andere bindingen ondergeschikt te maken aan de band met hem. Om met Ignatius woorden te spreken, dat ik volledig onverschillig zal zijn om alleen de liefde van God het verschil te laten maken, dat ik voor hem meer voel dan voor wie
of wat dan ook, en zo alles en allen kan loslaten. De overweging. Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst ervoor gaan zitten om een begroting te maken, of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? Ignatius had iets van een torenbouwer. Hij had grootse plannen. Het grootste was hem nog niet groot genoeg. 'S avonds keek hij graag naar de hemel. Niet om daarna weg te dromen, maar om de afmetingen van de hemel de maat te laten worden van zijn eigen plannen en idealen. Maar hij bouwde niet zijn eigen bouwwerken, maar hij bouwde volgens de plannen van de goddelijke bouwmeester, de goddelijke architect. En daarvoor moest hij alle eigen plannen en idealen, zijn ambities, zijn eerzucht afleggen. Steeds als hij iets groots tot stand wilde brengen, ging hij er eerst voor zitten om helemaal tot zich te laten doordringen: ik kan het niet. In Venetië tot priester gewijd, besloot Ignatius te wachten met zijn eerste heilige mis. Dat zou hij toch zo graag in Bethlehem willen doen, op de plaats waar Jezus geboren werd. Hij bedwong zijn priesterlijke verlangens naar het altaar en nam zich voor een vol jaar te wachten. Een jaar later is hij in Rome, zijn nieuwe Palestina. Daar draagt hij zijn eerste mis op, niet in Bethlehem, maar wel in de Maria Maggiore, het Romeinse Bethlehem, waar de kribbe van de Heer wordt vereerd. En toen was zijn smaak en de goddelijke verlichting hierbij groot, zegt hij even kort als duidelijk. Eerst afsterven aan eigen macht en eigen kracht. Eerst doen wat Jezus zijn volgelingen op het hart drukte. Eerst vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven loslaten. Dat is de strategie in de dienst van deze veldheer. Ignatius was zelf een strateeg, meer dan een soldaat, meer dan een huurling, meer dan eentje van er met geweld van machtsmiddelen op los timmeren. Hij was een strateeg. De strategie van zijn meester had hij zich eigen gemaakt en hij paste die toe bij alles. Voordat hij zich inzette, hoe hij de navolging van zijn meester concreet gestalte zou kunnen gaan geven, bedacht hij eerst hoezeer hij dat zelf niet kon. Want hij werkte niet met zijn eigen kracht, maar met zijn onmacht en met Gods kracht. Welke koning zal, als hij tegen een andere koning ten oorlog wil trekken, niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is? Ja, zo gaat dat in de strijd van de aardse machten. Hij overschouwt een mankracht, hun arsenaal en strijdmiddelen, en ze overschouwen de kracht van hun vijand. En zo deed Ignatius. En waar kwam deze overdenking bij Ignatius op uit? Ik kan het niet. Mijn middelen reiken niet toe. In de verste verte ben ik niet opgewassen tegen de opgave die God mij geeft. En toch geeft hij me in eraan te beginnen. Om als leerling van Jezus iets te kunnen, moet men eerst het niet kunnen inoefenen, zichzelf verloochenen. Dat is de christelijke levenskunst. Niet: ik kan het leven aan, ik ga er tegenaan, ik ga ervoor, ik heb er zin in, maar ik kan het niet. En toch drijft mij iets ertoe om eraan te beginnen. Ignatius gaf daar een naam aan: heilige onverschilligheid, een heilige gevoelloosheid. Dat het voor je diepere op God aangelegde wezen niet zo'n verschil maakt of het nu met je verlangens, je smaak en idee overeenkomt of niet. Dat is het fundament van het geestelijk leven. Mensen die de geestelijke oefeningen hebben gedaan, die weten hoe centraal dit staat in die oefeningen. Dat is het begin en het einde ervan. Dat is de geestelijke hoeksteen van dit geestelijke bouwwerk. Wil je heilig worden, dan moet je eerst
door en door ervaren dat je nooit zal lukken. Eerst afkicken aan je eigen gehechtheid, je eigen liefde en je streven naar heiligheid. Wat er aan eigen liefde schuil gaat in je streven naar heiligheid. Zo kan u juist datgene wat je van de heiligheid afbrengt, je zwakheid, je fouten, je naar de heiligheid toebrengen. Want wil je voor God iets doen, dan moet je eerst los van jezelf. Wil je in alles God vinden, dan moet je in alles jezelf onthechten, jezelf versterven. Aan de wereldaanvaarding van de Ignatiaanse spiritualiteit gaat een wereldverachting vooraf. En dat is helemaal evangelisch. Wie zichzelf wil redden, moet zichzelf verliezen. Zoals Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs: of gij eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles ter ere Gods. Om alles ter ere Gods te kunnen doen, moet je je in alles onthechten. Wil je iets krijgen, iets tot stand brengen, moet je eerst je eigen wil loslaten. Als iemand denkt er iets te zijn, zegt Ignatius, is hij niet veel waard. Als iemand een hoge dunk heeft van zichzelf, kan God helemaal niets met hem beginnen. En dat is eucharistische spiritualiteit. Sterven om te verrijzen. Dat afsterven gebeurt altijd, soms met eigen instemming en met eigen toeleg, en ik wil zonder dat men erop rekende. Maar wat er ook altijd gebeurt, dat er zoiets als een verrijzenis plaatsvindt. En dat is wat Ignatius steeds weer tot verwondering bracht. Niet alleen in de Eucharistie. Ook in de oefeningen legde hij het bewust erop toe dat die menswording van Gods Zoon doorging in wie hij de oefeningen liet doen. Zo intens, zo met hart en zinnen met Jezus laten omgaan, dat ze Jezus worden. Heel zorgvuldig geleidt hij stap voor stap zijn leerlingen naar Jezus, zodat ze inderdaad Jezus worden. Uit de dood van de zonde staat een nieuwe mens op. Niet ineens helemaal, maar steeds een beetje meer. En echt. Enige vooruitgang, enige vrucht eruit halen. Wat is dat anders dan de vrucht van Maria's schoot, die de Heilige Geest in haar hart heeft neergelegd, zoals dat straks weer gaat geschieden. En dan eindigen met een gesprekje met Jezus die mij voorgaat op de weg van de totale liefde en de totale overgave. Ik bid u voor hoe Ignatius dat eens heeft geformuleerd en het ook vastlegde als gebed in de geestelijke oefeningen. Neem, Heer, en aanvaard heel mijn vrijheid en heel mijn wil. Al wat ik heb en bezit, gij hebt het mij gegeven. Aan u, Heer, geef ik het terug. Alles is het uwe. Beschik erover heel en al volgens uw wil. Geef me alleen uw liefde en genade, want deze zijn mij genoeg. Met de Vader in de hemel, die van mij persoonlijk houdt, wanneer hij mij verenigd ziet met Jezus, spreken en tenslotte een Onze Vader bidden.